uw aangezicht. En dan gaan we nu luisteren naar het lied Welcome Home van John Nuttall.

0: Gebeden ter voorbereiding. Uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien en geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezinnen en onze vrienden en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
1: Amen. Ja, kom Heilige Geest en leid ons in gebed. En dank u wel dat u hier aanwezig bent. Amen.
0: Amen. Dank u wel, Heer, voor deze gelegenheid om te bidden. Vul ons met uw liefde. Vul ons met uw geest van liefde, van top tot teen. Amen.
1: Amen. Gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in een steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die u ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren. En geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij u kunnen zijn. Bescherm ons in onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, wilt u heel bijzonder ook bescherming geven aan de vaders die het moeilijk hebben, de vaders die te kampen hebben met ziekte of depressie. En ook alle kinderen die het moeilijk hebben. Wilt u hen in het bijzonder beschermen, Heer? Amen.
1: Amen. Ja, Vader, ik vraag u ook bescherming voor alle gezinnen waar moeilijkheden zijn. Dat de liefde komt, dat er verzoening komt. En Vader, wilt u bij die gezinnen zijn waar het moeilijk is, waar problemen zijn? Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. En Heer, ik vraag u ook bijzonder voor de huwelijken die het moeilijk hebben. De huwelijken die onder druk staan. Dat we de gezinnen die onder druk staan, de huwelijken die onder druk staan, ook vooral uw geest van vrede mogen ontvangen. Voor meer harmonie in de gezinnen en voor meer geduld. Amen.
1: Amen.
0: Aanbidding. Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen. Ja, dank u Vader voor de prachtige kleuren van de lente, de bloesem, het mooie weer. En ja, dank u dat u voor alle het wonder van uw schepping waar we zo van mogen genieten. Dank u daarvoor, Vader, in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Ja, dank u Heer dat u voor ons uit de dood bent opgestaan. Dat u de dood hebt verslagen voor ons allemaal. En dank u dat wij bij u mogen komen in gebed. Dat u ons, dat u zichzelf laat kennen in gebed. Dank u wel voor alle zegeningen. Amen.
1: Amen.
0: We zingen een loflied. We zingen het lied Heer, u bent mijn leven.
2: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.

De maagd, eeuwige zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons. Eén met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst. Dan brengt u ons thuis in Gods rijk. Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo

bevrijd. En in uw vergeving leef ik nu. Vader van het leven, ik geloof in u.

0: ons weer uit om het zaad te zijn van Gods rijk.
1: Gebed om vergeving. Jezus, wij danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Het spijt ons dat wij soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. Wij vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak, en voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben.
2: En nemen we enige ogenblikken om ons geweten te onderzoeken, zodat we leren zien waar fouten en of zonden hadden kunnen vermeden hadden kunnen worden en zegen in plaats daarvan hadden kunnen ontvangen.
1: Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
2: Amen. Schriftlezing. We lezen een fragment uit de Bijbel, ja, die op ons pad is gekomen.
1: Ja, het gaat om Handelingen hoofdstuk 2, vers 36 tot en met 41. Voor heel het huis van Israël moet dus onopstotelijk vaststaan dat God hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: wat moeten we doen, mannenbroeders? Petrus gaf hun ten antwoord: bekeert u en ieder van u laten zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en alle die verre zijn, zovele de Heer onze God roepen zal. Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af. En hij vermaande hen: red u uit dit ontaarde geslacht. Die zijn woord aannamen en lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer 3000 mensen zich aansloten.
2: Woord van de Heer, wij danken God.
1: Wij danken God.
2: Ja, mooie lezing die ja, ook heel mooi laat zien in mijn ogen van: als je even niet weet wat je moet doen, dan is er gewoon het antwoord: bekeert u. Bekeert u en keer u naar God, keer je naar God, keer je in gebed naar Jezus. En eigenlijk is in mijn ogen daardoor ook ieder gebed eigenlijk een soort mini-bekering. Eigenlijk een klein wondertje van bekering.
1: Ja, ja. Ja, absoluut. Ik vind het heel mooi, want bekering is gewoon het allerbelangrijkste. Eigenlijk het niet meer voor jezelf leven, maar voor God en je naaste. En ook een andere manier van denken, metanoia, dat je echt, ja, als het ware, een nieuwe manier van denken krijgt. En dat, ja, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die Petrus op dat moment ook laat weten. Een prachtige lezing en meteen 3000 mensen die zich aansloten. Dus dat heeft een enorme indruk gemaakt.
2: Nou en af, moet een enorm feest zijn geweest,
1: ja,
2: daar
1: absoluut.
2: Die dag.
1: Zeker weten. Ja,
2: 3000 mensen hebben zich laten dopen.
1: Ja, fantastisch. Ja. Dus,
2: en ja, zij mooi. Hebben dus ook de Heilige Geest ontvangen. Hè? Zoals de belofte, nogmaals hier staat benadrukt. Gij zult als gave de Heilige Geest ontvangen.
1: Ja.
2: Nou, dat is niet niks.
1: Nee.
2: Dat is niet niks.
1: Nee, heel mooi stuk. En het laat ons zien hoe belangrijk het is, die eerste tijd. En hoe ongelooflijk dedicated, wat voor toewijding ze toen hadden. En ja, dat kan ons alleen maar enorm inspireren als we dit lezen voor hoe is het nu om in deze tijd christen te zijn? En ja, dan is het echt zo inspirerend om dit te lezen en te zien hoe het toen was, in het begin.
2: Ja, het is ook bemoedigend ergens. Hè?
1: Ja.
2: Van, red u uit dit ontaarde geslacht. Ja, hoe actueel is dat? Hoe kunnen we ook soms nu denken van, ja, wat voor tijd leven we eigenlijk in?
1: Ja, en ik denk ook dat het belangrijkste is om niet steeds naar de wereld te kijken, maar vooral naar hem, naar boven. Dat staat zo mooi in Colossenzen hoofdstuk 3, vers 2, van richt je gedachten op datgene wat boven is. En als ik dit soort dingen lees, denk ik van ja, we kunnen ons zo laten leiden door wat er in de wereld gebeurt. En daar word je niet altijd vrolijk van. Maar dat is dan zo belangrijk. En dat is natuurlijk het gebed zo fijn en zo essentieel om je gedachten, maar ook je naar boven te kijken. En het van hem te verwachten in plaats van andere mensen of van jezelf. Dus ja, dit stuk inspireert mij enorm.
2: Ja, ja, heel mooi. Mooie lezing, ja. We gaan verder met het volgende gebed. Gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid. Om mensen te worden die lief hebben zoals u ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof. Vervul ons met uw kracht, zodat wij u trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op u zijn gericht, zodat wij in onze daden een afspiegeling van uw liefde laten zien. Amen.
1: Amen. Ja, vader, ik bid u echt dat ik steeds op u gericht ben en zodat ik een afspiegeling kan zijn van uw liefde. Ja, vader, dat kan ik niet op eigen kracht. Ik heb u heel hard nodig. Dus ik bid u, wilt u echt mij helpen om op u gericht te blijven gedurende de dag. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
2: Amen. Heer, ik bid u dat ik als vader in het gezin mag blijven voorgaan in gebed. Dat ik mag groeien naar heiligheid, niet alleen voor mij, niet in de eerste plaats voor mijzelf, voor mijn eigen redding, maar voor het opbrengen, het opgroeien van de kinderen. En dat ik ook hun mag helpen om het geloof te vinden, om u te vinden, Heer. Amen.
1: Amen. Dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken u voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen u om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. We willen u in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle bindende vaders over de hele wereld en danken u, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
2: Amen. Ja, Heer, wilt u mij ook helpen? Wilt u alle vaders helpen om voldoende tijd vrij te maken om door te brengen met de vrouw en de kinderen? Om ook de kwaliteit tijd zeg maar samen door te brengen. Ook zo belangrijk in alle drukke werkzaamheden en het werk en de kerk, andere dingen. Hobby's, sport, alles wat er tussendoor kan fietsen. Maar help ons om ook juist de focus op de kinderen en op het gezin te blijven houden. Amen.
1: Amen. Ja, vader, ik bid u dat voor een luisterend hart, om echt ook de tijd te nemen, maar ook te luisteren echt met heel mijn hart naar wat de kinderen nodig hebben. Wat ze op dat moment willen horen, wat ze op dat moment willen. En vader, leid mij daarin, want dat kan ik niet altijd op eigen kracht. Ik heb je daarvoor heel hard nodig. Amen.
2: Amen. Toewijdingsgebed. Heer, we hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe. En we beloven dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen. En dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. Wij vragen u om de genade dat we volhardend mogen zijn in ons gebed. En dat daardoor ons leven zal veranderen. Zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien. Mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard. Amen.
1: Amen. Gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leggen. Heer onze God, we bieden u de namen aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorg om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft. Veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft. Amen.
2: Amen. We gaan nu de namen van die we op de rondjes hebben staan in het mandje leggen. Dat zijn de namen van degene die we aan de Heer willen toevertrouwen. We kunnen daarbij knielen of staan. We kunnen een tijdje bidden in stilte voor hen die we lief hebben. Tijdens het individuele gebed van ieder afzonderlijk bidden de anderen in stilte voor die persoon. Terwijl er in die mogelijk rustige instrumentale muziek opstaat. En om die reden zullen we nu ook gaan luisteren naar muziek. Welke hadden we nu bedacht?
1: We hebben uitgekozen het lied The Throne Room van Kim Walker.

0: We sluiten af met het volgende gebed. Gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden. Onze Vader,
1: die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
2: Aanvullende gebeden voor vaders. Geborgen in God. Bladzijde 20. Heer, help ons af te rekenen met alle jaloezie om wat anderen bezitten of bereikt hebben. Geef ons de genade om met vreugde in te zien wat u aan ieder van ons gegeven hebt en hoe kostbaar wij zijn in uw ogen. Geef dat ons vertrouwen zal groeien elke keer dat wij uw aanwezigheid ervaren. En geef dat wij zo zullen komen tot het doel dat u met ons leven hebt. Amen.
0: Amen.
2: Ja, Vader, ik bid u speciaal dat het vertrouwen zal groeien. En dat we echt ook steeds meer uw aanwezigheid mogen ervaren. Ook als vaders, als we aan het bidden zijn. En ik dank u daarvoor, Vader, voor elke ontmoeting met u. Elke ervaring die we met u hebben. En ik bid u daar, ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, mogen we steeds meer beseffen dat we alles van u hebben gekregen, Heer. Dat we ons leven hebben te danken aan u. Dat u bent gestorven voor ons, om ons te redden. Gestorven aan het kruis, al het lijden hebt doorstaan. En mogen we steeds meer en meer dankbaar zijn voor alles wat we krijgen. En ook daarop focussen en u danken. En ook een geest van dankbaarheid ook uitdragen en meenemen en naar andere mensen toebrengen. En minder, steeds minder focussen op dat wat nog niet goed genoeg gaat of dat wat jammer is. Ja, Heer, help ons pessimisme uit te bannen in deze wereld. Amen.
2: Amen. En dan heb ik nog een ander aanvullend gebed wat ik graag zou willen bidden. Dat heet de helpende hand. Het gaat als volgt. Heer, help ons verstandig gebruik te maken van onze tijd en onze middelen, zodat we anderen kunnen helpen die dat nodig hebben. Help ons een hand te reiken aan hen die relatieproblemen hebben, die onzeker zijn over zichzelf, die werkloos zijn of met pensioen, die lijden onder armoede of gebrek aan hoop, die aan materiële zaken verknocht zijn, die kampen met seksuele problemen, die in de gevangenis zitten, die depressief zijn en het niet meer zien zitten. Heer, zegen alle vaders en breng ons allen in een diepere relatie met u. Amen.
0: Amen.
2: Ja, Vader, ik bid u voor een helpende hand om echt uit te reiken en oog te hebben voor hen om ons heen, die ook andere vaders in onze groepen of in andere groepen die problemen hebben, dat we echt ook de tijd ervoor nemen om er voor hen te zijn, om voor hen te bidden, om met hun te bidden. Maar bovenal om echt een tijd te nemen om die mensen die het moeilijk hebben, om die te helpen. Dat kan op allerlei manieren, maar ik dank u, Vader, dat u ons helpt, ons de kracht geeft om echt voor de ander te kunnen zijn. Ook al zijn we misschien moe, ook al denken we veel aan onszelf door werk of door andere dingen waar we mee bezig zijn. Vader, geef ons de bereidwilligheid en de kracht en ook de ruimte om er constant en ook onophoudelijk voor de ander te kunnen zijn als dat nodig is. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, wilt u ons helpen om het besef dat andere mensen ook ons nodig hebben. Dat we zelf niet alleen kunnen, dat we ook uitreiken naar anderen, naar onze naasten, naar onze broeders, naar onze zusters. Dat we om hulp durven vragen, maar ook de hulp bieden. En ook elkaar vasthouden, elkaars hand vasthouden, een schouder op de hand leggen. Een bemoedigend woord te spreken, een troostend woord te spreken. Of soms gewoon een luisterend oor te bieden. Dank u wel, Heer. Amen.
2: Amen. Dan zou ik willen nog een gebed willen, een van mijn favoriete gebeden. Op het laatste in het boekje staat het gebed van overgave van heilige Theresia van Lisieux. Heer, geef mij het open hart van een kind. Laat mij vol vertrouwen tot u komen, zonder angst voor uw liefde. Bevrijd mij van de overtuiging dat ik genoeg heb aan mezelf. Toon mij hoezeer ik u nodig heb. Heer, geef mij de eenvoud van een kind en open mijn ogen voor elk wonder van u. Laat het vuur van mijn liefde voor u nooit in mij doven. Breng mij tot inkeer door de intimiteit van het gebed en leer mij in te zien dat u zich om mij bekommert, zelfs over het kleinste detail van mijn leven. Help mij uw heerlijkheid te zien in de machteloosheid van het kruis. Zoon van God, die omwille van mij zo afhankelijk geworden bent als een kind. Geef mij de bereidwilligheid om de genade van de Vader aan te nemen. Amen.
0: Amen. Ja, prachtig gebed. Ik wil ook nog het gebed bidden gehoorzaamheid namens een van de andere vaders in onze gebedsgroep die altijd dit gebed kiest. Bladzijde 21. Heer, help ons om als vaders te onderscheiden wanneer en hoe we ons gezin kunnen leiden tot gehoorzaamheid aan u. Help ons om niet zo boos te worden dat we onze zelfbeheersing verliezen, maar mogen uw geest van zachtmoedigheid en kalmte onze woorden en daden inspireren tot welzijn van wie ons dierbaar zijn. Amen.
2: Amen. Ja, prachtig, mooi gebed. Het doet me ook altijd denken aan, staat in het Spreuken zo mooi, van de persoon die zichzelf beheerst, die zichzelf kan beheersen, is sterker dan de man die steden inneemt. Dus er staat ook, geduldig mens is beter dan een sterk mens. Dus het zelfbeheersen is zo belangrijk. En ja, moet ik altijd aan denken als ik dit gebed hoor.
0: Ja, ja, het is een kracht die we kunnen ontwikkelen, maar des te meer is het misschien ook juist een gave. Een gave van de geest om te groeien naar de Heer.
2: Ja, dat vind ik zo mooi van Spreuken, want het gaat het echt om karakter, vorming. En daar hebben we natuurlijk allemaal als vaders nog mee te maken.
0: Amen.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader,
2: en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: En beste luisteraars, het is 3 uur en dan bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En dan heb ik hier een hele mooie kaart met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid daarop. De bekende afbeelding met de 2 stralen uit het hart van Jezus. En daaronder staat: Jezus, ik vertrouw op u. Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen in de barmhartigheid van zijn heilig hart, gaf Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska 3 grote genadegaven, namelijk die afbeelding die ik zojuist noemde van de goddelijke barmhartigheid, het feest van de goddelijke barmhartigheid en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En die gaan we nu bidden. De tekst kunt u vinden in het boekje Bidden met Radio Maria op bladzijde 31. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de 3e dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartigheid voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie je goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke, onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardige aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank u wel voor het meebidden.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, welkom bij een vijfde aflevering van onze serie Water en Vuur. U weet wel over de paradoxen in het evangelie. De uitersten die je bij elkaar moet zien te houden om het evangelie echt te kunnen begrijpen. Waar zijn we aanbeland? Bij Marcus. We behandelen het Marcus-evangelie. Het derde hoofdstuk hebben ze aanbeland bij vers nummer 13. En in vers 13 tot 19 zegt Marcus het volgende. Jezus ging de berg op en riep tot zich die hij zelf wilde. En ze kwamen bij hem. Hij telde er 12. Hij stelde er 12 aan om hem te vergezellen en door hem uitgezonden te worden, om te prediken met de macht duivels uit te drijven. En hij wees deze 12 aan. Aan Simon gaf hij de naam Petrus. Verder Jacobus, de zoon van Zebedeus. En Johannes, de broer van Jacobus, aan wie hij de naam Boanerges gaf, wat betekent zonen van de donder. Vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon de ijveraar en Judas Iscariot, die hem heeft overgeleverd. Ja, wonderlijk. Hij ging de berg op, Jezus ging de berg op en riep tot zich wie hij zelf wilde en ze kwamen naar hem toe. Waar andere koningen hun raadgevers kiezen uit adel, of waar filosofen hun leerlingen selecteren uit de intellectuele elite, kiest Jezus zijn generaals, tussen aanhalingstekens natuurlijk dat woord, uit de menigte van gewone, eenvoudige mensen. De gewone mensen zijn nu de kern van iets groots. In plaats van invloedrijke politici kiest Jezus gewone stervelingen, ruwe, onvolmaakte, zondige mensen, zeker. En hij stelde er 12 aan, opdat ze bij hem zouden zijn en opdat hij hen zou uitzenden om te prediken met de macht om demonen uit te drijven, zo staat er. En hier hebben we geen eliteleger en geen filosofische denkersclub, geen politiek comité, maar een klein chaotisch gezelschap van ruwe en ook onstuimige mannen. En als we de lijst bekijken zien we Petrus, de man met een groot hart en een nog grotere neiging tot fouten. De Bijbel is buitengewoon eerlijk. Johannes en Jacobus verder, die worden de zonen van de donder genoemd. Hebben die een kort lontje of bedoelen ze met die donder de vader of de moeder? Het is niet helemaal duidelijk. En dan Matthäus. Die was een tollenaar, terwijl een verrader van het volk. En wie hebben we nog meer? Simon de Zeloot. De man met revolutionaire ideeën. We zullen het later tegenkomen. En Judas Iscariot, die later de beruchtste verrader uit de geschiedenis zal worden. Als een gewone koning een revolutie zou plannen, zou hij geen club van vissers, een ex-belastingambtenaar en een paar driftige broers bij elkaar rapen. En toch, Jezus doet precies dat en slaagt daar waar grote keizers faalden. Jezus geeft macht aan deze mensen, niet om te heersen, maar om te dienen. Hun wapens zullen er nog geen wapentuig zijn, maar woorden. Hun strijd zal niet tegen mensen zijn, maar tegen de duisternis, tegen de machten van het kwaad, tegen het kwaad zelf. En ook hier vinden we opnieuw de omkering van macht. In de wereldse geschiedenis, kijk de geschiedenisboekjes er maar op na, daar hebben keizers en generaals hun koninkrijken gebouwd met geweld, met onderdrukking. En Jezus bouwt zijn koninkrijk met liefde en waarheid. Jezus heeft zijn leger verzameld, maar in plaats van schilden en wapentuig krijgen ze lege handen. Ze moeten met lege handen op pad en met open harten. In plaats van een mars naar Rome zal hun opmars een reeks voettochten zijn. Waar naartoe? Naar arme dorpen. En in plaats van koninkrijken te veroveren, zullen ze zielen veroveren. Je zult vissers van mensen worden, zegt Jezus. En hun eigen levens, die zullen ze verliezen voor de zaak. Simon, die geeft hier een nieuwe naam, Petrus. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus, die gaf hij de naam Boanerges. Ja, dat betekent dus de zonen van de donder, het zijn donderstenen. En hier is een ander fascinerend detail. Jezus verandert de namen van sommige van zijn apostelen. En dat is niet zomaar een symbolisch gebaar. Het betekent een nieuw begin. In de Bijbel is het geven van een nieuwe naam altijd een teken van een nieuwe identiteit, een nieuwe bestemming, een nieuwe missie, of überhaupt een missie. Simon wordt Petrus, een rots. Een naam die eigenlijk een beetje komisch lijkt als we weten hoe wankel en impulsief Petrus was. Jacobus en Johannes, Boanerges, zonen van de donder, wat een hint geeft over hun vurig temperament. Maar ze zullen later apostelen van de liefde worden. En hier zien we het grote thema van de transformatie. God ziet ons niet alleen zoals we zijn, maar zoals we kunnen worden. Zoals we kunnen worden. Elke heilige heeft een verleden, zegt Augustinus. En elke zondaar heeft een toekomst. God ziet, nogmaals, God ziet ons niet alleen zoals we zijn, maar zoals we kunnen worden. De laffe, dat wordt een leider. De driftkop wordt een heilige. De verrader, een waarschuwing voor de wereld. De namen die Jezus geeft laten zien dat deze mannen niet zullen blijven zoals ze nu zijn. Ze worden geroepen om meer te zijn dan gewone vissers en belastingambtenaren. Ze worden pijlers van een nieuwe orde. En zo geldt ook voor ons, hè. Wat moet ons streven zijn? Heiligheid. Ik zeg het altijd tegen jongeren, als je daar niet naar streeft, heb je je leven verknald. Streef naar heiligheid en dat kan iedereen worden. Er is niemand van uitgesloten. Ja, dan wordt nog genoemd Judas Iscariot, die hem verraden heeft, zoals er ter staat. Judas is het diepste mysterie in deze lijst. Jezus kiest Judas en hij weet wat er zal gebeuren. En dat is de grote paradox van de vrijheid. Judas heeft de mogelijkheid om de waarheid te volgen en toch kiest hij anders. De schaduw van het kruis viel al over de keuze van de 12. Want zelfs binnen het heilig getal van 12 was er één die zichzelf buiten de genade zou plaatsen. En hier ligt het diepe drama van het christendom. God roept zelfs degene die hem zullen verraden. Hij dwingt niemand, hij geeft iedereen de kans. Judas ook, ja zelfs ook Judas. Ook Judas kreeg de kans om een heilige te zijn. Had hij vergeving kunnen krijgen? Ja, natuurlijk, zeker. Denk aan het verhaal van de verloren zoon. De vader holde op hem af toen de zoon op zijn schreden was teruggekeerd, ondanks alles wat zijn zoon had misdaan. De 12, dit is hoe God zijn leger kiest. Niet de machtige, niet de wijze, niet de rijke, maar de struikelende, de gewone, de mensen met gebreken. Ja, mensen zoals u en ik dus. Hij kiest niet omdat ze perfect zijn, maar omdat ze geliefd zijn. En zo begint de grootste revolutie die de wereld ooit heeft gekend. De 12 apostelen, nee, het zijn geen helden zoals de wereld ze kent. Maar door hen, door hun zwakheden, hun fouten, hun groei, zal de wereld God zelf leren kennen. En dat is het meest wonderlijke en verrassende waarheid van allemaal. Marcus gaat verder. Wat zegt hij? Wat schrijft hij? Als volgt. Hij ging naar huis, Jezus ging naar huis en weer stroomde zoveel volk samen dat ze niet eens gelegenheid hadden om te eten. En toen zijn verwanten dit hoorden, trokken ze erop uit om hem mee te nemen, want men zei dat hij niet meer bij zijn verstand was. De schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden dat Beelzebub in hem huisde en dat hij door middel van de vorst van de duivels uitdreef. Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen. Hoe kan de ene Satan de andere uitdrijven? Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is, kan dat rijk geen stand houden. Wanneer een huis innerlijk verdeeld is, zal dat huis geen stand kunnen houden. En wanneer de Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen. Bovendien, Niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas zal hij zijn huis leeghalen. Voorwaar, ik zeg u, alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben. Maar als iemand lastert tegen de Heilige Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis. Hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde. Dit omdat zij gezegd hadden, er huist een onreine geest in hem. Aldus Marcus. In het evangelie van Marcus, het derde hoofdstuk, vers 20 tot 30 is het wat we zojuist lazen. We bevinden ons in een scène vol verwarring en beschuldigingen. En we bevinden ons in een menigte. Jezus komt thuis en de menigte is zo groot dat hij en zijn leerlingen nou niet eens tijd hebben om te eten. Het wordt onmogelijk gemaakt. Maar wat werkelijk verbazingwekkend is, is niet dat de mensen hongerig zijn naar zijn woorden, maar dat ze schriftgeleerden uit Jeruzalem met volle ernst beweren, hij is bezeten door Beelzebub. Beelzebub, de vorst van de demonen, de Lord of the Flies, de Satan, de stinkende geest die op de mesthoop van morele verwarring zijn troon heeft gebouwd. En ze zeggen, die fariseeën zeggen dat Jezus daarmee samenwerkt. Het is alsof je beweert dat een chirurg samenwerkt met de tumor of dat de herder een bondgenoot is van de wolf. Deze schriftgeleerden zien het licht en ze noemen het duisternis. Ze zien wonderen en genezing en ze noemen het duivelswerk. Jezus laat zich echter niet meesleuren in een twistgesprek op het niveau van hun absurde logica. Hij stelt een simpele vraag. Hoe kan Satan uitdrijven? Hij als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, ja, dan kan het geen stand houden. Want als de wereld vandaag ten onder gaat, zal het niet zijn door de hamer van haar vijanden, maar door de termieten van haar interne twijfel. Een huis dat zichzelf sloopt, dat hoeft geen storm te vrezen, het valt vanzelf in elkaar. En Jezus gaat verder. Alle zonden zullen de mensenkinderen vergeven worden. Behalve, ja zeker, behalve lastering tegen de Heilige Geest. Ja, de onvergeeflijke zonde. Dat is niet moord, dat is niet overspel, dat zijn niet leugens. Maar het noemen van goed kwaad. Het goede kwaad noemen. Het zien van God en zeggen, dat is de duivel. Het is het sluiten van de ogen voor het licht en dan klagen dat het donker is. De ironie is dat de enige manier waarop men werkelijk bezeten kan raken is door te weigeren te geloven dat men gered kan worden. Je doet het zelf, hè? Het hart wordt dan niet slechts gesloten, maar wordt op slot gedaan en de sleutel wordt in de rivier van het cynisme gegooid. Jezus geneest mensen, verdrijft demonen, bevrijdt hen van kwaad. En de enige conclusie die de schriftgeleerden kunnen bedenken is dat hij dit doet door de kracht van de duivel. Dat is geen domheid, het is iets veel gevaarlijkers, iets veel ergers. Een weloverwogen weigering om het goede als goed te erkennen. En het is hoe de moderne wereld omgaat met het christendom. Hè? Telkens wanneer iets goeds en waarachtigs verschijnt, zoekt de wereld naar erkenning, naar een verdachtmaking. Wanneer een man een offer brengt voor een vriend, noemen ze hem naïef. Wanneer hij zijn vijanden vergeeft, noemen ze hem zwak. Wanneer hij zichzelf vernedert, noemen ze hem een dwaas. Maar het is precies in deze dingen dat hij het meest rationeel is. De kern van de beschuldigingen van de schriftgeleerden, die kern is dat ze waarheid en leugen omkeren. De grootste leugen is niet dat de duivel niet bestaat, maar dat het goede en het kwade verwisseld worden. Men noemt euthanasie een daad van barmhartigheid. Men noemt abortus bevrijding van de vrouw. Pro-choice. Terwijl men het slag

slachtoffer de keuze onthoudt. God kan alles vergeven, behalve degene die zichzelf afsluit voor vergiffenis. De schriftgeleerden zitten hier precies in zo'n positie. Ze zijn niet zomaar twijfelend. Ze weten diep van binnen dat Jezus goed is, maar ze weigeren dat toe te geven. En dat is de ultieme zonde van trots, het kwade goed noemen en het goede kwaad. Zolang je kunt toegeven dat je fout zit, ja, dan kun je gered worden. Maar als je dat weigert, die waarheid te erkennen, die iedereen kent overigens, heeft zijn eigen hel al gekozen. En dat is de tragedie van deze scène. Jezus komt om te redden, maar de enige redding die onmogelijk is, is het afwijzen van de redder. Ja, dan is er geen redding meer mogelijk. Als je in een moeras zit, in drijfzand, en je weigert die uitgestoken hand van iemand langs de kant aan te nemen, ja, dan is redding niet meer mogelijk. De wereld verwacht nog altijd haar redder met haar vijand. Logica zonder liefde, reden zonder nederigheid, religie zonder hart, dat leidt altijd tot waanzin en chaos. De schriftgeleerden kenden de schrift, maar niet de auteur. De geest roept ons, nee, niet tot perfectie, tot perfectie, tot volmaaktheid, maar tot erkenning. Niet tot zondeloosheid, nee, waar dan, waartoe roept hij ons wel, tot waarheid. En wie dat erkent, al struikelend, vallend en opstaand, zelfs twijfelend, die is niet ver van het koninkrijk. Laat ons in deze wereld die zo vaak het kwaad goed praat en het goede bespot, de moed hebben om te zeggen, hier is God, hier is de geest, hier is waarheid. En als de wereld dan zegt dat we gek zijn, nou dan is dat maar zo. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek. Tot zo.

0: Welkom terug bij Water en Vuur. En Marcus gaat verder. Wat schrijft hij? Eens kwamen zijn moeder, we hebben het over Jezus, de moeder van Jezus, hè. Eens kwamen zijn moeder en zijn broeders. En terwijl ze buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar hem toe om hem te roepen. Er zat veel volk om hem heen, dat het bericht doorgaf: uw moeder en uw broeders daar buiten vragen naar u. En hij gaf hun ten antwoord: wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders? En terwijl hij zijn blik liet rondgaan over de mensen die in een kring om hem heen zaten, zei hij: zie hier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen. Aldus Marcus. Ja, er zijn momenten in het evangelie waarop de woorden van Jezus niet zomaar als een zachte regen op onze ziel neervallen, maar eerder als een soort bliksemschicht op je afschieten. En Marcus, dat korte, scherpe, haast ademloze evangelie, geeft ons zo'n moment. Jezus zit in een gewoon huis vol gewone mensen. En wie staan er buiten? Zijn moeder en nog wat familieleden. En de menigte zegt: uw moeder en uw broeder staan buiten en die willen u spreken. En dan zegt Jezus: ja, wie zijn mijn moeder en mijn broeders? Wie de wil van God doet, die zijn mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Let even op, hè. Het is niet onbeleefd, ongepast, oneerbiedig. Wat moet Maria wel gedacht hebben? En toch, het is geen belediging, het is een wonderlijke uitnodiging. Jezus breekt niet met zijn familie, zeker niet. Hij breekt de familie open, hè. De kring van de bloedverwantschap wordt niet genegeerd, maar vergroot, verbreed, overstegen. Hij zegt in feite: ja, dat is mijn moeder. Maar kijk, dat kunnen jullie ook zijn. En dat is de democratisering, als ik het zo mag noemen, van het heilige. In de ogen van de wereld is familie een biologische kwestie. Je wordt erin geboren, je hebt je medegezinsleden niet gekozen. Familie is wat je hebt of wat je mist. Maar in het Koninkrijk van God is familie een daad, een keuze, een gehoorzame sprong. Niet wie via de bloedband verbonden is, maar wie zijn hart op God richt, wordt familie van Jezus. Want hoe vaak hebben we niet gedacht: ik ben geen pastoor van Ars en geen Sint Franciscus en geen Maria. Maar Jezus zegt: wie de wil van God doet, behoort tot mijn familie. Je hoeft geen wonder te verrichten, geen visioen te hebben, alleen maar het wonderlijke, alledaagse heldendom van trouw. Dat zijn degenen die de wil van de Vader doen. Maar ja, wat is Gods wil? Dat je vergeeft, waar je wraak zou willen nemen, waar je lief hebt, waar je eerder muren zou willen bouwen, waar je de waarheid spreekt, zelfs als het je iets kost. Dat je het brood breekt en deelt, ook al is het je laatste. En wie dat doet, zegt Jezus, die hoort bij mij. Let wel, dit is geen gezellige, sentimentele praat zo van iedereen is familie. Nee, zo simpel is het niet. Jezus definieert familie niet als herkomst, maar als bestemming. Niet als vanzelfsprekendheid, maar als toewijding. En dit is geen democratie, dat is genade. Dus als je ooit buiten stond, zoals Maria hier buiten stond, weet dan dat Christus binnen zit en zegt: die deur staat open, kom binnen, wees familie. Nee, niet door afstamming, niet door perfectie, maar door gehoorzaamheid. De hemel is geen stamboom, maar het is een feestmaal. Hè. Er is een tafel, er is een stoel voor jou. Overigens, voor Maria betekende de woorden van Jezus: wie is mijn moeder? Geen belediging, maar een compliment. Want als er iemand is geweest die de wil van de Vader heeft gedaan, dan is het Maria wel. En dan zijn we toe aan het eerste gedeelte van het vierde hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Wat meldt Marcus ons? Bij een andere gelegenheid begon Jezus te leren aan de oever van het meer. Zeer veel volk verzamelde zich bij hem, zodat hij in een boot die op het water lag moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl al het volk zich langs het meer op het land bevond. Hij leerde hun vele dingen door middel van gelijkenissen. en in zijn onderricht zei tot hen: luistert, eens ging een man uit om te zaaien. En toen hij aan het zaaien was, viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Maar toen de zon was opgekomen, kreeg het de lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. En weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte en geen vrucht opleverde. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en doordat het opschoot en zich ontwikkelde, leverde het vrucht op en bracht het 30, 60, 100-voudige voort. En Jezus voegde eraan toe: wie oren heeft om te horen, hij luisteren. Aldus Marcus, die deze woorden van Jezus heeft opgetekend. Ja, deze gelijkenis. Let op de eenvoud. Er is niks dramatisch, niks bovennatuurlijks aan heel de setting. Er komen geen engelen aan te pas. Jezus onderwijst niet in een marmeren tempel of binnen een raad van wijze mannen. Nee, vanaf een vissersboot aan de rand van het water, terwijl een menigte boeren en vissers op de oever staat. Dat is eigenlijk een perfect beeld van het christendom. De waarheid wordt niet verkondigd vanaf een onbereikbare hoogte, maar midden in het alledaagse leven, tussen de netten en de golven. En dan de gelijkenis zelf. In plaats van een abstracte theologische les, dat doet Jezus nooit, spreekt Jezus over iets dat iedereen kent. Een man die zaait. Een eenvoudige landelijke scène. En toch is dit geen gewoon landbouwkundig advies, dat snapt u. Maar een sleutel tot het begrijpen van de hemel zelf. De eerste verrassing in dit verhaal is de manier waarop de zaaier zijn zaad uitstrooit. Nee, dat is geen efficiënte boer met een berekenend zaaiplan. Hij gooit het breed uit, dat zaad, bijna roekeloos, alsof hij zich niet bekommert om verspilling. Dit is geen man die zaait zoals een koopman investeert, zorgvuldig, berekenend op de maximale opbrengst. Dit is een zaaier die royaal het kostbare zaad, want het was kostbaar, zeker in die tijd, overal rondstrooit, ook op plekken waar je eigenlijk helemaal geen resultaat hoeft te verwachten. En dat is dan eigenlijk weer meteen de eerste les van de gelijkenis. Het koninkrijk van God is niet zuinig, het is overvloedig. Het wordt niet gedoseerd of beperkt tot degenen die er klaar voor zijn. Het wordt breed uitgestrooid tot aan de verste grenzen van de wereld en tot in de meest onwaarschijnlijke hoeken van het menselijk hart. Het christendom begint niet als een zorgvuldig ontworpen religie voor een of andere elite, maar als een spontane daad van goddelijke overvloed. Het eerste gedeelte van het zaad, zegt Jezus, dat viel langs de weg. En wat gebeurt er? De vogels pikken het op. Ja, dat levert dus niet veel op natuurlijk. Hier hebben we een beeld van de harde, platgereden paden van de wereld, waar de waarheid niet kan doordringen, omdat de grond te hard is. Het is de starheid van de moderniteit, waarin mensen zo vastzitten in hun gewoonte en cynisme dat geen enkel idee werkelijk wortel kan schieten. De vogels die het zaad oppikken zijn net als de al te verstandige mensen die onmiddellijk een wonder verklaren voor een vergissing of een profetie voor een toeval. En het zijn deze slim tussen aanhalingstekens, het zijn deze slimme denkers die beweren dat de boodschap van Jezus onmogelijk waar kan zijn, alleen maar omdat ze het niet willen horen. Jezus houdt hen een spiegel voor en het spiegelbeeld is niet fraai. En daarom willen ze het niet zien of niet horen. Goed, dan het zaad dat op rotsachtige grond valt, waar het snel opkomt, maar even snel weer verdort bij de eerste zonnestralen. Ja, wat wil Jezus hiermee zeggen? Dat is een beeld van de wereld, van de tijdgeest, van de oppervlakkige religieuze euforie die geen diepte heeft. Het zijn de mensen die enthousiast raken bij een emotionele preek of een inspirerende gedachte. Maar dat enthousiasme verdwijnt zodra het leven van alle dag weer aan de gang is. En er ook altijd weer problemen en toestanden zijn. Ze lijken op de sensatiezoekers die telkens weer achter een nieuwe trend aanrennen, zonder ooit ergens in te wortelen. Het moderne denken heeft een eindeloze honger naar nieuwe ideeën. Nieuw, nieuw, nieuw. Ook de supermarkt roept het altijd, hè. Maar een diepe angst om zich echt ergens aan te binden. Jezus biedt geen vluchtige emotie, maar een diep geworteld geloof dat de hitte van de dag dan kan doorstaan. Het christendom is wars van de waan van de dag. Het is een levenslange pelgrimstocht. Wat zien we vervolgens? Vervolgens zien we dat een deel van het zaad tussen de dorens belandt. En daar raakt het verstikt. En dat is misschien wel de meest herkenbare waarschuwing. Het geloof dat wordt gesmoord door de zorgen en verlangens van het dagelijks leven. En dat is de tragedie van die mens die wel oren heeft om te horen, maar ja, wier hart vol is met zorgen over dingen van de dag, geld, status, alledaagse rompslomp, om het evangelie werken te laten bloeien. En hier zien we alweer de ironie van de moderne wereld. Dat we onszelf verliezen in bijkomstigheden. En het wezenlijke missen. Wij zijn als mensen die zo druk bezig zijn met het lappen van de ramen dat we vergeten naar buiten te kijken. Het geloof sterft niet door vervolging of haat, maar door de langzaam verstikkende alledaagsheid van een wereld die geen tijd heeft om zich te verwonderen. Maar dan, uiteindelijk, er is ook zaad dat in goede aarde valt. En ja, dat draagt overvloedig vrucht. Niet een beetje, nee, 30, 60, 100-voudig. En hier laat Jezus opnieuw de overvloed van het koninkrijk zien. Waar het geloof werkelijk wortel schiet, brengt het een onvoorstelbare oogst voort. En dit is de vreugde van het ware geloof, dat het zich niet laat meten of beperken. Het koninkrijk van God is geen bescheiden wensje, maar een onverwachte, duizelingwekkende overvloed. Het is het kleine mosterdzaadje dat een grote boom wordt. Het is de verloren zoon die niet alleen wordt verwelkomd, maar voor wie een uitbundig feest wordt gegeven. Het is niet een klein beetje vergeving, maar een oceaan van genade. Het geloof is niet bedoeld om de wereld een beetje bij te sturen, maar om haar op zijn kop te zetten. Wie oren heeft om te horen, die horen. Zo eindigt Jezus zijn gelijkenis. En dat is geen vrijblijvende slotzin, maar een uitdaging. De waarheid wordt breed uitgezaaid, maar alleen degenen die bereid zijn te luisteren zullen de oogst zien. Het Koninkrijk van God is geen verborgen code die alleen door intellectuelen of mystici kan worden begrepen. Het ligt voor onze voeten, als het zaad in de aarde. Maar het vraagt iets van ons, niet slechts om te luisteren, maar om werkelijk te horen. En niet alleen geraakt te worden, maar om wortel te schieten. Het grootste wonder is niet dat God spreekt, maar dat wij bereid zijn om te luisteren. Dat is pas echt een wonder. En dat we handelen naar zijn woorden.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.

Welkom, beste luisteraar, in ons programma Het Inzicht. Na een eerder technische benadering van de yoga in de vorige uitzending, wil ik vandaag dieper ingaan op een aantal belangrijke vragen. De vraag naar de aard van de ervaring waarbij de toestand van verlichting bereikt wordt, ook wat yoga met een mens doet, en tenslotte de vraag: bestaat er zoiets als christelijke yoga, of kunnen christenen yoga beoefenen zonder hun christelijk geloof in gevaar te brengen? Maar vooraleer in te gaan op deze vragen, toch al enkele bedenkingen. Ik ken ondertussen al enkele gezinnen die uit elkaar gevallen zijn, omdat een van de partners zich intensief op yoga was gaan toeleggen. Natuurlijk weet ik wel dat echtscheiding tegenwoordig in België bij 1 op de 2 huwelijken voorkomt, en dat er ook diverse redenen kunnen zijn waarom mensen een punt zetten achter hun huwelijk. Maar bij die enkele gezinnen waar yoga op het toneel verscheen, viel wel op dat de betrokken partner stilaan anders over het leven en over het gezin ging nadenken. En met anders bedoel ik dat er andere accenten gelegd werden, dat er andere prioriteiten gekozen werden. En vaak ging dit gepaard met zelfs een verwaarlozing van verantwoordelijkheden voor het gezin en het werk. Yoga en heel de spiritualiteit daar rond werden maatstaf voor het leven, met heel veel ellende tot gevolg, vooral voor de kinderen die hun thuis en hun ouder stilaan aan de yoga verloren raakten. En dit zou ons al tot nadenken moeten stemmen. Maar nu de vraag naar de aard van de ervaring op het ogenblik van de verlichting. We bevinden ons nu op het domein van de mystiek. Mystiek is een veelgebruikt woord waarvan de inhoud erg kan variëren. Daarom is het belangrijk duidelijk te omschrijven wat we bedoelen. Je zou de mystieke ervaring kunnen omschrijven als het eindresultaat van een lange zoektocht naar het absolute. Daarin heeft de pelgrim van het onzichtbare zich op tocht begeven als antwoord op een verborgen heimwee of een dringende eis van zijn rusteloze hart. Dragen we niet allemaal in ons het verlangen naar een vervullende ontmoeting met de sfeer van de oorsprong of van het vaderland? Streven we niet allemaal naar een volheid boven de versnippering uit die we als vervreemding ervaren? Voelen we niet allemaal de drang om ons te ontrukken aan de middelmatigheid van ons dagelijks leven en ons over te geven aan een absoluut wezen of een transcendent alles dat niet onderworpen is aan de beperkingen waarin we zelf leven? Het is duidelijk dat er niet één enkele mystiek zal zijn. Zelfs als het vertrekpunt identiek is, de honger naar het absolute, en zelfs als de eerste stappen samengezet worden, namelijk in de richting van de innerlijkheid, dan lopen de wegen toch vrij snel uit elkaar om te leiden naar ervaringen die onverzoenbaar zijn. Nauwelijks heeft men zich op weg begeven naar de innerlijkheid of de vraag stelt zich: ga ik alleen op weg, mij op eigen krachten begevend in mezelf, op zoek naar dat oorspronkelijke punt waarin ik ontstaan ben? En dan hebben we het over yoga en andere Oosterse technieken. Of moet die eerste beweging van verinnerlijking mij voorbereiden op de ontmoeting met de totaal andere, waarbij ik slechts kan hopen en wachten op zijn initiatief, waarin hij iets van zijn mysterie zal ontsluieren? En dan bedoel ik het christendom. In dat laatste geval verandert de weg van innerlijkheid van richting. Ik moet de eerste beweging van verinnerlijking afbreken om mij klaar te maken voor de ontmoeting met hem die ik aanroep en naar wiens komst ik uitzie. Het grote verschil tussen beide wegen is hier al overduidelijk. De mystiek, waarbij het absolute helemaal gezocht en gevonden wordt in het diepste van zijn eigen natuurlijke wezen, noemt men logischerwijze immanente of natuurlijke mystiek. Transcendente of bovennatuurlijke mystiek daarentegen verwacht de vervulling van zijn verlangen van een ander, die tevens van een andere en hogere natuur is. De christelijke mystiek is vanuit haar wezen bovennatuurlijk, omdat zij alles van de totaal andere en van de genade verwacht.
De mystiek van het Oosten is natuurlijk omdat ze zoekt naar de diepte van het eigen wezen uitsluitend door de kracht van de ascese. En het gaat in het laatste geval helemaal niet over een psychologische introspectie. Het gaat niet om afdaling in de kronkels van de subjectiviteit. Integendeel, het gaat om de ervaring van de zuivere zijnsact, een ervaring die nog behoort tot de geschapen wereld. Ze bewerkt een heel grote sereniteit en kan lang sporen nalaten in het persoonlijk leven. Deze beleving van de natuurlijke mystiek noemt men enstase, tegenover de extase van de bovennatuurlijke mystiek van de christenen. De yogi in de toestand van verlichting treedt niet buiten zichzelf. Hij is niet verrukt zoals sommige mystici het zijn. Juist in tegendeel treedt hij volledig in zichzelf. Hij maakt zichzelf totaal onbeweeglijk door toenemende uitoving van alles wat beweging veroorzaakt. En dat zijn instincten, lichamelijke en geestelijke activiteit en zelfs het verstand. In de volmaakte verlichting vindt de definitieve uitoving van de persoonlijkheid plaats. Trouwens, de persoonlijkheid is voor de Oosterse mysticus slechts illusie. Er bestaat alleen maar boven het bewustzijn uit een onpersoonlijk gevoel van de zijnsact. Het is met andere woorden een louter existentiële ervaring. De yogi die verlichting bereikt, bereikt helemaal niet de essentie van zijn ziel, maar wel het bestaan ervan, de diepte van zijn intieme mysterie, de ervaring van het zelf met een hoofdletter. Een andere term die hier gebruikt wordt is zelfverwerkelijking. En nu moeten we opletten, want het gaat nog altijd over de ervaring van het zuivere bestaan van de mens en niet om het zuivere bestaan, de zuivere bestaansact van het oneindige wezen dat God is. En hier ligt de totale verwarring. De joods-christelijke traditie houdt vast aan het onderscheid tussen schepper en schepsel. Dit onderscheid wordt niet gedeeld door de Oosterse tradities. De twee stromingen delen niet dezelfde visie op God en evenmin op de relatie van God tot het zijn dat gemanifesteerd wordt in de natuur. Daarom is er een fundamenteel verschil tussen deze twee mystieke stromingen. De weg van de natuurlijke mystiek leidt naar een steeds radicaler alleen zijn, dat uitloopt op de ervaring van de enstase in het onpersoonlijke zelf. Het gevolg is absolute eenzaamheid. De guru kan wel de richting aangeven, maar de ingewijde gaat alleen. Hij gaat verder op eigen kracht en hij kan slechts op zichzelf rekenen. En alle middelen zijn goed, of ze nu fysiek of psychisch zijn, zelfs chemisch, als ze maar de eindbedoeling van de onderneming respecteren, namelijk het overstijgen van de illusie van het ik. De weg van de bovennatuurlijke mystiek richt zich daarentegen naar een persoonlijke God, met het doel op een ontmoeting die zich ontplooit in een liefdesvereniging. Zeker, men moet zich op tocht begeven wat een onthechting inhoudt en men moet zichzelf losrukken van het egoïsme dat elke waarachtige ontmoeting verhindert. Maar die ascese is slechts de voorbereidende fase. Uit zichzelf zou zij niet de gewenste ervaring kunnen geven, omdat ze afhangt van een goddelijk initiatief. Alleen God kan de afstand doorbreken die ons van hem scheidt. Hier beheerst de mysticus niet langer de weg, noch de ervaring. Het is God zelf die hem leidt door hem naar zich toe te trekken, en het is ook nog zijn Heer die hem op het moment van de ontmoeting verrukt in een beweging van extase. Dat wil zeggen van een buiten zichzelf treden naar God toe. Nog een andere invalshoek. Het genieten van het zelf in de natuurlijke mystiek is slechts de spiegel van God aanwezig in de dingen en levert slechts de weerspiegeling op en niet het eigen bestaan. In de bovennatuurlijke mystiek is het door de genadevolle inwoning van God in de ziel van de mens dat de mysticus God bereikt in de geschapen deelname aan het goddelijk leven. Het gaat dus om een objectieve vereniging waarvan het formele middel en het resultaat de liefde is. De liefde
die zich wederzijds geeft en met heel haar wezen streeft naar de andere. Zij bereikt God zelf, maar gekend als de onbekende in deze beweging van extase die slechts behoort tot de liefde. In de natuurlijke mystiek, de mystiek van het zelf, zal er niets zijn wat overeenkomt met die liefdesextase, met de vereniging met de ander. Er zal geen vereniging zijn, wel een opslorping van het ik dat als illusie beschouwd wordt. Het is erg belangrijk de verschilpunten tussen deze twee wegen goed te onderlijnen in deze tijd waarin sommige syncretische stromingen de natuurlijke mystiek voorstellen als iets wat de dogmatische waarheden van bijvoorbeeld het katholiek geloof te boven gaat. Nog steeds volgens die stromingen zouden de leerstellingen van de verschillende tradities geen ander doel hebben dan via verschillende wegen naar diezelfde plaats te leiden, namelijk de bewustwording van de goddelijke natuur van de mens door de identificatie van het ik met het goddelijke zelf. Maar door dat te doen, verheft men de natuurlijke mystiek tot de universele mystiek en men snijdt zo de weg af van de bovennatuurlijke mystiek.

Beste luisteraar, welkom terug in het tweede deel van ons programma Het Inzicht. En we onthouden van de uiteenzetting van daarnet vooral dat de weg van de yogi en het einddoel daarvan totaal verschilt van die van de christelijke mysticus. Bij de yogi gaat het om ascese en techniek met als doel de zelfverwerkelijking. Bij de christelijke mysticus gaat het daarentegen over de weg van inkeer en gebed om zich voor te bereiden op een alles vervullende liefdesontmoeting met zijn Heer en God. Waarom zou een mens kiezen voor een leven van ingewikkelde lichaams- en ademhalingsoefeningen, van meditatiepraktijken, waarbij hij de liefde mist, terwijl dat toch het universele thema van de mens is? Kijk maar naar wat een groot deel van de auteurs, liedjeschrijvers en cineasten bezighoudt. Kijken we ook naar onszelf. We zijn voortdurend op zoek naar liefde en erkenning. Waarom dan bezig zijn met een weg, met praktijken die ons verre van de liefde houden? Het is een goede vraag om over na te denken. Trouwens, van waar komt toch die aantrekkingskracht van de Oosterse technieken? Het gaat waarschijnlijk om de fascinatie voor de ervaring van het zelf. Elke mens heeft op zijn wezen een spontane liefde voor die bestaansact, die zin geeft aan zijn leven. Het gaat eigenlijk om de vreugde om het leven. Helaas wordt die vreugde al te vaak verduisterd door heel wat zorgen, tegenspoed en zelfs door lijden. We worden dan ondergedompeld in droefheid en we geraken onze levensvreugde steeds meer kwijt. Ook zijn we zo actief in het uiterlijke, in het materiële bezig, dat we ons niet meer bewust zijn van het wonder van het voortdurende opwellen van het zijn in ons. Welnu, de Oosterse technieken zijn krachtige middelen om ons uit de uitwendige wereld terug te trekken en ons opnieuw te richten op die verloren innerlijkheid waarvan we de heimwee voortdurend in ons hart dragen. De zelfervaring waartoe deze technieken ons leiden is op zich niet slecht, maar wel op voorwaarde dat ze beschouwd wordt zoals ze is. Maar het genot van het zelf kan zo fascinerend zijn dat de zelfervaring het gevaar loopt iets absoluuts te worden waaraan elke andere activiteit of ervaring weldra ondergeschikt wordt. Niets anders telt nog. En het is vooral dat wat ik in die gezinnen die door de yoga uiteengevallen zijn heb opgemerkt. Anders gezegd, we mogen het risico niet onderschatten dat we voor onszelf ons eigen idool worden. En dat gevaar is reëel, omdat die technieken meestal beschouwd worden als een ontmoeting met het goddelijke in ons. Het gebeurt meer dan eens dat mensen weldra tot de conclusie komen dat het enige wat nog waarde heeft in deze schijnwereld het werken is om eruit weg te gaan door de poort van de enstase. Als men bereid is tot al die onthechtingen en ascetische oefeningen om de illusie van het ik in het al te kunnen oplossen, dan is dat meestal niet met het oog op een grotere beschikbaarheid voor de ontmoeting met de anderen. En dat is het doel van de christelijke mystiek. Maar alleen om een steeds meer dronkenmakende ervaring van zichzelf te smaken naarmate men de beperkingen van ons arme ik overstijgt. En zo komen we bij de tweede vraag. Wat doet yoga met een mens? Ik haalde eerder al aan dat de lichaams- en ademhalingsoefeningen tot doel hebben de bewustzijnstoestanden te wijzigen door in te werken op het functioneren van het neurofysiologisch systeem. En die invloed is er wel degelijk, zelfs als mensen zich daar niet van bewust zijn of er niet voor kiezen. Want dat hoor je mensen vaak zeggen. Ik doe alleen aan yoga voor de weldadige uitwerking op mijn gezondheid, maar ik laat me helemaal niet beïnvloeden door de spiritualiteit die erachter steekt. Zo vertelt Joseph-Marie Verlinde in zijn boek De Verboden Ervaring dat zijn goeroe in schaterlachen uitbarstte toen hij vernam waarom mensen in het Westen aan yoga doen. Je weet wel, om zich te ontspannen, om te detoxen, om fitter te worden, kortom, om het lichamelijk welbehagen.

Indische yogi noemen mensen met dergelijke motieven trouwens afvallige. En de soort yoga die ze beoefenen, westerse pop-yoga. Maar terug naar de guru. Na zijn schaterlach werd hij ernstig en zei hij, of mensen het nu beseffen of niet, toch doet yoga zijn werk. En wat is dat dan? De invloed van yoga speelt zich af op het niveau van de subtiele energieën, op occult niveau dus. Dat wil zeggen, we kunnen die invloed niet meten, maar hij is wel zichtbaar. Door het beoefenen van yoga wordt de aardse energie, de Shakti of de Kundalini, die als een slang opgerold ligt aan de basis van de wervelkolom, opgewekt. Dat is precies het doel van de yoga-oefeningen. En naarmate de Kundalini in de wervelkolom opstijgt, stimuleert ze de chakras, de energiecentra, die ze op haar weg tegenkomt. Er zijn 7 hoofdchakras langs de wervelkolom en in het hoofd gelegen. De opening van een chakra door de Kundalini veroorzaakt een mediamiek effect, met andere woorden, de yogi krijgt paranormale gaven. En vanaf dat ogenblik kan de yogi de gegevens die door de subtiele energieën getransporteerd worden, opvangen of ze zelfs gebruiken voor een ander doel. Wat betekent dat? De Hindoes kennen wat men occulte machten zou kunnen noemen, siddhis in het Sanskriet, die de ingewijde spontaan verwerft naarmate de Kundalini al opstijgend de chakras activeert. Patanjali vermeldt 35 siddhis. Ik geef enkele voorbeelden. Bekwaamheid om op brandende houtskool te lopen. Het lezen van gedachten van anderen. De kennis van het verleden en de toekomst. Helderziendheid. De macht om zeer kleine vormen aan te nemen. Het zich naar om het even welke plaats te kunnen begeven. Of de macht om onzichtbaar te worden. Of om in een lichaam van een ander te treden. Of om objecten te materialiseren. Ik denk nu spontaan aan bepaalde avonturen van Suske en Wiske en Lambik uit de strips, maar het kan dus echt. Door het opengaan van de chakras is er rechtstreeks contact met de wereld van de subtiele energieën waarin zogenaamde entiteiten werkzaam zijn. En de macht die verkregen wordt, komt er door samenwerking met die entiteiten. En wat zijn dat dan, die entiteiten? Elke religieuze traditie heeft er zijn eigen woord voor. In het christendom spreekt men van demonen. Met andere woorden, bij het opengaan van de chakras staat men rechtstreeks in contact met de wereld van de demonen. En daar houden we maar liefst onze handen vanaf. Ook de Hindoes worden hiervoor gewaarschuwd. De westerse esoterische scholen daarentegen zijn op dat vlak minder gereserveerd. Zij prijzen magie aan. Magie is immers het hanteren van subtiele energieën en de samenwerking met entiteiten op dat domein. Het moet duidelijk gezegd worden dat zowel witte als zwarte magie gebruik maakt van de samenwerking met demonen, al zullen de magiërs dat zo niet altijd benoemen. En dat het niet eenvoudig is om zich tegen die entiteiten te wapenen, blijkt uit het getuigenis van een Duitse dame die na haar opleiding tot yogaleraar en na het veelvuldig praktiseren van yoga, geëindigd is in een vorm van bezetenheid. Ze hoorde dag en nacht stemmen die haar dwongen allerhande slechte en erge dingen te doen, zoals zelfmoord plegen. En ze beschrijft haar wedervaren in het boek Die Yoga-vallen, de Yoga-val, als een waarschuwing voor ons. Het boek is geschreven ongeveer 3 jaar na haar bekering tot het christelijk geloof van haar jeugd. En op dat ogenblik was ze nog altijd niet bevrijd van die stemmen. Beste luisteraar, bij de voorbereiding van deze uitzending vroeg ik me af of ik niet te ver zou gaan met het vermelden van dergelijke gevolgen van yoga. Maar enkele dagen later ontmoette ik tijdens een lunch een dame die mij ongevraagd haar ervaringen met yoga en meditatie vertelde. Hier was dus duidelijk de voorzienigheid aan het werk. Deze dame had yoga beoefend sinds haar 16e. Jaren later, tijdens een meditatie, werd ze plots in bezit genomen door een demon die door haar kruin in haar lichaam binnenkwam en in haar hart bleef steken.
Zij dacht eerst dat haar chakras nu helemaal opengegaan waren, doordat de kundalini tot aan haar kruin opgestegen was. En ze meende daarom dat ze een intense godsontmoeting had. Maar na verloop van tijd werd de sfeer grimmiger en toen begreep ze dat er iets anders aan de hand was. En de demon heeft vreselijke dingen met haar gedaan, veelal op het vlak van de seksualiteit. Hij is 3 lange dagen en nachten in haar gebleven. En de exorciste die ze bezocht heeft hier in België, wisten met haar geen raad. Eén zei nog tegen haar: mevrouw, hopelijk word je niet gek. Ze heeft nu nog dagelijks aanvallen van de demon, vooral 's nachts. Dergelijke gevolgen van yoga of van werken met occulte energieën en met demonen, bewust of onbewust, zorgen er wel vaker voor dat mensen in de psychiatrie belanden. Naast het gevaar van het oncontroleerbaar contact met entiteiten, kan een bruske opstijging van de kundalini zware fysiologische problemen met zich meebrengen of zelfs onherstelbare mentale storingen veroorzaken. Dat kunnen we ook lezen in het boek De Verboden Ervaring van Joseph-Marie Verlinde. Joseph-Marie Verlinde was ingewijd in transcendente meditatie en hij heeft door zijn beoefening van de yoga in al zijn aspecten meermaals de verlichting ervaren. De guru had heel wat westerlingen rond zich verzameld die elke dag een aantal uren lang intensief bezig waren met het beoefenen van yoga, afgewisseld met ademhalingsoefeningen. Na verloop van tijd waren er verschillende onder hen die na het stoppen van de oefeningen ongecontroleerde bewegingen maakten die hen verhinderden om normaal te lopen of te zitten. Hiertegen waren geen remedies. Deze bijwerkingen werden beschouwd als een normaal gevolg van de intense yoga-praktijk, maar normaal waren ze helemaal niet. Die mensen hadden er veel last van. Ook Joseph-Marie Verlinde zelf heeft enkele jaren nodig gehad om te herstellen van zijn intensieve yoga en van een bepaalde vorm van alternatieve geneeskunde die hij beoefend had dankzij de mediumieke gave die hij door de yoga gekregen had. Daarover zal ik het later nog hebben.

Beste luisteraar, dat yoga niet zo onschuldig is, heb ik daarnet al aangetoond in mijn bijdrage van voor de pauze. Het zijn zaken waar we maar weinig mensen van op de hoogte zijn, maar het is wel realiteit. En nu rest ons nog de vraag, bestaat er zoiets als christelijke yoga? Is het verstandig voor een christen om aan yoga te doen? Tussen haakjes, wist u dat de lichaamsoefeningen, de asanas van de hatha-yoga, namen van hindoe-goden dragen en dat mantras meestal namen van goden zijn? Er zijn mensen die beweren dat zij een spirituele yoga beoefenen die door de kerk zou erkend zijn, een christelijke yoga dus. Dergelijke mensen gaan ervan uit dat de Oosterse technieken hen wellicht kunnen voorbereiden op een ontmoeting met Christus en met het onthaal van de Heilige Geest. Inderdaad, er zijn heel wat kloosters waar er tijdens retraites of ook los daarvan yogasessies worden aangeboden of tijden van gebed waarin yoga geïntegreerd wordt. Toch staat het vast dat de kerk zich nooit positief over dit punt geuit heeft. In een document getiteld Enkele aspecten van de christelijke meditatie van oktober 1989 spreekt de congregatie van de geloofsleer zich meer dan gereserveerd uit over de mogelijkheid om Oosterse technieken te integreren in het christelijk gebed. Joseph-Marie Verlinde is formeel en hij spreekt uit ervaring en na jarenlange studie. Er bestaat nog christelijke yoga, nog boeddhistisch gebed. Zeker, er zijn christenen die proberen om de yoga te gebruiken om hun gebed te verdiepen, maar het risico op verwarring is niet te onderschatten. De natuurlijke sereniteit die bekomen wordt door het langzame proces van oplossing van het persoonlijk bewustzijn door het beoefenen van yoga, heeft niets van doen met de bovennatuurlijke vrede van de Heilige Geest en bereidt ook niet voor op het ontvangen ervan. Wel in tegendeel. Het is eerder een struikelblok en wel heel verleidelijk voor een weinig ervaren zoeker naar innerlijkheid. Hoeveel ernstige christenen zijn er niet verstrikt geraakt in een narcistische contemplatie van het zelf, terwijl ze overtuigd waren dat ze het gebed van rust beleefden of het ingestort beschouwend gebed. Daarom is een integratie van Oosterse technieken in een authentieke geloofsbeleving en leven in de Heilige Geest heel moeilijk, ja, zelfs onmogelijk. Het is onmogelijk om het authentiek verlangen naar God te doen groeien met enkele menselijke technieken. Want dit verlangen, deze dorst, is van bovennatuurlijke aard. Deze dorst is de gave van de Heilige Geest die slechts uitgestort wordt in een arm en leeg hart. Dit verlangen naar God moet gezuiverd worden in de smeltkroes van een beproefd geloof. Zo niet, riskeer het sterk om omgevormd te worden in een hebzuchtige liefde waarvoor de mens, zijn eros en de zelfverwerkelijking de maat en het doel worden. Dit verlangen is oorspronkelijk nog helemaal antropocentrisch, dat wil zeggen gericht op de mens, gericht op zichzelf. Het moet gezuiverd worden. En de enige manier waarop dit kan gebeuren, is door een radicale catharsis aan de voet van het kruis, een ontlediging van zichzelf door het lijden. Dan alleen kan het theocentrisch worden, op God gericht. In de school van het lijden heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Dat geldt voor Jezus, dat geldt ook voor ons. Alleen door het beschouwen van de onmacht van de gekruisigde kunnen we leren begrijpen dat we verkeerde wegen gaan als we de hand op God leggen, als we van Hem gebruik maken om onze dorst naar mystieke ervaringen te lessen. Het staat boven kijf dat technieken die leiden naar een bewustzijnsverandering, zoals yoga, efficiënt zijn en dat ze ons openen voor een andere dimensie van ons bestaan. Maar ze leiden ons slechts naar het domein van de subtiele energieën van onze geschapen natuur. Het licht dat zij op ons leven werpen, behoort nog altijd toe aan deze wereld. Het is niet het licht van de Heilige Geest die ons genade schenkt en ons doet deelnemen aan het goddelijk leven. En of wij het nu willen of niet, de term yoga roept spontaan de hindoe-traditie op
en het zoeken naar een mystieke ervaring van natuurlijke aard. Als we dus spreken van een christelijke yoga, houden we vast aan een verwarring van termen die slechts kan leiden tot een verwarring in onze geest en in onze praktijken. Met al wat we nu weten over yoga, is het moeilijk te begrijpen dat men in een klooster iets anders kan onderrichten dan het woord van God en de wegen die toelaten om het woord te verdiepen, om er de levende Christus in te ontmoeten. Dat er op andere plaatsen technieken worden aangereikt om zich bijvoorbeeld te ontspannen, is begrijpelijk. Maar in een klooster, dat een plaats van christelijke herbronning is, verwacht men dat men je leidt naar de bron, dat wil zeggen naar de Christus van de evangelies die mij uitnodigt tot ontmoeting in zijn woord en in de sacramenten. Het risico is groot dat de middelen verward worden met het doel en dat een retraite waarin yoga geïntegreerd wordt eerder zal leiden tot ontdekking van wat yoga nu eigenlijk is of om een ervaring op te doen, dan tot een zich in te spannen om Christus te ontmoeten in de armoede van een berouwvol hart. In datzelfde document van de Congregatie van de Geloofsleer uit 1989 wordt de christen opgeroepen tot een waarachtige onderscheiding wat betreft de compatibiliteit van niet-christelijke wegen met betrekking tot benadering van God met de christelijke opvatting van het gebed, zijn logica en zijn vereisten. De pedicure van de moeder van een goede vriendin van mij vertelde jaren geleden dat ze al meer dan 20 jaar yoga beoefende en dat ze sindsdien haar geloof verloren was. Ze kon niet meer geloven, ze wou dat nog wel, maar het ging niet meer. En ze besefte ook dat er geen weg terug was. Deze persoon is nadien in een heel zware depressie terechtgekomen en is ook in die omstandigheden overleden. Beste luisteraar, deze enkele overwegingen volstaan om zich serieus de vraag te stellen of het wel zo zinvol is om bepaalde Oosterse technieken in ons christelijk geloofsleven in te passen. Het christelijk gebed is in essentie dialogaal. Het gaat om de dialoog tussen de mens en God. En daarom sluit het gebruik van technieken uit, bijzonder die technieken zoals de yoga, die bedoeld zijn om veranderingen op te wekken in het bewustzijn, waardoor de persoon vervaagt ten koste van het anonieme zelf. En dan is er nog het argument van de coherentie. Wat bedoel ik daarmee? Een kleine vergelijking zal helpen. Vergeef me trouwens deze oneerbiedige vergelijking. Een voetbalploeg die wil winnen, moet de regels van het voetbalspel strikt respecteren. Dat is de voorwaarde en er wordt door de scheidsrechters ook nauwlettend op toegezien. Nu mijn vraag. Heb je het al meegemaakt dat er tijdens het voetballen plots regels worden gehanteerd uit de tennis? Wat een domme vraag, zul je meteen opmerken. Voetbal is voetbal en tennis is tennis. Juist. Omgekeerd gebeurt het ook nooit dat er bij het tennisspel regels uit het voetbal worden gehanteerd. Ik denk dat we het hier allemaal over eens zijn. Einde van mijn vergelijking. Nu terug naar ons thema. Door het doopsel behoort de gedoopte van dan af toe aan Christus. De gedoopte is met Christus bekleed. Door het doopsel deelt de gelovige in de dood van Christus. Hij wordt met hem begraven en hij verrijst met hem. Hem behoren wij dus toe. Niemand kan dit sacrament nog ongedaan maken. Ook niet door je te laten uitschrijven uit het doopregister. Willen we de volheid van ons christelijk geloof leren kennen? Willen we met Christus verrijzen? Dan moeten we de spelregels van ons christelijk geloof, van ons katholiek geloof, leren kennen en goed leren spelen. En daarvoor hebben we alles meegekregen. Door het doopsel hebben we immers de Heilige Geest ontvangen, die ons helpt een nieuw leven te leiden, dat leidt naar een definitief thuiskomen in de liefde van de drie ene God, de hoogste vervulling van de mens. En de gave van de Heilige Geest wordt ook nog eens versterkt door het sacrament van het vormsel. Heeft het dan zin om andere spelregels te gaan inlassen, om bijvoorbeeld yoga te gaan beoefenen?
spelregels die, zoals ik aangetoond heb, niet compatibel zijn met ons christelijk geloof. Kan zoiets vruchtbaar zijn? Ik denk van niet. Zelf ben ik jarenlang in verwarring geweest en besefte ik niet dat ik spelregels hanteerde uit verschillende tradities die niet met elkaar te verzoenen waren. Ik had het kunnen weten. De vruchten herken je immers aan de boom. Mijn leven was één puinhoop geworden. Wat ik ook probeerde, ik zat muurvast en niets hielp. Tot ik opnieuw voor Jezus koos en de deur van mijn hart voor hem opende. Uiteindelijk werd het duidelijk voor mij dat er maar één optie was, het katholiek geloof van mijn jeugd. Door mijn doopsel behoorde ik immers toe aan Jezus. En nu? Nu vind ik mij helemaal terug in de woorden van de grote hervormster van de Karmel, Teresa van Avila. Ik ben van u. Voor u ben ik geboren. Wat wilt gij met mij doen? Ik ben van u, daar gij mij hebt geschapen. Van u, daar gij mij hebt verlost. Van u, daar gij mij hebt verdragen. Van u, daar gij mij riept. Van u, want gij hebt zo op mij gewacht. Van u, daar ik toch niet verloren ging. Wat wilt gij met mij doen? Beste luisteraar, als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Vandaag, ja, midden in de zomer. Ik ben 2 weken weg geweest, u hebt dat misschien gemerkt. En in de afgelopen 2 weken heb ik heel wat bijzondere dingen meegemaakt. Ik wil daar zo meteen wat meer over gaan vertellen. Maar zoals u misschien ook wel hebt gemerkt, is deze periode in het jaar een rustige periode. Deze periode wordt wel de pruimentijd genoemd of de komkommertijd. En ik weet niet of overal de pruimen ook al echt rijp zijn, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het is een tijd waarin alles even wat losser is. Het hele levensritme, tempo van het leven gaat wat langzamer. En af en toe is dat ook goed. Dat is af en toe ook nodig. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we in de zomer moeten waken dat ons gebed niet verslapt. Want het gevaar bestaat namelijk als even alle conventies van de rest van het jaar wegvallen en we hoeven niet meer naar ons werk of we hoeven niet meer naar school of naar onze studie. Dan kan het zijn dat we ook alles even laten verslappen en dat we denken, ja, dat gebed komt straks wel weer als we weer in ons normale dagelijkse ritme zitten. En daarom wil ik vandaag in deze podcast een paar handreikingen doen om u wat mee te geven wat u kan helpen om te zorgen dat ook in deze zomertijd het gebed toch levend blijft, de relatie met God levend blijft. En ik wil vandaag wat gaan vertellen over een van de plaatsen waar ik ben geweest de afgelopen weken. Ik ben een week in Italië geweest en tijdens die reis naar Italië heb ik een paar prachtige plaatsen bezocht, Rome uiteraard. En in Rome, ja, u kent het, hè, de Sint-Pieter uiteraard bezocht, het graf van de heilige Petrus. Ook Santa Maria Maggiore, de oudste Maria-kerk van het Westen. Met de plaats waar ook de relieken worden bewaard van de heilige kribbe. Hè, dus het hout van de kribbe van Bethlehem ligt daar in de kerk. Ontzettend bijzondere plaats om te zijn daarom. En ik ben ook in Pompeji geweest. En misschien kent u Pompeji vooral natuurlijk van de uitbarsting van de Vesuvius. Hè. U kent ongetwijfeld het verhaal van de vulkaan die uitbarstte en die een hele stad in puin legde. En die stad is jaren later weer opgegraven, onder het puin vandaan gehaald. En we zijn er ook geweest, indrukwekkend om daar rond te lopen. Enorm complex is het. Maar dat is niet de reden dat ik vandaag over Pompeji wil spreken. Ik wil namelijk over Pompeji gaan spreken omdat een kilometer buiten dit grote complex van de oude Romeinse stad die is opgegraven een nog bijzonderder plaats is, en dat is namelijk het heiligdom van de zalige Bartolo Longo. In Nederland vrij onbekend, terwijl in Italië zo'n beetje iedereen dat heiligdom wel kent. Er komen jaarlijks 4 miljoen pelgrims uit de hele wereld om daar te bidden op voorspraak van deze zalige die daar ook zijn graf heeft. En ik heb op zijn graf de heilige mis mogen vieren. Het altaar is namelijk op zijn graf en je ziet dan in een glazen tombe, stolp zou je kunnen zeggen, zie je de heilige ook echt liggen. Of de zalige moet ik zeggen, maar goed, hij wordt daar vereerd als heilige. En hoewel die nog niet heilig verklaard is, denk ik dat we hier toch echt wel met een heilige te maken hebben. De zalige Bartolo Longo, daar wil ik vandaag over gaan spreken. En ik wil gaan spreken over hoe hij ons kan helpen om in deze zomertijd te zorgen dat ons gebed niet verslapt. En ik wil aan het begin van deze podcast zoals gebruikelijk eerst openen met gebed. En u moet weten, de zalige Bartolo Longo was een groot fan van de heilige maagd Maria. Ik zal daar dadelijk uiteraard op terugkomen. En daarom wil ik vandaag ook deze podcast openen samen met deze zalige om te bidden tot onze hemelse moeder met 3 weesgegroeten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wij groeten u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, vandaag dus wat meer over het bijzondere leven van de zalige Bartolo Longo. Een zalige geboren in Napels, Italië in 1841. In een tijd waarin ook de verlichting in Italië in grote delen was doorgedrongen. U weet de verlichting natuurlijk, hè, ontsproten aan de Franse revolutie die dacht dat we vrijheid, gelijkheid en broederschap in deze wereld konden krijgen, ook los van God. De wortels van de verlichting zijn natuurlijk al ouder, maar daar kwam de verlichting echt tot een climax, zou je kunnen zeggen. En dat was ook een grote aanval natuurlijk op de kerk. En die vijandige geest, die vijandelijke houding tegen de kerk en tegen alles wat met traditie te maken had, die zagen we ook in de 19e eeuw, in de tijd waarin Bartolo Longo werd geboren in Italië. En Bartolo Longo werd geboren in een gezin wat katholiek was, dus hij heeft van oudsher, van thuis uit, alles meegekregen wat nodig is om God te leren kennen. Maar hij verloor zijn katholicisme op het moment dat hij ging studeren in Napels. Hij ging rechten studeren en hij kwam in aanraking met steeds meer verlichtingsdenkers. En door die goddeloze mensen, zou je kunnen zeggen, die mensen die van God losleefden, kwam hij ook steeds meer in contact met het occultisme en het spiritisme. En occultisme en spiritisme, u weet, dat zijn een soort verzamelnamen van stromingen die met het bovennatuurlijke bezig zijn, alleen dan los van God, van Jezus, van de kerk. En hij raakte hier zo in thuis dat hij uiteindelijk zelfs met het satanisme in aanraking kwam. En u begrijpt, het satanisme is natuurlijk het tegenovergestelde van datgene wat wij geloven. Dat is namelijk het aanbidden, vereren van de vijand van de kerk, Satan. En hij werd hier zo door aangesproken dat hij uiteindelijk zichzelf liet wijden. Hè, dat is net, ik zeg het tussen aanhalingstekens, want dat bestaat helemaal niet in hun kerk. Maar zo noemen ze dat misschien ook wel. Dat hij zich liet wijden tot satanistisch priester. Tovenaar, zou je kunnen zeggen. Binnen deze kringen was hij een veelbelovend man. Hè? Dus zijn medevriendjes, zijn mede-satanisten, die zagen in hem een talent. En hij groeide dan ook snel door in deze wereld. Maar hij merkte wel steeds meer, jaar in jaar uit, dat hij een steeds diepere leegte van binnen begon te ervaren. Dus hoewel hij heel wat aanzien genoot in die kringen, begon hij steeds meer van binnen een soort gevoel van depressie en van zelfs van suïcide te krijgen, van zelfmoordneigingen. En uiteindelijk in deze wanhopige toestand kwam hij in aanraking met een priester die hij nog kende van vroeger. En die priester zette hem op het spoor van het bidden van de Rozenkrans en het spreken tot Maria, het bidden tot Maria. En Bartolo Longo, satanist, die wist dat hij eigenlijk geen andere weg meer kon volgen dan op zijn minst dit proberen. Dus hij begon te bidden tot Maria. En op een wonderbare wijze werd hij inderdaad door Maria teruggehaald naar het geloof en naar de kerk. En hij begon niet alleen af en toe te bidden tot Maria, maar hij begon zelfs dagelijks te bidden tot Maria. En dit was natuurlijk een aanstoot in de ogen van al zijn oude vrienden, de satanisten. En hoe meer hij hierin vorderde, hoe meer hij het idee kreeg, ik moet volledig breken met dat oude leven van mij en ik moet me steeds meer gaan wijden aan het gebed en aan het bidden van de Rozenkrans. Nou, al dus geschiedde. En uiteindelijk kwam hij op het punt dat hij zelfs met de Rozenkrans in de hand een keer terugging naar een van de seances, een van de bijeenkomsten van de satanisten. En met de Rozenkrans in de hand, die hij hoog in de lucht stak, zei hij, ik verzaak aan alles wat hier gebeurt. En dat was dus zijn officiële breuk met het satanisme. Dus Bartolo Longo was thuisgekomen weer in de schoot van de kerk. Maar, zoals dat gaat, hè, ook met onze zonden, met alle zonden die worden bedreven, die worden vergeven op het moment dat wij berouw tonen en op het moment dat wij gaan biechten. Maar de consequenties van de zonde kunnen nog lang, lang daarna doorspelen. En dat heeft ook Bartolo Longo in zijn leven ervaren. Hij was alweer thuis in de kerk. Hij ging ook gewoon weer met grote regelmaat naar de mis. En toch bleef dat gevoel van depressie in zijn hart hangen. En zelfs zo sterk dat ook die zelfmoordneigingen weer terugkwamen. Hij bad dagelijks de rozenkrans en toch was hij in en in somber, omdat hij wist hoeveel pijn die God had aangedaan door zijn oude leven. En bijna radeloos wendde hij zich weer tot de heilige maagd Maria. En toen hoorde hij dezelfde stem die de heilige Dominicus een kleine 1000 jaar daarvoor ook hoorde, toen Maria aan de heilige Dominicus verscheen en hem de rozenkrans gaf. U weet, via Dominicus is de rozenkrans in onze kerk gekomen. En op het moment dat Maria aan de heilige Dominicus de rozenkrans geeft, dan geeft ze hem een belofte, namelijk de belofte dat iedereen die de rozenkrans verspreidt gered zal worden. En deze woorden die schallen als het ware door in het hoofd van de zalige Bartolo Longo als een soort echo. En hij denkt, als die woorden echt waar zijn, als het zo is dat wanneer we de rozenkrans verspreiden, dus niet alleen bidden, maar ook die devotie overal brengen, als dat waar is en als je dan gered wordt, dan ga ik ook mijn hele leven in dienst daarvan stellen. Nou, dat gebeurt. En dat gebeurt op een verbluffende manier. Het is zelfs zo dat hij in een omgeving die totaal van God los was, hè, Pompeji in die jaren, want hij op een gegeven moment was hij dus van Napels naar Pompeji verhuisd. En in Pompeji kwam hij erachter dat de mens een erg zedeloos leven leidde. De mensen waren ongeschoold en ongeletterd en ze werden door de nieuwe stromingen van de verlichting steeds meer van de kerk afgedreven. En in die barre omstandigheden begon Bartolo Longo dus aan die haast onmogelijke missie om de rozenkrans weer op de kaart te krijgen. En hij stichtte ook een broederschap van de heilige rozenkrans in het goddeloze Pompeji. En beetje bij beetje begon dit toch vrucht te dragen. En op een gegeven moment kreeg hij ook de sterke drang om in het plaatselijke parochiekerkje een speciaal rozenkransaltaar op te richten. En de bisschop van het naburige Nola, waartoe Pompeji ook behoorde, die hoorde daarvan en die zei tegen Bartolo Longo, bouw dan niet alleen een altaar in de al bestaande kerk, maar bouw een compleet nieuwe kerk, bouw een basiliek ter ere van Maria van de Rozenkrans. En de inzameling van die basiliek die begon snel. En die inzameling van die kerk die was omgeven door wonderlijke gebeurtenissen. Zo was er bijvoorbeeld in Napels een doodziek meisje dat had beloofd om ook aan deze inzameling mee te helpen. En op het moment dat ze die belofte had gedaan, was ze plotsklaps genezen. En zo waren er veel van dit soort voorbeelden van genezingen die gebeurden bij die inzameling van de basiliek van de Heilige Rozenkrans in Pompeji. En een van de grootste wonderen die er gebeurde zou later zijn, als al het geld al bij elkaar was gezameld om uiteindelijk ook de basiliek te kunnen bouwen, toen Bartolo Longo op zoek ging naar een afbeelding van Maria van de Rozenkrans om in de kerk op te kunnen hangen. Zo geneest er in 1876 een doodzieke vrouw en bij haar genezing ziet ze de afbeelding, de aanvankelijk lelijke afbeelding die Bartolo Longo uit een klooster had gekregen, met daaronder de woorden: Onze lieve vrouw van de Rozenkrans van Pompeji heeft u genezen. En ik zeg lelijke afbeelding omdat

0: Longo eerst op zoek ging naar een afbeelding in Napels. Maar die kostte erg veel geld en toen zag hij er toch maar van af. En toen wees een oude vriend hem erop dat in een naburig klooster dat daar nog een afbeelding van Maria van de Rozenkrans was. En dit was een beetje een onooglijke afbeelding, ook al helemaal beschadigd. En toch zou dit de afbeelding worden op wiens voorspraak en door wiens toedoen vele mensen genezen zouden worden. Nou, tot slot, waarom vertel ik dit allemaal? Want ik had het over de pruimentijd, de komkommertijd. Heel eenvoudig gezegd natuurlijk, Witte Rozenkrans, hè, dat is bekend. Overweegt de geheimen van de Rozenkrans. Maar vooral ook verspreid de devotie van de Rozenkrans. Want die woorden die Maria spreekt tot Bartolo Longo, die zijn nog steeds van kracht. Iedereen die de Rozenkrans verspreidt zal gered worden. En dit is niet een andere belofte dan die van het evangelie. Op het moment dat we de Rozenkrans gaan bidden en op het moment dat we echt werk maken dat mensen ook de Rozenkrans leren kennen, ook in onze eigen omgeving, dan zullen we zien dat ons hele geloofsleven vooruit gaat. De drang om naar de kerk te gaan wordt groter. De drang om veel te bidden wordt groter. De drang om de sacramenten met regelmaat te ontvangen wordt groter. Dus deze belofte is niet tegenover het evangelie of een soort alternatief voor het evangelie. Je hoort dat wel eens met al dit soort devoties, dat mensen dan zeggen, ja, maar we hebben toch het evangelie en de sacramenten. Ja, natuurlijk, daar begint het mee. Maar de Rozenkrans is een verdiepingsmiddel. En heel specifiek het verspreiden van de Rozenkrans geeft ons hele bijzondere genade. Daarom, in deze zomertijd, laat uw aandacht niet verslappen. Probeer echt dagelijks de Rozenkrans erbij te nemen en die ook te bidden. Maar probeer ook heel bijzonder te denken hoe u in uw eigen omgeving deze eenvoudige devotie verder kunt verspreiden. Ik wens u een heel goed verder verloop van de vakantie toe en ik hoop u volgende week weer hier te ontmoeten bij Radio Maria.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Carilliné droogde de beker met trillende handen af. Ze dacht aan Natemahar en de manier waarop hij zijn hele ziel blootlegde voor God als hij bad en op hem wachtte. Ze dacht aan Hermione, die zelf in de kleinste dingen om Jezus leiding vroeg. Aan Mariamne, die nooit eigengereid in actie kwam zonder Gods bevestiging. Aan Theo, die in zijn mast klom om alleen te zijn met God. Het was lang geleden dat ze zich op God had gericht en haar ziel stil had laten zijn, in overgave. Ze had de teugels van zeggenschap uit Jezus' handen gewrongen, haar leven in eigen handen genomen sinds ze ontdekt had dat haar vader nog leefde, omdat ze bang was geweest dat God haar niet zou geven wat ze het liefst wilde. Bang dat hij haar de vader naar wie ze zo hunkerde zou ontzeggen. Aan de wortel van deze onbezonnen jacht, die overijlde sprong in onnadenkend najagen, school deze simpele waarheid. Carilliné vertrouwde er niet op dat God ja zou zeggen. Hij had haar hele leven haar vader ontzegd. Waarom zou hij nu van gedachten veranderen? Ze had Theo verraden, haar eigen leven in gevaar gebracht, Ferox in haar dwaasheid meegesleept, haar arme tante dodelijk ongerust gemaakt om deze eenvoudige reden. Ze vertrouwde meer op zichzelf dan op God. Als je door het vlees laat leiden, kun je niet meer geleid worden door de Heilige Geest. Zo had Priscilla gezegd. Nou, Carilliné was er klaar mee zich door het vlees te laten drijven. Ik wil door de Geest geleid worden, zei ze tegen Priscilla. Priscilla stak haar natte hand uit en drukte Carilliné's trillende vingers. Zo zal het zijn. Die avond laat kon Carilliné de slaap niet vatten. Op een gegeven moment sloop ze de trap af, hunkerend naar de vredige rust van Priscilla's verrukte binnenplaats. Ze was juist op de bank bij de fontein gaan zitten, toen ze een silhouet zag op de bank tegenover haar. Geschrokken sprong ze op. Ik ben het maar, zei Theo zacht. Ik wilde je niet laten schrikken. Ik zal weggaan. Carilliné deed een stap terug, omdat ze Theo niet wilde storen. Zij moest de laatste zijn die hij wilde zien. Blijf, zei hij, terwijl hij ook opstond en naar haar toe kwam. Ze zag de geheimzinnige papyrusrol in zijn hand geklemd. Nog steeds bezig met je liefdesbrief? Zijn mond vertrok. Het is geen liefdesbrief. Hij stak een hand uit om haar uit te nodigen weer te gaan zitten en voegde zich bij haar op de smalle bank. Ze voelde de warmte van zijn lichaam waar ze elkaar bijna aanraakte en trok haar benen in, stopte de ene voet achter de andere. Vertel eens over die Kushit, zei hij. Ze keek met een ruk op. De Kushit? Je noemde hem een krijger. Waarom denk je dat? Hij had littekens op zijn wangen en voorhoofd. In Kush ontvangen jonge jongens die krijger willen worden vaak zulke sneden om hun moed te bewijzen. En ook veel soldaten dragen die littekens. Herkende je hem? Ze fronste haar voorhoofd. Hij kwam me bekend voor, maar ik kan het niet plaatsen. Theo vouwde de rol strakker op. Taharka zegt dat een dergelijke krijger niet zo goedkoop is om in dienst te nemen. Kennelijk heb je een heel hooggeplaatste vijand gemaakt. De koningin, als ik ernaar moet raden. Maar waarom? Weet ze dat je je vader op het spoor bent? Ze zag me met Sesen op mijn laatste dag in Meroe. Als Sesen mijn vader is, of weet wie het is, zou de Kandake weten dat ik er dichtbij was om hem te vinden. En dat is genoeg voor haar om je dood te willen. Genoeg om een moordenaar de halve wereld over te sturen. Het schijnt zo, Theo. Ze slikte. Als hij wist waar hij me vandaag kon vinden. Theo knikte. Ja, hij weet waar je verblijft. Dat is bij mij ook opgekomen. Hij moet ons gevolgd zijn vanuit Puteoli. Ik wil niet dat je er ongerust over bent. Hoe vastbesloten hij ook is, hij kan je geen kwaad doen als je in dit huis bent. Hij zou langs te veel mensen heen moeten komen. Ze blies uit en liet zijn geruststelling haar binnenste vullen. Ik wil niet dat iemand om mij kwaad wordt aangedaan. Zijn gezicht verhardde. Niemand wordt kwaad aangedaan. Carilliné keek in zijn flitsende ogen en geloofde hem. Heb je iets vreemds opgemerkt? Vroeg ze. Afgezien van het feit dat iemand je probeerde te vermoorden. Precies. Een getrainde krijger wordt helemaal uit Kush naar Rome gestuurd. Maar hij maakt geen gebruik van zwaarden, dolken, pijlen, spiesen of pijlen. Hij slikte een lach in. Ik geloof dat ik snap wat je bedoelt. De eerste keer probeerde hij je te verdrinken. En toen poogde hij je te verpletteren onder een reusachtige stenen pot. Voor beide gevallen geldt, als het hem gelukt was, zou niemand kwaad opzet hebben vermoed. Het zou telkens een ongeluk hebben geleken. Precies. Hij trok een wenkbrauw op. Ik ben onder de indruk. Waarvan? Je opmerkzaamheid. Hij wreef met een vinger over zijn kin. Dat kan in ons voordeel werken. Als zijn opdracht is om de moord op jou op een ongeluk te doen lijken, wordt hij beperkt in de manieren waarop hij je kan aanvallen. We zullen je beter kunnen beschermen. Ze zaten een ogenblik zwijgend naast elkaar. Theo zuchtte. Carilliné, ik heb vanmiddag ruwer tegen je gesproken dan mijn bedoeling was. Ze keek op. Ik begrijp het. Als ik was omgekomen, had jij je verantwoordelijk gevoeld. Je hele leven zou je die last hebben meegedragen. Zijn kaak ontspande iets. Als je dat wist, waarom heb je het dan gedaan? Ik dacht er niet aan totdat ik je gezicht zag, toen ik het opbiechtte. Theo, je moet weten dat ik mijn woord aan jou nooit meer zal verbreken. Of ik mijn vader nu vind of niet, wat er ook op het spel staat, ik zal je dat niet nog eens aandoen. Theo ademde in. Tikte een paar keer op de rol in zijn hand en grinnikte toen. Het lijkt wel of er een vloek op me rust. Wat voor vloek! Om altijd gebonden te zijn aan eigenzinnige vrouwen. Voordat ze kon vragen wat hij met die cryptische opmerking bedoelde, was Theo in de schemering verdwenen. Wat voor vrouwen! Toen verspreidde zich een trage glimlach over haar gezicht. Theo voelde zich gebonden aan haar. De volgende ochtend ging Carilliné naar de kleine keuken in de hoek van de binnenplaats om Lolia te helpen met het klaarmaken van warme tarwepannenkoeken. Als bevrijde slavin was Lolia meer een lid van de familie dan een bediende en ze voelen zich vrij om over iedereen de baas te spelen, inclusief Aquila. Goeie help, zei ze, terwijl ze met haar houten lepel naar hem zwaaide toen hij de keuken binnenkwam om een paar dadels te pikken. Moet je die kringen onder die ogen zien? Ze zijn diep genoeg om een haag aardbeien in te planten. Gisteren vond je me nog knap, zei Aquila, terwijl hij zonder excuses een halve pannenkoek achterover drukte. Lolia probeerde hem een tik op de rug van zijn hand te geven, maar hij was haar te vlug af. Dat was voordat je de hele nachten opbleef om aan de tent van een of andere ongeduldige kerel te werken. Eén hap van jouw tarwe pannenkoeken en ik ben weer het ventje. Hoor ik iets over pannenkoeken? Zei Theo vanuit de deuropening. Lieve help, we worden aangevallen door barbaren, riep Lolia. Waar is Priscilla als ik haar nodig heb? Je denkt toch niet dat ik me in de buurt van de keuken zou wagen als Priscilla er was, wel? Theo stak zijn hand uit naar de halve pannenkoek die Aquila had laten liggen. Carillineel dachte. Ze is een schat van een vrouw. Waag het niet om iets kritisch over haar te zeggen. Ik wil het niet hebben. Een schat van een vrouw, hè? Theo pakte een dadel en stopte die in zijn mond voordat Lolia met haar ogen kon knipperen. Ik zal je zeggen dat ze me een keer zo hard heeft geslagen dat ik bijna mijn tanden kwijt was. Ik heb wekenlang met een blauwe plek op mijn wang gelopen. Zeur je nu nog steeds over dat ongelukje? Zei Priscilla achter hem. Elke keer als ik de kans krijg. Theo grinnikte. Caroline keek van de een naar de ander. Je hebt toch niet... Tenminste, Priscilla zou nooit... Jawel, dat zou ze wel. En ze heeft het gedaan ook, zei Theo. Het is inderdaad waar, zei Aquila. Je had het gegil moeten horen over die delicate lippen. Hij bukte om de delicate lippen te kussen. Ik bloos nog als ik eraan denk. Priscilla tikte hem op de schouder. Het was allemaal voor de goede zaak. Caroline trok een wenkbrauw op. Mag ik meegenieten? Van de zaak die leidde tot mijn mishandeling? Zeker niet, zei Theo, terwijl hij zijn hand uitstak naar een volgende pannenkoek. Ik zal jou mishandelen als je die neemt, siste Lolia, waarop iedereen achteruit de keuken uitdeinsde. Priscilla ging hun voor naar de binnenplaats. Eigenlijk hielp Theo het leven van onze vriend Paulus te redden, zei ze tegen Caroline. Hij mag dan nu een saaie oude handelaar zijn, maar er is een tijd geweest dat hij zijn hand er niet voor omdraaide om tegen de muren op te klimmen en stiekem door ramen naar binnen te glippen. Dat was het makkelijkste. Die klappen van jou deden me beseffen dat een leven vol avontuur ook te veel gevaren hield voor mijn soort, zei Theo. Priscilla lachte. Caroline stopte een lok naar achter haar oor. Theo had geholpen het leven van een van de beroemdste leiders van de kerk te redden. Dat was nog een mysterie over Theo om aan haar lange lijst toe te voegen. Een uur later vertrokken Theo en Taharka voor de verkoop van zeep aan meerdere termen en Lolia ging boodschappen doen voor het middagmaal, terwijl Priscilla en Aquila zich terugtrokken in de werkplaats. Zo bleef Caroline alleen met haar bergen. De bergen die ze niet kon verzetten. God was haar bergenverzetter. Caroline ging aan zijn voeten zitten en gaf die bergen aan hem terug. En daarna vermaakte ze zich in Priscilla's tuin. Ze gaf water, ruimde dode bloemen op, verzamelde kruiden voor Lolia's baksels, veegde de vloeren en maakte zich in het algemeen nuttig voor haar gastgevers. Met hard werken zou ze haar vader niet vinden en geen antwoord krijgen op de puzzel van de Cushitische moordenaar die achter haar aan zat. Maar het kalmeerde wel haar ziel. U luisterde naar hoofdstuk 20 uit de roman Juweel van de Nijl, geschreven door Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het vocaal mannenkwartet La Notte zingt Come la notte ogni fiammella è viva van componist Orlando Di Lasso. Heer, ik verlang naar uw nabijheid. Geef mij stilte. Geef mij vertrouwen. Geef mij aandacht. Laat mij binnenkomen in uw aanwezigheid.

0: De lezing van vandaag komt uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 16 vanaf vers 24.
1: Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan? De hele wereld te winnen, als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen, en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen.

Het is een ontnuchterende uitdaging voor de vakantieperiode. Want is het opnemen van ons kruis niet iets dat voorbehouden lijkt voor de vaste of voor Goede Vrijdag? Het is vakantie. Het leven zou een feest moeten zijn. En wat is die zelf die Jezus ons vraagt te verloochenen? En hoe moeten we dat doen? Zelfs tijdens de vakantie?

Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? We horen tegenwoordig verhalen van mensen die verkopen en uitgekocht worden. Sommigen strijken gigantische winsten op en kopen een jacht of een grote villa. Maar voor de meeste van ons zijn die verleidingen iets subtieler. De verleiding om je ziel te verkopen, om toegevingen te doen aan je overtuigingen of principes voor eigen profijt, of gewoonweg omdat dat makkelijker is. Welke druk om te verkopen, zelfs op kleine schaal, ondervind jij op dit moment?

0: Als de passage opnieuw gelezen wordt, beschouw ze dan ditmaal niet als een vraag of dreiging, maar als een belofte.
1: Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan? De hele wereld te winnen, als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen, en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Maleachi. Profetie over de nalatigheid van de priesters en de ontrouw van de gehuwden. Een uitspraak. Een woord van de Heer tot Israël gericht bij monden van Maleachi. Ik heb u lief, zegt de Heer. Gij vraagt: hoe hebt gij uw liefde voor ons dan getoond,

uw liefde voor ons dan getoond? Was Esau niet de broer van Jacob, luidt de Godspraak van de Heer. Toch had ik Jacob lief en haatte ik Esau. Van zijn bergland heb ik een wildernis gemaakt en zijn erfdeel heb ik prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. En als Edom zou zeggen, wij zijn wel neergeslagen, maar wij zullen weer opbouwen wat in puin ligt, dan spreekt de Heer van de legerscharen aldus. Laat hen maar bouwen, ik sloop het weer. Goddeloos land zal men van hen zeggen, en dat volk waarop de Heer voor eeuwig vertoornd is. Met uw eigen ogen zult ge het zien, en ge zult erkennen, groot toont de Heer zich over het gebied van Israël. De zoon eert zijn vader, de knecht zijn meester. Maar als ik de vader ben, waar is dan de eerbied voor mij? En ben ik de meester, waar is dan de vrees voor mij? Dat zegt de Heer van de legerscharen tot uw priesters, die mijn naam minacht. En gij vraagt dan nog, waardoor minachten wij uw naam? Door op mijn altaar verachtelijk voedsel te brengen. En als ge dan verder vraagt, hoe hebben wij u veracht? Door te menen dat de tafel van de Heer geminacht kan worden. Of is het niet erg wanneer ge een blind dier brengt om te offeren? En is het niet erg wanneer ge een kreupel en ziek dier brengt? Bied ze uw landvoogd maar eens aan. Zou hij welgevallen in u hebben en u vriendelijk ontvangen? Welnu, probeer maar de gunst van God te winnen, dan zal hij ons genadig zijn. Want als gehandeld zoals nu, zou hij zich dan goedgunstig tonen, zegt de Heer van de legerscharen. Was er onder u maar iemand die de deuren dicht deed, zodat er geen doelloos vuur meer op mijn altaar werd ontstoken? Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heer van de legerscharen, en het offer uit uw handen behaagt mij niet. Werkelijk, van de opkomst van de zon tot aan haar ondergang is mijn naam groot onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Ja, groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heer van de legerscharen. Gij echter ontheiligt die naam door te zeggen, de tafel van de Heer is verachtelijk en het voedsel dat er vandaan komt is verwerpelijk. En terwijl gij zegt, wat een moeite, en er uw neus voor optrekt, zegt de Heer van de legerscharen, brengt gij geroofde dieren en kreupelen en zieken om die te offeren? Moet ik daarin behagen hebben, zegt de Heer. Vervloekt de bedrieger die een mannelijk dier in zijn kudde heeft en die dat wel belooft, maar de Heer toch een minderwaardig offer brengt, want ik ben een grote koning, zegt de Heer van de legerscharen, en mijn naam wordt gevreesd onder de volken. Er is ook nog iets anders dat gij doet. Onder gekerm en geklaag overstelpt gij het altaar van de Heer met tranen, omdat hij geen acht meer slaat op uw offergave en niets meer met welgevallen uit uw handen aanneemt. Vraagt gij waarom? Omdat de Heer de getuige is geweest bij u en de vrouw van uw jeugd. De vrouw tegenover wie gij ontrouw hebt gepleegd, terwijl ze uw gezellin is en de vrouw van uw verbond. Heeft God u niet één van geest en lichaam met haar gemaakt? En wat wil de Heer hiermee anders dan kinderen van God? Draag

0: dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw aan de vrouw van uw jeugd. Want als een man zijn vrouw uit haat wegzendt, zegt de Heer, de God van Israël, bedekt hij onrecht met zijn kleed. Draag dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw. 2e lezing. Uit de stad van God van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Een waar offer is elk werk waardoor wij met God worden verbonden in een heilige gemeenschap. Dat wil zeggen, elk werk dat gericht is op het hoogste goed dat ons echt gelukkig kan maken, is een waar offer. Daarom is barmhartigheid geen offer, als deze hulp aan de medemens niet omwille van God wordt verleend. Ook al wordt het offer door mensen verricht en gebracht, toch is het iets goddelijks. Dat verklaart ook de oude Latijnse benaming sacrificium, dat is een heilig werk. Vandaar dat ook de mens, eens door de naam van God geheiligd en aan God toegewijd, zelf een offer is, in zoverre hij aan de wereld sterft om te leven voor God. Want ook dit behoort tot de barmhartigheid die iemand aan zichzelf bewijst. Zo staat er immers geschreven: heb erbarmen met uzelf door aan God welgevallig te zijn. Enerzijds zijn dus werken van barmhartigheid, hetzij ten bate van onszelf, hetzij ten bate van onze naasten, ware offers, wanneer zij omwille van God worden verricht. Anderzijds hebben werken van barmhartigheid geen ander doel dan dat wij uit een ongelukkige toestand worden bevrijd en daardoor gelukkig worden. Dit kan alleen geschieden door dat grote goed waarvan gezegd wordt: voor mij bestaat het goede in het vertoeven bij God. Uit dit alles volgt zonder enige twijfel dat geheel die verloste stad, de vereniging en de gemeenschap van de heiligen als een alomvattend offer aan God wordt aangeboden door de hoge priester Christus, die in zijn lijden en dood ook zichzelf heeft opgedragen voor ons, opdat wij het lichaam zouden zijn van zo'n verheven hoofd, van hem die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Deze gestalte heeft hij immers als offergave aangeboden. Hierin heeft hij zichzelf aan God als offergave aangeboden, want juist in deze gestalte is hij middelaar, priester en offer tegelijk. De apostel spoort ons aan dat wij onszelf aan God toewijden als een levende, heilige offergave die hij kan aanvaarden, als een geestelijke eredienst die ons past. Hij zegt dat wij ons gedrag niet moeten afstemmen op deze wereld, maar dat wij andere mensen moeten worden, geestelijk vernieuwd en in staat om uit te maken wat God van ons wil, wat goed is, welgevallig en volmaakt. Zo vormen wij alle gezamenlijk het offer. En de apostel vervolgt: uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft, zeg ik tot ieder van u: acht uzelf niet hoger dan ge kunt verantwoorden, maar denk over uzelf met bedachtzaamheid. Neem als norm het geloof, maar houd rekening met de voor ieder verschillende maat van Gods gave. Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen ook wij allen tezamen in Christus één lichaam. Maar op afzonderlijke personen zijn wij aangewezen op elkaar, evenals de leden van het lichaam. De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere gaven die ieder van ons is geschonken. Welnu, dit is het offer van de christenen. Allen tezamen vormen wij één lichaam in Christus. Dit viert de kerk ook voortdurend in het sacrament van het altaar, aan de gelovigen welbekend. Daar wordt het de kerk duidelijk dat zij in de offergave die zij opdraagt, zelf aan God wordt opgedragen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: luisteraars, een hele goede morgen. Fijn dat u ingeschakeld heeft bij Radio Maria en dat we ook samen weer mogen gaan bidden. En wel dus te lauden het kerkelijk morgengebed. En dan ga ik u graag de bladzijde geven. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 232. Nou, daar gaan we beginnen. Als u die bladzijde heeft, dan loopt het verder gewoon helemaal door. Dus bladzijde 232. In het Groot Getijdenboek beginnen we met de antifoon voor de lofzang, de openingspsalm. En dat is bladzijde 962. We zitten op de vrijdag in de tweede week. 962. Dan gaan we even een uitstapje maken naar bladzijde 717. Daar vindt u de hymne. 717. En dan gaan we eigenlijk terug waar we waren, maar dan twee bladzijden verder. Namelijk bladzijde 964. En als u die heeft, kunt u daar blijven. Dus dat begint met de antifoon en de psalmen en daarna de korte schriftlezing. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. We beginnen het Klein Getijdenboek op bladzijde 232 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 962. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: Laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: De machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: Komt, werp wij ons aanbidden ter aarde, knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet als sterk als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Mijn vader mij wilde tarten, schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: Voor de hymne gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 717. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan. Van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Rijk onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, omdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brand.
0: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag. Weer wijkt het duister van de nacht, en uw heilig licht zijn niet meer ver.
1: Blijf met het licht ons steeds nabij, verdrijf de aardse duisternis. Maak dat ons hart weer zuiver is, wees ons behoud te alle tijd.
0: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt de liefde die hen overheerst.
1: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus, die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer.
0: Groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 964. God, een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. God, ontferm u over mij en uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
0: Ik herken dat ik misdreven heb. Het heb ik u vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat heb ik gedaan.
0: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het vonnis dat gij veld gegrond?
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
0: Maar gij hebt hagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
0: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mij je kastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
0: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
0: Geef mij weer de weelde van uw zee. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalende uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
0: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezing mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
0: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u wil bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorseld en vernederd hart wijst gij niet af.
0: Want wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Hou de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, een vermorseld en vernederd hart, wijst gij niet af.
0: Wees in uw toorn uw erbarming indachtig, Heer. Heer, ik heb uw boodschap vernomen. Heb met ontzag gehoord wat gij doet.
1: Doe het herleven in deze jaren. Laat het ook zien in deze tijd. Wees in uw toorn uw erbarmen indachtig.
0: Zie, wat zal komen uit Teman. Heilige daalt van de Paran omlaag.
1: Zijn luister omspant het hemelgewelf. De aarde is vol van zijn glorie.
0: Zijn heerlijkheid is als een helder licht. Stralen gaan uit van zijn handen. Daarin schuilt zijn wonderenkracht.
1: Tot heil van uw volk zijt gij uitgetrokken. Tot heil van hem die gij hebt gezalfd.
0: Gij rijdt met uw paarden over de zee. Over het wijde schuimende water.
1: Toen ik het hoorde, beefden mijn leden. Mijn lippen trilden bij het geraas.
0: Het is of mijn beenderen week zijn geworden. Ik sta te wankelen op mijn voeten.
1: Toch wacht ik gerust op die dag van benauwing. Die komen zal over het volk dat ons kwelt.
0: Al bloeit dan de vijgenboom niet. Draagt de wijnstok geen vrucht meer.
1: Al stelt de olijfoogst teleur. En geven de akkers geen voedsel.
0: Al is er geen schaap meer in de schaapskooi. En staat er geen rund bij de voerbak.
1: Toch zal ik mij dan in de Heer verheugen. En juichen om God die mij redt.
0: Ja, God de Heer is mijn kracht. Hij waakt mijn, hij maakt mijn voeten als die van hinden. Over de bergtoppen leidt hij mijn pad.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees in uw toren, uw erbarmen, indachtig Heer.
0: Loof de Heer, Jeruzalem. Loof de Heer, Jeruzalem. Sion, verheerlijk uw God.
1: Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
0: En laat u in vrede uw land bewonen. En voedt u met sterrenbloem.
1: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde. En haastig rept zich zijn woord.
0: De sneeuw laat hij vallen als vlokken wol. Rijp strooit hij uit als as.
1: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
0: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
1: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
0: Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof de Heer, Jeruzalem. Thans zijt gij, die eertijds veraf waart, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet der geboden, met haar verorderingen te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee één nieuw mens te scheppen en die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood.

0: Ik roep tot God de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
1: Ik roep tot God de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
0: Dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel.
1: De Heer die voor mij zorgt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep tot God de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
0: Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan. Deze zij de Heer, de God van Israël. Dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestond doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: Jij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. Onze voeten te geleiden. Een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
0: Christus heeft door de Heilige Geest zichzelf met zijn bloed aan de Vader geofferd om ons te zuiveren van dode werken. Laten we hem aanbidden en oprecht beleiden.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Wij vragen nu aan het begin van deze nieuwe dag, geef dat wij als gedoopten werkelijk een nieuw leven leiden.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Schepper en Heer van al wat bestaat, leer ons in ieder schepsel uw goedheid te ontdekken.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Het nieuwe, altijd durende verbond hebt gij in uw bloed bezegeld. Laat ons uw geboden onderhouden en trouw blijven aan uw verbond.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Aan het kruis vloeide er bloed en water uit. U zeide, reinig ons van zonde in deze heilzame stroom en schenk vreugde aan de stad van God.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, in het morgenuur brengen wij u de hulde van onze eredienst en vragen u, geef dat wij eens uw lof uitbundig mogen zingen met al uw heiligen in eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen, bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

We kiezen voor de lezingen van vrijdag in de 18e week door het jaar. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor de mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn er onder de hier aanwezigen die de dood niet zullen ervaren voordat zij de mensenzoon zullen zien komen in zijn koninklijke macht. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Zichzelf beleven als onaf, als open voor een verandering van Gods wegen, zoals leerlingen in de klas. Maar nu ben je in de leer voor het leven, bij de meester van het leven, de redder van mijn leven. De eigen plannen en verhouding met mensen loslaten om helemaal vrij te zijn voor hem die voor mij door de dood heen gaat. Aangekomen bij de plaats van het gebed, even stil blijven staan om, juist zoals ik doe in een gewijde ruimte van een kerk of kapel, me eerst de tegenwoordigheid te realiseren van hem aan wie die ruimte is toegewijd. En dan doen wat ik ook doe voordat ik in zo'n ruimte de houding van het gebed aanneem, namelijk een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. Dan de houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, om zo vrij te komen voor wat er zich op een dieper niveau in mij beweegt. En dat dan ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat alles in mijn leven mag ingevoegd zijn in de navolging van Christus. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. Jezus stelt zijn leerlingen de vraag: wat denken de mensen van mij? Waar gaat het met mij naartoe volgens hen? Hoe zal het volgens hen met mij aflopen? En als de leerlingen daarop antwoord gegeven hebben, vraagt Jezus hen wat zij er zelf van denken. Blijkbaar verwacht Jezus van hen, en dus ook van ons, een ander, een beter antwoord. De vraag wordt gesteld aan allen. Petrus alleen geeft het antwoord, want hij is de woordvoerder van de groep. En dan zegt Jezus dat hij inderdaad de gezalfde is, maar gezalfd door en voor het lijden. En tenslotte wendt Jezus zich tot allen, als hij de wet van de navolging formuleert: zelfverloochening, volgen op de kruisweg en zijn leven verliezen. En hij zegt dit tot allen. En daar hoor ik dus ook bij. Stel me de plaats voor waar dit gebeurde. Jezus in het midden, eerst is hij alleen, later de apostelen om hem heen en tenslotte een tweede kring, allen. Jezus staat in het middelpunt van heel de mensheid. Daar in één van die kringen is dus ook mijn eigen plaats. Aan het kruis zal Jezus allen tot zich trekken. Die bijzondere genade, Jezus te mogen leren kennen met een innerlijke kennis, zoals hij zich in het gebed heeft leren verstaan en zoals hij zich aan de leerlingen, dat is aan zijn kerk, heeft geopenbaard. Dat ik met het hart mag verstaan wat hij ervoor over heeft om mij te redden. De overweging. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Zijn kruis. Ieder zijn eigen kruis. Maar betekent ook dat Jezus ieder van ons persoonlijk is voorgegaan
en blijft voorgaan. Wie mijn volgeling wil zijn, moet zijn kruis dragen, Jezus achterna. Zelf droeg hij het eerst het kruis. Jezus vindt het besef dat hij u is voorgegaan een voldoende motief, voldoende beweegkracht om u te motiveren edelmoedig het kruis te dragen. Een kruis, lieve Heer, een gekruisigde God. Er zijn natuurlijk andere beweegredenen die het verstand meer aanspreken. Bijvoorbeeld, wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Eens komt het er toch van. Kwijtraken doe je je leven toch? Er is nog een motief dat Jezus ons geeft. De hoop. Dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dat zal aan het eind van ons leven zijn. Maar soms heeft iemand er hier al iets van meegemaakt. De mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader. En dat is iets wat de leerlingen op de berg Tabor hebben meegemaakt. Maar zoiets kunnen mensen ook in hun leven ervaren. In kleine momenten. Therese heeft gezegd, oh, de mensen moesten toch eens weten hoe heerlijk het is zich boven je natuurlijke gevoelens te verheffen. Als dat zichzelf verloochenen altijd zo heerlijk zou zijn, zou Jezus niemand behoeven aan te sporen zichzelf te verloochenen. Maar zo werkt het niet. Uiteindelijk blijft er maar één motief over dat je over de streep kan trekken. Je liefde en genegenheid voor Jezus. Dat je merkt dat de band met hem verslapt wanneer je jezelf hebt gezocht. Dat je een beetje verdrietig wordt. Maar dat de weg naar hem vrijkomt wanneer je jezelf verloochent. Je kunt eigenlijk bij elke zelfverloochening een ontmoeting hebben met hem. En zo zou je de dag vol kunnen laten zijn. Bezaaid met gebedsmomenten. Met ontmoetingen met hem in liefde. Zelfverloochening is de ene kant. Jezelf niet willen kennen. Niets met jezelf te maken willen hebben. Zo wat Petrus deed met zijn meester hem verloochenen. Hem niet willen kennen. Dat moet je nu doen met jezelf. Dat is wat er in het geding is bij iedere keuze. Maar wij denken dat wij kiezen. Maar in de omgang met hem is het eerder zo dat hij ons kiest, dat zijn liefde ons vooruit gaat. Hij gaat ons voeren met zijn kruis, en in het kruis met zijn liefde. Een liefde die niet groter kan. Een liefde die wij hier vieren, eerst in het woord en dan in het sacrament. Een liefde die het mogelijk maakt zichzelf geheel en al aan God kwijt te raken. Achter Jezus aan, dus altijd op de tweede plaats. Niet als naloper of meeloper, maar als kruisdrager. Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Niet alleen voor een kort moment aan het kruis hangen, maar je leven lang onder het kruis, om het te dragen, elke dag opnieuw. Ja, maar geeft hij dan niets? Jawel, hij geeft alles. Hij geeft zijn eigen leven. Maar alleen als je er alles aan geeft, als je je leven verliezen wilt omwille van hem, dan ontvang je ook alles van hem. Kijken wat ik niet voor hem wil opgeven. Misschien is het maar iets kleins. Maar iets kleins kan soms voor iemand veel, ja alles betekenen. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, met Petrus, met Jezus vooral, vertrouwelijk en eerbiedig. Jezus nooit alleen zien, maar altijd gericht op de Vader. Vragen of hij mij naar de Vader wil brengen en bij de Vader een goed woordje voor me wil doen. Dan bij de Vader mijn hart uitstorten en aan onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Aan het begin van een nieuwe dag willen we ons toevertrouwen aan Maria en met Maria en Jezus. O Maria, in aanwezigheid van geheel het hemelse hof kies ik u vandaag tot moeder en koningin. In volledige overgave geef ik u en wijd ik u toe mijn lichaam en mijn ziel, mijn innerlijke en uiterlijke goederen en de waarde zelf van mijn goede daden, verledende, tegenwoordige en toekomstige. Ik geef u zonder voorbehoud het volledige beschikkingsrecht over mij en over alles wat mij toebehoort, naar uw welbehagen en tot de grootste glorie van God in tijd en eeuwigheid. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, goedemorgen op deze vrijdagochtend 7 augustus. Fijn dat u met ons mee bent. Fijn dat u met ons naar Maria wilt gaan op deze vrijdagochtend. We gaan vandaag de rozenkrans bidden. We gaan zo beginnen. En omdat het vrijdag is, gaan we de droevige geheimen overwegen. En we nemen alle intenties van degene die aan het meebidden zijn in ons gebed mee. Ik wens u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden, beste luisteraars, vandaag voor verschillende intenties. We bidden voor de bekering van kinderen en kleinkinderen, van een luisteraar en van iedereen met dit probleem. We bidden ook voor de genezing van kniepijn. Op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie, we bidden voor de bescherming en vraag om troost en barmhartigheid voor de kinderen van iemand na een scheiding. En ook op voorspraak van pater Pio om dit te kunnen dragen. We bidden om geloof en bescherming en goedheid naar anderen met behulp van heilige Antonius voor dochters en hun gezinnen, dat ze altijd voor het goede kiezen en lief zijn voor anderen. We bidden voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. Voor een vruchtbare rozenrally in Amsterdam op 5 september. Voor een bijzondere intentie voor de zielenrust van een overleden vriendin en om zegen over alle priesters. We bidden om voor de bekering van de kinderen van iemand en om beterschap voor een moeder. Voor een bijzondere intentie en uit dankbaarheid. Ook bidden we dat iemand nog lang haar echtgenoot mag blijven zorgen. Voor eenheid in een parochie. We bidden voor een broer, oom, goede vader van gezin. De chemo en bestraling krijgt dat de juiste dosering in het helpt. En dat hij de hulp krijgt die hij nodig heeft. Of verhoring van een bijzondere intentie. Om hulp en bijstand van de heilige Jozef en heilige Cayetan. Voor een bijzondere intentie en om verhoring. We bidden ook uit dankbaarheid om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming. En om eerherstel. Ook bidden we voor een priester die weer in het ziekenhuis ligt. En we bidden ook voor een gezegende reis vanavond. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvary. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons

0: waren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: groot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon,
1: en de Zoon,
0: en de Heilige,
1: en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen. En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden aan de Rozenkrans op deze vrijdagochtend. We gaan zo door met muziek en om 9 uur begint de Heilige Mis vandaag vanuit de Sint-Antonius van Padua-kerk en Millingen aan de Rijn. Maar dat is pas om 9 uur.

De gedachten van zijn hart gelden alle geslachten. Hij wil hen redden van de dood en zal hun voedsel geven als zij honger hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Dag en nacht, Heer, waakt gij als een herder over mij. Bladzijde 17, de eerste strofe.

0: zijn.
1: Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie. Vandaag de eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Hij heeft hart voor ons. Hij is onze herder. Hij zorgt voor ons. Zijn hart staat voor hem open en dat gebeurde heel uitdrukkelijk op die goede vrijdag dat zijn hart doorboord werd. Hij gaf zijn leven, hij geeft zijn leven. Zijn hart staat open voor ons en we mogen putten uit zijn geopend hart water en bloed. Doopsel, Eucharistie, de levensstroom van de sacramenten. In zoverre we tekort zijn geschoten in verbondenheid met hem, verbondenheid ook met onze naaste, willen we allereerst onze schuld uitspreken.

0: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, rust ons toe met de kracht van Jezus hart. En ontsteken ons het vuur van zijn liefde. Laat ons gelijkvormig worden met zijn beeld en deel hebben aan de eeuwige verlossing. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Luisteren we nu naar de schriftlezingen.

De eerste lezing is uit de profeet Nahum. Zie, op de bergen gaan de voeten van de vreugdebode die vrede meldt. Vier, Juda, uw feesten, volbreng uw geloften. Nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken. Hij wordt volkomen vernietigd. Voorwaar de Heer herstelt de glorie van Jacob, ja, de glorie van Israël, omdat rovers hen hebben beroofd en hun wijnranken hebben vernield. Wee de bloedstad, een en al leugen, volgepropt met prooi, die stad die het roven nooit staakte. Hoor, zweepslagen, hoor, gedender van wielen, rennende paarden, ratelende wagens, ruiters op galopperende paarden, vlammende zwaarden, flitsende lansen, gewonden bij hopen, stapels doden, er is geen eind aan de lijken, men struikelt erover. Ik begooi u met vuilnis, ik zet u voor gek en maak een kijkspel van u. Dan zal iedereen die u ziet van u weglopen en zeggen, Nineveh is neergeslagen. Wie is daar rouwig om? Waar zou ik troosters voor moeten zoeken? Woord van de Heer. De tussenzang is Deuteronomium 32. Ik dood en maak levend, ik sla en genees. Ik dood en maak levend, ik sla en genees. De dag van hun ondergang komt al nader. Nabij is het treurige lot dat hen wacht. De Heer staat borg voor het recht van zijn volk. Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars. Ik dood en maak levend, ik sla en genees. Let op, hier ben ik. Hier sta ik alleen, naast mij bestaan er geen goden. Ik dood en maak levend, ik sla en genees. Ik dood en maak levend, ik sla en genees. Wanneer ik mijn bliksemend zwaard heb gewet, mijn hand gereed is de straf te voltrekken, dan daalt mijn wraak op mijn vijanden neer, dan zal ik hen die mij haten vergelden. Ik dood en maak levend, ik sla en genees.

De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen, door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn er onder de hier aanwezigen die de dood niet zullen ervaren, voordat zij de mensenzoon zullen zien komen in zijn koninklijke macht. Woord van de Heer. Ik dood en maak levend, ik sla en genees. Zo hebben we gebeden met woorden uit Deuteronomium. Als refrein bij tussen de lezingen. Ik dood en maak levend, ik sla en genees. En dit is dan een antwoord op de eerste lezing. Het gaat over een hele hoop ellende, maar zie, op de bergen gaan de voeten van de vreugdebode die vrede meldt, na een hele hoop ellende. De dictator is er niet meer. En het gaat natuurlijk over het verleden, maar ook over het heden. De vreugdebode die vrede meldt. Ik dood en maak levend, ik sla en genees. Ellende is er niet voor niets. Vandaag dus de eerste vrijdag van de maand, het heilige hart van Jezus. Hij is voorgegaan op de weg. En hij zegt, wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want dat kruis blijkt de levensboom te zijn. Hij brengt het leven door zijn leven te geven. Wat voor nut heeft het voor de mens heel de wereld te winnen? Heel de wereld te winnen. Wat willen we allemaal winnen? Waar stellen we ons op in? De loterij of dat we ineens uit de problemen zijn of ja, dat we het in het grote zoeken? Nee, het zit hem natuurlijk in het kleine. Altijd. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. En dat is van dag tot dag. En dat is niet iets wat terneerdrukt. Dat kan natuurlijk ook een hele impact hebben. Dat had dat op Jezus ook. Als hij in de Hof van Olijven bidt, dan heeft hij een enorme angst. Dan zweet hij bloed. En dat wil wat zeggen. Dus dat kan gebeuren, die enorme angst, maar dat is wel heel bijzonder dat hij die heeft voor ons. En zo kan hij zeggen, ik ben er voor jou. Ik ben er altijd voor jou. In de grootste ellende, ik dood en maak levend,
ik sla en genees.

bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Bidden we voor alle slachtoffers van oorlog en geweld, ook vandaag, op plaatsen ver af en dichtbij, opdat God hen mogen opnemen in zijn vredeslicht. Laat ons bidden. Bidden we voor wie nu vakantie hebben en in lezing en gebed tijd vrijmaken voor God. Laat ons bidden. Bidden we voor ons allen dat we blij en aandachtig blijven voor elk teken van Gods goedheid. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze persoonlijke intenties.

bidden we vol vertrouwen tot Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden, dat vragen wij u door Christus, onze Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één gedeeld ons mens. Hij neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Neem al de schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Moge de Heer het offer uit de handen aannemen, tot de lof van de Heer van zijn naam, tot welzijn van ons en van de Heer zijn
0: Heer. God, barmachtige Vader, om de grote liefde waarmee Gij ons hebt liefgehad, hebt Gij ons uw enige geboren Zoon geschonken. Wij bidden U, maak ons volkomen één met Hem, om U de verschuldigde eer te kunnen bewijzen, door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Zij met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus, onze Heer. Omhoog geheven aan het kruis, heeft Hij in zijn grote liefde zich voor ons gegeven. Uit zijn doorstoken zijde liet Hij bloed en water vloeien, de levensstroom der sacramenten. Als verlosser trekt Hij alle mensen tot zijn geopend hart. Zij komen vol vreugde putten uit de bron die redding biedt. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

zodat hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. Wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria de Heilige Maagd en Moeder van God, met Heilige Jozef haar bruidegom, samen met de apostelen en martelaren, met de Heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo onze paus, Gerardus en Robertus onze bisschoppen, met alle bisschoppen de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die online meeviert en niet de heilige communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in het heilig sacrament. U die ons uitnodigt om met u het kruis te dragen, de moeilijkheden te ondergaan, maar niet in onszelf, maar in vereniging met u. U die tot het uiterste bent gegaan in uw liefde voor ons. U die ons draagt in de eenzaamheid die u gekozen hebt, in het lijden waarin u ons bent voorgegaan, in het sterven en in het opstaan uit de dood. Heer Jezus, wij danken u dat u er altijd bent. Dat wij er ook mogen zijn voor onze naasten. Heer Jezus, maak ons steeds meer één met u.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

Heer, vervuld van het sacrament van uw liefde, vragen wij u ootmoedig. Laat ons in dit leven gelijkvormig worden aan Christus, om eens in zijn heerlijkheid te kunnen delen. Door Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gaat allen heen in vrede.

En beste luisteraars, voor de Heilige Mis waren we verbonden met de Sint-Antoniuskerk in Mellingen aan de Rijn met celebrantpastoor Rudo Franke. We gaan zo door met muziek en eerst wil ik u vertellen wat u op Radio Maria vanochtend kunt horen. Zo om 10:00 hoort het verhaal van de heilige van de dag. Om 9:15 hoort u weer een getuigenis over Radio Maria vandaag vanuit een getuigenis uit Frankrijk en de Oekraïne. Om 11:15 hoort u de lezing uit de lezingdienst en om 11:00 begint het programma De Club van Job. Vandaag een herhaling, pastoor Menne is afwezig. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:15 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 1:15 hoort u een les van Sint Franciscus met de titel Het onverwachte spreker broeder Jan Termaat, Franciscaan. Om 12:30 aflevering 35 uit het boek Juwel van de Nijl. Om 14:00 het programma Musica Sacra met muziek voor het feest van de gedaanteverandering van de Heer. Om 15:00 kunt u meebidden met de Kruisweg en om 15:30 begint het programma Op Bedevaart naar België. Vandaag over het graf van James Ensor in gesprek met zuster Martine, abdis van de Clarisse in Oostende. Om 16:30 pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Vanavond is er een lezing uit het archief. Over de kracht van de liefde van priester Paul van der Stuift. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Gerardus Mellakerk in Utrecht. We wensen u een gezegende ochtend toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, goedemorgen, luister. Het is deze, moet ik goed zeggen, deze 7 augustus 2026 vanuit Ierland. We hebben hier een mooie zomerse dag. Het is, ik gok dat het een graad of 18 is nou buiten. En ik zie de bomen een licht briesje. Dus ik denk dat we mogen nu al meer dan 2 maal echt genieten van heel mooi weer, ja. Dat heeft niks te maken met ons heilige van vandaag. Dat is Edmund Bojanowski. Ik zal maar gelijk beginnen. Ave Maria. Laborante Maria Schmidt hangt dan verveeld rond in het ziekenhuis van de Poolse stad Brzozow. Haar ogen vallen op een grote archiefkast. Nieuwsgierig kijkt de 1963 geboren zuster of haar oude dossier misschien nog bestaat. Zo'n 20 jaar geleden leed ze 15 jaar oud aan botkanker en had ze in ditzelfde ziekenhuis gelegen. Ongemakkelijk en tegelijk opgewonden glijdt de vinger langs de talloze mappen tot ze op haar naam stuit. Ze opent het dossier en leest. En daar luisteraar, laten we het voorlopig even bij. Want zij loopt nog vrolijk op deze aardkloot rond en is dan ook vooralsnog niet heilig of zalig. En daar gaat het in de heilige dag in de zon. Ja. Walentengo Bojanowski en Teresa Uminska waren rijke boeren. Bezaten vele landerijen in het door Napoleon Bonaparte gestichte hertogdom Warschau. En daar zal onze zalige van vandaag, Edmund Bojanowski, op 14 november 1814 het levenslicht. Amper 4 jaar oud werd Edmund ziek. Heel ziek. Zo ziek dat zelfs dat Valentengo en Teresa dachten dat hun zoontje aan zijn schepper moesten teruggeven. Nog sterker, ze dachten dat hij al dood was. In een wanhoop namen ze een toevlucht tot moeder Maria. Op wonder boven wonder het leven in het jongetje terugkeerde. Edmund herstelde. Maar echt sterk zal hij lichamelijk nooit meer worden. Later zou Edmund uit dankbaarheid zijn leven aan Maria opdragen. Werd de rozenkrans zijn favoriete gebed. Alle dagen was Edmund in de kapel te vinden. Om de Eucharistische Heer te aanbidden en te mediteren op de Heilige Schrift. Geen week ging voorbij zonder te hebben gebied. Vanwege zijn zwakke gezondheid huurden Valentengo en Teresa leraren om hun zoon thuis te onderwijzen. Daarbij ontwikkelde zich bij hem een grote liefde voor cultuur. Na ook nog eens tuberculose overleefd te hebben, gaat Edmund 20 jaar oud naar de Universiteit van Wroclaw om taal en literatuur te studeren. Later zou hij oude volksverhalen vertalen vanuit het Servisch in het Pools. Reisde hij door het land langs vele boerderijen om oude volksverhalen voor de geschiedenis vast te leggen. Daarnaast publiceerde hij een aantal gedichten en zou hij een boek schrijven over de geschiedenis van Servië. Edmund Bojanowski ontpopte zich als was hij de tweelingbroer van de barmhartige Samaritaan. Geraakt door het vele leed dat hij op zijn weg was tegengekomen, sticht hij verpleeghuizen en scholen voor kinderen op het platteland en in de stad. Als een cholera-epidemie uitbreekt, mijden vriend en vijand de getroffenen, uit angst zelf besmet te raken. Maar Edmund verlaat het ene huis waar het kruis van de dood als waarschuwing op de gevel afgebeeld staat, om naar het volgende te gaan. Al snel krijgt hij daarbij hulp van 3 jonge vrouwen. Beseffend dat hij dit werk zo niet kan blijven doen, ontstaat het idee van een nieuwe congregatie te vormen. En om de Polen als geopolitieke speelbal van Frankrijk, Pruisen, Rusland en Oostenrijk over meer landen verdeeld is. Sticht Edmund niet één, maar 4 congregaties. Voor deze gemeenschappen van zusters van liefde zocht Edmund jonge vrouwen die in hun eigen dorp de kinderen en de zieken moesten onderrichten en verzorgen. Daarvoor moest die vrouw dan ook eerst zelf worden geschoold. En daarbij kreeg Edmund hulp van de paters Jezuïeten. De jonge orde groeit als kool. Snel breidt het werk van de zussen zich uit. Scholen, ziekenhuizen en opvangtehuizen schieten als paddenstoelen uit de grond. Waarbij de zusters al ongewaardeerd worden door een werk van naastliefde en zorg voor kinderen, armen, zieken en ouderen. In alles wat we op deze aarde, aan alles wat op deze aarde op onze weg komt, ontmoeten we Gods genade. Zo leerde Edmund hem. Hij sprak: het is altijd dezelfde liefhebbende vader. Wiens oog op ons rust, wiens wijsheid ons bewaakt, wiens liefde ons leidt. We moeten hem altijd zegenen en danken. Bedenk dat het jullie plicht is de kleinen en de armen te dienen. Als uitingen van jullie liefde voor Christus. Die zich voor jullie vernederde en jullie dienaar werd. De liefde van Christus moet ons ertoe zetten deze wereld meer op God te doen lijken. Menselijker te maken en het leven draaglijker. Aldus Edmund. Edmund hoopt ooit als priester van zijn zusters de mis te mogen opdragen. Maar daarvoor moet hij eerst naar het seminar. Met zijn 50 jaar oud is hij weliswaar niet heel oud, maar zeker ook niet heel jong meer. Lang geleden, als jonge jongen, had hij eerder een poging gedaan om priester te worden. Maar dat feest ging toen niet door. Zijn zwakke gezondheid maakte dat hij naar huis werd gestuurd. Nu werd hij aangenomen op het seminarium van Gnesmo. Maar zo vaak wikte ook nu weer de mens, maar God beschikte anders. Op 7 augustus 1871 vindt de Heer het genoeg en haalt hij de leek Edmund Brynowski, lang voor zijn wijding, hij heeft er nog maar 2 jaar op het seminarium opzitten, naar huis zijn terug. Zijn testament was maar heel kort. Op zijn sterbed vroeg hij van zijn zusters slechts 2 dingen. Eenvoud en eenheid. Nu begon ik vandaag met te vertellen hoe de nieuwsgierige laborant Maria Smit in een oude archiefkast van het ziekenhuis van Paul Brosov haar dossier vond. Alles staat erin. Hoe ze in 1973 voor het eerst een doctoraat leefde omdat ze zo'n pijn had in haar knie. Hoe ze uiteindelijk naar het ziekenhuis gestuurd en dat arts daar in het najaar van 1973 botkanker constateerde. En ze haar nog maar enkele maanden te leven gaven. Hoop was al een lang gepasseerd station. Maria leest hoe de arts tegen alle reden in besloten te adviseren het been te amputeren. Ze moesten immers wat. Maria Smit loopt met haar gegevens naar de afdelingsarts. Vraagt of deze even naar dit geval wil kijken. Wanneer is deze patiënt overleden? Luidde zijn onverwachte reactie. De geneesheer vertelt dat het medisch gezien onmogelijk is dat deze vrouw nog leeft. Maar dokter, die patiënt ben ik. Maria vertelt hoe haar moeder weigerde toestemming te geven het been te amputeren. Hoe diezelfde nacht een overleden landgenoot Edmund Brynowski aan haar verscheen in een droom. Hij sprak: wees niet bang. Heb vertrouwen en alles komt goed. De zuster die de rest van de onbevlekte ontvangenis van een van de door Edmund Bojanowski gestichte congregaties hadden samen met haar gebeden om genezing. Op de kanker op onverklaarbare wijze als sneeuw voor de zon verdween. Enkele jaren later, in 1999, nadat twee commissies van theologen en artsen verklaarden dat hij inderdaad het onmogelijk had plaatsgevonden, schieten Marie Smit, ze is dan 36 jaar oud, de tranen in de ogen als zij hoort hoe Edmund Bojanowski door hun landgenoot Paus Johannes Paulus II tijdens een bezoek aan Polen zalig zal worden verklaard. Maria is dan al getrouwd. Nu is ze moeder van 3 kinderen. Thuis gaat ze nog altijd af en toe naar de achtertuin om daar te bidden. Want daar staat een beeld van haar hemelse vriend. Ze zegt, sommige mensen denken dat wij het hier op aarde gemakkelijker hebben dan zij, omdat wij daar een bijzondere voorspreker hebben. Gemakkelijker? Nou, was dat maar waar. Zalige Edmund Bojanowski, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Een getuigenis van diaken Christian uit Frankrijk. Nu begrijp ik waarom ik bij de radio kwam. Ik moest dichter bij de Maagd Maria komen. De tijd van 7 jaar dat ik bij Radio Maria werkte, hebben mij geestelijk verrijkt en hebben mij geholpen vorderingen te maken op mijn weg naar het diaconaat, samen met de Heer en de Maagd Maria. Mijn ouders zijn katholiek. We waren een praktiserende familie. Maar op de leeftijd van 18 jaar gaf ik mijn geloof op en verwijderde ik mij, ongelukkigerwijs, van de Heer. Na mijn militaire loopbaan in 1972 ben ik getrouwd. Ik ging werken bij een bank en bleef daar 7 jaar. Gedurende die 7 jaar heb ik een hoop ellende beleefd, want dat werk was niet wat ik eigenlijk wilde. Er waren op alle niveaus problemen en de collega's gingen niet goed met elkaar om. Ik kon het op den duur niet meer volhouden. Ik schreeuwde het uit naar de Heer en Hij luisterde naar mij. Nu weet ik dat Hij wel aanwezig was in mijn hart, maar dat ik mij niet van Hem bewust was. Ik nam ontslag en ging werken bij een andere bank. Vanaf dat moment begon er iets te gebeuren. Ik zag de Heer vol barmhartigheid en liefde. Ik wenste Hem absoluut te volgen. Dus zocht ik naar Hem, begon de Bijbel enthousiast te lezen en vond op deze weg ook een vriend. Hij was Jehova's getuige. Maar al gauw merkte ik dat dit niet mijn plek was, want bij hun heerste een groot schuldbesef, maar geen gevoel van liefde. Wij spraken niet over Jezus. Daar lag dus niet de oplossing van mijn probleem. Ik ging er weg. Ik bleef echter wel zoeken naar de Heer, niet alleen in het woord, maar ook in het werk. Aangezien ik op een kantoor werkte, kwamen er veel oudere mensen aan de balie en ontstonden er nieuwe relaties. Daarnaast wijdde ik mij ook aan humanitair werk. Ik gaf ondersteuningscursussen aan een vereniging voor kinderen met schoolproblemen. Dit alles betekende dat mijn leven zich langzaam verankerde in de Heer. Toch ondervond ik nog een zeker leed, omdat ik onder grote werkdruk stond. Hoe meer stabiliteit ik zocht, des te meer leed kreeg ik te verduren. Hoe meer zorgen ik mij maakte, des te meer hing ik aan de Heer. Op een avond, toen ik van mijn werk naar huis ging, was ik werkelijk uitgeput. Ik zette de radio aan en luisterde naar Radio Maria. Op dat moment werden juist de vespers gebeden. Dat raakte mijn hart heel erg diep. Ik barstte in tranen uit, wat mijzelf choqueerde. Toen aan de luisteraars werd gevraagd om de Heilige Mis bij te wonen, zei ik tot mezelf, waarom niet? Dus ging ik naar het klooster van Cimier, waar een mis werd gevierd voor luisteraars van Radio Maria. Deze Heilige Mis raakte mij ontzettend diep. Later had ik een ontmoeting met de staf van Radio Maria en langzaam maar zeker werd ik bij de radio betrokken. Elke maandagmorgen voelde ik in mijn hart een diepe vreugde om de Heer te verkondigen, te bidden en luisteraars per telefoon te ontmoeten. Ik wil Radio Maria bedanken, die op mijn levensweg waarlijk een keerpunt heeft betekend.

Valentina Nekorosheva, Oekraïne. In het pastoraal uur op dinsdag 15 maart 2022 verteld. Mijn naam is Valentina. Ik wil graag mijn verhaal van bekering en genezing delen. In 2010 viel ik en raakte zwaar gewond. Daarna kreeg ik ook nog leukemie, een ernstige bloedziekte. Door mijn val kreeg ik implantaten in mijn been en was ik aan bed gekluisterd. Ik worstelde met ingewikkelde psychologische en fysieke omstandigheden. Ik woog slechts 39 kilo en mijn huid was geel gekleurd. Gedurende deze tijd belde mijn zus en adviseerde mij om Radio Maria aan te zetten. Ik wilde er niet eens naar luisteren, maar toen ik dat wel deed, werd er net gebeden en ik had het gevoel dat iemand voor mij alleen aan het bidden was. Dat raakte me enorm en vanaf dat moment werd ik een toegewijde Radio Maria luisteraar. In korte tijd genas ik van de ziekte. Het was echt een wonder. Het eerste wat ik deed na mijn genezing was Radio Maria bezoeken. En op de dag van mijn bezoek werd toevallig het 2-jarig bestaan van Radio Maria Oekraïne gevierd. In die tijd ging ik niet naar de kerk en ontving ik ook de sacramenten niet. Maar ik vroeg aan de directeur, priester Alexei Samsonov, of ik kon biechten. Hij weigerde mij niet en zei dat ik catechismus moest gaan studeren bij Radio Maria, wat ik deed. Na de biecht ontving ik de Heilige Communie en bad ik een maandelijkse noveen. Mijn zoon heeft zich, dankzij mijn proces, ook bekeerd. Ik dank onze God van harte voor Radio Maria, een hulpmiddel om het goede nieuws te verspreiden en mijn persoonlijke weg van bekering tot het geloof.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Maleachi. Profetie over de nalatigheid van de priesters en de ontrouw van de gehuwden. Een uitspraak. Een woord van de Heer tot Israël gericht bij monden van Maleachi. Ik heb u lief, zegt de Heer. Gij vraagt: hoe hebt gij uw liefde voor ons dan getoond? Was Esau niet de broer van Jacob, luidt de godspraak van de Heer. Toch had ik Jacob lief en haatte ik Esau. Van zijn bergland heb ik een wildernis gemaakt en zijn erfdeel heb ik prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. En als Edom zou zeggen: wij zijn wel neergeslagen, maar wij zullen weer opbouwen wat in puin ligt, dan spreekt de Heer van de legerscharen aldus: laat hen maar bouwen, ik sloop het weer. Goddeloos land zal men van hen zeggen, en dat volk waarop de Heer voor eeuwig vertoornd is. Met uw eigen ogen zult ge het zien, en ge zult erkennen: groot toont de Heer zich over het gebied van Israël. De zoon eert zijn vader, de knecht zijn meester. Maar als ik de vader ben, waar is dan de eerbied voor mij? En ben ik de meester, waar is dan de vrees voor mij? Dat zegt de Heer van de legerscharen tot uw priesters, die mijn naam minacht. En gij vraagt dan nog: waardoor minachten wij uw naam? Door op mijn altaar verachtelijk voedsel te brengen. En als ge dan verder vraagt: hoe hebben wij u veracht? Door te menen dat de tafel van de Heer geminacht kan worden. Of is het niet erg wanneer ge een blind dier brengt om te offeren?

opofferen. En is het niet erg wanneer je een kreupel en ziek dier brengt? Bied ze uw landvoogd maar eens aan. Zou hij welgevallen in u hebben en u vriendelijk ontvangen? Wel nu, probeer maar de gunst van God te winnen, dan zal hij ons genadig zijn. Want als ge handelt zoals nu, zou hij zich dan goedgunstig tonen, zegt de Heer van de legerscharen. Was er onder u maar iemand die de deuren dicht deed, zodat er geen doelloos vuur meer op mijn altaar werd ontstoken? Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heer van de legerscharen, en het offer uit uw handen behaagt mij niet. Werkelijk, van de opkomst van de zon tot aan haar ondergang is mijn naam groot onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Ja, groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heer van de legerscharen. Gij echter ontheiligt die naam door te zeggen: de tafel van de Heer is verachtelijk en het voedsel dat er vandaan komt is verwerpelijk. En terwijl gij zegt: wat een moeite, en er uw neus voor optrekt, zegt de Heer van de legerscharen: brengt gij geroofde dieren en kreupelen en zieken om die te offeren? Moet ik daarin behagen hebben, zegt de Heer. Vervloekt de bedrieger die een mannelijk dier in zijn kudde heeft en die dat wel belooft, maar de Heer toch een minderwaardig offer brengt. Want ik ben een grote koning, zegt de Heer van de legerscharen, en mijn naam wordt gevreesd onder de volken. Er is ook nog iets anders dat gij doet. Onder gekerm en geklaag overstelpt gij het altaar van de Heer met tranen, omdat hij geen acht meer slaat op uw offergave en niets meer met welgevallen uit uw handen aanneemt. Vraagt gij waarom? Omdat de Heer de getuige is geweest bij u en de vrouw van uw jeugd. De vrouw tegenover wie gij ontrouw hebt gepleegd, terwijl ze uw gezellin is en de vrouw van uw verbond. Heeft God u niet één van geest en lichaam met haar gemaakt? En wat wil de Heer hiermee anders dan kinderen van God? Draag dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw aan de vrouw van uw jeugd. Want als een man zijn vrouw uit haat wegzendt, zegt de Heer, de God van Israël, bedekt hij onrecht met zijn kleed. Draag dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw. Tweede lezing. Uit de stad van God van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Een waar offer is elk werk waardoor wij met God worden verbonden in een heilige gemeenschap. Dat wil zeggen, elk werk dat gericht is op het hoogste goed dat ons echt gelukkig kan maken, is een waar offer. Daarom is barmhartigheid geen offer, als deze hulp aan de medemens niet omwille van God wordt verleend. Ook al wordt het offer door mensen verricht en gebracht, toch is het iets goddelijks. Dat verklaart ook de oude Latijnse benaming sacrificium, dat is een heilig werk. Vandaar dat ook de mens, eens door de naam van God geheiligd en aan God toegewijd, zelf een offer is, in zover hij aan de wereld sterft om te leven voor God. Want ook dit behoort tot de barmhartigheid die iemand aan zichzelf bewijst. Zo staat er immers geschreven: heb erbarmen met uzelf door aan God welgevallig te zijn.

0: Enerzijds zijn dus werken van barmhartigheid, hetzij ten bate van onszelf, hetzij ten bate van onze naasten, ware offers, wanneer zij omwille van God worden verricht. Anderzijds hebben werken van barmhartigheid geen ander doel dan dat wij uit een ongelukkige toestand worden bevrijd en daardoor gelukkig worden. Dit kan alleen geschieden door dat grote goed waarvan gezegd wordt: voor mij bestaat het goede in het vertoeven bij God. Uit dit alles volgt zonder enige twijfel dat geheel die verloste stad, de vereniging en de gemeenschap van de heiligen als een alomvattend offer aan God wordt aangeboden door de hoge priester Christus, die in zijn lijden en dood ook zichzelf heeft opgedragen voor ons, opdat wij het lichaam zouden zijn van zo'n verheven hoofd, van hem die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Deze gestalte heeft hij immers als offergave aangeboden. Hierin heeft hij zichzelf aan God als offergave aangeboden, want juist in deze gestalte is hij middelaar, priester en offer tegelijk. De apostel spoort ons aan dat wij onszelf aan God toewijden als een levende, heilige offergave die hij kan aanvaarden, als een geestelijke eredienst die ons past. Hij zegt dat wij ons gedrag niet moeten afstemmen op deze wereld, maar dat wij andere mensen moeten worden, geestelijk vernieuwd en in staat om uit te maken wat God van ons wil, wat goed is, welgevallig en volmaakt. Zo vormen wij alle gezamenlijk het offer. En de apostel vervolgt: uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft, zeg ik tot ieder van u: acht uzelf niet hoger dan ge kunt verantwoorden, maar denk over uzelf met bedachtzaamheid. Neem als norm het geloof, maar houd rekening met de voor ieder verschillende maat van Gods gaven. Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen ook wij allen tezamen in Christus één lichaam. Maar op afzonderlijke personen zijn wij aangewezen op elkaar, evenals de leden van het lichaam. De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere gaven die ieder van ons is geschonken. Welnu, dit is het offer van de christenen. Allen tezamen vormen wij één lichaam in Christus. Dit viert de kerk ook voortdurend in het sacrament van het altaar, aan de gelovigen welbekend. Daar wordt het de kerk duidelijk dat zij in de offergave die zij opdraagt, zelf aan God wordt opgedragen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Beste luisteraars, Pastoor Menne is vandaag afwezig. Dus het programma waar u nu zo gaat naar luisteren is een eerder uitgezonden programma. Over een week is Pastoor Menne weer aanwezig en zal de vragen die binnenkomen beantwoorden.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Joop. Deze keer voor de eerste keer vanuit de studio van Radio Maria met Pastoor Menno hier. Klaar voor alle soorten vragen die er zijn.
1: Ja, de sneeuw is weer weg, dus ik durf weer buiten.
0: Ja, dan wie weet komt de sneeuw terug.
1: Ja, je weet niet. Dan doen we het weer via de telefoon. Ik ga hem niet liggen vallen.
0: Nee, dat willen we niet.
1: Goed, we hebben nog iets gekregen en dat gaat over een tijdje terug dat er een vraag was van iemand om kaartjes of iets voor die bij te dragen, dus je een ongeluk krijgt, dat mensen dan de hulpverleners weten dat je katholiek bent en dat je hulp van een priester nodig hebt. Nou, wij wisten toen niet waar de dingen te krijgen waren, want het is vroeger wel geweest bij het Katholiek Nieuwsblad en zo, maar dat geloof ik niet meer. Nou, we krijgen dan natuurlijk een mededeling en toegestuurd enkele kaartjes. En die worden uitgegeven door Providentia VZW, Vijfstraten 55 in Sint-Niklaas in België. En dat is een geclassificeerd kaartje en er staat op: Ich bin römisch-katholisch und wünsche in Lebensgevaar den Beistand eines Priesters. En dan komt het ook nog in het Frans en in het Italiaans en in het Nederlands. Dus ik ben rooms-katholiek en wens bij sterfgevaar de bijstand van een priester.
0: Ja.
1: Nou, u kunt het dus bestellen bij Providentia VZW Vijfstraten 25 in Sint-Niklaas.
0: Ja. Of u kunt zelf zoiets maken, als je een beetje
1: handig
0: bent.
1: Dat kan ook, maar dit is een mooi geplastificeerd kaartje.
0: Ja. Ik zou in plaats van Italiaans voor het Engels gekozen.
1: Nou, maar... oh, er staat geen Engels op, nee. Dat is wel raar.
0: Meer mensen spreken Engels dan Italiaans. Tenzij je in Italië bent.
1: Ja. Goed. Dan een beetje een moeilijke vraag. Ik denk wel een belangrijke vraag. Maar ja, hij leent zich eigenlijk niet heel goed om voor de radio te behandelen. Maar we zullen het toch proberen. Er is een jonge man die zegt: ik zit met een probleem. En ik denk dat daar wel meerdere jonge mannen mee zitten. Namelijk zelfbevrediging. En hij zegt: ik probeer in kuisheid te leven. En ik ben ook een grote voorstander ervan. Maar het lukt niet. Ik doe telkens aan zelfbevrediging. En ik heb een grote afkeer van me als ik het weer verkeerd gedaan heb enzovoort. Nou, het lukt me dan een paar weken om weer braaf te zijn. En dan gaat het weer in de fout. Wat zijn nou de
0: advies?
1: De adviezen, wat moet ik daartegen doen? Ik weet wel bidden en biechten en weet ik wat. Maar het helpt allemaal niet zo hard. En dan zegt jongen dat hij een grote eerbied heeft voor priesters die allemaal zo in kuisheid leven. Nou, ik denk dat ik geen groot geheim verklap als ik zeg dat priesters daar evenveel moeite mee hebben. Priesters zijn ook mensen. Dus dat is helemaal geen probleem van alleen niet-priesters.
0: Mm-hmm.
1: Het is zelfs geen probleem, weet ik uit ervaring, of ook een probleem van mensen die getrouwd zijn. Ik denk dat je aan de ene kant er tegen moet strijden, proberen het niet te doen, en aan de andere kant niet moedeloos te worden als het niet lukt. Want er zijn bepaalde dingen in het leven, bepaalde zonden die je, ja, die je bijna niet kwijtraakt. Die pas in de loop der jaren minder worden. Maar die niet helemaal. Het heeft natuurlijk ook, denk ik, met de hormonen te maken en zo. In op jonge leeftijd dat het sterker is dan wanneer je ouder bent enzovoort. Alhoewel dat ook niet helemaal waar hoeft te zijn. Maar een stuk, denk ik ook, en dat klinkt dan raar, een stuk acceptatie van het feit dat het zo is. En maar telkens, als je gevallen bent, weer biechten en opstaan. Hè? En weer verder gaan. En proberen, iedere keer weer opnieuw. Dat is niet alleen met zelfbevrediging, maar dat is ook met anderen. Als je heel gemakkelijk gauw kwaad wordt, zal ik maar zeggen. Nou, dan moet je ook iedere keer tegen vechten. Dat komt ook iedere keer terug. Dan is de vraag ook nog van deze jongeman. Van hoe is het? Is het een doodzonde en mag je niet de communie? Objectief is het een doodzonde. Laten we dat vooropstellen. Objectief is het een doodzonde. Dus het is seksualiteit gebruiken radicaal tegen de bedoeling van God in. Hè, als instrument van liefde enzovoorts. En dat is het dan niet. Maar ik denk dat het in de praktijk Tenzij je er een losbandige gewoonte van maakt. Maar in de praktijk, als je dus als het ware, wat zal ik zeggen, min of meer, het overkomt je. Je kunt er niet tegenop enzovoort. Dat voor minder toerekeningsvatbaar is. En ik denk dat het dan geen doodzonde is. Maar dat betekent niet dat je er lang meer rond moet lopen, hoor. Het is wel goed om het te biechten, om dan, ja. Maar iedereen moet voor zichzelf eigenlijk een beetje beslissen of het geheel uit vrije wil enzovoorts was. Want anders is het geen doodzonde. Maar ik kan dat niet in het algemeen zeggen. Ik kan niet zeggen, nou, het is geen doodzonde, dus zo werkt het niet. Objectief is het doodzonde, maar ik geloof wel dat in de praktijk lang niet altijd de doodzonde is, vanwege het verminderde toerekeningsvatbaarheid, zal ik maar zeggen.
0: Vroeger was het advies te gaan trouwen. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, maar
0: ja, dat zou wel een oplossing zijn.
1: Het huwelijk was een remedium concupiscentiae.
0: Precies.
1: Een geneesmiddel tegen de begeerte. Maar ik heb net al gezegd dat dat niet helemaal waar is. Nee.
0: Ja, maar in de zin omdat dat je energie in iets vruchtbaar stopt. Het is natuurlijk, het leven gaat zoals het gaat.
1: Ja.
0: Maar dan er nee, maar zijn
1: ik
0: er
1: denk
0: wel
1: dat,
0: om
1: dat
0: afleiding
1: het
0: voor
1: huwelijk kiezen. Kijk, er werd meer gezien het huwelijk als oplossing voor het feit dat je niet met iedereen naar bed ging, zal ik maar zeggen. Dat,
0: ja,
1: dat je dat kon kanaliseren.
0: Okay.
1: Ja. Ik denk niet dat je kunt zeggen, nou, want ook in een huwelijk,
0: ja,
1: zijn er periodes dat je niet geen gemeenschap kunt hebben. Ik bedoel, dat kan. Ik bedoel, zijn zwangerschappen schijnt het niet altijd even gemakkelijk te zijn enzovoorts allemaal. Dus de vrouwen dat dan niet. En nou, dan kun je ook niet zeggen van, ik ga op een ander of zo. En dan komt ook de neiging tot zelfbevrediging ook weer op. Dus
0: nee,
1: het is ook een drang waar je niet aan toe mag geven. Die drang kan soms wel groot zijn. Zie je, ik zit er ook mee te worstelen wat ik nou precies moet zeggen, maar
0: ja, meestal is dit een tussen vier ogen besproken.
1: Ja, in het algemeen is het
0: maar
1: een beetje
0: maar ik vermoed dat er veel mensen zijn die mee kampen. Dus we dachten,
1: ja, ja,
0: het is wel een
1: ik
0: goed
1: weet,
0: idee
1: ik
0: om
1: weet
0: iets van
1: ook
0: te
1: uit
0: zeggen.
1: De biechtervaring, uit biechtvader, dat er heel veel mensen mee zitten.
0: Ja, dus nou.
1: En niet alleen ongehuwde mensen.
0: Ja. En ik vermoed dat er geen kinderen nu aan het luisteren zijn. Dus dat is allemaal goed.
1: Nee. Goed. Hier laat ik erbij. Want ik weet het verder ook niet precies. Wat ik er zo over de radio van moet zeggen. Hier bedankt voor uw mooie programma. Bij ons doet een homo die samenwoont de woord- en communievieringen en deelt ook de communie uit. Kan dat zomaar? Ik denk dat een officiële functie in de kerk alleen maar bekleed kan worden door leken die in een goede staat van dingen zijn. Een goed standing.
0: Van, ja, van genade, maar ja.
1: Ja, nee, maar staat van genade, dat weet je, kun je niet zien.
0: Nee.
1: Maar wel uiterlijk, zal ik
0: ja,
1: maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dat je dus een good standing, zoals
0: ja,
1: dat dan heet.
0: Ja. Dat je doet wat je hoort te doen.
1: Wat je hoort te
0: doen.
1: Dus dat je niet met iemand samenwoont. Het gaat niet alleen voor homo, maar voor iedereen. Niet samenwonen. En ook niet gescheiden en dan weer samenwonen en zo. Die mensen zijn, die mogen wel naar de kerk komen, maar die zijn geen mensen, te weinig voorbeeldig uiterlijk, zal ik maar zeggen. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar er kan best zijn dat er grotere zondaren in de kerk zitten. Ja, maar daar gaat het even niet over. Het gaat over wat uiterlijk zichtbaar is en wat dus afbreuk doet aan, ja, wat zou ik, aan de gemeenschap van de kerk, aan de buitenkant. Dat mensen denken, oh, het komt allemaal niet zo nauw, als we daar toestaan. Dus wat de vraag betreft, een homo die samenwoont en de communievieringen leidt, dat kan echt niet. Maar het zou ook niet kunnen als het een man die was die met een vrouw samenwoont.
0: Ja.
1: Hè? En niet getrouwd is. Dat kan ook niet.
0: Ja. Het is nog een beetje meer schandaal. Meer schandalig. Tot,
1: ja, het een is nog natuurlijk en het andere is tegen,
0: niet,
1: het, tegen
0: en,
1: natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is, ja. Het grote probleem is dat in de kerk er een enorme pressiegroepen, buiten kerk nog meer, maar in de kerk ook, pressiegroepen zijn die zeggen homoseksualiteit moeten we aanvaarden. Dat is een gewone vorm van seksualiteit. Nou, dat vindt de kerk niet en dat heeft ze nog nooit gevonden. Dat zal ze ook nooit vinden. Maar die druk is wel heel groot in onze tijd. En maatschappelijk ben je een buitenbeentje als je dus aanmerkingen hebt op homoseksueel gedrag. Mag eigenlijk niet, hè? Dan ben je, zou je bijna in de gevangenis terecht kunnen komen wat de staat betreft.
0: Ja, homohaat.
1: Dat is homohaat, dat mag allemaal niet. Ja. Nou, in ieder geval, de kerk haat geen homo's, maar keurt het gedrag af. Dus vindt dat die homo's een andere oplossing moeten zoeken voor hun neiging. Proberen er vanaf te komen wat in de samenleving niet mag.
0: Ja.
1: Hè? Dat is heel raar, want ze zeggen dat wordt zelfs verboden om homogenezing te doen.
0: Je kunt alleen gelukkig worden als je een relatie krijgt.
1: Ja.
0: Met een andere, anders.
1: En als je homo voelt, dan moet je homo uitleven en dan word je gelukkig.
0: Ja,
1: dat is
0: want
1: eigenlijk
0: anders word je slecht van.
1: Nou, ze ontkennen dus dat sommige mensen ook die neiging kunnen ombuigen. Dat kan ook niet iedereen, hoor, maar dat schijnt toch voor te komen. Dat weet ik uit betrouwbare bron, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En in ieder geval, de kerk staat daar niet positief. Maar het is gewoon zo dat gebeurt. En bisschoppen ondernemen soms geen actie. Dat zie ik in ons bisdom ook wel. Daar gebeurt het gewoon ook. Officiële mensen. Hè, sommigen zijn zelfs in de kerk min of meer getrouwd, mag wel niet, maar het gebeurt dan. En de schijn wordt opgehouden en alle mensen die daar komen, dat is toch fijn? Wij zijn bij de tijd. Hè? En kijk, in Rome, daar zijn die homo's de Sint-Pieter ingetrokken bij het Heilige Jaar.
0: Ja.
1: Ja, en dat geeft dan van die signalen af, dus het kan. Maar zelfs wat in Rome gebeurt, is niet altijd normatief.
0: Nee.
1: Kijken naar wat de kerk altijd geleerd heeft en nog steeds leert. En niet wat sommige bisschoppen doen en wat sommige bisschoppen goed vinden. Dat is niet, klopt niet. Dus het kan niet. Ja? Dan een andere vraag. Kunt u onderstaande verdeeldheid eens duiden? Want hoewel de traditionele Latijnse mis, de Trinitaïtse mis, niet officieel op de gekozen agenda van het consistorie stond, bleek zij wel degelijk aanwezig via de achterdeur. Meerdere kardinalen ontvingen namelijk een schriftelijke nota van de curie-kardinaal Arthur Roche van de liturgie, waarin de zogenoemde oude mis opnieuw te negatief werd neergezet. Fel negatief. Ja, het is een geheim, nog geen geheim in de kerk, dat Arthur Roche, de door Franciscus benoemde prefect van de
0: liturgie,
1: dat hij hartstikke tegen de oude mis is. Niet een beetje, maar heel erg. En hij is ook, zit ook achter al die stukken tegenin en zo, die officiële stukken. Misschien zit, ja. Op het consistorie zou onder de vier onderwerpen ook de liturgie zijn geweest. Maar de kardinalen hebben dat naar de volgende keer verschoven. En dan komt meneer Roche toch met een briefje.
0: Ja.
1: Wat ik heel onbehoorlijk vind eigenlijk.
0: Ja, hij dacht. Hij weet natuurlijk wel dat het een onderwerp is.
1: Ja, maar.
0: En hij dacht
1: dan zou het, als het de volgende keer besproken wordt, zou het als discussiepaper ondertussen met anderen misschien aan de kardinalen gegeven kunnen worden. Maar nu is het een soort.
0: Hij wilde zijn kans niet missen.
1: Een pamfletactie.
0: Ja, dat weet ik.
1: Het is vreselijk, die mensen. Maar, die zijn zo fanatiek. Dat is
0: maar blijkbaar was dat een solo-actie. Dus het is vanuit zijn eigen. Hij heeft het zelf geprint en uitgedeeld. En hij wilde gewoon de kans
1: missen. Ja, maar een solo-actie, hij is natuurlijk wel de prefect van de congregatie.
0: Ja, maar het is niet van de paus. Dus het is niet alsof hij voor de paus spreekt.
1: Dat is wel niet, maar ik bedoel, het onderwerp stond nu niet op de agenda.
0: Nee.
1: Het is toch raar? Het is gewoon raar.
0: Het was ondeugend.
1: Het is een lelijke mens.
0: Ja.
1: Een lelijke Engelsman. Nou, afijn. We kunnen er niks aan doen, hij heeft het gedaan.
0: Ja.
1: Maar er zijn kardinalen ook not amused over sommigen.
0: Ja, zeker.
1: Volgens de Catholic Herald werd dit onder kardinalen ervaren als een ideologisch gemotiveerde aanval.
0: Dat is ook zo.
1: Dat klopt natuurlijk. Zelfs als een soort haatbrief tegen de traditie. Voor conservatieve kardinalen bleek verder vooral ook de Duitse synodale weg een schrikbeeld. Dat is natuurlijk al lang zo. De Duitse synodale weg is hopeloos.
0: Mm-hmm.
1: En ook kritiek op de persoon en de nalatenschap van paus Franciscus wordt opvallend openlijk geuit door de kardinalen. Ja, natuurlijk, sinds Franciscus dood is, durven ze zeggen, ja, daar klopt allemaal niks van. Ik deed dat van tevoren al, hè. Het gaat mij om de zaak.
0: Dat betekent, u had wel gelijk.
1: Natuurlijk had ik gelijk. Ik wil niet zeggen dat ik altijd gelijk heb, maar meestal wel.
0: Maar vaak wel, ja.
1: Ja, het is natuurlijk heel onzinnig dat wij zo'n vereering voor het pausschap hebben. Dat al wat een paus zegt, dat ineens rechtstreeks van God lijkt te komen. Dat is helemaal niet zo. We moeten al wat een paus zegt wegen in het licht van de hele traditie van de kerk. Daar is hij de vertolker van. Hij is niet de vertolker van zichzelf. Een paus die ineens uit het niks zegt dat de doodstraf onchristelijk is. Nou, daar klopt natuurlijk geen fluit van. Dat hij dat allemaal zegt. Op eigen houtje, net of hij de Heilige Geest is. De Heilige Geest is in de kerk aanwezig via de overgeleverde waarheden van de traditie. En via de liturgie, overgeleverde liturgie enzovoorts allemaal. Als men ineens nieuwe geheden gaat invoeren, is men niet zeker van dat het de Heilige Geest is. Je kunt alleen terugkijkend zien wat constant is, dat is van de Heilige Geest. En soms misschien ook nieuwe dingen, maar dan moeten ze in lijn staan met de dingen uit het verleden. Als het er tegenin gaat, is het zeker niet van de Heilige Geest. Dan is het van de kwaaie geest. En die is heel krachtig in onze tijd. Goed, dan hebben we ook een man waar ik het helemaal mee eens ben. Daar wordt over gevraagd, over kardinaal Jozef Zen. Maakt gehakt van het synodale proces onder paus Franciscus en wijst op de ijzeren manipulatie die hij beschouwt als een belediging van de waardigheid van de bisschop. De eminentie noemt de voortdurende verwijzing naar de Heilige Geest tijdens de synode belachelijk en bijna godslasterlijk. Dat heb ik ook gezegd, hè? Iedere keer. Zen zegt dat ze verrassingen van de Heilige Geest verwachten. Welke verrassingen? Dat hij gaat tegenspreken wat hij gedurende 2000 jaar heeft geïnspireerd via de traditie van de kerk? Dat kan natuurlijk niet, dat is duidelijk. Dus hij vindt het verschrikkelijk dat die synodaliteit, dat is een hefboom voor ketterijen. Het is niet de Heilige Geest, ze willen ketterijen de kerk binnenlaten. En Franciscus was daar wel een manipulator in. Mogen we gerust zeggen. Ik zei het al toen hij leefde en ik zeg het nou nog, nou die dood is. De kardinalen die wel gewoon katholiek blijven, die werden geridiculiseerd, want die hebben nog niet goed geluisterd naar wat Jezus. Ja, dat doen ze dan ook nog. Weet wel, alle mensen die op de traditie hun beroep doen, ja, je snapt er nog niks van. Je bent indiëtriste, zei je. Je staat met het gezicht naar het verleden. Moet naar de toekomst kijken. Zen bekritiseert dat paus Franciscus het college van de bisschoppen feitelijk heeft omzeild door ook niet-bisschop een formele stem te geven. Dat is inderdaad heel erg. Dus volgens heel de kerktraditie bestaan synodes uit bisschoppen. En de leiding in de kerk wordt gegeven door bisschoppen, opvolgers van de apostelen. De rest mogen een zegje doen, maar het zijn de bisschoppen die beslissen. Dat is in het oosten zo in het westen. Ook in de orthodoxie is dat. Die hebben niet allemaal van die leken inspraak. Nee. Dat hebben ze bij de Anglikanen, maar die zijn protestant geworden. En dan zie je waar het toe leidt bij de Anglikanen. Dat zegt Zen ook. Die krijgen dan op een gegeven moment vrouwelijke priesters en vrouwelijke bisschoppen en de hele zaak valt uit elkaar. We hebben nou in het hoofd van de Anglikaanse kerk is een vrouwelijke bisschop. Mm. Maar dat betekent dus wel dat het grootste gedeelte van de Anglikaanse gemeenschap, die in Afrika zit enzovoorts allemaal,
0: die vindt het niet.
1: Die hebben gezegd, we hebben niks met jullie te maken. Het valt uit elkaar.
0: Ja, maar de kerken in Engeland zijn min of meer leeg. Dus dat helpt niet.
1: Er komt
0: niet.
1: Niks. De meeste worden katholiek als ze nog christelijk zijn. Ja. Dus je ziet dit soort zogenaamd luisteren naar de Heilige Geest leidt tot niets, tot verval. Ja, dus de moderniteit heeft geen kinderen.
0: Nee, dat is onvruchtbaar.
1: Dat is onvruchtbaar. Het zijn al die mensen die modern zijn, ook in de kerk van Nederland. Het zijn allemaal grijze koppen en hun kinderen gaan niet meer naar de kerk. Hè? Heel nooit. Ja. Dus ze hebben geen kinderen. Er is geen vervolg. De kerk sterft af met hun. En maar goed ook eigenlijk. Want dat is geen kerk. Dat is een onkerk. Ja. En dat is in Duitsland ook. Goed. Verder wijst de kardinaal op het inconsistentie in het einddocument. Dat wordt als deel van het magisterium gepresenteerd. Het einddocument van de synode. Een beetje een warrig document. Ik heb het niet eens gelezen helemaal. Maar... heb jij het wel gelezen?
0: Nee. Ja. Maar het kwam op een moment, ja, wat, ik weet het niet meer, maar het is...
1: Nou, ik lees die dingen niet meer. Ik kan me alleen maar aan ergeren en ik heb er geen, mijn geloof heeft er niks aan. Dus weg. Dubbelzinnige formuleringen, die tegenstrijdige interpretaties, dat is ook zo, dat willen ze. Paus Franciscus wilde dat. Heel veel dubbelzinnigheden, zodat iedereen eruit kan halen wat hij wilde. En dan krijg je zelfs de Anglicaan. Dan heb je binnen één kerkverband de meest vreemde tegenstelde ideeën. En dan zijn ze samen toch nog kerk. Dat is geen katholieke en geen orthodoxe opvatting van kerk. Want dan moet je het eens zijn over de leer en over de liturgie en over de leiding. Anders dan is het geen eenheid. De ecumene, daarom is de ecumene het protestanten lukt niet. Omdat er een heel verschil is. Die protestanten zeggen ja... Wij willen wel één gemeenschap, maar dan willen wij gewoon protestant blijven. En zo in één verband. Zoals de hervormde kerk, of hoe heet zoiets? De protestante kerk in Nederland, de PKN. Ja, die heeft mensen onder zich die orthodox protestant zijn... en mensen die vrijzinnig zijn. Dat is allemaal in één kerkverband. Nou, de katholieke kerk en ook de Oosterse, die verdragen dat niet. Nee. Er moet één zijn in geloof. En als ze nadenken, dan zouden ze zeggen dat het ook niet kan. Denk maar terug aan het concilie van Nicea, 325. Als Nicea had gezegd wat die protestanten nou zeggen... ach, laten we die verschillende opvattingen... maar dus de eenheid is belangrijker dan hetzelfde geloof... nou, dan was het toen al uit elkaar gevallen in alle mogelijke splintertoestanden.
0: Ja, als je kunt bijvoorbeeld zeggen, ja, ook de Arianen hebben hun gelijk.
1: Ja.
0: Dus we kunnen samen broeders zijn...
1: Ja.
0: Wat was van de kerk geworden?
1: Was er niks van de kerk geworden. En nu wordt het ook niks van de kerk. Want je ziet dus al die... Die Anglicanen, daar verdwijnt in het niks. Hm. In Engeland worden de meeste mensen katholiek die nog iets willen.
0: Ja.
1: En dit gedrag in de protestante kerk is trouwens... een aansporing voor serieuze protestanten... om na te gaan denken over de katholieke kerk en het katholieke geloof. Omdat dat namelijk één is. Dat wil niet zeggen dat er bij ons geen krachten zijn om het ook uit te leggen. Maar in zichzelf is het één.
0: Ja.
1: En verdraagt het dan niet.
0: Vindt u het niet bijzonder dat zoiets mocht gezegd worden?
1: Wat?
0: Zoiets mocht gezegd worden.
1: Wat Sen zegt?
0: Ja.
1: Die heeft het altijd wel gezegd, maar nou, Franciscus ja, maar dood
0: bij,
1: is ergens
0: hij
1: nog
0: wilde duidelijk. Graag op audiëntie bij paus Franciscus, maar hij is nooit ontvangen.
1: Nee, die werd niet ontvangen. Een man van bijna 19 jaar.
0: Ja.
1: Een man die in de gevangenis gezeten...
0: Ja, die kwam naar Rome, maar er was geen tijd voor hem. Dat was,
1: nee.
0: Maar ja, dat het nu gewoon gezegd mocht worden, vind ik wel bijzonder.
1: Ja, dat mag natuurlijk altijd.
0: Nou...
1: Kijk, Zen heeft ook heel lang nog een zekere eerbied gehad voor de paus. Ook voor Franciscus.
0: Ja.
1: En die gaf de schuld aan allerlei andere mensen rondom hem. Maar op een gegeven moment kun je er niet meer omheen... dat de paus natuurlijk daar niet helemaal onschuldig aan is. Hm. En dat zegt hij nou ook wel. Goed, en dan is het... Nu is mijn vraag of paus Leo dit ook zo ziet... en of dat hij het niet goed zou zijn... de rotte appels, de rotte Bergoglio-appels... die nog in de curie zitten te vervangen. Zoals Fernandez en Roche.
0: Nou.
1: Ja, dat zou heel hard nodig zijn... maar ik denk dat Leo wel bezorgd is voor de eenheid. En geen al te drastische vlugge maatregelen wil nemen... om te zorgen dat er geen splijtingen komen.
0: Maar ik vind het nog steeds... hij heeft toegestaan dat zoiets... want kanaal Zen had een privé-audiëntie met de paus voor... de consistorie. Waarschijnlijk moeten vertellen... Ja, ik wil dit en dit vertellen. Kan dat? Dus blijkbaar is het wel met de toestemming van de paus.
1: Ja, het gaat dus met kleine stapjes, zal ik maar zeggen. Dus
0: en ik zag vanochtend in het nieuws dat... op Witte Donderdag gaat de paus niet meer naar gevangenen. Of
1: natuurlijk ergens. Niet, dat is ook grote onzin.
0: Die gaat gewoon de mis doen in de kerk van de Lateranen.
1: Natuurlijk, het is... De kerk viert de triduum, ja, wat één geheel is. Ja, in iedere kerk, iedere bisschop moet zijn eigen kathedraal dat vieren. Ja. En wat doet de paus? Die doet dat niet. Die gaat ergens in een gevangenis.
0: En dan in het begin van
1: net of je de donderdag met gevangenissen te maken heeft. Ja. Oh.
0: En in het begin van de vastetijd hebben de curia heeft zo'n geestelijke oefening, zo'n retraite. Ja. Dat gaat niet meer ergens anders gebeuren op zo'n casa, weet ik veel. Maar op het apostolisch paleis.
1: Natuurlijk.
0: Want dat is goedkoop.
1: Ja. En, ja. Die eenvoud van Franciscus was heel duur, hoor.
0: Was wel een beetje duur, ja.
1: Waarom vermaand Jezus in het evangelie als hij de laatste geneest dit niet te vertellen aan anderen? Nou, dat heb ik al dikwijls genoeg gezegd. Dat komt omdat Jezus niet wil dat men hem als Messias gaat vereren zoals de Joden dat verstonden, namelijk als een soort aardse koning. En ze mogen hem pas tot koning kronen vlak voor zijn dood. Dan mag het in Jeruzalem als je binnentrekt, daar op de Hosanna, de zoon van David.
0: Ja, alleen de mensen kunnen hun mond niet dicht doen.
1: Dat deed ze ook niet. Ze hielden de mond. Het werd ook verteld. Dat staat ook in het evangelie.
0: Ja, mensen
1: kunnen hun mond niet houden. Maar Jezus verbiedt het juist daarom dat het niet verkeerd opgevat wordt. Nou, dan ene Chris Vermazen. Ken ik helemaal niet. Ken jij die?
0: Nee.
1: Jij leest toch het Katholiek Nieuwsblad of niet?
0: Ik lees het wel, maar ik weet niet. Kijk, ik lees artikelen, maar ik weet niet wie het heeft geschreven.
1: Ene Chris Vermazen betoogt in het KN dat het verlaten van de kerk niet primair te wijten is aan slechte of veranderde liturgie, maar aan een diepere verschuiving in cultuur en kerkelijk handelen. De kernopdracht van de kerk is volgens Vaticaan II missionering. Christus bekendmaken aan de wereld. Een taak van het hele volk van God en niet alleen van de priesters. Vermazen stelt dat veel gelovigen de kerk verlieten omdat zij de inhoud van het geloof niet meer begrepen en omdat het kerkelijk leven loskwam te staan van het dagelijks bestaan. De liturgie mag daarom geen afgesloten wereld voor ingewijden worden. Hij waarschuwt voor klerikalisme en pleit voor een herwaardering van de leek, wiens ambt en verantwoordelijkheid na Vaticaan II onvoldoende tot ontplooiing kwamen. Daardoor gingen betrokkenheid, charismata en sensus fidei verloren. Ik geloof daar geen in ene fluit van.
0: Nee?
1: Nee, totaal niet.
0: Wat denkt u dan?
1: Ik denk dat mensen de kerk verlieten, dat heb ik zo zelf meegemaakt, in grote getalen. En dat is met name door de liturgie gebeurd. Want daar hadden de mensen het meest mee te maken. Hè? De rest, dat werd in theologenblaadjes geschreven en weet ik wat dan. Hoe kwamen de mensen met het concilie in aanraking? Via de liturgie. En in de liturgie, die heel slecht werd ingevoerd overigens, zagen mensen dat ineens alles wat van tevoren heilig was, niet meer heilig bleek te zijn. He, iedereen liep over het priesterkoor. He, want ik bedoel, het was geen klerikalisering. Ja, klerikalisering van de leek was het eigenlijk. Want alle leken die deden voor alles mee op het priesterkoor. En weet ik wat allemaal. En ze lazen voor en ze preekten. En ze preekten in een dialoog. En de gewone mensen haakten allemaal af. Gingen weg. Ik heb zoveel mensen in het begin dat ik priester was gehoord. Ik ben uit de kerk weggebleven. Omdat ze me iets wijs gemaakt hebben. En wijsgemaakt betekende van het blijkt allemaal niet waar te zijn. Het is allemaal anders. Wij dachten dat het heilig was. We mochten de hostie niet aanraken. En ineens iedereen. Hè? Het altaar was heilig. En nu ligt het vol rotzooi. De heilige vaten waren heilig. En nou hebben ze gewoon een broodmandje. Dus het stelt allemaal geen moer voor. Dat is een van de belangrijkste redenen dat de kerk leeg liepen. Ze liepen leeg na de liturgievernieuwing. In grote getalen heb ik meegemaakt.
0: Maar kunt u niet zeggen dat het is een en?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben nog niet uitgepraat.
0: Ja, ja. Oh, oké. Okay.
1: Dat is een directe aanleiding. En dan is natuurlijk die secularisatie en de veranderingen in de maatschappij die juist in de jaren 60 doorbraken, die breken ook door in de kerk. De kerk leeft niet buiten de samenleving. Dus de mondigheid van de leek. Zich afvragen van is het allemaal wel waar? Vraagteken stellen achter de bevoegdheid van de pastoren, van de bisschop en van de paus. Het gebeurde natuurlijk, want het gebeurde ook achter de burgemeester en de regering en noem maar op. De hele secularisatie, dus de verlichting, die niet zomaar in wonderen geloofde en in mysterie enzovoort, maar alles rationeel. Nou, dat breekt ook in de jaren 60 allemaal met geweld door. Dus dat speelt ook mee. Maar wat hier gezegd wordt, de inhoud van het geloof niet meer begrepen. En omdat de kerk weer los kwam te staan van het laagste bestaan. Nee, men koos tegen het geloof. Het geloof was een belemmering. De moraal was een belemmering. Want volgens de moraal mocht je niet alles doen. En die jaren 60 was vrij, be happy, hè? Doe wat je wilt. En de kerk die zei nee, dat waren wel priesters die zeiden dat kon. En die kregen dan ook mensen achter zich aan, maar dat duurde niet heel lang. Want de mensen die dan het geloof verlieten en in die vrije kerken terecht, dat duurde een paar jaar en dan waren ze echt eruit. Dat was een voorstadium om de kerk te verlaten. Mm-hmm. Dat zie je overal in die moderne kerkgemeenschappen. Hè, zoals studentenecclesia's en zo. Mm-hmm. Nou, dat wel liep op een gegeven moment met
0: volgens mij bestaat er nog een.
1: Jawel, er zijn natuurlijk nog hardnekkige. Maar, maar er waren vroeger hele grote dingen. Maar dat was bijna niks
0: meer.
1: Nee,
0: nu zijn er niet.
1: Stelt helemaal niks voor. Nee. Het is nog vrijzinniger dan het toen was.
0: Ja.
1: Dus, ja. Ik denk dat het een heel complexe oorzaak is. Maar, en ja. Klerikalisme. Wat is klerikalisme? Hier staat het ambt van de leek. Heeft het Vaticaan II het over het ambt van de leek gehad? Nog nooit van zijn leven.
0: Maar dat bestaat niet.
1: Nee, dat bestaat helemaal niet.
0: Ambt.
1: De taak van de leek is namelijk om het evangelie te brengen in de wereld. Om de arbeid te heiligen.
0: Ja.
1: Om de maatschappij te heiligen.
0: Door het leven volgens
1: door het leven te leven, door het gezin te leven zoals het christendom. Maar niet door de plaats van de priester. Dat hebben ze gedaan, het kon zien. Ze gingen op de plaats van de pastoor zitten.
0: Ja.
1: Liefst op priesterkoor. Maar dat is. Dat is klerikalisering van de leek.
0: Maar dat hoor je ook vandaag. Hè? Bijvoorbeeld bij de missionaire project. Dat wij als leken moeten onze taak nemen als missionarissen en de wereld.
1: Dat is onzin. Dat zijn. Je moet gewoon de taak als leek vervullen. En dan zijn er enkele.
0: Mm-hmm.
1: Die waren vroeger ook zusters en broeders enzovoort, die in de missie gingen werken.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik in onze samenleving zouden ook moeten. Het zou goed zijn dat wij daarbij weer religieuzen hadden, leken religieuzen, die zich bekommeren om de mensen aan de rand van de samenleving.
0: Wat is een leken religieus?
1: Dus geen priesters. Dus
0: okay.
1: Religieuze. Okay. Religieuze heb je leken en clerici.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel in dit geval dus leken religieus. Dus
0: ja, ja.
1: Al die nonnencongregaties en broederscongregaties.
0: Ja.
1: Die zich inzetten voor in de tijd voor de ziekenzorg en voor de scholen enzovoort. Nou, die zouden weer heel hard nodig zijn. We hadden eigenlijk weer onderwijscongregaties nodig. Die katholiek onderwijs gaven. Dat hebben we allemaal opgegeven. Maar dat was missionering.
0: Dan kun je bijvoorbeeld nu als bijvoorbeeld leek leraar op een school. Is dat niet missionair?
1: Dat kan wel, maar je zult dat moeten institutionaliseren. Want als enige op een school lukt dat gewoon niet. Dan krijg je alles tegen je.
0: Nee.
1: Dus je moet een katholieke school hebben. En niet die katholieke scholen die er nou zijn. Je moet gewoon nieuwe katholieke scholen kunnen stichten. En dat moet je met een groep doen. Die erachter staan en die ook helemaal. Ja, dat is mogelijk geen kleinigheid. Ze praten allemaal over missionaire kerk. Ik vind het een beetje, ja.
0: Ja.
1: Een beetje goedkoop, vind ik het eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Het klinkt allemaal mooi, maar wat betekent in de praktijk?
0: Dat je bijvoorbeeld bij de Alpha-cursus er bent als leider. Dat je, weet ik veel, aan mensen op je werk.
1: Oh, dat heet nou eens. Vroeger hadden we dat gewoon, noemden we dat gewoon medewerkers in de prochie.
0: Ja, of je op je werk gaat vertellen over de kerk, dat je katholiek bent. Mensen vragen om naar de kerk te komen, dat
1: ja,
0: soort dingen.
1: Ja, maar dat zijn een paar mensen die dat kunnen. Het merendeel van de mensen kan dat niet. Die voelen zich niet. Die, als je dat te veel gaat zeggen, dan voelen ze zich aan het tekortschieten, want dat kunnen ze niet.
0: Ja, maar daarom wel willen ze dat de mensen toe te rusten om dat te kunnen.
1: Ze moeten het kunnen.
0: Oké.
1: Okay. Niet iedereen is in staat om, kijk, wel het geloof voor te leven en te doen, maar daar allemaal verhalen over te houden en mensen aan te spreken. En weer, ja, zeg, hé, we zijn geen mormonen. Of geen Jehovah's getuigen. Dat is mooi als je dat kunt, dat is goed. Maar om dat als ideaal voor te houden, iedereen dat moet doen, dat is onzin.
0: Ja.
1: Dat is een speciale taak in de kerk. Dat zijn missionarissen. En het kunnen leken zijn, het kunnen priesters zijn, het kunnen religieuzen, het kan alles. Maar dat is geen taak voor iedereen, dat is gewoon onzin. Dat wij als parochie missionair zijn in die zin dat we ons niet richten naar binnen alleen, maar ook naar buiten proberen mensen erbij te krijgen, dat wel.
0: Ja.
1: Proberen dingen te organiseren waardoor je de interesse wekt van buitenstaanders. En nog belangrijker, dat je mensen die komen, dat je die opvangt. Dat het niet zo is dat er een paar oude mensen in die kerk zitten en als er een jongen komt, dat ze allemaal heel verbaasd aankijken, wat komt hij hier doen? Of hij gedraagt zich anders, oei, wat hebben we nou toch mee te maken? Of een koor in een prochie dat ondertussen een beetje verkrijst is. En als er dan jongeren zijn die daar eventueel bij zouden kunnen, ja, maar wij repeteren voor het smiddags, want dat is altijd. Want dat, ja. Nee, we gaan niet s'avonds. Nou, ja, dat noem ik niet missionair.
0: Ja, dat is niet missionair. Ja.
1: Nee.
0: Nee, dan moet je gewoon s'avonds repeteren.
1: Juist, als je iets meer. Ja, maar dat soort normale dingen hebben. Ze hebben allemaal mooie verhalen over missionair.
0: Ja,
1: nee, dit soort gewone dingen.
0: Bij een parochie dat ze les Hebreeuws gaven, dacht ik, oh, wat dat is wel leuk. Dat zou ik interessant vinden. Maar ja, het was op de woensdagochtend.
1: Ja, wie kan dan op de woensdagochtend Hebreeuws leren?
0: Ik niet.
1: Bovendien is er een prochie iemand die Hebreeuws kan geven?
0: Ja, het is in Tilburg en daar zijn er iets van de universiteiten. In ieder geval, dat is er wel.
1: Als ik beter opgelet had, had ik er beter bijgehouden. Had ik het misschien ook wel gekund. Ik heb 2 jaar Hebreeuws gehad.
0: Oh.
1: Dus met een Grieks-Hebreeuwse ermee.
0: Een
1: Latijns-Hebreeuwse ermee.
0: Ja, Grieks zou ik ook willen. Maar ja, dus, als er iets is, dan is het woensdagochtend.
1: Grieks zou ik wel willen geven, maar dat ben ik zelf. Dan blijf ik dus, als ik het ga geven, blijf ik de studenten een les voor. Mm-hmm. Want het zit bij allemaal wel in mijn hoofd, maar ik heb er al lang niks mee gedaan. Latijn is makkelijker. Uh-huh.
0: Uh-huh. Nou, in ieder geval.
1: Goed. Niet het volk heeft de kerk verlaten, maar de kerk heeft het volk verlaten. Ja. De kerk is naar zichzelf verwijzend geworden. Klerikaal, losgekoppeld. Niet langer evangeliseerd, maar moralistisch.
0: Ja, maar de kerk moet moralistisch zijn.
1: De kerk
0: zijn.
1: Moet moralistisch zijn. Dat is de enige taak in de kerk van de wereld. De wereld kijkt naar de kerk vanwege de moraal.
0: Je moet profetisch zijn.
1: Juist. Ja. Ze hebben het dan wel over profetisch zijn. Het oude, dat klinkt wel goed.
0: Ja.
1: Maar als je zegt, de profeten waren alleen maar moralistisch. Oehoe,
0: maar kijk naar
1: moralistisch mag niet.
0: Johannes de Doper.
1: Nou.
0: Die vertelde aan Herodes dat hij niet met de vrouw van zijn broer mocht.
1: Nou, en als ik dat doe, in de prochie bewijzen, ben niet missionair. Want het stoort mensen af. Dat zeggen ze dan. Dus dit is zo'n onzin. Kijk, een karikatuur van de kerk. Dat de kerk natuurlijk is het zo dat de kerk in vroegere jaren erg klerikalistisch was. Dat alles op de kleren. We hadden natuurlijk heel veel kleren. En dat daar het meeste werk op neerkwam. Maar dat klerikalisme is al voor een groot stuk verdwenen. Door het feit dat we veel minder priesters hebben en die priesters wel beroep moeten doen op de leken.
0: Mm.
1: Maar nou krijgen we een omgekeerde zaak, dat de leken vaak de priesters een plaats niet meer gunnen. Dat zij het in de plaats van de priester gaan bepalen. Ik bedoel, dan heb ik weer het voorbeeld van de koren. Als de pastoor een persoonlijke liturgie wil en met het koor gaat praten en zegt, we moeten toch de antwoordpsalm bidden, mm-hmm, of zingen.
0: Mm-hmm.
1: Dan zeggen we, wat doen je psalm? Dat vinden wij niet leuk.
0: Ja, ze zingen een liedje.
1: Zingen we een liedje. Ja, maar daar gaat het toch niet over. Jij moet toch doen als koor wat voor die liturgie van belang is. En niet wat je zelf leuk vindt.
0: Ja.
1: En als je op het verkeerde spoor zit, maar dat is zo moeilijk. En de pastoor, wij doen het. De pastoor heeft niks te zeggen. Wij praten ook mee.
0: Ja.
1: Nee, de pastoor is de verantwoordelijke. En dat betekent wel dat de pastoor met verstand moet leiden. Dat gebeurt ook niet altijd. Maar hij is wel de leider en de verantwoordelijke.
0: Ja.
1: En niet de leken. Dat is net, ja, dat is zo in de structuur van de kerk. Van oudsher. Vanaf het begin. En daarom is het ook zo raar dat Paus Franciscus zuster Brambrilla als prefect van de Godzilla, van de religieuze heeft benoemd. Dat kan helemaal niet. Een non, een leek, die de basis is van alle religieuze paters en weet ik wat dan. Kan toch helemaal niet? Hartstikke tegen het concilie, hè?
0: Hoe dan? Ik moet de verhalen opnieuw beginnen.
1: Maar dus ik heb het al een paar keer gezegd.
0: Ja, dus
1: de leidingsvolmacht in de kerk...
0: is aan de clerici.
1: Die is gekoppeld aan de wijding.
0: Ja.
1: En los van de wijding is er geen... Het is heel logisch. Wie leidt de kerk? Christus.
0: Christus.
1: En Christus is aanwezig in de kerk... via het sacrament van de wijding.
0: Ja.
1: En dus de bisschoppen zijn de leiders... En die delen gedeelte van die aan de priesters. Ja. En dus als er leiding gegeven moet worden in de kerk, als er pastoor is,
0: De
1: pastoor kan alleen maar een priester zijn.
0: Ja.
1: Maar daar beginnen ze ook, want ze vinden toch dat vrouwen meer macht
0: maar
1: moeten hebben.
0: Maar u hebt ook vrouwenkloosters, waar een vrouw leiding geeft.
1: Dat is
0: dan?
1: Geen sacra potestas, dat is geen heilige geleid, dat is een organisatorisch gebeuren.
0: En kun je niet zeggen dat zo'n zuster die basis over alles
1: is? Die heeft geen heilige macht. Dat is gewoon organisatorisch.
0: Maar ze mag wel in haar eigen klooster wel baas zijn.
1: Ik denk dat het gaat over... Als de priesters in zitten, zal ik maar zeggen, in die kloosters, dan is het ook weer, moet eigenlijk alweer een overste, moet eigenlijk een priester zijn.
0: Maar dat is een vrouwenklooster, dus dan kunnen ze dat niet doen.
1: Nee, maar die vrouwen die hebben ook geen...
0: Dat is een biechtvader vaak, maar...
1: Die hebben geen sacra potestas.
0: Oké.
1: Dat is hetzelfde als een vereniging, een katholieke vereniging. Daar kan een leek voorzitter van zijn, enzovoorts allemaal. Dus dat kan goed, er hoeft geen priester te zijn. Maar dat heeft niks met de sacra potestas te maken, met verenigingsrechten.
0: Want dat is zoiets als de wijding van de abt, van de abdis. Bestaat dat niet?
1: Ja, dat bestaat, maar dat is een sacramentale.
0: Oké.
1: Okay. Dus net hetzelfde als het wijden van een rooskrans.
0: Ja. Dat is wel toch iets anders.
1: Nee, dat is het. Het is eigenlijk hetzelfde. Het is geen sacrament, het is sacramentale.
0: Dus op je...
1: Het verleent verder geen volmacht. Een abt wordt gekozen. En die is vanaf dat moment dat hij gekozen aanvaardt, is hij abt. En dan wordt hij naar de hand, misschien een maand of twee maanden naar de hand, dan wordt hij gezegend. Wijding heet, maar zegening heet dat. Maar die zegening voegt niks toe als alleen Gods genade gaat afsmeken, maar aan bevoegdheid helemaal niks.
0: Nou, je mag wel vertrouwen dat Gods genade wel daarop komt.
1: Ja, maar om nou een paus te noemen, de paus, als die gekozen wordt en hij is geen bisschop, moet hij terstond in het... conclaaf, bisschop gewijd worden, nog voordat hij aan de gelovigen wordt voorgesteld.
0: Mm.
1: Omdat namelijk zijn pausschap ten zeerste te maken heeft met die bisschopswijding. Mm. En dat het niet alleen een kwestie van bestuursmacht is los van de wijding.
0: Ja. Nou.
1: Maar het is in het verleden wel anders geweest. In de middeleeuwen hebben wij leken bisschoppen gehad, die dan voor de wijding en zo gebruik maakten van
0: stelt u maar
1: van
0: voor,
1: wijbis.
0: Een leken bisschop.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een misvorming van de kerk. In het oosten ook nooit gebeurd.
0: Nee, dat niet.
1: Dus dat moet ook niet kunnen. En het concilie heeft daarmee afgerekend en gezegd... dat mag nooit meer voorkomen. En wie gaat het weer invoeren? Paus Franciscus.
0: Ja, ik denk leken...
1: Vanwege feminisme, hè? Feminisme is geen katholieke deugd. Dat is een
0: ondeugd.
1: Ja, een wereldse ondeugd. Het feminisme zoals het beleefd wordt.
0: Ja.
1: Er wordt de kerk binnengehaald en daar wordt aan opgeofferd. Dus de binding tussen ambt en dingen. Dus ja, ik zag vanmorgen op internet dat bisschop Athanasius Schneider zich uitgesproken heeft.
0: Ach, en dat heb ik ook gelezen. Ja.
1: Ah ja, zich uitgesproken heeft tegen, ik moest vanmorgen eraan denken, tegen vrouwelijke lectoren en tegen vrouwelijke missionaris. En ik denk dat hij gelijk heeft.
0: Oh.
1: Komt dat in het oosten voor?
0: Ja,
1: Vrouwen ook
0: wel? Zeker, dat kan. Zoals kinderen. En zeker een klooster, dan leest altijd een van de zusters voor. Nee, het is niet. Het is
1: maar
0: ongewoon.
1: In de kerk,
0: ja. Het is ongewoon, maar het gebeurt wel.
1: Het is ongewoon.
0: Vaak geen getrouwde vrouw, dus dat wel niet. Dat is op het begin dat je getrouwd bent, dan hoor je niet meer. Maar nee, het kan gebeuren.
1: In ieder geval, in het Westen is het de oude traditie. Het waren vroeger de lagere wijdingen, dit soort dingen. Die allemaal iets te maken hadden met het priesterschap. Al wat er op priesterschap gebeurt, is gerelateerd aan het priesterschap. En
0: ja,
1: hij
0: maar
1: zegt
0: het lezen
1: aan zijn...
0: van een eerste lezing is niet, gebeurt niet op het altaar. Het is buiten, ook in het Oosten, er wordt buiten het altaar gelegd.
1: Ja, maar dit is niet buiten, dus op priesterkoord. Dus,
0: ja, maar dat zou eigenlijk anders moeten. Het altaar is niet goed. Eigenlijk moet het een beetje buiten zijn. Maar ja.
1: Bij ons is het eigenlijk altijd geweest in het Westen dat dus het mannen deed die gewijd waren. En het had dus het was een stapje naar het priesterschap. En nog erger geldt dat voor altaardienaren. Hebben ze die in het Oosten ook, vrouwen?
0: Nee, want dat gebeurt wel. Het dienen van de priester is wel in het altaar.
1: Juist. En dat toen dus mannen, omdat het gerelateerd is aan het ambt, wat alleen aan de mannen is voorbehouden. En hij zegt ook, en dat hebben we ook kunnen constateren, als je vrouwelijke missionaars hebt, je missionetters, dan gaan die jongens afhaken.
0: Ja.
1: Op een bepaalde
0: maar
1: leeftijd.
0: Ik las ook op internet wel een goede opmerking. Moet een bisschop zich hier mee bemoeien? Ik bedoel, het is een gedane zaak. Dus dat is,
1: nou, dat is niet helemaal een gedane zaak. Je denkt wat als iets 20 jaar bestaat dat een gedane zaak is.
0: Dat is een klein dingetje. Dus
1: ja,
0: dat,
1: maar het heeft natuurlijk
0: moet je
1: kleine
0: dat doen?
1: Dingetjes hebben.
0: Ja.
1: Grote betekenissen. Het zijn symbolische en grote betekenissen. Hij zegt, daar begint... Wat eindigt in de vrouwelijke bisschop in dingen. Dus
0: dat is een beetje overdreven. Hij heeft ook een paar andere opmerkingen. Zo. Hij heeft een nieuwe documentaire en zo aan me gezien. Ik vind het een beetje overdreven.
1: Ja,
0: het
1: opent mijn ogen.
0: Ja,
1: ik verdedig het nog niet meteen, maar ik begrijp het wel.
0: Dus denk ik, dat zijn bijzaken allemaal.
1: Het zijn geen bijzaken.
0: Groot. Ja, wel.
1: Ben geen bijzaken. Als ik nu zeg...
0: Ja.
1: Franciscus heeft het nog verder gedaan. We hadden natuurlijk... sinds 1972 of zoiets... geen

0: sinds 72 of zoiets geen lagere wijdingen meer. Maar dus lector en acolyt waren aanstellingen. Maar die waren beperkt tot mannen. Mm-hmm. Je zag dus nog steeds dat het iets met de wijding te maken had. Althans, ja. Dat het daar... Nou, daar werden ze ook niet veel aangesteld. Want je mocht gewoon iemand zonder aanstelling laten lezen. En dan mocht je wel vrouwen laten lezen. Maar aanstellen mocht niet. Nou heeft Franciscus natuurlijk in zijn feministische bui... heeft die vrouwen kunnen al aangesteld worden tot lector en acolyt. Dat betekent, weet je wat dat betekent?
1: Nee.
0: Want acolyten, die mogen, als er geen subdiaken is in een oude mis, mogen subdiaken zijn. Dus met een dalmatiek. Ha. En dan krijg je dus
1: dat een vrouw
0: zou subdiaken zou mogen zijn. Als je dat dus doet, dat is nog niet gebeurd en dat willen ze natuurlijk ook niet. Maar officieel zou het kunnen. En dan zie je dus dat het geen kleinigheid is.
1: Ja, maar dan heeft de paus Franciscus niet aan de oude liturgie gedacht.
0: Nee, maar paus Franciscus heeft nergens aan gedacht. Alleen aan rare feministen heeft hij gedacht. Maar aan de logische consequentie van theologische gedachten en liturgie, die heeft hij niet gedacht. Maar dat is dom. Net als jij dat niet doet.
1: Jawel. Ja,
0: nee, jij deed het ook niet. Ik heb dit voorbeeld moeten geven voordat het eigenlijk het kwartje valt.
1: Oké. Okay.
0: Goed.
1: Nou, je hebt de helft van de vrouwen, denk ik, boos gemaakt. Maar...
0: Ja, maar wie maakt vrouwen tegenwoordig meteen boos?
1: De vraag
0: vrouwen,
1: is...
0: Ja, maar vrouwen, katholieke vrouwen moeten dus afleren feministisch te zijn.
1: Nee.
0: Wij waarderen vrouwen enorm.
1: Kijk, aha.
0: Dan moet ik het bij, vooral in de keuken zijn. Nee, is helemaal niet waar. En vrouwen in de kerk doen een heleboel goede dingen.
1: Ja, dan moeten ze blijven doen.
0: Tuurlijk moeten ze blijven
1: want
0: doen.
1: Want vaak is het zo dat mannen zich niet aanmelden als lector.
0: Ja, maar
1: zo.
0: Aanmelden. Je moet je ook niet aanmelden. Je moet je gewoon vragen.
1: Ja, dan ga je vragen.
0: Die mensen die je aanmelden zijn meestal niet geschikt.
1: Aha.
0: Want als ze zich aanmelden en je kunt ze niet verstaan, dan raken ze ook niet meer kwijt.
1: Nou ja.
0: Die vrouw wordt helemaal wild als je zegt, we kunnen je niet verstaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik weet uit ervaring.
1: Nee.
0: Goed. Ik geloof dat dit voldoende is. We gaan verder. Il Giornale publiceerde de uitgelekte tekst uit consistorie. Dat krijg ik weer. Ja, dat hebben we gehad volgens mij, of niet? De eenheid van de kerk wordt niet bereikt door de verdeeldheid te bevriezen. Dus daarom... Ja, fijn, we zien dat wel. Prima. Er zijn nog andere dingen binnengekomen. Ik krijg hier...
1: Ja, en je hebt toch nog een telefoonvragen? Oh.
0: Ja, maar ik maak eerst die blaadjes op.
1: Ja.
0: Zulke en pastorale wijze worden behandeld. Dat is mooi. Graag enkele vragen. In de eerste plaats zou ik willen vragen naar uw visie op de priesterbroederschap Sint Pius X. Ik ken verschillende jongeren die er regelmatig hun missen bijwonen. Tegelijkertijd merk ik dat onder leken die zich met deze gemeenschap verbonden voelen, soms opvattingen circuleren die afwijken wat men doorgaans binnen de kerk hoort. Dit roept bij mij vragen op om ten kerkelijke status van Pius X, de geldigheid en de oorlog van het sacrament, in het bijzonder de vraag of het voor een katholiek geoorloofd is een missen bij te wonen dan wel, of dat men het beter kan mijden. Nou, daar worden een paar dingen door elkaar gehaald, denk ik. Op de eerste plaats, de geldigheid van de sacramenten is onbetwijfeld. Dus ze zijn gewoon geldig. Ik heb hele lelijke dingen gezegd over Paus Franciscus. Maar hij heeft ongemerkt een paar goede dingen gedaan. Namelijk de Pius X-broeders de bevoegdheid gegeven om biecht te worden. En zijn huwelijk te sluiten. In een gewone parochiekerk, als de pastoor ter plaatse delegeert, mag dat. Dus het verbod om daar naar de kerk te gaan is nooit gezegd. Dus je mag daar naar de kerk. Je kunt daar beter naar de kerk dan in sommige modernistische parochies.
1: Maar de vraag was of je je zondagsplicht daar vervult.
0: Ja.
1: Maar ik denk van wel.
0: Zondagsplicht vervul je in iedere kerk wat een gewone katholieke mis is. Nou, daar hebben we een katholieke mis.
1: Volgens mij dat ging...
0: Nee, dat is zo. Dat staat in de codex. Kun je in alle... Vroeger werd er wel gezegd dat je gewoon zondagsplicht niet kon vervullen in een klooster bij nonnen in de mis, zondags.
1: Waarom niet?
0: Nee, dat kon niet. Moest je in de parochiekerk doen. Dat is helemaal niet meer zo. Het is gewoon zo. In iedere katholieke misviering kun je zondagsplicht
1: maar
0: vervullen.
1: Maar als het een schismatisch is?
0: Is niet schismatisch. Iedere keer roepen ze schismatisch. Niemand noemt het schismatisch.
1: Ja, ze zijn ook
0: ze
1: niet
0: zijn onregelmatig.
1: Dat is onregelmatig.
0: Onregelmatig,
1: ja.
0: Maar er zijn zoveel mensen onregelmatig.

0: Ja.
1: Nou, dus dat vind ik niet zo'n probleem. Wel is een probleem dat, en daar heeft de kerk zelf schuld aan, door ontoegefelijk te zijn in het verleden, zegt Paus Franciscus, maakt er een goede uitzondering op, maar Johannes Paulus II bijvoorbeeld heeft een harde lijn gevoerd en voor een stuk ook Pius X buiten gedreven. Dus te drijven naar die bisschopswijding die ze eigenlijk niet wilden, zonder verlof van Rome, maar dat kon niet anders. Hun eigen bestaan werd bedreigd, traditionele liturgie werd bedreigd als ze die bisschoppen niet wijden. Dus ze vonden dat een geestelijke noodzaak. Als de paus zich daar een beetje rekkelijker had opgesteld en naderhand ook kardinaal Müller. Mm-hmm. En met name van die ex-absurde eis dat ze ieder lettertje van Vaticaan II moesten onderschrijven. Waarom zou je niet dogmatisch bedoeld concilie moeten onderschrijven? Tenzij op punten die aansluiten bij de... Dat doen ze ook. Aansluiten bij de, maar ze hebben bepaalde dingen waar ze vraagtekens bij zetten. Dat zijn bij Nostra Aetatis, bij de godsdienstvrijheid enzovoorts allemaal. En daar zetten ze terecht de vraagtekens bij. Althans, dat zou wat beter uitgelegd moeten worden enzovoorts allemaal. En de ecumene betekent, over de missioneringen, het feit dat er nergens meer gemissioneerd wordt heeft met het concilie te maken. Hè? Met de uitspraak van, want ze zeggen, iedereen komt in, Franciscus ook. Iedereen die geloof leidt wel tot de hemel. Dus daar zetten zij vraagtekens bij en daar hebben ze groot gelijk in. En dat mag van mij ook. Om ze daardoor de toegang tot de kerk te ontzeggen. Als je ze buiten zet, dan betekent dat, of minder buiten zet, dat je veel meer tegenstand krijgt. En dan worden tegenkantingen worden verscherpt, meer dan nodig is. Dus ik vind de schuld van de katholieke kerk ten aanzien van Pius X is ook groot. Als ze wat rekkelijker waren geweest, zoals ze wel zijn geweest ten aanzien van de modernisten, dan was het beter geweest met Pius X.
0: Ja, maar de modernisten hebben geen bisschoppen gewijd met eigen...
1: Nee, die hebben geen bisschoppen nodig. Die doen.
0: Ja, maar dat is het verschil. Want
1: ja, anders... zeker. Maar dan zou je toch je verstand moeten gebruiken? Ja. Is het dan zo erg om bisschoppen te wijden die gewoon katholiek willen zijn, voor de paus bidden en weet ik wat allemaal? En ze hebben gesmeekt om bisschoppen.
0: Het is ongehoorzaam. Het is wel zwaar ongehoorzaam.
1: Ongehoorzaamheid als je zegt 200 jaar geleden vroeger aan niemand te Rome dit ding. Dat is deze zelf.
0: Zegt, ja, maar als de paus zegt, doe dat niet. Expres. Ja. En die doet het toch. Ja.
1: Ze hebben daar hele plausibele redenen voor. Ja, namelijk dat hun beweging, en dat de oude mis nog bestaat, is dankzij dat. Hè? Want omdat Pius X bleef bestaan, is Petersbroederschap opgericht.
0: Ja.
1: Nou ja, die wel voor Vaticaan II waren. Tenminste, dat zeggen ze. Dat moeten ze ook blijven zeggen. Ik zou ook, Pius X zou ik het ook allemaal gewoon zeggen. Want Lefebvre heeft ook alles ondertekend, hoor. Maar die was het niet overal mee eens, maar die heeft wel alles ondertekend. Nou, doe dat dan. Dat is veel verstandiger. Maar je krijgt nu, binnen de Pius X, zijn er natuurlijk hele harde rouwdouwers die daartegen zijn. Dus de eenheid wordt in die zin steeds moeilijker. Maar dat ligt niet alleen in Pius X, dat ligt ook aan de kerk. En ik denk dat een paus met die mensen moet praten en niet moet zeggen dat ze het over alle punten van Vaticaan. Voor de meeste jongeren is Vaticaan II net zo lang geleden als het Concilie van Trente. Hè?
0: Ja.
1: En het Concilie van Trente is een dogmatisch concilie. Hm. Vaticaan II niet. Om te zeggen, als je Vaticaan II niet helemaal aanvaardt, dat je dan een ketter bent, is onzin. Het ligt er aan wat je voorbij. Als je de gewone katholieke dingen voorbij, maar die nieuwe wetsigheden, of je die allemaal moet aanvaarden, dat is maar onzin.
0: Ja, het ging over de ecumene nog een paar punten.
1: Ja, daar hebben ze moeite mee. Dat begrijp ik heel goed.
0: Ja. We hebben trouwens maar 1 minuut.
1: Ja. Hoe bedient een katholiek te kijken naar dieren in het bijzonder wat betreft de vraag van dieren en ziel? Dieren hebben geen ziel, alsjeblieft. Dieren, we moeten netjes zijn voor de dieren. Als we honger hebben, moeten we ze slachten. Maar dat moeten we ook netjes doen. Dat mag allemaal, dat is allemaal onzin. Die weken onzin allemaal. Als we een hond hebben, moeten we daar goed voor zijn.
0: Ja.
1: Maar we moeten niet net doen of dieren mensen zijn. Dat doen mensen tegenwoordig. Dat is gewoon decadent.
0: En ze gaan niet naar de hemel als ze...
1: Nee, ja, weet ik het. Dan weet ik, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Misschien zit er ergens in een hoekje nog een beestje, maar dat weet
0: maar
1: ik.
0: Gelooft u in de dierenhemel?
1: Nee. Okay. Maar ik weet daar allemaal niet zo heel veel van. Daar is ook weinig van geopenbaar.
0: Ja, maar als je zegt, een hond heeft geen ziel, dan kan die ook niet.
1: Nee. Dus die heeft geen eeuwig leven.
0: Nee.
1: Ja? Goed. Dan moet ik ophouden, want ik heb nog hier een hele vraag over.
0: Je hebt er nog 10 seconden, dus dan,
1: nee, dat gaat niet
0: dan
1: meer.
0: Moet ik aan het stoppen.
1: We gaan stoppen.
0: Beste luisteraar, dat is...
1: Deze moet je bewaren.
0: Ja, die ga ik bewaren allemaal. En de vragen die op de app zijn gekomen, die komen over een week, als het goed is, aan bod.
1: Ja, als de sneeuw die komt. Oh ja, dan kan het nog.
0: Ik ga via de telefoon, maar ja. Nou, beste luisteraars, het is einde van het programma De Club van Job. Het programma De Club van Job is trouwens ook op Spotify te vinden, sinds niet heel lang geleden. En ook op Apple Podcasts. Dus als je een iPhone hebt, dan kun je naar De Club van Job luisteren overal.
1: En hier er zijn allemaal statieven voor, camera's. Maar of wij dan ook in de camera komen,
0: dan
1: weet
0: we
1: ik
0: wel.
1: Niet. Dan moet ik mijn haren voor het goed kammen. Nou maakt het niet uit.
0: Sowieso, maar. Ja. Nou, tot horens.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks.
0: Beste luisteraars, je hebt geluisterd naar een eerder uitgezonden programma. Pastoor Menno was vandaag afwezig. Over een week is hij weer bij Radio Maria en zij zal de vragen die binnen zijn gekomen nog beantwoorden. En beste luisteraars, ook tijd om het middaggebed te gaan bidden. En ik wil graag de bladzijdennummers doorgeven. Vandaag is het vrijdag, 7 augustus. De hymne vindt u in het grootgetijdenboek op bladzijde 758, 758. En de rest van het gebed vanaf bladzijde 969, 969. In het kleingetijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 238, 238.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de mensmoeder van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van het haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij eens hebt beloofd. Uw hand is het die mij gemaakt en gevormd heeft. Verleen mij inzicht in wat gij gebiedt.
1: Uw dienaren zullen met vreugde bemerken dat ik op uw woord vertrouw.
0: Rechtvaardig is wat gij bepaalt. Heer, ik weet het. Gij hebt mij terecht gestraft.
1: Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij uw dienaar eens hebt beloofd.
0: Door uw barmhartigheid moge ik leven, omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.
1: Beschaam de trotsen die mij verdrukken. Ik houd mij aan wat gij beveelt.
0: Die u vereren mogen mij bijstaan, die weten wat gij verordent.
1: Mijn hart mogen uw beschikkingen trouw zijn. Dan word ik nimmer beschaamd.
0: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij eens hebt beloofd. Bescherm mij, God, wanneer mij overvalt. Verlos mij, God, uit de macht van mijn vijand. Bescherm mij wanneer men mij overvalt.
1: Bevrijd mij van hen die onrecht bedrijven. Van mannen die dorsten naar bloed.
0: Want zie, zij belagen gedurig mijn leven. De machthebbers trekken één lijn tegen mij.
1: Toch heb ik geen misdaad, geen zonde bedreven. Zij vallen mij aan, al heb ik geen schuld.
0: Ontwaak, kom mij helpen en zie wat zij doen. Mijn sterkte, op u alleen stel ik mijn hoop. Want gij zijt mijn God, mijn beschermer.
1: Verleen mij uw bijstand, genadige God. Laat mij op mijn vijanden neerzien.
0: Dan zal ik voortdurend uw macht bezingen. van ochtend tot avond uw goedheid voor mij.
1: Want gij zijt voor mij een sterke burcht, een toevlucht in dagen van nood.
0: Mijn sterkte zijt gij, voor u wil ik zingen. Gij zijt mijn beschermer, genadige God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt.
0: Gelukkig de mens, gekastijd door God. Hij wond, maar heelt eveneens. Je hebt ons neergeslagen, God, ons front doorbroken. Gij zijt vertoerend, keer tot ons weer.
1: De aarde beeft, haar rotsen splijten. Herstel haar scheuren voor zij breekt.
0: Gij hebt uw volk een harde les gegeven. Een beker wijn die ons doet duizelen.
1: Maar heft nu de banier voor uw getrouwen. Verzamel die gevlucht zijn voor de boog.
0: Wil hen verlossen die gij lief hebt. Reik ons uw hand, hoor ons gebed.
1: God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
0: Het dal van Sukkot zal ik uit gaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is bij mij.
1: Mijn helm is Efraïm, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
0: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistea klinkt mijn zegelied.
1: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring?
0: Wie anders, God, dan gij die ons verstoten hebt, die onze legers niet meer vergezelt.
1: Wees onze bondgenoot tegen de vijand. Want mensenhulp betekent niets.
0: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig de mens gekastijd door God.
0: Hij wond, maar heelt eveneens.
1: Weleer was ik uw enige gedachte God te verlaten. Zoekt hem nu met al uw krachten, want die u deze rampen zond, zal u ook bevrijden en met eeuwige blijdschap vervullen.
0: De Heer is steeds bemachtig.
1: Zijn genade onbeperkt.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u ook klaar zit. Samen willen wij de Rozenkrans gaan bidden. En op de vrijdag overwegen wij de droevige mysteries. Straks tussen de geheimen van de Rozenkrans. Als u de muziek hoort, maar ik geef het nog aan. Dan kunt u bellen naar de studio. Dan kunt u bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En eventueel een tientje mee te bidden. Ik wens u een heel mooi gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor het eerste tientje willen we graag de intenties meenemen die al opgegeven zijn en waar we dan ook graag voor willen bidden. We bidden voor de intentie van de paus voor de maand augustus. En dan bidden we dat in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Maar ook vandaag, Heer, omdat we elke dag opnieuw u erom willen vragen en nodig hebben, bidden we u om zegen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Maar we mogen ook bidden dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar voor de vele luisteraars die u ons gegeven hebt. En als het u wil is, Heer, blijf ons steeds weer nieuwe luisteraars sturen of geven. En we zijn u ook dankbaar voor de bidders en weldoeners van Radio Maria. We bidden ook voor de zielerust van overleden luisteraars. Bidden we ook om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En het gewijde leven van degene die in de wereld leven. Maar ook, Heer, willen we hierbij ook de paus bij u brengen. Heer, dat hij elke dag opnieuw door u gezegend mag worden over alles wat hij mag doen.
1: Wij willen ook bidden om hulp en bijstand van de heilige Jozef, de heilige Sitan, voor een speciale intentie en verhoring ervan. En om hulp van Maria, koningin van de vrede, om vrede in onze harten. Overwegen we het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Zo dadelijk, dan hoort u de muziek en dan mag u bellen naar de studio van Radio Maria. Als u graag het tweede tientje wil meebidden, thuis via door de telefoon op de radio. En natuurlijk kunt u ook bellen als u nog een intentie wil doorgeven. Het nummer is 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670.

0: En dan gaan wij naar het tweede tientje. En ook daar willen we graag intenties noemen waar we ook graag voor willen bidden. Bidden we om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar ook vandaag, Heer, want het is nog steeds zo nodig, bidden we u om vrede in de harten van alle mensen. Heer, dat er over de hele wereld toch meer vrede mag komen tussen mensen, tussen volkeren, tussen leiders. En dat blijven bijzonder vragen aan. In Oekraïne is nog steeds oorlog, in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Maar ook brengen we Iran bij u en Israël en zoveel andere gebieden. En ook bidden wij voor de leiding van Amerika dat daar toch een goede oplossing mag komen. En we brengen ook twee bisschoppen bij u. De bisschop van Breda, dat hij toch echt helemaal gezond mag worden. En ook de hulpbisschop van Den Bosch, dat hij ook geheel mag genezen.
1: Ook is ons gebed gevraagd voor rust in het hoofd en om meer zelfvertrouwen. Wij bidden ook vandaag op deze eerste vrijdag om eerherstel voor alle beledigingen die het heilig hart van Jezus worden aangedaan.
0: En we hebben ook nog voor het tweede tientje de volgende intenties die we graag willen meenemen. We bidden voor een bijzondere intentie en ook bidden we uit dankbaarheid. Dank u, Heer, voor alles wat wij van u mogen ontvangen. Maar we bidden ook en brengen bij u iemand die, een kaplaan die morgen 67 wordt, dat zijn nieuwe levensjaar toch bijzonder gezegend mag worden. En hij gaat nu ook met pensioen en dat hij nog een hele goede jaren mag hebben. En we brengen ook alle mensen nodig, Heer, die om ons gebed gevraagd hebben of die ons gebed nodig hebben. En dat zijn er heel vele. U kent ze allemaal en we brengen ze allemaal bij u. Overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij een andere schuld vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die hun barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit tweede tientje. Zo dadelijk, dan hoort u de muziek. En dan mag u weer bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Els ook om het derde tientje mee te bidden. En dat kan thuis gewoon door de telefoon. Het nummer waar u naar kunt bellen, dat is 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. 06-2001-96-70. Alvast dank voor uw belletje. Ja.

0: We zijn aangekomen bij het derde tientje en dan mogen we ook de volgende intenties meenemen waar we graag voor willen bidden. We bidden uit dankbaarheid. Dank Heer voor zoveel. En we willen u bijzonder ook danken voor alles wat wij van u ontvangen en wat we eigenlijk ons niet zo bewust zijn. Dank u Heer dat u onze Vader bent. Bidden we ook om zegen over een huwelijk dat deze behouden mag worden. En dat vragen we voor heel veel huwelijken. En we bidden voor een spoedige wederkomst van onze Heer. Mogen we ook bidden dat Gods wil mogen geschieden voor een eventueel nieuwe baan. Sint-Jozef, wilt u daarvoor mee bidden? En we bidden om zegen over de kinderen en hun bedrijf. Dat, en ook op de voorspraak van Sint-Jozef, u bent daar zo goed in dat het allemaal goed mag gaan.
1: We willen ook bidden voor de zielenrust. Voor de zielenrust van de moeder van een stiefdochter. We willen ook bidden voor iemand die vandaag de uitslag krijgt van een CT-scan. Wij willen bidden, moeder Maria, of u haar nabij wilt zijn. We bidden ook dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en zijn plan voor iedereen. Ook willen we bidden dat de neef goed mag herstellen na een zware hartoperatie. En ook willen we bidden uit dankbaarheid. Overwegen we het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doorn gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw almachtigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit derde tientje. We gaan zo dadelijk het vierde geheim overwegen. En mocht u nog een intentie hebben voor dit vierde tientje, dan kunt u die doorgeven via de WhatsApp. Dan is het nummer 06-2-001-9670. U mag ook bellen naar de live studio. En dan kunt u ook aangeven of u graag een tientje wil meebidden. Het nummer is 073-687-2001. Alvast dank voor uw belletje.

0: En bij het vierde tientje willen we graag bidden voor een goede bevalling en om zegen over moeder en kind. Maria, wilt u daarbij zijn en voor hen bidden? Bidden we ook dat de pijn in de heup toch mag verminderen. En ook is ons gebed gevraagd voor om verlossing van pijn en om veel wijsheid en begrip dat Maria haar mantel om haar heen wil slaan. En dan bidden we ook voor alle vervolgde christenen, waar ook ter wereld. Heer, dat zij door u gesteund mogen worden en dat toch ook degene die het doen bekeerd mag worden en dat er toch meer vrede mag komen. We
1: bidden voor de zielenrust van een overleden broer. En we willen in dit tientje dan ook al onze dierbaren bij de Heer brengen. Dat zij die... Ja, we bidden ook kracht en sterkte van de nabestaanden. Dat onze dierbaren mogen worden opgenomen. We bidden ook voor de zielen in het vage vuur. En denken we bijzonder aan hen waar niemand aan denkt. Niemand meer voor bidt.
0: En overwegen we het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met

0: gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, en de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. We zijn aangekomen aan het laatste tientje van de Rozenkrans. U mag nog bellen naar de studio als u nog een tientje wil meebidden. Het laatste tientje, ook de litanie. En die is vandaag op deze eerste vrijdag. Dan hebben we de litanie van het Heilig Hart. En mocht u niet het gebedenboekje van Radio Maria, maar het katholiek gebedenboek hebben, dan kunt u ook daar ligt de litanie met ons meebidden. En die vindt u vanaf bladzijde 1108. En dan kunt u bellen naar de studio voor het meebidden en voor het doorgeven uw gebedsintentie. Het nummer is 073-687-2 001. Alvast dank voor uw belletje.

0: Dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje waar we nog willen bidden voor de volgende intenties. We willen bidden voor een bewoonstervriendin dat ze nog een poos mag blijven leven, ondanks dat alle medische hulp niet meer geboden wordt. We bidden ook voor een priester in zijn laatste levensfase, dat Jezus, Maria en Jozef hem nabij mogen zijn en dat hij toch door de Heer bijzonder gezegend mag worden daarin. Dan bidden we ook voor een mantelverzorgster dat zij kracht mag ontvangen. En we bidden ook voor het Joodse volk dat juist zij Jezus mogen leren kennen en aanvaarden als redder en koning. Maar we mogen ook bidden om eerherstel van het Heilig Hart. Dat is vandaag ook eerste vrijdag speciaal aan het Heilig Hart toegewijd. Maar we mogen ook bidden om vruchten voor de vruchten van de aarde. Heer, wij vinden zo gewoon dat we alles groeit en bloeit. Maar mogen u daar steeds de groeikracht in geven. En we brengen ook een mevrouw bij u die morgen jarig is, dat haar nieuw levensjaar toch bijzonder gezegend mag worden.
1: Ons gebed is ook gevraagd voor diegenen die toch te maken hebben met verslaving. Wij bidden toch dat ze de kracht mogen ontvangen, Heer, om hun verslaving te boven te komen. We bidden ook om zegen voor hen die zich voor hen inzetten, en bijzonder de gemeenschap Cenaclo. We bidden ook om zegen over een gezin ter voorbereiding van de verhuizing. En we bidden, Sint Jozef, of u alles wilt regelen, dat het goed mag gaan. En we danken u ook, Heer, voor het wonder dat u voor Emma heeft gedaan en nog zal doen. Ook willen wij bidden om beterschap voor een depressieve zoon. En we willen toch bidden, o moeder Maria, dat u het contact wil herstellen. Dat hij weer met zijn familie, met zijn geliefde, contact wil opnemen. En we bidden ook uit dankbaarheid, op voorspraak van het Heilig Hart en het onbevlekt hart en de heilige drie-eenheid. We bidden ook op voorspraak van onze lieve vrouw van de vrede voor een man die aan leukemie leidt. We bidden voor hem om een algeheel herstel. Ook is ons gebed gevraagd op voorspraak van de heilige familie, dat kinderen de genade van vergeving voor elkaar mogen ontvangen. En we willen ook bidden voor al onze dierbaren, kinderen, onze kleinkinderen, achterkleinkinderen, dat zij toch de genade van het geloof mogen ontvangen. En in het laatste tientje nemen we ook die intenties mee die nog onuitgesproken zijn. Alles wat er nog leeft in de stilte van ons hart. Overwegen we het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En mogen we dan op deze eerste vrijdag de litanie van het Heilig Hart van Jezus bidden. Als u het katholiek gebedenboek hebt, dan kunt u dat vinden op bladzijde 1108. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de moedermaagd gevormd,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, groeiende oven van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, pijloze diepte van alle deugden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en wetenschap.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons alle deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmalingen verzadigd.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
1: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt gij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel voor het meebidden van het rozenhoedje. Dank dat we zo samen mochten bidden. Met en voor elkaar hebben we mogen bidden. En dat we hier toch ook kracht en steun van mogen ontvangen. Ja, dat ons mag helpen. Heel veel dank voor het meebidden. Ja, ik ga u ook nog vertellen wat u kunt beluisteren bij Radio Maria. Nou, zo dadelijk, het is vrijdagmiddag, dan kunt u luisteren naar broeder Jan ter Maat. Lessen van Sint Franciscus. Hij spreekt over het onverwachte. En dan zijn we ook nog bezig met om 13:30 dan het boek van Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Dan om 14:00 is, zoals elke vrijdag namiddag, Musica Sacra. Dan om 3 uur is de Kruisweg. En op deze eerste vrijdag van de maand bidden wij de Kruisweg voor onze priesters. Na de Kruisweg, dan kunt u meegaan op bedevaart. We gaan op bedevaart in België. En we gaan de Belgische kust ontdekken. En dit programma, dat is een programma wat wij geleend hebben van Radio Maria België. Het wordt gepresenteerd door Kevin Kolle. Dan om 4:30 kunt u luisteren naar Pater Bots. En dan om 5:00 bidden wij het Rozenhoedje. 5:30 kunt u de Vespers meebidden. Om 6:00 kunt u het Angelus meebidden. En is om 5:05 te luisteren bij het archief met priester Paul van der Stuift. En hij spreekt over mystieke lectuur, de kracht van de liefde. En om 7:00, dan heeft u de mogelijkheid de Heilige Mis mee te vieren vanuit de Gerardus Majellekerk in Utrecht. En vanaf 8:00 kunt u luisteren naar herhalingen van programma's die wij vandaag eerder op de dag hebben uitgezonden. Het is om 8:00 de heilige van de dag. En dan ga ik even spieken of ik iets vind. Nee, ik vind geen heilige. Nee, ik kan even niet. Dus dat is een verrassing wie er gaat komen om het de heilige van de dag. Dat houden we dan nog te goed. Dan is na de heilige van de dag een herhaling van het programma De Lessen van Sint Franciscus met broeder Jan ter Maat. Om 8:30 is een herhaling van het programma De Club van Job met pastoor Cor Menne. 9:30 is Pater Bons met het woord van God. Om 10:00 kunt u de complete bidden. Die kunt u meebidden en die vindt u in het tijdenboek, de dagsluiting. En na de dagsluiting dan vindt het nachtprogramma plaats. Ik wens u nog een hele mooie namiddag toe. Kunt u nu nog luisteren naar muziek tot 1:15.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het vierde verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Gods engel een vraag voorlegde aan broeder Elias, die gardiaan was van een verblijf in het dal van Spoleto, en hoe hij, omdat broeder Elias hem hooghartig antwoordde, vertrok en de weg naar Santiago insloeg, waar hij broeder Bernardus trof en hem dit voorval vertelde. Kort na de oprichting van de orde, toen er nog maar weinig broeders waren en er nog geen verblijven waren gevestigd, trok Franciscus uit devotie naar Santiago in Galicië en nam hij enkele broeders met zich mee, onder wie broeder Bernardus. Terwijl ze samen op weg waren, troffen ze ergens in een stad een arme, zieke man aan. Franciscus had medelijden met hem en zei tegen broeder Bernardus: "Mijn zoon, ik wil dat jij hier blijft, om voor deze zieke te zorgen." Broeder Bernardus knielde nederig neer, aanvaarde met gebogen hoofd het gebod van de Heilige Vader en bleef daarachter. Franciscus reisde met de andere gezellen door naar Santiago. Toen ze daar waren aangekomen en de hele nacht in de kerk van Santiago hadden gebeden, werd door God aan Franciscus geopenbaard dat hij over de hele wereld vele verblijven moest vestigen, omdat zijn orde tot een groot aantal broeders moest worden uitgebreid. Na deze openbaring begon Franciscus in die streek verblijven te vestigen. En toen hij daarna langs dezelfde weg terugkeerde, trof hij broeder Bernardus weer aan waar hij hem had achtergelaten met de zieke, die intussen helemaal genezen was. In het daarop volgende jaar liet Franciscus broeder Bernardus naar Santiago gaan. Zo keerde Franciscus terug naar het dal van Spoleto, waar hij op een afgelegen plek leefde met broeder Maceus, broeder Elias en nog enkele anderen. De broeders vermeden allemaal zorgvuldig om Franciscus af te leiden en hem te onderbreken als hij in gebed was, omdat ze grote eerbied voor hem hadden en wisten dat God hem in zijn gebeden belangrijke dingen onthulde. Op een dag, toen Franciscus in het bos aan het bidden was, kwam er een knappe jongeman in pelgrimskleed aan de poort van het verblijf en klopte zo fel en gehaast en zo langdurig op de poort dat de broeders vreemd opkeken van die ongewone manier van kloppen. Broeder Maceus ging de poort openmaken en vroeg de jongeman: "Waar kom je vandaan, mijn zoon? Klaarblijkelijk ben je hier nooit eerder geweest, te oordelen naar je ongewone manier van aankloppen." Daarop vroeg de jongeman: "Hoe moet ik dan kloppen?" En broeder Maceus antwoordde: "Klop 3 keer achter elkaar, rustig, en wacht tot de broeder een Onze Vader heeft gebeden en bij je komt. Als hij in die tijd niet komt, dan klop je nog een keer." Toen zei de jongeman: "Ik klop zo hard omdat ik nogal haast heb. Ik heb namelijk een lange reis voor de boeg en ben hier gekomen om met broeder Franciscus te spreken. Maar hij is op het moment in het bos aan het bidden en ik wil hem niet storen. Haal anders broeder Elias maar even, want ik wil hem een vraag voorleggen. Ik heb namelijk gehoord dat hij een bijzonder wijs man is. Broeder Maceus ging naar broeder Elias en vroeg hem naar de jonge man te gaan. Maar broeder Elias was geïrriteerd en had er geen zin in. Nu wist broeder Maceus niet wat hij moest doen of zou antwoorden, want als hij zou zeggen, broeder Elias kan niet komen, dan zou hij liegen. En als hij zou zeggen dat deze ontstemd was en geen zin had om te komen, zou hij de jonge man misschien een slecht voorbeeld geven. Daar het even duurde voordat broeder Maceus terugkwam, klopte de jonge man nog een keer op dezelfde manier. Kort daarna verscheen broeder Maceus weer aan de poort en zei tegen hem, je hebt niet geklopt zoals ik je heb geleerd. De jonge man antwoordde, als broeder Elias niet wil komen, ga dan broeder Franciscus zeggen dat ik gekomen ben om met hem te praten. Vraag hem of hij broeder Elias naar me toestuurt, omdat ik hem niet wil storen in zijn gebed. Zo ging broeder Maceus naar Franciscus, die in het bos met zijn gezicht naar de hemel geheven aan het bidden was, en hij vertelde hem alles van het verzoek van de jonge man en het antwoord van broeder Elias. Deze jonge man was Gods engel in menselijke gedaante. Zonder van houding te veranderen of zijn gezicht van de hemel af te wenden, zei Franciscus tegen broeder Maceus, ga broeder Elias zeggen dat hij op gehoorzaamheid onmiddellijk naar die jonge man toegaat. Toen broeder Elias hoorde wat Franciscus hem opdroeg, ging hij met grote tegenzin naar de poort, maakte hem met veel drift en lawaai open en vroeg die jonge man, wat wil je? Deze antwoordde, wees niet ontstemd, broeder, zoals je kennelijk bent, want woede belemmert de geest en verhindert het inzicht in de waarheid. En weer vroeg broeder Elias, zeg op, wat wil je van me? En de jonge man antwoordde, ik vraag je of het de navolgers van het heilig evangelie is toegestaan om te eten wat hun wordt voorgezet, zoals Christus tot zijn apostelen zei. En tevens vraag ik je of het enig mens is toegestaan hun iets op te leggen wat in strijd is met de vrijheid van het evangelie. Broeder Elias antwoordde hooghartig, dat weet ik best, maar ik heb geen zin het jou te vertellen. Bemoei je met je eigen zaken. En de jonge man zei, ik zou op deze vraag een beter antwoord hebben dan jij. Broeder Elias sloeg kwaad de deur dicht en liep weg. Vervolgens ging hij echter over de vraag nadenken en begon zo te twijfelen dat hij er geen antwoord op vond. Hij had namelijk als vicaris van de orde bepaald en in tegenspraak met het evangelie en de regel van Franciscus verordend dat het geen enkele broeder in de orde was toegestaan vlees te eten. De gestelde vraag was dus bewust tot hem gericht. Toen hij er zelf niet uitkwam en bedacht dat de jonge man bescheiden was geweest en had gezegd een beter antwoord op de vraag te hebben dan hij, ging hij terug en trok de deur open met de bedoeling de jonge man over de kwestie aan te horen. Maar deze was al vertrokken, want vanwege zijn hooghartigheid was broeder Elias niet waardig met de engel te spreken. Hierna keerde Franciscus, aan wie alles door God geopenbaard was, terug uit het bos en hij berispte broeder Elias streng en met luide stem. Je doet er slecht aan, verwaande broeder Elias, om de heilige engelen die ons komen onderrichten weg te jagen. Eerlijk gezegd, vrees ik ernstig dat je door je hoogmoed buiten deze orde zult geraken. En wat Franciscus voorspelde, gebeurde later ook, want hij zou buiten de orde sterven. Op diezelfde dag en op hetzelfde uur waarop de engel vertrokken was, verscheen hij in dezelfde gedaante aan broeder Bernardus, die op de terugweg van Santiago aan de oever van een brede rivier stond. Hij groette hem in zijn eigen taal en zei: God geef je vrede, goede broeder. Broeder Bernardus, die zich verwonderde over de schoonheid van de jonge man en over het blijde gezicht waarmee hij hem in zijn moedertaal met die vredewens begroette, vroeg hem: waar kom je vandaan, beste jonge man? De engel antwoordde: ik kom van de plek waar Franciscus verblijft. Ik wilde hem spreken, maar dat kon niet, want hij was in het bos in goddelijke zaken verdiept en ik wilde hem niet lastig vallen. Nu wonen daar ook broeder Maceus, broeder Egidius en broeder Elias. En broeder Maceus heeft me geleerd om als een broeder aan te kloppen. Broeder Elias wilde echter niet antwoorden op de vraag die ik hem had gesteld en kreeg vervolgens spijt. Maar toen hij me wilde aanhoren, was het te laat. Vervolgens vroeg de engel aan broeder Bernardus: waarom steek je de rivier niet over? En broeder Bernardus antwoordde: ik ben bang als ik zie hoe diep het water is. En de engel zei: laten we samen oversteken, wees niet bevreesd. Hij nam hem bij de hand en bracht hem in een oogwenk naar de andere kant van de rivier. Hierdoor begreep broeder Bernardus dat het Gods engel was, en met veel eerbied en vreugde riep hij uit: o gezegende engel van God, zeg me uw naam. Waarop de engel antwoordde: waarom vraag je naar mijn naam, die immers wonderbaarlijk is? En met deze woorden verdween de engel en liet broeder Bernardus zo vertroost achter, dat hij de hele weg in grote vreugde aflegde. Hij onthield de dag en het tijdstip waarop de engel aan hem verschenen was, en toen hij aankwam bij het verblijf waar Franciscus met de genoemde gezellen leefde, vertelde hij hun precies wat er was gebeurd. Daardoor wisten ze zeker dat diezelfde engel op die dag en op dat tijdstip zowel aan hen als aan broeder Bernardus verschenen was. En ze dankten God. Amen. In het verhaal wat we hebben gehoord gebeurt eigenlijk iets onverwachts. Er staat onverwachts een ongenode gast voor de deur. Deze klopt op een ongekende manier, een vreemde manier. Een onverwachte gast die op een vreemde manier zich aankondigt. Het leert ons dat we tijd moeten nemen voor het onverwachte. Elke dag, elke week gebeuren er wel onverwachte dingen. Dingen die we niet hebben gepland, dingen die misschien niet zo goed uitkomen. Maar het kunnen dingen zijn van God. Het kan een engel zijn die zich meldt. En deze engel die broeder Elias wil spreken, die wil hem een andere mening geven. Dat is voor mensen nogal moeilijk. We zijn vaak bezig met ons eigen gelijk. En staan we dan open voor een andere mening van een onverwachte gast? Waar bemoeit hij zich mee? Maar als je als mens niet open staat voor het onverwachte, voor een onverwachte en voor een andere mening, Hoe kun je je dan door de Heer, door zijn engelen laten sturen? Want de Heer komt altijd onverwacht. Christenen moeten leven met een zekere openheid. Zo niet, dan ben je eigenlijk hooghartig, net zoals Elias dat was. Maar als je open staat voor het onverwachte, voor de mening van de ander, net zoals broeder Bernardus in dit verhaal, dan tref je misschien iemand die je helpt over de rivier van de angst, die je bij de hand pakt en die je een veilige weg laat zien. De Heer en zijn engelen sturen je leven, maar je moet er ontvankelijk voor zijn, ontvankelijk voor het onverwachte. Ik wil je vragen om eens na te gaan waar in de afgelopen week jij iets onverwachts hebt ontvangen van de Heer. Stond je ervoor open of wees je het af? Als je ervoor open stond, welke rivier mocht je dan oversteken? En als je afhoudend was voor het onverwachte, welke kans heb je dan laten liggen? Franciscus vroeg aan zijn broeders om heel regelmatig een gebed te bidden, elke keer als zij een heiligdom, een kruisbeeld of een Mariabeeld tegenkwamen. Laten we dat gebed samen bidden. Wij aanbidden u, Allerheiligste Heer Jezus Christus, hier en in al uw kerken die er over de hele wereld zijn. En wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Carilliné droogde de beker met trillende handen af. Ze dacht aan Natemahar en de manier waarop hij zijn hele ziel blootlegde voor God als hij bad en op hem wachtte. Ze dacht aan Hermione, die zelf in de kleinste dingen om Jezus' leiding vroeg. Aan Mariamne, die nooit eigengereid in actie kwam zonder Gods bevestiging. Aan Theo, die in zijn mast klom om alleen te zijn met God. Het was lang geleden dat ze zich op God had gericht en haar ziel stil had laten zijn, in overgave. Ze had de teugels van zeggenschap uit Jezus' handen gewrongen, haar leven in eigen handen genomen sinds ze ontdekt had dat haar vader nog leefde, omdat ze bang was geweest dat God haar niet zou geven wat ze het liefst wilde. Bang dat hij haar de vader naar wie ze zo hunkerde zou ontzeggen. Aan de wortel van deze onbezonnen jacht, die overijlde sprong in onnadenkend najagen, school deze simpele waarheid. Carilliné vertrouwde er niet op dat God ja zou zeggen. Hij had haar hele leven haar vader ontzegd. Waarom zou hij nu van gedachten veranderen? Ze had Theo verraden, haar eigen leven in gevaar gebracht, Ferox in haar dwaasheid meegesleept, haar arme tante dodelijk ongerust gemaakt om deze eenvoudige reden. Ze vertrouwde meer op zichzelf dan op God. Als je je door het vlees laat leiden, kun je niet meer geleid worden door de Heilige Geest. Zo had Priscilla gezegd. Nou, Carilliné was er klaar mee zich door het vlees te laten drijven. Ik wil door de geest geleid worden, zei ze tegen Priscilla. Priscilla stak haar natte hand uit en drukte Carilliné's trillende vingers. Zo zal het zijn. Die avond laat kon Carilliné de slaap niet vatten. Op een gegeven moment sloop ze de trap af, hunkerend naar de vredige rust van Priscilla's verrukte binnenplaats. Ze was juist op de bank bij de fontein gaan zitten, toen ze een silhouet zag op de bank tegenover haar. Geschrokken sprong ze op. Ik ben het maar, zei Theo zacht. Ik wilde je niet laten schrikken. Ik zal weggaan. Carilliné deed een stap terug, omdat ze Theo niet wilde storen. Zij moest de laatste zijn die hij wilde zien. Blijf, zei hij, terwijl hij ook opstond en naar haar toe kwam. Ze zag de geheimzinnige papyrusrol in zijn hand geklemd. Nog steeds bezig met je liefdesbrief? Zijn mond vertrok. Het is geen liefdesbrief. Hij stak een hand uit om haar uit te nodigen weer te gaan zitten en voegde zich bij haar op de smalle bank. Ze voelde de warmte van zijn lichaam waar ze elkaar bijna aanraakte en trok haar benen in, stopte de ene voet achter de andere. Vertel eens over die Kushit, zei hij. Ze keek met een ruk op. De Kushit? Je noemde hem een krijger. Waarom denk je dat? Hij had littekens op zijn wangen en voorhoofd. In Kush ontvangen jonge jongens die krijger willen worden vaak zulke sneden om hun moed te bewijzen. En ook veel soldaten dragen die littekens. Herkende je hem? Ze fronste haar voorhoofd. Hij kwam me bekend voor, maar ik kan het niet plaatsen. Theo vouwde de rol strakker op. Taharka zegt
dat een dergelijke krijger niet zo goedkoop is om in dienst te nemen. Kennelijk heb je een heel hooggeplaatste vijand gemaakt. De koningin, als ik ernaar moet raden. Maar waarom? Weet ze dat je je vader op het spoor bent? Ze zag me met Sesen op mijn laatste dag in Meroe. Als Sesen mijn vader is, of weet wie het is, zou de Kandake weten dat ik er dichtbij was om hem te vinden. En dat is genoeg voor haar om je dood te willen. Genoeg om een moordenaar de halve wereld over te sturen. Het schijnt zo, Theo. Ze slikte. Als hij wist waar hij me vandaag kon vinden. Theo knikte. Ja, hij weet waar je verblijft. Dat is bij mij ook opgekomen. Hij moet ons gevolgd zijn vanuit Puteoli. Ik wil niet dat je er ongerust over bent. Hoe vast besloten hij ook is, hij kan je geen kwaad doen als je in dit huis bent. Hij zou langs te veel mensen heen moeten komen. Ze blies uit en liet zijn geruststelling haar binnenste vullen. Ik wil niet dat iemand om mij kwaad wordt aangedaan. Zijn gezicht verhardde. Niemand wordt kwaad aangedaan. Carilline keek in zijn flitsende ogen en geloofde hem. Heb je iets vreemds opgemerkt? Vroeg ze. Afgezien van het feit dat iemand je probeerde te vermoorden. Precies. Een getrainde krijger wordt helemaal uit Kush naar Rome gestuurd. Maar hij maakt geen gebruik van zwaarden, dolken, pijlen, spiesen of pijlen. Hij slikte een lach in. Ik geloof dat ik snap wat je bedoelt. De eerste keer probeerde hij je te verdrinken. En toen poogde hij je te verpletteren onder een reusachtige stenen pot. Voor beide gevallen geldt, als het hem gelukt was, zou niemand kwaad opzet hebben vermoed. Het zou telkens een ongeluk hebben geleken. Precies. Hij trok een wenkbrauw op. Ik ben onder de indruk. Waarvan? Je opmerkzaamheid. Hij wreef met een vinger over zijn kin. Dat kan in ons voordeel werken. Als zijn opdracht is om de moord op jou op een ongeluk te doen lijken, wordt hij beperkt in de manieren waarop hij je kan aanvallen. We zullen je beter kunnen beschermen. Ze zaten een ogenblik zwijgend naast elkaar. Theo zuchtte. Carilline, ik heb vanmiddag ruwer tegen je gesproken dan mijn bedoeling was. Ze keek op. Ik begrijp het. Als ik was omgekomen, had jij je verantwoordelijk gevoeld. Je hele leven zou je die last hebben meegedragen. Zijn kaak ontspande iets. Als je dat wist, waarom heb je het dan gedaan? Ik dacht er niet aan totdat ik je gezicht zag, toen ik het opbiechtte. Theo, je moet weten dat ik mijn woord aan jou nooit meer zal verbreken. Of ik mijn vader nu vind of niet, wat er ook op het spel staat, ik zal je dat niet nog eens aandoen. Theo ademde in. Tikte een paar keer op de rol in zijn hand en grinnikte toen. Het lijkt wel of er een vloek op me rust. Wat voor vloek? Om altijd gebonden te zijn aan eigenzinnige vrouwen. Voordat ze kon vragen wat hij met die cryptische opmerking bedoelde, was Theo in de schemering verdwenen. Wat voor vrouwen? Toen verspreidde zich een trage glimlach over haar gezicht. Theo voelde zich gebonden aan haar. De volgende ochtend ging Carilline naar de kleine keuken in de hoek van de binnenplaats om Lolia te helpen met het klaarmaken van warme tarwepannenkoeken. Als bevrijde slavin was Lolia meer een lid van de familie dan een bediende
en ze voelen zich vrij om over iedereen de baas te spelen, inclusief Aquila. Goeie help, zei ze, terwijl ze met haar houten lepel naar hem zwaaide toen hij de keuken binnenkwam om een paar dadels te pikken. Moet je die kringen onder die ogen zien? Ze zijn diep genoeg om een haag aardbeien in te planten. Gisteren vond je me nog knap, zei Aquila, terwijl hij zonder excuses een halve pannenkoek achterover drukte. Lolia probeerde hem een tik op de rug van zijn hand te geven, maar hij was haar te vlug af. Dat was voordat je de hele nachten opbleef om aan de tent van een of andere ongeduldige kerel te werken. Eén hap van jouw tarwe pannenkoeken en ik ben weer het ventje. Hoor ik iets over pannenkoeken? Zei Theo vanuit de deuropening. Lieve help, we worden aangevallen door barbaren, riep Lolia. Waar is Priscilla als ik haar nodig heb? Je denkt toch niet dat ik me in de buurt van de keuken zou wagen als Priscilla er was, wel? Theo stak zijn hand uit naar de halve pannenkoek die Aquila had laten liggen. Caroline lachte. Ze is een schat van een vrouw. Waag het niet om iets kritisch over haar te zeggen. Ik wil het niet hebben. Een schat van een vrouw, hè? Theo pakte een dadel en stopte die in zijn mond voordat Lolia met haar ogen kon knipperen. Ik zal je zeggen dat ze me een keer zo hard heeft geslagen dat ik bijna mijn tanden kwijt was. Ik heb wekenlang met een blauwe plek op mijn wang gelopen. Zeur je nu nog steeds over dat ongelukje? Zei Priscilla achter hem. Elke keer als ik de kans krijg. Theo grinnikte. Caroline keek van de een naar de ander. Je hebt toch niet... Tenminste, Priscilla zou nooit... Jawel, dat zou ze wel. En ze heeft het gedaan ook, zei Theo. Het is inderdaad waar, zei Aquila. Je had het gegil moeten horen over die delicate lippen. Hij bukte om de delicate lippen te kussen. Ik bloos nog als ik eraan denk. Priscilla tikte hem op de schouder. Het was allemaal voor de goede zaak. Caroline trok een wenkbrauw op. Mag ik meegenieten? Van de zaak die leidde tot mijn mishandeling. Zeker niet, zei Theo, terwijl hij zijn hand uitstak naar een volgende pannenkoek. Ik zal jou mishandelen als je die neemt, siste Lolia, waarop iedereen achteruit de keuken uitdeinsde. Priscilla ging hun voor naar de binnenplaats. Eigenlijk hielp Theo het leven van onze vriend Paulus te redden, zei ze tegen Caroline. Hij mag dan nu een saaie oude handelaar zijn, maar er is een tijd geweest dat hij zijn hand er niet voor omdraaide om tegen de muren op te klimmen en stiekem door ramen naar binnen te glippen. Dat was het makkelijkste. Die klappen van jou deden me beseffen dat een leven vol avontuur ook te veel gevaren inhield voor mijn soort, zei Theo. Priscilla lachte. Caroline stopte een lok naar achter haar oor. Theo had geholpen het leven van een van de beroemdste leiders van de kerk te redden. Dat was nog een mysterie over Theo.

0: Keteo en Taharka voor de verkoop van zeep aan meerdere termen. En Lolia ging boodschappen doen voor het middagmaal, terwijl Priscilla en Aquila zich terugtrokken in de werkplaats. Zo bleef Carinae alleen met haar bergen. De bergen die ze niet kon verzetten. God was haar bergenverzetter. Carinae ging aan zijn voeten zitten en gaf die bergen aan hem terug. En daarna vermaakte ze zich in Priscilla's tuin. Ze gaf water, ruimde dode bloemen op, verzamelde kruiden voor Lolia's baksels, veegde de vloeren en maakte zich in het algemeen nuttig voor haar gastgevers. Met hard werken zou ze haar vader niet vinden en geen antwoord krijgen op de puzzel van de Cushitische moordenaar die achter haar aan zat. Maar het kalmeerde wel haar ziel. U luisterde naar hoofdstuk 20 uit de roman Juweel van de Nijl, geschreven door Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het is nog maar kort geleden dat wij, zusters en broeders, het feest hebben gevierd van de gedaanteverandering van de Heer. Daar zo boven op die berg, waar Jezus plotseling totaal verandert en in gesprek is. En die leerlingen, die weten niet wat hun overkomt. Nee. Maar ja, zouden wij dat wel weten dan als ons zoiets zou gebeuren? Afijn, het is de Heer zelf die bij en met je wil zijn. Hè? Die zich op een hele bijzondere manier aan je kenbaar maakt. Ook als gewoon gelovige. Je kan allemaal wel eens zo'n diepe ervaring hebben. Dat je echt voelt van, de Heer is bij mij. Hij is met mij. Hij laat me niet los. En dat je een diepe verbondenheid voelt op dat moment met Hem. En dan kan je denken, ja Heer, sta altijd bij me. Wees altijd met mij. En daarvan zingt Tenebrae met het Engels Kamerorkest en dat alles onder lijn van Nigel Short, Stay With Me, Lord.

Ja, de Heer staat je staat naast je. Hij draagt je. Dan moet ik altijd denken aan dat prachtige gedicht over de Heer die je droeg op de moedigste momenten van je leven. Goed. Het feest van de gedaanteverandering van de Heer, dat heet ook het feest van de transfiguratie. Ik laat u daarvan één lied horen vandaag. En ja, het is een heel bijzonder lied. Het heet gewoon Transfiguration. Het is een choir. Ja, ik kan het niet eens helemaal lezen, want het geeft maar een klein stukje weer. Het is een religieuze gemeenschap die dat zingt. In een taal die ik niet echt machtig ben. Maar ja, weet u wat? We gaan gewoon luisteren.

Ja, en als dan zo'n koor van religieuzen dit zingt, dan is dat... Ik weet niet wat het met u gedaan heeft. Want toen ik dit hoorde, toen dacht ik... Ik voel me meegenomen. Als ik hiernaar luister in die gedaanteverandering van de Heer. En als de Heer zo van gedaante verandert, ook voor jou als mens, dan ontvang je ook zijn zegen. Tenminste, zo voelt dat voor mij. Ik hoop voor u ook. The Lord bless you and keep you. Dat is dit werk van John Rutter, wat de Cambridge Singers zingen.

De Heer, die zegent je. En hij staat je altijd nabij. Mag hij ook ons steeds nabij zijn. Mag hij ons dragen. Mag hij er ook gewoon voor je zijn, altijd. Hij is er altijd voor je, maar zijn wij er altijd voor hem? Ik merk dat ik ook wel eens van die momenten heb dat ik, als het ware, denk dat ik het ook zonder de Heer kan. Hè? Ja, ook als priester kan je zo eigenwijs zijn dat je dat bedenkt. En dan kom je toch weer steeds terug bij hem die de bron is van het leven en ook de bron is waaruit je put je leven lang. En of je nou priester bent of niet, je hebt allemaal die Heer nodig die jou helpt, draagt en met je is. En dan schenkt hij je vrede. Da pacem domine. Het is van een anonieme componist. En het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Hevel zingen het.

Het is die vrede, hè? Die vrede van de Heer die Hij jou schenkt. Ik zelf ervaar dat bijvoorbeeld als ik de mis doe, hè? En ik ben voor de mis, heb ik zeg maar onvrede in mijn hart. Ik ben boos, ik zit niet lekker in mijn vel, zo noem ik dat tegenwoordig dan. Dat er dan toch een vrede komt op het moment dat ik daar als priester achter het altaar sta en de mis doe. En dat dan de dingen weg ebben. Ik hoop dat dat voor u ook is, hè? Als u eens naar de kerk gaat, naar de mis, en je komt eraan met een hoop onrust, onvrede, je ruzie hebt gemaakt thuis met je partner, of je hebt een onvrede met je kind, of met de buurvrouw, ik kan me niet schelen met wie. Dat als je daar dan zit in de mis, dat er dan een verandering komt in jezelf, hè? Van vredelievendheid, van ja, da pacem domine. Bij het volgende stuk wat ik u laat horen, ja, wat wel aardig is, ik laat soms Mariska van tevoren fragmenten horen van de muziek die we gaan uitzenden. En toen ik een fragment liet horen van dat volgende, zei ze, oh, dit is mooi. Ja, het is Andrea Bocelli die u direct hoort zingen, maar hij zingt niet alleen. Hij zingt met meerdere mensen. Het is de soundtrack van de film Fatima. Het heet Grazia Plena. En laat u meevoeren met die warmte in die stem van Andrea Bocelli, maar vooral ook in die prachtige woorden die komen uit het Wees gegroet.

En naar dit Creatia Plena van Andrea Bocelli en anderen gaan we naar muziek van Michael Hoppe. En dat is het Pie Jesu. We kennen allemaal het Pie Jesu, weet je, ook vaak gezongen hoort worden bij uitvaarten en zo. Maar je kan zoveel verschillende vormen hebben van het Pie Jesu. De Sedona Academy of Chamber Singers en het Tetra String Quartet voeren dit Pie Jesu uit.

Pie Jesu. En dan kom ik bij de litanie van de vrede. Er is in de wereld nog steeds zoveel onrust, oorlog en strijd. De strijd van Rusland tegen Oekraïne blijft maar doorgaan. Het is nu al jarenlang gaande. Israël strijdt nog steeds tegen Hamas. En er is nog steeds oorlog en gevaar voor met name de Palestijnen. Maar er zijn dus zoveel andere plekken in de wereld waar oorlog is en strijd. Soedan. En al die plekken in de wereld waar we eigenlijk niks over horen. Misschien wel omdat het in een land is wat minder in de aandacht staat. Je stapt in het vliegtuig en een paar uur, twee uur later stap je uit in Kiev. Of je pakt de auto en in anderhalve dag rijden sta je in de Oekraïne. Het Kiev Kamerkoor zingt deze litanie voor vrede. Laten we ook bidden, zusters en broeders. En niet vergeten om te blijven bidden in de Eucharistievieringen om en voor de vrede.

Ja, het is zo hard nodig om te bidden en te vragen om Gods hulp, dat er vrede mag komen in de harten van mensen. Dat men inziet dat oorlog nooit tot verzoening en vrede leidt. En dat oorlog ook geen welvaart brengt, alleen maar afbraak. Goed. We gaan naar muziek van Gerald Finzi, gezongen door Apollo 5. My spirit sang all day.

Ja, zo'n lied als wat we net horen, My Spirit Sang All Day, is totaal iets anders dan dat Kiev's kamerkoor wat we zojuist hoorden in de litanie van de vrede. Maar datzelfde kamerkoor van Kiev horen we direct bij de hymne van de engelen. En zijn de engelen die onze tochtgenoten zijn, hè? Mijn moeder zei wel eens, Rijn, niet harder op je fiets dan je beschermengel kan vliegen. Zo van, je leeft ook bij met je beschermengel die een tochtgenoot is, ook in je leven. Nou, datzelfde Kievs Kamerkoor zingt deze hymne van de engelen.

En na deze hymne van de engelen rest ons nog één werk muziek. Het Beata Fiscera van William Byrd. Het is een lied ter ere van de Moeder Gods Maria. Kijk, deze uitzending vandaag heb ik alleen dat Beata Fiscera dat aandacht geeft aan de Moeder Gods Maria. Maar volgende week is het de week van Maria ten hemel opneming en is eigenlijk de uitzending helemaal in het teken van de ten hemel opneming van Maria, maar ook eigenlijk tot volgens mij alleen maar Maria-liederen. Nou, ook mooi, hoop ik. Afijn, Beata Fiscera, hier gezongen door Apollo 5.

0: En met deze Beata Vizquera is er een einde gekomen aan deze uitzending van Radio... van, niet van Radio Maria, van Musica Sacra, Radio Maria. Afijn, zusters en broeders, ik wens u een vruchtbare week toe. En ik hoop dat u ook een mooie voorbereiding mag hebben op het feest van Maria ten Hemel opneming. En ik hoop ook, en ik weet dat er heel veel parochiekerken zijn in het land die die dag juist een extra feestelijke viering doen. Vooral in al die kerken die toegewijd zijn aan Maria. Hè? Maria geboorte, Maria ten Hemel opnemen, Maria onbevlekt ontvangen. Je hebt zoveel titels en zoveel kerken. En ook in al die kerken waar men een bijzondere verering heeft voor Maria, de Moeder Gods. De Sint-Jan in den Bosch, bijvoorbeeld. Ook hier in Heilo is 15 oktober een belang... 15 augustus een belangrijke feestdag. De bisschop komt die dag en is dan de celebrant in de hoogmis... met processie. Afijn. Ik hoop dat u een mooie, vruchtbare feestdag mag hebben op 15 oktober. Nou, zeg ik weer oktober, augustus. En de dag daarna staat de uitzending van Musica Sacra helemaal in het teken van de Moeder Gods Maria. Ik geloof dat ik toe ben aan vakantie. Laten we deze uitzending besluiten met gebed en vragen om Gods zegen. God, op de berg veranderde uw Zoon Jezus Christus van gedaante tot verbazing van de mensen. Mogen wij steeds zo onszelf verbazen over uw aanwezigheid in ons eigen persoonlijk leven. Heer, trek mee met ons mensen. Sta ons nabij en geef ons de kracht van uw rijke, liefdevolle zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Op vrijdagmiddag dan bidden wij om 3 uur de Kruisweg. En vandaag, dan kunt u met ons meegaan met de Kruisweg, de Lijdensweg van Jezus, die wij bidden. En die is vandaag op de eerste vrijdag voor de priesters. Ik wens u een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus, u bent onze hoge priester, offeraar van het volmaakte offer. U bent de weg naar Calvarië opgegaan, met een groot verlangen naar het kruisaltaar. Gij hebt ook daar verlangd u zelf te offeren op onze kerkaltaren. Daarvoor hebt gij priesters gewild, gewijde christenmannen, die in uw persoon het eucharistisch offer moeten opdragen. Geroepen tot mannen die in deugd en toewijding op u enigszins gelijken. Voor zulke priesters hebt u gebeden op de avond voor Goede Vrijdag, toen u de eucharistie en het priesterschap instelde. Voor de heiliging van priesters en toekomstige priesters wil ik thans deze kruisweg doen. De verschillende fasen van uw lijden en dood wil ik me voor de geest brengen, om in heldhaftig geduld, uw gehoorzaamheid en liefde beter te beseffen, om dan met groter vurigheid te bidden: Heer, geef ons heilige priesters. Barmachtige God, ik heb spijt over al mijn zonden, omdat zij de oorzaak zijn van uw lijden. Geef mij, bid ik u, de genade om mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Ik wil de aflaat aan deze oefening verbonden u aanbieden voor de overleden priesters, vooral voor hen aan wie ik iets te danken heb. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
3: Hemelse Vader, zie uw zeer beminde Zoon.
1: Hemelse Vader, zie uw zeer beminde Zoon, om onze zonden tot de smadelijke kruisdood veroordeeld. Ontferm u over ons met al onze schuld. Goddelijke Heiland, omwille van uw liefde waarmee u ter doodveroordeling zwijgend aangenomen hebt. Zegen de priesters, die omwille van het heilig geloof het lot van vervolging en veroordeling met u delen. Geef hun moed en kracht om te lijden. En als het tot uw meerdere eer is, bevrijd hen dan uit hun kwellingen. God, Heilige Geest, Geest van kracht en van zwijgen, geef omwille van het zwijgen dat Jezus bij deze statie zo heldhaftig beoefend heeft en alle priesters de geest van ingetogenheid en zwijgen, opdat u ongehinderd in hun zielen kunt werken. Maria, goede moeder van de priesters, vraag voor ons veel goede priesters die bezield zijn met zielenijver. Ja, veel heilige priesters. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wijs ons zondaars genadig.
1: Met de tranen in haar ogen stond de moeder diep bewogen bij het kruis waar Jezus hing. Door haar zuchtend moederhart overstelpt van wee en smart ging het zwaard der marteling.
2: Tweede statie, Jezus neemt zijn kruis op zijn schouder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door het heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Hemelse Vader, zie hoe u zeer beminde Zoon, het kruis met open armen omvat om onze zonden. Ontferm u over alle priesters op wie het kruis van één grote verantwoording rust. Goddelijke Heiland, geef onwille van uw onbegrijpelijke liefde, waarmee u het zware kruis op u genomen hebt, aan alle priesters uw zegen en uw genade, zodat zij alle inwendige en uitwendige kruisen met moed en gelatenheid kunnen ontdragen. God, Heilige Geest, Geest van sterkte, omwille van de liefde tot het kruis, welke Jezus bij deze statie getoond heeft, geef alle priesters in grote liefde voor het kruis en voor het lijden, opdat hun uiterlijke daden des te meer door uw goddelijke genade bevrucht mogen worden. Maria, goede moeder van de priesters, smeek voor ons veel goede priesters af, vol van zielenijver, ja, veel heilige priesters. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Hoe bedroefd en hoe vol rouwen was die zegenrijke vrouw, moeder van Gods enige Zoon.
1: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder zijn kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Hemelse Vader, zie uw zeer beminde Zoon voor de eerste maal ineenzakt onder het kruis. Ontferm u over alle priesters die pas hun ambt aanvaarden. Laat hen, ondanks alle moeilijkheden in hun werk, niet moedeloos worden. Goddelijke Heiland, zegen omwille van de eerste zo pijnlijke val onder het kruis, het werk van alle priesters en catechieten aan wie de jeugd is toevertrouwd. God, Heilige Geest, Geest van ijver, beziel hun ijver, de liefde voor de onsterfelijke zielen, vooral voor de kinderzielen. Geef hun geduld en een serieuze verantwoordelijkheid. Maria, moeder van de priesters, smeek voor ons veel nieuwe priesterroepingen af. Bid voor ons om veel goede priesters met zielenijver. Ja, veel heilige priesters. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Ach, hoe weende zij en snikte, als ze op het lijden blikte van haar kind, oneindig schoon.
2: Vierde statie, Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Hemelse Vader, zie de beide harten die door u zo innig bemind worden. Zij worden door bitter leed verscheurd. Heb medelijden met de priesters die onder zware vervolging en laster moeten lijden. Ontferm u over onze Heilige Vader, de kardinalen, artsbisschoppen, bisschoppen en alle priesters. Goddelijke Heiland, omwille van deze grote liefde waarmee u uw lieve moeder ontmoet heeft, wees voor de arme en miskende priesters de troost en de kracht in hun zielenlijden. God, Heilige Geest, Geest van gerechtigheid, laat alle verachte, bespotte, vervolgde en belastende priesters gerechtigheid ondervinden. Breng hun vijanden tot zwijgen. Maria, goede moeder van de priesters, bid voor ons om veel goede priesters die vol zielenijver zijn. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Voor de zonden van de zijnen zag zij Jezus zo in pijnen en door gijzels wreed gewond.
1: Negende statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Hemelse Vader, zie uw zeer beminde zoon, zozeer verzwakt, dat men Simon van Cyrene moest dwingen het kruis te helpen dragen. Ontferm u over de heilige Vader, op wie zo'n grote verantwoording rust, voor heel de christenheid. Goddelijke Heiland, zegen de heilige Vader, omwille van de liefde waarmee u zelf de afgedwongen liefdediensten beloonde. Bewaar hem nog lang tot zegen voor de hele katholieke kerk. God, Heilige Geest, Geest van wijsheid, bestuur door de plaatsbekleder van Christus geheel de heilige kerk, opdat zij zegevierend en luisterrijk uit alle stormen tevoorschijn mag komen. Maria, goede moeder van de priesters, verkrijg voor ons veel goede priesters met ware zielenijver. Ja, veel heilige priesters. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Laat mij, moeder, bron van liefde, voelen het leed dat u doorgriefde. Geef mij dat ik met u klaag.
2: Sinds de statie, Veronica droogt het gelaat van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door het heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Hemelse Vader, zie het aangezicht van uw zeer beminde Zoon, geheel door bloed, wonden en slagen misvormd. Heb medelijden met de priesters, die door hun misstappen en ernstige dwalingen u belt, de goddelijke genade, uit hun hart gebannen hebben. Goddelijke Heiland, ontferm u, onwille van de liefde waarmee u de liefdedienst van Veronica zo rijk beloond hebt, over alle priesters die lauw zijn of in groot gevaar verkeren, hen verheven roeping ontrouw te worden. God, Heilige Geest, Geest van het licht, verlicht de verwaalde priesters, opdat zij door berouw en boete de goede weg weer vinden. Maria, goede moeder van de priesters, wil voor deze priesters de genade van bekering en boete afsmeken. Help hen om heilig te worden. Amen. Ontferm u over ons, Heer. Ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Zij zag haar kind verlaten sterven. Alle troost en vreugde derden in dit bittere doden stond.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder zijn kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Hemelse Vader, zie uw zeer beminde Zoon voor de tweede maal onder de last van het kruis bezwijken. Ontferm u over alle priesters die met moedeloosheid en uitzichtloosheid te kampen hebben. Goddelijke Heiland, omwille van de liefde waarmee u voor de tweede maal opstond van het vallen, om de tocht naar Golgotha voort te zetten, geef alle bedroefde priesters die psychisch gebroken zijn de genade om met vertrouwen weer op te staan en de weg van Gods wil te gaan. Heiland, laat al uw priesters offerpriesters worden. Geef u hun de kracht daartoe. God, Heilige Geest, Geest van vastberadenheid, versterk uw priesters. Richt hen op die te neergeslagen zijn, die ziek, moedeloos en in de put zijn. Maria, goede moeder van de priesters, bid voor ons om veel goede, oprecht verzoenende priesters. Ja, veel heilige priesters. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Ach, ontvlam mijn hart en zinnen, dat ook ik mijn God mag minnen en mijn Jezus steeds behaag.
2: Achtste statie, Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Hemelse Vader, zie uw zeer geliefde Zoon, die ondanks al zijn lijden toch nog de wenende vrouwen weet te troosten. Ontferm u over alle zielzorgers en priesters die het nu dikwijls zo moeilijk hebben. Goddelijke Heiland, omwille van de liefde waarmee u de vrouwen getroost hebt, geef de priesters een waarachtig begrip, medelijden, behulpzame liefde voor onbegrepen hartzeer, vooral voor hen die door ernstig zielelijden beproefd worden. God, Heilige Geest, Geest van troost, geef alle priesters de genade te vinden wat verloren ging en te sterken wat zwak en ellendig is. Laat uw priesters dag en nacht in uw liefde leven, zodat zij steeds troosters en helpers zijn. Maria, goede moeder van de priesters, bid voor veel goede priesters met grote zielenijver, zowel bij ons als ook in de missie. Ja, moeder, veel heilige priesters. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Heilige Moeder, wil bewerken dat ik Christus' lijdensmerken diep mag voelen in mijn hart.
1: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder zijn kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Hemelse Vader, zie uw zeer beminde Zoon, zoals hij voor de derde maal uitgeput op de grond valt. Ontferm u over alle priesters die in gevangenissen en psychiatrische inrichtingen of onder ongelovige en zedeloze mensen de zielenzorg uitoefenen, als ware offerpriesters. Goddelijke Heiland, omwille van uw derde, zo smartelijke val, geef deze priesters wijsheid, liefde en geduld. Geef dat ze, als goede herders, de verloren schapen van u terugvinden. U wilt toch dat allen gered worden? God, Heilige Geest, Geest van goedheid, laat in de priesterzielen een straal neerdalen van uw goedheid, van uw ontferming en van uw liefde door de armen, van uw liefde voor de armen, steeds dieper zinkende mensheid. Maria, goede moeder van de priesters, smeek voor ons goede, wijze en verstandige priesters af, die de afval naar het heidendom nog kunnen stuiten. Ja, moeder, bid om veel heilige priesters. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Na uw kind bedekt met wonden, zoveel leed om mijn zonde, laat mij delen in zijn smart.
2: Tiende statie, Jezus wordt ontkleed. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Hemelse Vader, Zie uw zeer beminde zoon, de eeuwige schoonheid, op een schandelijke manier van zijn kleren beroofd. Heb medelijden met die arme, meelijkwekkende priesters die hun heilige roeping opgegeven hebben en hun priesterdeel ontrouw geworden zijn. Goddelijke heiland, omwille van de ontzettende kwelling die u bij deze statie geduldig ondergaan hebt, toon uw barmhartigheid aan hen die door een geloofsafval of door een zondige levenswandel gevallen zijn van de hoogte van de priesterschap. Onze moeder, de heilige kerk, het bitterste verdriet aandoen. God, heilige geest, geest van stralende reinheid, vernietig in de priesterzielen alles wat in strijd is met uw heiligheid. Help de priesters die in gevaar zijn, help en leid hen terug van de rand van het verderf. Maria, goede moeder van de priesters, smeek voor ons veel goede priesters af met ziel en ijver. Ja, reine en heilige priesters. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Laat mij met u samen wenen, mij met Christus kruis vereren, alle dagen dat ik leef.
1: 11e statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Hemelse Vader, zie uw zeer beminde Zoon aan het kruis gehecht. Ontferm u omwille van zijn bloed en zijn heilige wonden over alle mensen, vooral over alle priesters, in het bijzonder over degenen die door de drie kloostergeloften gebonden zijn. Goddelijke Heiland, hecht alle priesters en religieuzen aan het kruis van de liefde door de gelofte, omwille van de kwelling van de kruisiging. Geef diegenen die lauw geworden zijn ijver en hulp bij het streven naar de volmaaktheid, zowel de wereld als ordepriesters. God, Heilige Geest, Geest van standvastigheid, geef aan alle priesters ijver en zorg voor het heil van hun eigen onsterfelijke ziel en voor een volmaakte, voorbeeldige levenswandel. Heilig uw priesters. Maria, goede moeder van de priesters, smeek voor ons veel waardige priesters af, met ware zielenijver. Ja, veel goede en heilige priesters. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Maagd der maagden, onvolprezen, wil mij niet ongunstig wezen. Laat mij treuren aan uw zij.
2: 12e statie, Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door het heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Hemelse Vader, zie uw zeer beminde Zoon, die voor onze zonden aan het kruis doorbloedt. Ontferm u over de priesters, die nu in doodstrijd zijn en vandaag nog zullen sterven. Goddelijke Heiland, u bent voor ons uit liefde gestorven. Heb medelijden met alle priesterzielen die worstelen met de dood. Wees voor hen een genadige heiland. Ik smeek u, bewaar de priesters voor een plotselijke en onvoorziende dood. God, Heilige Geest, Geest van barmhartigheid, sta de stervende priesters bij. Verdrijf met uw goddelijke licht de geest van duisternis van het sterfbed. Maria, goede moeder van de priesters, wijs hen moeder vooral in het sterfsuur. Ja, goede moeder, smeek voor alle priesters die genade van een goede dood af. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Laat mij Christus doodstrijd strijden, deelgenoot van al zijn lijden. Laat mij sterven zoals hij.
1: 13e statie. Het lichaam van Jezus wordt op de schoot van zijn moeder gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Hemelse Vader, zie uw zeer geliefde zoon, dood op de schoot van zijn diep bedroefde moeder. Geef, omwille van haar smarten, aan alle priesters, vooral de predikanten en biechtvaders, de genade om zelfs de harten van de meest verharde zondaars te treffen en te bewegen, tot oprecht berouw en boetvaardigheid. Goddelijke Heiland, zie uw liefste moeder, verscheurd door smart, over uw dode lichaam gebogen. Verwek in de harten van alle priesters een enige liefde en verering voor uw allerreinste moeder, dat hun werk rijk gezegend mag worden door haar voorspraak. God, Heilige Geest, Geest van inzicht, geef alle priesters een waar begrip voor de waarde van het lijden en groot geduld en gelatenheid in alle beproevingen. Maria, moeder van smarten, wees de beschermster en troosteres van de lijdende priesters. Goede moeder, smeek voor ons veel heilige priesters af. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Laat zijn hartewond mij raken en zijn bloed mij dronken maken in die liefde van uw Zoon.
2: 14e statie, Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Hemelse Vader, zie uw zeer geliefde Zoon die in het graf rust. Hij heeft de taak volbracht die u hem opgedragen had. Hij is geworden tot volmaakt zoenoffer voor alle mensen, vooral ook voor de priesters en degenen die aan God toegewijd zijn. Goddelijke Heiland, u hebt uw liefdetaak volbracht. Voltooid ook het werk van uw barmhartigheid aan de arme, hulpeloze priesterzielen die in het vage vuur nog gezuiverd worden en smachten naar uw aanschouwing. Verkort hun pijnen en breng hen bij u thuis, vooral de meest verlaten priesterzielen. God, Heilige Geest, Geest van vreugde, neem hen op die gewijden, die gezegenden van de Hemelse Vader in het rijk van het eeuwig licht in het eeuwig Vaderhuis. Maria, goede moeder van de priesters, smeek spoedige verlossing af, vooral voor diegenen die het langst in en het smartelijkst lijden in het vage vuur. Breng hen thuis aan, uw moederhart. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Mocht ik in het vuur niet branden, neem o maagd mijn zaak in handen, als ik staan zal voor Gods troon. Als mijn lichaam komt te sterven, laat mijn ziel dan met u erven het gezegend paradijs. Amen.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, We hebben de staties van uw bloedvergieten overwogen. U heeft zich voor ons vernederd, om ons van zonden te reinigen en ons te heiligen als kinderen van uw Vader. Wij danken u en vragen u om de genade dat wij samen met u ook ons eigen bloed en leven kunnen inzetten tot verheerlijking van God en tot heil van onze medemensen. Laat ons in de blijde en verdrietige uren van ons leven denken aan de prijs van onze verlossing en van harte uw liefde beantwoorden. Amen. Lof en dank zij te alle tijden die ons met zijn bloed heeft bevrijd. Maria, onze goede, onze allerbeste moeder, smeek voor ons veel heilige priesters af. Amen. Eeuwige Vader, wij offeren u op het kostbaars bloed van uw Jezus Christus, opdat het onze zonden mogen uitwissen, verlossing brengen aan alle overledenen en de kerk bewaren in liefde en eenheid. Amen. Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Jawel, wij staan opnieuw bij het begin van een nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht langsheen de Belgische kust. Wat hebben we al heel wat mogen ontvangen hier aan de Belgische kust via de kusttram die ons helemaal van de pannen naar Knokke-Heist brengt. Vorige keer, voor zij die ondertussen al een tijdje met ons meegaan, die weten dat wij halt hebben gehouden bij het Duinenkerkje, althans dat is de tramhalte waar u moet afstappen om Onze Lieve Vrouw ter Duinen te bezoeken. Vorige keer stonden we uitgebreid stil bij de geschiedenis van deze plaats. Maar het is ook de plaats waar men een verbinding kan vinden met een grote Belgische kunstenaar. En als we zeggen Oostende, ja, dan zeggen we eigenlijk ook James Ensor. En die ligt hier buiten de kerk begraven. Wel, laten we even naar buiten gaan, toch naar het graf van baron James Ensor naderen. We gaan het even hebben over zijn leven en over een belangrijk kunstwerk, een van de belangrijkste eigenlijk, die hem echt op de kaart heeft gezet, namelijk de intocht van Christus in Brussel. En van hieruit gaan wij dan zo verder richting Oostende, waar we een bezoek zullen brengen aan de enige vrouwelijke congregatie die nog over is in Oostende, de koningin der badsteden. Dat is voor zo dadelijk. Laten we even naderen tot het graf van James Ensor en een stukje over zijn leven ontdekken.

We wandelen opnieuw even naar buiten, want zoals we daarnet al konden horen, hier vlakbij op het kerkhof ligt baron James Ensor begraven. En het nodigt ons toch uit om deze grote Belgische kunstenaar even te gaan eren en groeten door kort naar zijn graf te gaan. We gaan dat doen en terwijl vertel ik u graag een klein beetje over wie James Ensor nu eigenlijk was en een belangrijk werk dat toch te maken heeft met ook hoe hij naar Jezus Christus keek en zijn relatie met Jezus in de schilderkunst door middel van een heel beroemd werk, namelijk de Intocht van Christus in Brussel. Deze James Sidney Ensor was de zoon van een Engelse vader, James Frederick, en een Belgische moeder, Maria Catharina Hageman. En met het oog op het verkrijgen van de titel van baron, dient Ensor pas in 1929 een verzoek tot naturalisatie in. Tot dan had hij de nationaliteit van zijn vader. De familie baat een souvenir- en curiositeitenwinkel uit in Oostende en verhuurt kamers aan zomergasten. De jonge Ensor gaat naar school in het Onze Lieve Vrouw College in Oostende. In 1876 gaat hij tekenlessen volgen aan de plaatselijke tekenschool. Tijdens de lente en de zomermaanden schildert hij op roze karton tientallen kleine natuurstudies. Van 1877 tot 1880 studeert hij aan de Academie te Brussel. Hij krijgt er onder andere les van de directeur Jean Portaals. Fernand Knopf, Theo van Rijsselbergen, Willy Finch en andere toekomstige leden van de tentoonstellingsvereniging L'Essor en Les Vins behoren tot zijn medestudenten. In Brussel ontmoet hij de dichter en kunstcriticus Theo Anon, die hem introduceert in de vrijzinnige kringen van Ernest Rousseau, professor aan de Université Libre de Bruxelles, en diens jongere echtgenote, de natuurkundige Mariette Rousseau-Anon. De woning van het echtpaar is een ontmoetingsplaats voor de artistieke, literaire en wetenschappelijke elite van die tijd. De contacten die Ensor er had, hij ontmoet er wellicht onder meer Félicien Rops en Eugène de Mulder, stimuleerden zijn artistieke en intellectuele vorming. Omstreeks de periode 1886-1889 zal Ensor een aantal van zijn academische werkstukken herwerken tot groteske voorstellingen. In 1880 installeert Ensor een atelier op de zolder van de ouderlijke woning in Oostende, waar hij af en toe ook in het gezelschap van Willy Finch zal werken. Hoewel hij tot zijn dood in Oostende blijft wonen, zal hij geregeld in Brussel verblijven en actief deelnemen aan het artistieke leven in de hoofdstad. Met uitzondering van één enkele uitstap naar Londen, Nederland en Parijs reist Ensor nauwelijks. In 1881 debuteert hij bij de vooruitstrevende Brusselse kunstkring La Chrysalide. En vrij snel wordt hij door vriend en vijand erkend als een van de toonaangevende kunstenaars. De marines, stillevens, naturalistische figuurstukken en taferelen uit het leven van de jonge moderne burgervrouw, zoals de befaamde oestereetster uit 1882, behoren ongetwijfeld tot de topstukken van het Europese realisme en plenarisme. In 1883 zal Ensor samen met een aantal oud-leerlingen van de Brusselse Academie afscheid nemen van de kunstenaarsvereniging L'Essor. Ze richten de kunstenaarsvereniging Les Vins op. En deze zal een belangrijke rol spelen in de verspreiding van diverse internationale avant-gardistische bewegingen. Tussen 1885 en 1888 gaat Ensor's aandacht hoofdzakelijk naar de tekening en de ets. Onder invloed van onder meer Rembrandt, Redon, Goya, Japanse houtsneden, Brugeliaanse voorbeelden
en eigentijdse spotprinten ontwikkelt Ensor een hoogst persoonlijke iconografie en vormgeving. Hij verwerpt het Franse impressionisme en het symbolisme en legt zich toe op de expressieve kwaliteiten van het licht, de lijn, de kleur en op groteske en macabere motieven zoals carnavalsmaskers en skeletten die hij verwerkt in massatafereelen, zoals in de reeks De Aureolen van Christus of De Gevoeligheden van het Licht. Deze groteske metamorfoses culmineren in Ensor's meest bekende en monumentale maskertafereel, De Intrede van Christus in Brussel in 1889. En gaandeweg zouden er zich een eerste aantal successen ontwikkelen van werken die werden gekocht door belangrijke mensen, zoals de stad Oostende, of zijn succes bij de minister van Binnenlandse Zaken met de lampenist voor het Museum van de Staat zijn maar enkele voorbeelden. En daarna, vanaf 1896, zal hij zich steeds meer als schrijver gaan manifesteren. Hij was ook muzikus. Zo zal hij in 1911 het libretto en de compositie neerschrijven voor een ballet met de titel La Gamme d'Amour, een pantomime waar hij eveneens het decor en de kostuums zal ontwerpen. In 1924 werd het ballet opgevoerd in de Opera van Antwerpen. In 1917 zal hij dan naar het huis in de Vlaanderenstraat verhuizen dat hij van zijn oom had geërfd. En het is in dit huis dat vandaag het James Ensor Museum is gevestigd. Met grote dank aan het museum die deze informatie beschikbaar heeft gemaakt. Een korte biografie van het leven van James Ensor, de beroemde kunstenaar. Waar velen van ons ongetwijfeld al over gehoord hebben, maar waar het interessant is om even te blijven bij stilstaan. En u hoorde het al, een van die beroemde werken is De Intrede van Christus in Brussel, die overigens ook is opgenomen in de zogeheten Canon van Vlaanderen. Dus als Vlaming zouden we dit werk zeker moeten kennen. Het is een zeer groot werk dat men vandaag de dag kan terugvinden in de Getty Center in Los Angeles, California, de Verenigde Staten. Daar wordt het werk dus bewaard en kan men het bewonderen. Het vernieuwende van De Intrede van Christus zat eigenlijk in de manier van schilderen. Felle, expressieve kleuren, vereenvoudigde vormen en figuren. Maar ook de beeldtaal en de kritische boodschap waren eerder revolutionair voor die tijd. In dit monumentale werk interpreteerde Ensor de intocht van Christus in Jeruzalem. Uiteraard een passage die iedereen kende in het katholieke België van zijn tijd. Hij verplaatste het gebeuren naar Brussel en bracht de intocht als een carnavalsstoet met clowns, skeletten en gemaskerde figuren, symbool voor de menselijke hypocrisie. Inderdaad, de enige die geen masker draagt in heel deze compositie is Jezus zelf. Spandoeken met boodschappen als Vive la Sociale verwijzen naar de toenmalige strijd van de arbeidersbeweging om meer rechten. En centraal, eerder klein afgebeeld, staat Jezus. En eigenlijk identificeerde Ensor zich met de figuur van Jezus. Jezus werd immers net als hij verkeerd begrepen door de massa. En hij had in die zin dus een herkenning met wat Jezus heeft meegemaakt. Met dit schilderij wordt Ensor een van de voorlopers van het expressionisme, zoals we dat kennen van Edvard Munch en Vincent van Gogh. Ja, en als men het werk bekijkt, dan ziet men inderdaad een soort van carnavalsoptocht, zeg maar, waar Jezus afgebeeld, ja, u zou kunnen zeggen, bijna in het centrum toch wel, van het werk, wordt onthaald in Brussel. Het is de voorstelling van hoe Ensor dus de verwelkoming van Jezus, die
in Jeruzalem natuurlijk heeft plaatsgevonden, zou plaatsgevonden hebben in Brussel. Rekening houdende met het feit dat diezelfde mensen die het Hosanna uitschreeuwen en de Messias als het ware verwelkomen, die Jeruzalem binnentreedt, een paar dagen later hem zouden verraden. En dus het dragen van de maskers, het feit dat bijna iedereen eigenlijk een masker draagt, dat Ensor gebruikte als een beeld voor de hypocrisie van de mens en daar in het sterke contrast Jezus Christus, die zonder masker Brussel binnentreedt. Een korte kennismaking met de grote kunstenaar James Ensor, die hier begraven ligt. Zo, we gaan het graf van baron James Ensor verlaten en ook de Onze Lieve Vrouw der Duinenkerk achter ons laten. We gaan terug de kusttram nemen. We gaan terug naar de halte Duinenkerkje hier in Mariakerkebad, vlakbij Oostende, en gaan richting de stad en meer bepaald een beetje meer naar het binnenland, als we het zo mogen zeggen, richting Zonnelied. En dat is niet alleen de titel van een heel gekend gebed dat toegeschreven wordt aan de heilige Franciscus van Assisi. Het is tevens de titel van het kloostergebouw en de kloostergemeenschap die hier woonachtig is, de zusters van de heilige Clara.

0: Westermaan. En beste luisteraars, ja, u hoort het al een beetje aan de akoestiek. Ik ben ondertussen ergens binnengegaan en niet zomaar ergens. Ik ben een beetje afgeweken van mijn route. 20-tal minuutjes van de halte waar ik ben afgestapt, vinden we een hele mooie gemeenschap terug, die van de zusters Clarissen in Oostende. En ik zit ondertussen aan tafel met zuster Martien, die de abdis is van deze gemeenschap. Zuster Martien, kunt u misschien uzelf kort voorstellen aan onze luisteraars? En dan kunnen we het misschien wel eens hebben over de gemeenschap hier en hoe jullie gestalte geven aan jullie religieus leven.
1: Ik ben de zuster Martien. Ik ben sedert 1984 hier in Zonnelied bij de Clarissen. Dus dat is 41 jaar geleden. Voordien was ik vooral in de VKJ werkzaam, het Kajotsters. De oudere mensen kennen die wel. En ik heb ook verzekeringswerk gedaan. Ik werkte in een verzekeringskantoor. En toen ik mijn roeping voelde groeien, ben ik uiteindelijk hier in Zonnelied terechtgekomen.
0: U zegt uw roeping voelde groeien. Kunt u iets vertellen over hoe is dat gebeurd? Hoe bent u tot onderscheiding gekomen dat dit hetgene was wat de Heer van u vroeg?
1: Wel, zoals alle jonge mensen droomde ik van huwelijk, van kindjes. Maar in de VKJ kregen wij als leiding ook vormingsweekends. En in die vormingsweekend was daar ook telkens iets bij over de Bijbel, over het evangelie. En in het begin, ik luisterde wat die anderen daarover vertelden, hoe ze dat beleefden. En uiteindelijk hebben zij mij aangestoken om ook op zoek te gaan. Ja, die Bijbel, wat staat daarin? Wat kan ik daarmee doen? Ben dan ook beginnen zoeken naar God, wie is dat eigenlijk? Ik ging wel elke week naar de kerk. Dat was in die tijd nog heel gewoon. Vele mensen gingen nog elke week. Maar toen ben ik bewust gaan zoeken, wie is God voor mij? En als ik dan eens vrije tijd had, waar niet veel gebeurde, dan trok ik met mijn fiets naar een bos. En ik heb vooral God leren ontdekken in de stilte en de schoonheid van de natuur. En daar ben ik tot gebed gekomen. En op een bepaald moment was dat zo overheersend in mij, dat ik dacht, ja, ik moet iets kiezen in mijn leven waar ik ruimte kan geven aan gebed, aan stilte, aan natuur, aan God zoeken.

0: aan natuur, aan God zoeken. En dan heb ik daar eens met een priester over gepraat en hij heeft mij op weg geholpen, een aantal adressen gegeven. Maar dat is niet zo evident dat je dan zomaar naar een klooster gaat aanbellen. Ik heb er dan nog wat tijd laten overgaan. Uiteindelijk ben ik dan toch eens naar hier gekomen, omdat hier ook een gastenverblijf was. En vanuit het gastenverblijf heb ik dus van op afstand een beetje proberen te voelen, wat is dat hier, hoe leven die zusters? Ik heb dan ook een paar contacten gehad met een van de zusters. En dan voelde ik dat dat bij mijn verlangen aansloot. Uiteindelijk heb ik dan een paar weken meegeleefd. Ik kende eigenlijk toen nog niet de spiritualiteit van Franciscus en Clara, maar de zusters drukten die uit door hun levenswijze. Ik voelde dat dat beantwoordde aan mijn verlangen en uiteindelijk ben ik hier dan ingetreden. Maar het is een, ja, toch een zoektocht geweest van een paar jaar. Ja, eer ik tot besef kwam van, dat is mijn weg.
1: U spreekt over de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi en natuurlijk de heilige Clara. Op welke wijze hebt u dat toen ervaren, dat de zusters in hun, in de manier waarop dat zij leven, daar gestalte aan gaven? En hoe is het verder gebeurd dat u dan toch die spiritualiteit hebt leren kennen en hebt kunnen verdiepen?
0: Ik denk dat ik dat vooral gevoeld heb in hun leven van soberheid, de verbondenheid met natuur, het gewoon zuster zijn van elkaar. Iedereen is gelijk in de gemeenschap, ook de abdis staat midden tussen de zuster. Het eenvoudige handwerk, dan het gebed, het zoeken naar God, het zoeken naar verbondenheid met God. De natuur, die, wij hebben overal grote vensters tot op de grond. De natuur komt overal binnen, langs de hangen, langs de werkplaatsen. Dus de verbondenheid met de natuur. Ja, dat was zoiets, ja, dat mij heel erg aansprak. Ja, hoe is dat dan zich verdiept? Gaandeweg door de vorming die we kregen op het noviciaat. Door hetgeen dat ik zelf gelezen heb. Franciscus, die kende ik eigenlijk wel al een beetje. Waarschijnlijk van de godsdienstlessen op school. Clara, die naam alleen al, moet eerlijk zeggen, dat sprak mij niet aan. Voordat ik naar hier kwam. Maar Clara is een heel boeiende vrouw. Dus die was van adel. En die heeft doorzien dat al dat verlangen naar eer, macht en bezit, dat dat eigenlijk niet gelukkig maakte. Die heeft dan de levenswijze van Franciscus ontdekt en die wou dat ook doen op een vrouwelijke wijze. Zij is dan met Franciscus in contact gekomen en zij is dan weggevlucht thuis en heeft op haar manier het leven van eenvoud, van armoede, van soberheid beleefd in San Damiano in Assisi. Zij was dus de contemplatieve tak. Franciscus die ging meer rondspreken. Hij had eigenlijk geen verblijf. Zij trokken van het een naar het ander, terwijl Clara natuurlijk ook in de middeleeuwen als vrouw in een klooster bleef en meer de aandacht gevestigd heeft op het contemplatieve. Franciscus ook wel, maar eigenlijk was dat ook een heel contemplatief. Als je zijn gebeden leest, hij was ook heel contemplatief. Maar Clara heeft het op haar manier gedaan. En uiteindelijk, ja, zou ik nu eerst Clara noemen en dan Franciscus. Ja. Maar ze zijn al twee evenwaardig, elk op hun manier.
1: Dus u heeft enkele jaren van een noviciaat doorlopen, vorming gekregen. Hoe verloopt dat proces dan wanneer dat er geloften moeten afgelegd worden? Zijn er verschillende fases? Kunt u daar misschien iets over vertellen?
0: Eerst, als iemand denkt van, ja, dat zou wel iets voor mij kunnen zijn, dat zou mijn roeping kunnen zijn, dan wordt gevraagd van die persoon dat zij eerst een tijdje meeleeft, gewoon meeleeft, om te zien, ja, is dat nu werkelijk voor mij of niet? En ja, als dat dan blijkt na een paar weken dat dat werkelijk voor die persoon is, dan gaat die persoon terug naar haar leven, naar haar werkmidden of allee, wat zij ook doet. En dan voor een paar maanden doet zij nog haar gewone leven van vroeger verder, om echt dat allemaal een keer te laten bezinken. En ja, als dan blijkt, ja, ik zou echt

graag Clarisse worden, dan kan zij intreden. En het eerste jaar noemt men postulaat, dan loopt de kandidaat tussen ons, maar gewoon nog niet met een habit, gewoon met haar kleren die zij altijd draagt. En dan leert zij nog meer de levenswijze kennen. Werkt ze mee, bidt ze mee, maar ze krijgt nog geen verantwoordelijkheid. En dat noemt men het postulaat. Dat duurt een jaar. Na een jaar kan zij een aanvraag doen om ingekleed te worden. En zij doet de aanvraag en de zusters spreken daarover met elkaar. Is dat de kandidaat, wat is er positief, wat kan er nog groeien? En dan wordt er voor gestemd. Dus. En als zij gestemd wordt, dan mag zij beginnen aan haar noviciaat, dat is met een kleine plechtigheid. Bijvoorbeeld, ze wordt novice, als novice opgenomen in de Vespers bijvoorbeeld, krijgt ze een abijt en een witte sluier. Wij hebben een zwarte sluier. Een witte sluier als teken van dat het nog proeftijd is. Ja. En ze is dan novice voor 2 jaar. Dan wordt ze al meer in het werk ingeschakeld, krijgt ze kleine verantwoordelijkheden. Na die 2 jaar kan ze vragen om tijdelijke geloften te doen. Nog geen geloften voor het leven, maar tijdelijke geloften. En dan is dat weer dezelfde procedure. De zusters overleggen met elkaar. En als ze vinden dat de kandidaat geschikt is, mag ze beginnen aan haar tijdelijke geloften. Dat is dan weer met een plechtigheid. Dan krijgt ze een zwarte sluier. De witte sluier wordt geruild voor een zwarte sluier. En dan is ze dus voor 3 jaar verbonden aan de gemeenschap. Krijgt ze ook wel wat meer verantwoordelijkheid. Ook in het noviciaat, dat ben ik vergeten te zeggen, is er vorming, krijgt ze lessen. Ja. Bijbellessen, lessen over de spiritualiteit. Alles wat dan met vorming te maken heeft. Dus als ze tijdelijke geloften heeft, gaat die vorming nog door, maar krijgt ze al iets meer verantwoordelijkheid in de gemeenschap. En na 3 jaar kan ze dus vragen om voor altijd hier te blijven. En dan doet ze geloften voor het leven. Dus ook weer met diezelfde procedure, dus met de instemming van de gemeenschap, wederzijdse instemming. En dan krijgt ze ook de ring. Dat is dan in een grote plechtigheid eigenlijk. En ja, dan is ze eigenlijk Clarisse voor het leven. Dus er gaan eigenlijk 6 jaar over. Maar nu, we zijn de constituties aan het veranderen. Als ik het goed voor heb, kan het nu tot 9 jaar gaan. Mm-hmm. Omdat, ja, de maatschappij is zeer ingewikkeld. Ze moeten veel meer loslaten dan vroeger. Als ik gekomen ben, ik kwam van thuis. Ik was de oudste van 6 kinderen. Ik werkte, ik heb 6 jaar en half gewerkt. Maar ik kwam gewoon van thuis. En als je dat vergelijkt met jonge mensen nu, die hebben langer gestudeerd. Ze hebben een wagen, ze hebben een computer, ze hebben een gsm. Ze wonen misschien in een appartement. Ze moeten veel meer achterlaten dan wij moesten achterlaten. Voor ons was dat ook, ja. Je moet je familie en je vrienden achterlaten. Maar achteraf krijg je op een andere manier terug. Je laat ze eigenlijk niet achter, maar het wordt anders. Maar kandidaten die nu intreden, die stap is nog veel groter. Natuurlijk mogen ze hier wel dan een gsm hebben en een computer, maar het is allemaal op een andere manier. Mm-hmm. En het in groep leven vraagt ook veel. De jongeren zijn nu veel zelfstandiger, door het feit dat ze dikwijls alleen wonen, langer gestudeerd hebben. En daarmee is die periode tussen de tijdelijke geloften en de geloften voor het leven iets langer. Ik denk dat het tot 9 jaar kan gaan, maar ik weet het niet goed van buiten. Dat is nu allemaal bezig. Dat moet nog op punt gesteld worden. Dus het is iets langer, de vormingstijd. Ja.

0: Is dat ook hetgene waar de ring, die dan als laatste wordt eigenlijk toegevoegd, zeg maar, aan de wijze waarop dat u op uiterlijke wijze gestalte geeft aan uw leven? Welk symbool is die ring dan eigenlijk?
1: Ja, dat is dus de gelofte voor het leven, het definitieve verbond, als ik het zo mag noemen. Dus die ring ontvangen we als, ja, nu ben je gebonden om te leven als Clarisse. Dus in verbondenheid met God, maar ook in verbondenheid met vele mensen. Dus dat is het symbool, hè. Dus de verbondenheid beleven en een oproep eigenlijk. Die ring is eigenlijk een oproep om trouw te zijn aan dat Clarisse-leven. Want dat verloopt ook met vallen en opstaan natuurlijk, zoals elk leven, hè. En die ring, dat vind ik, ja, ik zou hem niet graag kwijtgeraken.
0: Het is inderdaad een dagelijkse herinnering aan de belofte die u heeft gedaan. Maar ik wil daar toch graag nog wat dieper op ingaan, want dat was ook wat ik mij aan het bedenken was. Wat u zegt is inderdaad de manier waarop dat een persoon die denkt om dit leven binnen te gaan doorloopt en dan uiteindelijk het leven zelf binnengaat. Wat doet u in periodes waar dat enthousiasme, dat vuur, dat er in het begin zeker is, wanneer dat een beetje gaat liggen? Hoe bent u daarmee omgegaan of met die periodes omgegaan?
1: Ja, inderdaad zijn er zo'n periodes. En zoals u het zelf zegt, in het begin is dat allemaal enthousiasme en vuur en het gaat allemaal vanzelf. Het eerste wat mij opgevallen is, als ik hier een tijdje was, dat is, wij volgen allemaal, al de zusters, de spiritualiteit van Clara. We hebben allemaal gekozen voor haar regel, maar wij hebben allemaal verschillende afkomst. Mm-hmm. Dus de opvoeding, de studies, we zijn allemaal verschillend. En zelfs in het beleven van de spiritualiteit, in het interpreteren van de woorden van Clara, zijn wij verschillend. Mm-hmm. En dat was in het begin, ja, als je nog jong bent, zo'n beetje verontrustend zo. Mm-hmm. Zo van, iedereen, niet iedereen, maar er wordt daar verschillend over gedacht. En ook het feit dat de zusters van verschillende afkomst waren, een eigen karakter hebben, was ook zo'n beetje verontrustend. Maar wat ik heel mooi vind, dat is, we zijn allemaal verschillend. We hebben verschillende karakters. En we blijven overeenkomen. We houden het uit met elkaar. Want wij leven heel dicht op elkaar natuurlijk. Hè. We zitten hier niet opgesloten. Ik voel mij zeker niet opgesloten. Maar we worden heel veel geconfronteerd met elkaar. En toch zien we elkaar heel graag. Mm-hmm. Wat in onze gemeenschap opvalt, is dat we eensgezind zijn. En dat is een grote kracht. Er valt wel een keer een woord, zoals in een huwelijk ook een keer een woord valt en in elke relatie. Maar dat duurt nooit echt lang. Daar gaat eigenlijk geen dag voorbij. Of dat is alweer gedaan. En in die zin, wat ik eerst zo'n beetje angst voor had, heb ik gaandeweg ontdekt als een rijkdom. Dus dat we verschillend zijn in die opvatting van de geschriften van Clara, dat we verschillend zijn van karakter. We vullen elkaar aan. Dus. En iedereen is er nodig. We kunnen niemand missen.
0: U vertelde in het kort voorgesprek dat we hebben gehad, voor we aan het interview begonnen, dat jullie jammer genoeg iemand hebben moeten afgeven van de gemeenschap. In een gedeelneming zeer zeker. En we zullen ook voor haar zielerust bidden. Met hoeveel zijn jullie nu in de gemeenschap? Met hoeveel zusters? En hoe ervaren jullie de uitdagingen van deze tijd, van een gemeenschap die kleiner wordt? Ja.
1: Wij zijn nu met 10 zusters. 8 zusters zijn hier in Zonnelied. En 2 zusters zijn in een woon- en zorgcentrum. Dus vorige week is er ook iemand verhuisd naar een woon- en zorgcentrum. Dat is natuurlijk een uitdaging, dat de groep kleiner wordt. Maar we moedigen elkaar aan om verder te doen. En de groep wordt kleiner, maar hoe moet ik dat nu zeggen? Het is een uitdaging om nog meer onze verantwoordelijkheid op te nemen voor onze roeping. Mm-hmm. Om te doen wat we kunnen doen, om elkaar te dragen. Dat is vooral ook merkbaar in onze gemeenschap, dat we elkaar dragen. Door geen goede en kwade dagen. En ja, ook al is de groep kleiner, staat trouwens in de regel van Clara, of in het testament staat het. De vader heeft u verwekt als een kleine kudde in zijn kerk. Dus dat wordt nu werkelijkheid. We zijn een kleine kudde. En met die kleine kudde proberen we het te doen. We weten ook dat we niet alleen zijn in Vlaanderen. We hebben ook een Clarissenfederatie. Mm-hmm. Die natuurlijk ook brozer wordt. Maar we hebben voortdurend contact met elkaar. Elk jaar komen we samen voor een Clarissendag. Ook elk jaar voor een vormingsdag. En tussendoor hebben we ook wel contact met elkaar. Dus eigenlijk steunen we en dragen we elkaar en proberen elkaar lief te hebben. Dus de liefde is een grote draagkracht ook. Ja. Mm-hmm. Ja. En ook al zijn we met minder en weten we niet waar het op uit zal lopen, daarom is onze roeping nu niet minder waardevol.
0: Het is ook goed dat jullie niet alleen zijn, dat er nog andere gemeenschappen zijn die ongetwijfeld met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden. Hoe zit dat eigenlijk hiërarchisch in de wereld? Hè? Is er ook een soort van generale overste van de Clarissen? Hoe zit de hiërarchie een beetje in elkaar van de orde?
1: Wij hebben geen generale overste. Elke gemeenschap van Clarissen is eigenlijk autonoom. Ja. Maar in alle landen is er een federatie, een Clarissenfederatie. En die wordt geleid door een presidente. Een presidente die de gemeenschappen bijeenhoudt. Die heeft ook een federale raad. En in die federale raad worden de gemeenschappen gevolgd. Maar de presidente heeft dus geen gezag over de gemeenschappen. Het is haar taak van ja, te voelen wat leeft er in de gemeenschap, wat kunnen we eventueel doen aan hulp als de gemeenschappen dat de mensen willen. Wat kunnen we doen aan activiteiten, wat kunnen we doen om de gemeenschappen samen te houden, ze een keer bijeen te roepen en zo. En allee, dat doet eigenlijk heel veel deugd. En dat is in elke land is dat zo, dus dat de federaties zijn. Zo'n generaal kapitels, dat kennen wij niet. Nee. En wij zijn eigenlijk een orde die afhangt van Rome. En nu zijn ze bezig met een internationale commissie om onze constituties een beetje na te passen aan deze tijd. Dus ze zijn daar volop mee bezig. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met internet? Dat in die constituties van Clara stond dat natuurlijk niet. Nee. En zo dingen, allee, ja, dat zal wel goed zijn. Zo'n beetje aanpassing van de constituties aan de tijd zoals die nu is. Het kan ook zijn dat heel kleine federaties bijvoorbeeld samensmelten, maar dat hoeft daarom niet. Dus elke federatie beslist zelf hoe gaan wij verder. Dus ja, die, zoals bijvoorbeeld bij de trappisten en de trappisten, die generale oversten, dat is nooit geweest bij de Clarissen. Dat, ja. Nee. Wij hebben natuurlijk ook een nauwe samenwerking met minderbroeders. In Vlaanderen bijvoorbeeld, bij de vormingsdag, die hadden altijd door in september, nodigen wij ook de minderbroeders uit. Ja. Ja.
0: Jullie delen natuurlijk diezelfde spiritualiteit, dezelfde bron. Hè? Dus het is ook wel mooi dat daar ook uitwisseling is op die manier. Ja. En dankjewel voor de verduidelijking, want ik denk dat veel mensen wel automatisch bijna ervan uitgaan, een orde zal wel een generale overste hebben, maar dat is toch wel een eigenheid, denk ik, aan de Clarissen, dat niet het geval is. Als we hier in deze ruimte, wat viel mij dat onmiddellijk op, u sprak al heel vaak over de natuur, we zitten natuurlijk in Zonnelied, kan het ook anders, het is de ode aan de schepping. Laten we daar even dieper op ingaan, de natuur. U zegt, voor u was dat eigenlijk de eerste manier van contemplatie in gebed. Kunt u misschien helpen, mensen die luisteren, die wel graag wandelen bijvoorbeeld, hoe zouden zij de natuur kunnen gebruiken, of hoe heb je dat zelf ervaren, om tot gebed te komen?
1: Voor mij was dat zo thuiskomen in de natuur. Ik ging vooral naar een bos, daar de stilte proeven. De stilte, en dan hoor je soms de wind, dan het spel van de wolken. Ik had daar nog nooit op gelet, maar de wolken, dat is eigenlijk mooi als je daar naar kijkt. En dat doet u, deed mij toch, of doet mij nu nog, ervaren van, er is iemand groter die ons draagt, die de natuur draagt, die ons draagt. Ik heb dat vooral langs de natuur leren ontdekken. Dus in de natuur komen is voor mij tot stilte komen, tot rust komen, tot innerlijke vrede komen, relativeren en u gedragen voelen. Zo stappen in het gras bijvoorbeeld. Je stapt op stevige grond, je voelt je gedragen. Dat is vooral een gevoel van gedragen worden bij mij. Mm-hmm. Ja. En dan, doorheen die stilte, zo, ja, God, wie is dat eigenlijk? Een mysterie. Ik weet niet wie God is, ik weet het nog niet. Ik zal het waarschijnlijk nooit weten. Dat is een levenslange zoektocht. Maar toch zo ervaren, er is een mysterie groter dan ons, die ons draagt. En dat mag ik vooral in de natuur ervaren. Mm-hmm. Ja.
0: In ons leven als christenen, als katholieken, wij volgen onze Heer Jezus Christus. Wie is Jezus voor u in uw leven? Hoe heeft u dat ervaren? Is daar verandering in gekomen? Kunt u daar iets over vertellen?
1: Als ik bid, dan richt ik mij meestal eerst tot de Vader. De Vader die schepper is, schepper zeg ik, schepper, die liefde is, die God is. En dan, meestal begin ik mijn dag met mij te richten tot de Vader. En dan, als voorbereiding op de Eucharistieviering, dan probeer ik een stukje evangelie te lezen van de dag. En dan kom ik natuurlijk in aanraking met Jezus. En Jezus is voor mij de wijnstok vooral, de wijnstok. En wij zijn de ranken. Dus, en wij mogen verbonden leven als rank met de wijnstok, ons voedsel ontvangen van hem. Wat mij vooral aanspreekt is het vers blijf in mijn liefde, dat is in het evangeliestukje over de wijnstok, en door als rank proberen verbonden te blijven aan de wijnstok, kunnen we in de liefde blijven. En dan ook wat mij aanspreekt, los van mij kunt ge niets, dat probeer ik ook dikwijls in herinnering te brengen, als het keer wat moeilijker wordt, als het keer duister wordt, of ik een eerdere lege periode meemaak, blijf in mijn liefde. Je moet niet veel doen, je blijft gewoon in mijn liefde. Ook al voel je die liefde niet op dat moment, in die liefde blijven. Dat is Jezus een beetje voor mij de wijnstok, de goede herder ook. Ja, degene die ons voorgaat, die voorgaat naar Galilea, dus naar de realiteit. Dus hij is al voor, als we ons zorgen maken, hij is al een eindje voor, maar we weten het niet.

0: U sprak al over het feit dat jullie eigenlijk slotzusters zijn. Is er een specifieke andere vorm van apostolaat die jullie hebben opgenomen in de loop van de jaren? Dat vandaag, want als ik me niet vergis, u sprak al over het gastenverblijf, dus dat geeft al een aanzet tot een vorm van apostolaat.
1: Ja, zeker. Het gastenverblijf vinden wij belangrijk, omdat heel veel mensen zijn op zoek naar stilte, naar rust. En ja, voor ons is dat ook een verrijking als mensen, de mensen die komen bidden meestal de gebedstijden mee, of toch enkele gebedstijden. En voor ons is dat ook, ja, aangenaam en bemoedigend dat mensen ons gebed delen, dat zij meebidden. Naast dat gastenverblijf geven wij ook ruimte aan het open contemplatief huis. Dat is hier een beweging in Oostende die verschillende activiteiten doen, onder andere stiltedagen. 3 keer per jaar doen zij bij ons stiltedagen. Zij richten dat in, wij geven de ruimte. En het valt op, er kunnen maximum 10 personen, denk ik, komen per keer. Dat er altijd te veel mensen zijn die ingeschreven zijn. Dus dat wil zeggen dat heel veel mensen op zoek zijn naar stilte, naar zoeken, bidden, wat is dat? Dus de stiltedagen zijn gericht op het leren ontdekken van christelijke meditatie. En dus veel mensen zijn daar naar op zoek en komen daarop af. Ook elke maand hebben we de contemplatieve dialoog voor mensen van het Open Contemplatief Huis. Een priester bereidt dan een tekst voor en zij wisselen daar dan ronduit. En allee, dat lijkt ook zeer goed te zijn. Mm-hmm. Dus in die zin, ja, doen wij ook al aan apostolaat, door die ruimte te geven, door ons klooster beschikbaar te stellen voor hen. Er zijn ook enkele zusters die daar ook zelf aan deelnemen. Er komen hier ook catechesegroepen die vragen komen stellen over ons leven. Ja, ik denk ook door ons manier van zijn, alleen je voelt dat aan mensen, ons leven is niet gericht op prestatie, mm-hmm. op heel veel realiseren, op grote werken, maar ons leven is meer een manier van zijn. En door die zijnswijze zeggen mensen soms dat we iets uitstralen naar de maatschappij, naar hen. Dus door onze manier van zijn is dat ook een vorm van apostolaat. Dus laten zien een leven waarin je zoekt naar stilte, naar inkeer, waarin je God zoekt. Dat kan ook een mensenleven vervullen. Mm-hmm. En dat is ook gewoon door te zijn een apostolaat naar de mensen toe. Kijk, zoiets kan ook gelukkig maken, ja, mm-hmm. en een leven vervullen.
0: U zegt, u bent in het jaar 85, als ik me niet vergis, 84. Ja. Heeft u gemerkt, we zitten eigenlijk in de periode van, laten we zeggen, een 20-tal jaar na het Tweede Vaticaans Concilie, heel veel religieuzen hebben er ooit dan toch voor gekozen om ofwel het habit aan te passen of af te leggen. Jullie hebben dat niet gedaan. Is daar ooit sprake van geweest? Is daar discussie over geweest? Heeft u daar iets van meegenomen op het moment dat u binnenging, zeg maar?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is zo, degenen die het afgelegd hebben, dat zijn meestal de apostolische congregaties. Ik kan daarbij mij wel iets voorstellen. Dus zij stonden in scholen, in ziekenhuizen, opvangtehuizen en zo. En misschien was dat praktisch wel een hinder met zo'n lang habit en een sluier om hun werk te doen. Ik weet het niet. Maar wij hebben eigenlijk een ander leven. Hè? Dus wij komen 4 keer per dag samen in de kapel om te bidden. We hebben natuurlijk ook werkkledij. Wij doen niet alles met dat abijt aan. Wij doen de keuken. Er is een zuster die in de pottenbakkerij werkt. We werken in de tuin. Dus we hebben ook werkkledij. Maar voor onze samenkomsten in de kapel dragen wij ons gebed en onze sluier. En ik denk niet dat er daar al ooit iemand vragen rond gehad heeft. Zouden we dat niet veranderen? Mm-hmm. Het hoort er gewoon bij. Mm-hmm. Ja, ja.
0: Mm-hmm. Ik moet zeggen dat iedere keer als ik een zuster in gebed zie, dan word ik er zelf ook blij van. Want het is echt een teken. Het is een teken van jullie leven, van jullie identiteit ook. En u maakt eigenlijk al een hele goede opstap, want dat was mijn volgende vraag. Kunt u ons vertellen hoe een dag eruit ziet in het klooster? Hoe is de dag van een Clarisse?
1: Wij staan op 's morgens om 6:00. En dan, als we klaar zijn, hebben we eerst persoonlijke meditatie. Tot 7:15. We kunnen dat doen in de kapel of op onze eigen kamer. We hebben ook nog een huiskapel. Of in de zomer kunnen we dat eventueel ook buiten doen. Dus er is ruimte om te kiezen waar doe ik mijn meditatie. Mm-hmm. Dus 7:15 zijn we allemaal in de kapel. En dan hebben we de loden of het morgengebed. En dan, dat wordt gevolgd door de eucharistieviering om 8:00. Daarna ontbijten wij in stilte. En daarna gaan we samen naar de keuken om alles voor te bereiden, zodanig dat degene die moet koken, alleen moet koken. Dus dat, ik wil zeggen, groenten schoonmaken, de afwas doen, de afdroog. Er is ook iemand die de refter klaarzet. En als dat gedaan is, gaat iedereen naar haar persoonlijk werk. We hebben een pottenbakkerij, een gostiebakkerij. Dan is er de tuin, we hebben een grote tuin. Onze gebeiten moeten hier ook gemaakt worden, onze sluier. Dus wat naaiwerk, strijkwerk, de was moet gedaan worden. Er moeten boodschappen gedaan worden. De vuilbakken moeten verzameld worden. Dus allemaal kleine werkjes moeten allemaal gedaan worden. Dus de huishoudelijke werken tot 11:30. Dan komen wij terug samen voor het middaggebed. En het middaggebed wordt gevolgd door het middagmaal. En dan wordt er voorgelezen. Iemand leest voor, zodanig dat we wat lectuur opnemen. En dat we wat meeleven met wat er in de maatschappij allemaal gebeurt. Aan mooie dingen ook. Na het middagmaal hebben we de recreatie. Dan zitten we samen en zitten we gezellig te praten. Voor het ogenblik zijn we eigenlijk sjaals aan het breien. Mm-hmm. Voor een organisatie. Het Berrefonds noemt dat. Dat is een fonds dat opgericht is door iemand die een kindje verloren heeft. En dat fonds, dat vangt mensen op die bijvoorbeeld een kindje doodgeboren hebben bij de geboorte. En die geven dat een koesterpakket, noemt men dat. En ze vragen nu om sjaals te breiden voor leerkrachten, kinderen van de lagere school, kinderen van de kleuterschool, als daar bijvoorbeeld een kindje sterft. En dat is een koesterpakket. En ze vragen onder andere sjaals ook. Het zijn ook vlindertjes bij. En ik weet niet wat allemaal. Dat is een heel pakket. Wow. En wij zijn daar nu aan meehelpen. En dat stimuleert om de recreatie zo levendiger te houden. Want als je dag na dag met elkaar leeft, dan ja, weet je niet altijd wat zeggen. Je vertelt de nieuwsjes van familiebezoeken en van vrienden en zo. Maar zoiets, ja, dat bindt ook de gemeenschap aan elkaar. Dus na de recreatie hebben wij dan, wij noemen dat geestelijke lezing. Of men zegt ook wel eens lectio divina. Dus iedereen mag dan zelf kiezen. We hebben een bibliotheek ook. Wat zij wil lezen, dus een boek in verband met verdieping van de Bijbel of met de spiritualiteit of iets anders. Dus iedereen neemt de boek naar eigen keuze en daar kunnen we zo ongeveer 45 minuten met bezig zijn. Mm-hmm. En dat is ook nodig omdat wij zoveel gebed hebben om ons gebed te verdiepen, een beetje een achtergrond. Dus dat is ook elke dag en daarna is terug werktijd tot 5:00. Om 5:00 hebben we dan de vespers of het avondgebed. En dat wordt gevolgd door aanbidding. Dus dan zijn we samen in de kapel voor meditatie. Tot 6:15, dan is het avondmaal. En na het avondmaal hebben we nog wat vrije tijd. De meesten volgen dan het nieuws. Mm-hmm. En dan gaan we rond 7:45, ja, 7:45, de dagsluiting doen in de kapel. Dan is de dag gedaan en in de avond zijn we vrij. En ja, iedereen bepaalt zelf wanneer ze gaan slapen. De ene wat vroeger, de ander wat later. Het voornaamste is dat we daar zanderdaags 7:15 terug zijn. Ja.
0: Misschien bij wijze van besluit van ons interview. We zijn Radio Maria. Ja, we hebben natuurlijk een grote liefde, devotie ook voor onze lieve vrouw. Kunt u iets vertellen over de rol van Maria in uw leven als Clarisse?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, voor mij heeft Maria eerder een bescheiden plaats. Als je kijkt in het evangelie, staat er eigenlijk niet zoveel over Maria. Een bescheiden plaats, zeg ik, maar ook tegelijkertijd een heel belangrijke plaats. Haar houding, haar gelovige houding, in alle bescheidenheid, zie de dienstmaagd van de Heer, vind ik heel belangrijk. Dus het weinige dat van haar gezegd is, is heel diepgaand. Er wordt weinig over gezegd, maar het is veel betekenend. Dus ik moet zeggen, zij is eerder op de achtergrond in mijn leven, maar haar draagkracht is heel stimulerend voor mij. Dus met de Mariafeesten, zo, die evangelieteksten, haar Magnificat. Ik vind dat heel sterk. Het is een heel sterke vrouw. Een bescheiden vrouw, maar die in stilte en van op de achtergrond heel veel verwezenlijkt. Mm-hmm. Ja, ja. Ook voor Clara, voor de heilige Clara, was Maria heel belangrijk. Dus op een bepaald moment zegt ze in een van haar brieven dat wij, zoals Maria, Jezusdragers kunnen zijn. Dus Jezus in ons hart kunnen dragen. En ze staat dan open voor dat groot mysterie. Dus wat groter is dan de wereld, dat heeft Maria in zich gedragen. Mm-hmm. En zo kunnen wij dat even goed doen, op een geestelijke manier, door haar voetsporen te volgen. Dus in die zin, ja, ook voor Clara was Maria heel belangrijk, ook eerder op de achtergrond, maar als een sterke kracht, Gods drager zijn, zoals Maria.
0: Ja, zuster Martine, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u gegeven heeft aan de luisteraars van Radio Maria. Wij wensen jullie allemaal nog heel veel zegen in jullie mooie religieuze leven, in al het werk dat jullie hier doen. En hopelijk treffen we elkaar eens op een andere gelegenheid.
1: Ja, dank u wel. En het was voor mij ook een uitdaging om zo spontaan te vertellen van wat mij beroert, van wat ik probeer te beleven. Maar aan de andere kant is dat deugddoend. Ja, dat voedt mij ook, van dat ik bewust bij stil te staan. Want je beleeft dat dag na dag. En je doet maar verder. Maar ja, je denkt daar natuurlijk niet elke dag over na. En dat doet deugd om dat weer een keer aan te scherpen. Waar het eigenlijk essentieel om gaat. Dus dank u wel.

En zo, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering vandaag, waar we te gast waren bij de zusters Clarisse van Zonnelied, hier in Oostende. Een volgende keer gaan we verder de stad wat verkennen en brengen we een bezoek aan de zeer mooie Sint-Petrus- en Pauluskerk, die er veel ouder uitziet dan ze in werkelijkheid is, maar dat ontdekken wij in een volgende aflevering. En van daaruit gaat het verder. Gaan we over het water naar onze volgende halte en dan zullen we halt houden in de Visserskapel van Bredene. Een plaats die we eerder mochten bezoeken in een andere aflevering van Pelgrim in Eigen Land. En daar zullen we opnieuw een aantal bijzondere ontmoetingen mogen ontvangen. Dat is voor een volgende keer. Graag tot dan.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

We kiezen voor de lezingen van vrijdag in de 18e week door het jaar. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor de mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn er onder de hier aanwezigen die de dood niet zullen ervaren voordat zij de mensenzoon zullen zien komen in zijn koninklijke macht. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Zichzelf beleven als onaf, als open voor een verandering van Gods wegen, zoals leerlingen in de klas. Maar nu ben je in de leer voor het leven, bij de meester van het leven, de redder van mijn leven. De eigen plannen en verhouding met mensen loslaten om helemaal vrij te zijn voor hem die voor mij door de dood heen gaat. Aangekomen bij de plaats van het gebed, even stil blijven staan om, juist zoals ik doe in een gewijde ruimte van een kerk of kapel, me eerst de tegenwoordigheid te realiseren van hem aan wie die ruimte is toegewijd. En dan doen wat ik ook doe voordat ik in zo'n ruimte de houding van het gebed aanneem, namelijk een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. Dan de houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, om zo vrij te komen voor wat er zich op een dieper niveau in mij beweegt. En dat dan ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat alles in mijn leven mag ingevoegd zijn in de navolging van Christus. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. Jezus stelt zijn leerlingen de vraag: wat denken de mensen van mij? Waar gaat het met mij naartoe volgens hen? Hoe zal het volgens hen met mij aflopen? En als de leerlingen daarop antwoord gegeven hebben, vraagt Jezus hen wat zij er zelf van denken. Blijkbaar verwacht Jezus van hen, en dus ook van ons, een ander, een beter antwoord. De vraag wordt gesteld aan allen. Petrus alleen geeft het antwoord, want hij is de woordvoerder van de groep. En dan zegt Jezus dat hij inderdaad de gezalfde is, maar gezalfd door en voor het lijden. En tenslotte wendt Jezus zich tot allen, als hij de wet van de navolging formuleert, zelfverloochening, volgen op de kruisweg en zijn leven verliezen. En hij zegt dit tot allen. En daar hoor ik dus ook bij. Ik stel me de plaats voor waar dit gebeurde. Jezus in het midden, eerst is hij alleen, later de apostelen om hem heen en tenslotte een tweede kring allen. Jezus staat in het middelpunt van heel de mensheid. Daar in één van die kringen is dus ook mijn eigen plaats. Aan het kruis zal Jezus allen tot zich trekken. Die bijzondere genade, Jezus te mogen leren kennen met een innerlijke kennis, zoals hij zich in het gebed heeft leren verstaan en zoals hij zich aan de leerlingen, dat is aan zijn kerk, heeft geopenbaard. Dat ik met het hart mag verstaan wat hij ervoor over heeft om mij te redden. De overweging. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Zijn kruis. Ieder zijn eigen kruis. Maar het betekent ook dat Jezus ieder van ons persoonlijk is voorgegaan
en blijft voorgaan. Wie mijn volgeling wil zijn, moet zijn kruis dragen, Jezus achterna. Zelf droeg hij het eerst het kruis. Jezus vindt het besef dat hij u is voorgegaan een voldoende motief, voldoende beweegkracht om u te motiveren edelmoedig het kruis te dragen. Een kruis, lieve Heer, een gekruisigde God. Er zijn natuurlijk andere beweegredenen die het verstand meer aanspreken. Bijvoorbeeld, wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Eens komt het er toch van. Kwijtraken doe je je leven toch? Er is nog een motief dat Jezus ons geeft. De hoop. Dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dat zal aan het eind van ons leven zijn. Maar soms heeft iemand er hier al iets van meegemaakt. De mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader. En dat is iets wat de leerlingen op de berg Tabor hebben meegemaakt. Maar zoiets kunnen mensen ook in hun leven ervaren. In kleine momenten. Therese heeft gezegd, oh, de mensen moesten toch eens weten hoe heerlijk het is zich boven je natuurlijke gevoelens te verheffen. Als dat zichzelf verloochenen altijd zo heerlijk zou zijn, zou Jezus niemand behoeven aan te sporen zichzelf te verloochenen. Maar zo werkt het niet. Uiteindelijk blijft er maar één motief over dat je over de streep kan trekken. Je liefde en genegenheid voor Jezus. Dat je merkt dat de band met hem verslapt wanneer je jezelf hebt gezocht. Dat je een beetje verdrietig wordt. Maar dat de weg naar hem vrijkomt wanneer je jezelf verloochent. Je kunt eigenlijk bij elke zelfverloochening een ontmoeting hebben met hem. En zo zou je de dag vol kunnen laten zijn, bezaaid met gebedsmomenten, met ontmoetingen met hem in liefde. Zelfverloochening is de ene kant, jezelf niet willen kennen, niets met jezelf te maken willen hebben. Zo wat Petrus deed met zijn meester hem verloochenen, hem niet willen kennen. Dat moet je nu doen met jezelf. Dat is wat er in het geding is bij iedere keuze. Maar wij denken dat wij kiezen. Maar in de omgang met hem is het eerder zo dat hij ons kiest. Dat zijn liefde ons vooruit gaat. Hij gaat ons voeren met zijn kruis. En in het kruis met zijn liefde. Een liefde die niet groter kan. Een liefde die wij hier vieren, eerst in het woord en dan in het sacrament. Een liefde die het mogelijk maakt zichzelf geheel en al aan God kwijt te raken. Achter Jezus aan, dus altijd op de tweede plaats. Niet als naloper of meeloper, maar als kruisdrager. Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Niet alleen voor een kort moment aan het kruis hangen, maar je leven lang onder het kruis, om het te dragen, elke dag opnieuw. Ja, maar geeft hij dan niets? Jawel, hij geeft alles. Hij geeft zijn eigen leven. Maar alleen als je er alles aan geeft, als je je leven verliezen wilt omwille van hem, dan ontvang je ook alles van hem. Kijken wat ik niet voor hem wil opgeven. Misschien is het maar iets kleins. Maar iets kleins kan soms voor iemand veel, ja alles betekenen. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, met Petrus, met Jezus vooral, vertrouwelijk en eerbiedig. Jezus nooit alleen zien, maar altijd gericht op de Vader. Vragen of hij mij naar de Vader wil brengen en bij de Vader een goed woordje voor me wil doen. Dan bij de Vader mijn hart uitstorten en aan onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vereistes van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: overwegen we de droevige geheimen. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Christus.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim, de kruisdraging van Christus.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel, dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig, en gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en alle andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.
0: Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.
0: Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom beste luisteraars bij de Vespers, het avondgebed. Fijn dat u meebidt en ik geef u de bladzijdenummers zodat u mee kunt bidden. U kunt met ons meebidden ook met de app van Tiltenberg makkelijk te downloaden op uw telefoon. In het grootgetijdenboek vindt u de hymno bladzijde 718. De rest van het gebed op 973. En het kleingetijdenboek kunt u alles volgen vanaf 242. Ik wens u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God, boetseerde van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert.
1: Die ook de grote dieren schept, en die hen onderworpen hebt, tot dienen en de mens bereid, in orde en gehoorzaamheid.
0: Maak ons gehoorzaam, trouw en stil, verdrijf al wat ons schade wil, laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein.
1: Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen.
0: Getrouwe Vader, zie ons heen, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Heer, ontruk mijn ziel aan de dood, laat niet toe dat ik struikel. De Heer heb ik lief, want hij luistert. Hij hoort mijn smekende stem.
1: Hij heeft mij aandacht geschonken. Telkens als ik tot hem riep.
0: De dood hield mij al in zijn strikken. Het net van het schimmerrijk viel op mij neer. Ik ging onder zorgen gebukt.
1: Toen riep ik de naam van de Heer aan. Ach, red mij, Heer, van de dood.
0: De Heer is goed en rechtvaardig. Barmhartig is onze God.
1: Eenvoudig en biedt Hij bescherming. Hij heeft mij gered uit de nood.
0: Mijn ziel, wees niet meer onrustig. De Heer draagt de zorg voor u.
1: Hij heeft mijn ziel ontrukt aan de dood. De tranen gedroogd in mijn ogen. Voor struikelen mij behoed.
0: Ik mag weer leven onder Gods oog. In het land van de levenden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ontruk mijn ziel aan de dood. Laat niet toe dat ik struikel. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen. Van waar kan ik hulp verwachten?
1: Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Hij zorgt dat uw voet niet struikelt. Hij slaapt niet, die waakt over u.
1: Hij sluimert niet en hij slaapt niet, die over Israël waakt.
0: De Heer is het die u behoedt. Hij staat als een wacht aan zijn zijde.
1: Bij dag zal de zon u niet dieren. Bij nacht doet de maan u geen kwaad.
0: De Heer bewaart u voor onheil. Uw leven houdt hij in stand.
1: De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan. Op deze dag en altijd.
0: Hier aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij, koning der eeuwen.
0: Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? want gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen.
1: Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die hem liefhebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest.
0: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
1: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
0: Gedood naar het vlees, werd hij ten leven gewekt door de Geest.
1: Om ons tot God te brengen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
0: Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige grote is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Zegenen wij Christus onze Heer. Hij heeft in zijn barmachtigheid de tranen afgewist van hen die wenen. Roepen wij hem vol liefde aan.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Heer, die de vernederen verheft, blijf niet doof voor het klagen van armen en ongelukkigen. Beschaam hun vertrouwen niet.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Sta ook de stervende bij en schenk hun verlichting.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Ontferm u over de vluchtelingen. Geef hun nu een veilige woonplaats en een goed vaderland bij u.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Maak de zondaars gevoelig voor uw barmachtigheid, zodat zij verzoend worden met u en de gemeenschap van de kerk.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Wij bevelen u ook de overledenen aan, laat uw dood hun redding zijn.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: God, uw wonderbare wijsheid openbaart zich in de ergernis van het kruis. We bidden u, toon ons in het lijden van uw Zoon de weg naar de heerlijkheid en laat ons roemen op het teken van onze hoop. Het kruis van Hem die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenkt ons zijn zegen. Hij bewaart ons voor onheil en geleidt ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Beste luisteraars, welkom op deze uitzending van Radio Maria. In deze uitzending zetten we de relatie die we hebben tot God in de aandacht. God is iemand met wie wij interageren. Als je een beetje vertrouwd bent met de Bijbel, is de bergrede bij Matteüs u wellicht niet onbekend, waar Jezus het volgende zegt. Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader die in het verborgene is, en je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen. Dat komt uit Matteüs hoofdstuk 6, vers 5. Van Jezus zelf getuigen de evangelisten dat hij zich terugtrok op een eenzame plaats en daar meestal lange tijd bleef bidden. Op een andere plaats, een beetje verder in de bergrede, zegt Jezus: gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort, en hoe smal de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden. Dat zegt Jezus in het Matteüs-evangelie hoofdstuk 7, vers 13 tot 14. Deze weg is smal en de poort is nauw, en toch is hij niet onbereikbaar voor ons. Zelfs als hij door weinigen gevonden wordt, is die voor niemand onbereikbaar. We zoeken echter op de verkeerde manier. Ja, we zoeken langs de verkeerde kant. We zouden kunnen zeggen dat we het gaan hebben over het gebed, want dat is eigenlijk de weg die leidt tot de verbondenheid met God die ons roept. We willen tijdens deze momenten in het bijzonder tijd nemen om sterke teksten van onze rijke christelijke traditie te lezen. Deze teksten handelen heel speciaal over het innerlijk leven, een leven in verbondenheid met God. Ze handelen met andere woorden over ons geestelijk of spiritueel leven. Doorgaans hebben we de neiging om vooral commentaren te lezen over kerkvaders, heiligen en mystiekers, maar zelden nemen we de teksten van hen zelf ter hand. Veelal hebben we schrik dat we niet zullen begrijpen wat ze eigenlijk willen zeggen. Toch hoeven we daar echt niet bang voor te zijn. Het is waar dat we deze literatuur moeten leren lezen. Het is niet voldoende van geletterde mensen te zijn om deze teksten echt te begrijpen. Maar jullie kennen zeker het gezegde: aldoende leert men. Om te leren zwemmen moet men in het water springen. In theorie alleen leert men het nooit. In deze teksten moeten we hetzelfde doen. We moeten ze beginnen te lezen om erin thuis te komen. We moeten bidden dat de Heilige Geest ons wil verlichten en er ook op vertrouwen dat Hij ons geschonken is van Gods wegen en dat Hij ons wil helpen om te komen tot de volheid van de kennis, zoals de brief van de Efeziërs zo mooi zegt. Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten wat de breedte en de lengte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is. Dat komt uit de Efeziërsbrief hoofdstuk 3 vers 18 en 19. Er is een groeiproces waardoor we veelal niet onmiddellijk doordringen tot de volheid ervan. Maar als we ons erop toeleggen in geloof, hoop en liefde, dan komen we door Gods genade stilaan tot die volheid. In zijn afscheidsrede spreekt Jezus meerdere malen over de Heilige Geest, de helper die na zijn heengaan zal komen om ons verder te onderrichten en te begeleiden. Luisteren we naar wat Jezus daar op het hart drukt van zijn apostelen. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Dat vinden we in het Johannesevangelie, hoofdstuk 16, vers 12 en 13. En met deze belofte mogen we zeker zijn dat we geholpen zullen worden op deze onderneming, om dieper door te dringen in het mysterie van Gods onbegrijpelijke, overgrote liefde voor ons.

We hebben allemaal wel al gehoord van Sint Augustinus. Hij werd geboren in het jaar 354 als zoon van een heidense vader en van de vrome heilige Monica, die heel hard heeft gebeden voor zijn bekering. Hij was een Berber uit het huidige Algerije en tevens de beroemdste, meest gelezen en meest becommentarieerde kerkvader van de Latijnse kerk. Na een stormachtige jeugd en een voortreffelijke opleiding van retor in het laat-Romeinse Rijk, bekeerde hij zich in het jaar 386 door de prediking van Sint Ambrosius. In het jaar 395, als hij bijna of rond 41 jaar oud was, wordt hij bisschop van Hippo. Zijn immens oeuvre, geschreven op het moment dat de invallen van de barbaren het einde van de oudheid betekenen, luidt de middeleeuwen in en zal de westerse theologie en spiritualiteit beheersen. Augustinus heeft ook dingen gezegd en geschreven waarmee we onze binnenkamer beter kunnen begrijpen. Hij zei dat het verlangen naar God het diepste verlangen is in het mensenhart. God zelf heeft het in ons gelegd. Luisteren we hoe Sint Augustinus van Hippo het op een heel bevattelijke manier heeft verwoord. Gij hebt ons naar u toegeschapen en onrustig is ons hart tot wij in u geborgen zijn. Ook schreef Sint Augustinus in zijn beroemde belijdenissen: laat heb ik jou lief gehad, o schoonheid, zo oud en zo nieuw. Laat heb ik jou lief gehad. Je was binnen en ik was buiten. En daar zocht ik je en ik rende, walstaltig als ik was, op de schone dingen af die door jou gemaakt zijn. Je was bij me, maar ik niet bij jou. Ik werd ver van je gehouden door dingen die niet hadden bestaan als ze niet in jou hadden bestaan. Jij was binnen en ik was buiten en daar zocht ik je. Je was bij me, maar ik niet bij jou. Hoe waar is dat niet voor elke mens? Hoeveel meer kans bestaat er niet voor ons om met alle mogelijkheden en middelen die wij ter onzer beschikking hebben, met alle schone dingen die God gemaakt heeft, onszelf te verliezen en voorbij te rennen aan onszelf, en daardoor ook aan Hem die dit alles heeft gemaakt. Bij dit aspect van ons christelijk spiritueel leven, dat niet aan de buitenkant te vinden is, maar in het diepste van ons hart, zou ik een tekst van de anonieme auteur van de evangelische perel willen bij laten aansluiten. Deze auteur heeft heel veel mooie dingen geschreven. Een uitgave van haar hoofdwerk, de evangelische perel, is aan een heruitgave toe. En de jezuïet Pater Jos Allaerts heeft zich de laatste tijd toegewijd om dit naar het hedendaags Nederlands te vertalen. Deze vertaling zal normaal kortelings verschijnen. De anonieme auteur spreekt in het 45ste hoofdstuk van het tweede deel van de evangelische perel over een verborgen wegje, waarvoor vele mensen ver lopen, zoals Sint Augustinus gedaan had, tot hij ontdekte dat hij niet naar buiten moest kijken, maar naar binnen. Wie immers van binnen kan wonen en in staat is aan de dingen van buiten geen belang te hechten, die zoekt niet naar tijd of plaats, naar het hebben van vrome oefening of vrije inkeer. Hij ziet de hele tijd met de innerlijke ogen van het hart de God der goden in Sion. En in die innerlijke, eenvoudige inkeer vindt men het verborgen wegje, waarvoor zo menig mens ver loopt. Daar wordt de rijke schat verkregen waarvoor menigeen zware en harde boetedoeningen verricht. En daar wordt de edele en vrije wetenschap van de geest geleerd,
waarvoor zoveel grote filosofen en dichters zich hebben ingespannen. Ze hebben vele jaren geleerd over de natuurwetenschappen, met inzet van al hun vernuft en verstand in de geschapen dingen, zoals de loop van de hemel en de planeten, om hun natuurlijke loop en ordening te onderzoeken en te leren kennen. En daarvoor hebben ze zich overgegeven aan afzondering en eenzaamheid. Ze maakten tabula rasa in hun verstand en bewustzijn, hebben dat onderwerp in zich opgenomen en gestaag overdacht hoe ze het zouden leren kennen en waarnemen. In dat overdenken hebben zij kennis verworven en vonden zij zoveel genoegen en vreugde dat ze alle tijdelijke goed, vrienden en familie opgaven. En het was hen niet onaangenaam dat onderwerp dag en nacht te onderzoeken. Zo begrepen zij de hele ordening van de hemel, hoe precies hun loop was, tot op de minuut. Dit had tot gevolg dat zij vrij en ongehinderd, zonder enige inspanning, die wetenschap hebben bezeten. Maar veruit de edelste, ongeschapen wetenschap, die door geen natuurlijk verstand te vatten is, bleef hen verborgen. Och, als zij dat hebben gedaan voor de aardse wetenschap, hoeveel te meer moeten wij ons dan afzonderen, ons ontdoen van alles en ons begeven naar de eenzaamheid om de meest edele wetenschap over de innerlijke, natuurlijke loop te leren, om te begrijpen waartoe de natuurlijke adem van ons lichaam geneigd is en waarvoor dit laatste geschapen is. En we zullen nog verder doorgaan tot de sterrenhemel, namelijk onze ziel met al haar vermogens en neigingen, en zien waarvoor ze geschikt zijn en hoe nu hun loop en schikking is en waar hun natuurlijke stek en werk ligt. We zullen dat overdenken en overwegen om het te leren kennen en vanuit die kennis zo'n grote liefde tot God te krijgen dat het ons 's nachts en overdag niet onaangenaam zou zijn wat wij daarvoor hoeven te doen of te laten, als we maar op een duidelijke wijze het edele goed mogen leren kennen waarvoor we geschapen zijn en waartoe de planeten, de vermogens van onze ziel, geneigd zijn, en of het inderdaad hun loop is, of dat er iets bepaalds wordt afgewezen, dingen die voor ziel of lichaam onheil of onvrede konden meebrengen. De anonieme auteur van de Evangelische Parel geeft ons een eenvoudig voorbeeld dat nog altijd zeer actueel is. Hoeveel energie zetten mensen niet in wat hen drijft, en zeker als het over hun carrière gaat. Ze hebben er soms alles voor over. Ja, alles. Dat ze zelfs vergeten stil te staan bij het leven dat ze gekregen hebben. Wat hebben wij er voor over als het gaat over onze uiteindelijke bestemming, het leven dat God voor ons bereid heeft? Als we dat kleine wegje, waarover de anonieme auteur spreekt, gevonden hebben en er ons op wagen, dan ontdekken we God en zijn onmetelijke liefde.

Over de kracht van de liefde zullen we nu nog enkele teksten van de heilige Augustinus onder de loepen nemen. We lezen eerst een stukje genomen uit zijn 34ste preek. Niemand is zonder liefde. De vraag is alleen wat men bemint. Men vraagt ons niet om niet lief te hebben, maar om te kiezen wat we zullen beminnen. Maar hoe zullen we kiezen als we niet zelf eerst gekozen zijn? Want we beminnen niet als we niet eerst zelf bemind zijn. Luister naar de apostel Johannes. Wij beminnen omdat hij zelf ons het eerst heeft lief gehad. Zie 1 Johannesbrief, hoofdstuk 4, vers 19. Als je zoekt van waar het komt dat de mens God lief heeft, zal je alleen vinden dat God ons het eerst heeft lief gehad. Degene die we beminnen, heeft zichzelf gegeven. Hij heeft datgene gegeven waardoor wij hem kunnen liefhebben. Wat hij daarvoor gegeven heeft, wordt door de apostel Paulus helder verwoord. De liefde van God is in onze harten gestort. En van waar komt dat? Van onszelf? Zeker niet. Maar hoe dan? Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dit stukje tekst raakt een algemene vaststelling die we allen kunnen maken, en wel dat ieder mens wil liefhebben. Augustinus geeft daarvoor als verklaring dat elke mens bemind is door God en dat het eerste effect van de liefde juist hierin bestaat dat ze doet beminnen. Het is aan ons om deze liefde die in ons hart wordt opgewekt te oriënteren. Het is aan ons om ja of nee te zeggen aan onze uitverkiezing door God, door al dan niet te leven van de Heilige Geest die ons gegeven is. In dit antwoord ligt heel ons geluk of heel ons ongeluk, want tenslotte neemt God zijn gaven niet terug en houdt hij niet op ons te beminnen en door ons te beminnen onze liefde op te wekken. Laten we nu een tweede stukje lezen over de kracht van de liefde, genomen nu uit de belijdenissen van Sint Augustinus, hoofdstuk 8, paragraaf 8. Het gewicht van de begeerte stort ons in de afgrond, terwijl de kracht van de liefde ons optilt. Heer, door uw geest die zweefde boven de wateren, zij worden verzwolgen en terzelfde tijd komen we weer boven. Onze affecties, onze liefdes, de onzuiverheden van onze geest dompelen ons onder, omdat ze ons hechten aan de zorgen. Maar de heiligheid draagt ons naar u, omdat ze ons hecht aan de veiligheid die van boven komt, zodat ons hart wordt opgericht naar u. Daar waar uw geest zweeft over de wateren en wij komen tot de hoogste rust nadat onze ziel door de wateren zonder substantie is getrokken. In het geven van zijn commentaar op het scheppingsverhaal ziet de heilige Augustinus in de komst van de geest over de oorspronkelijke chaos het beeld van de genade die de mens verheft tot God. Volgens een wet die tegengesteld is aan de wet van de natuur. Het woord begeerte, dat ons met zijn gewicht in de afgrond stort, betekent hier het verlangen van de mens, voor zover het door de zonde afgekeerd is, van God. We lezen nu nog een stukje over de kracht van de liefde, genomen uit hetzelfde hoofdstuk als daarnet, uit de belijdenissen van Sint Augustinus, hoofdstuk 8, paragraaf 9. Hier moeten we ons wel even mentaal aanpassen aan een visie op de wereld van zijn tijd die heel anders was als onze. Onze eerder wetenschappelijke hedendaagse kijk erop. Luisteren we even naar Augustinus.
Een lichaam streeft door zijn gewicht naar zijn plaats. Het gewicht trekt het niet zozeer naar beneden, maar naar de eigen plaats. Het vuur wil naar boven en de steen naar beneden. Door hun gewicht worden ze naar hun eigen plaats gedreven. De olie die in het water gegoten wordt, komt naar boven, en het water dat in de olie gegoten wordt, zinkt eronder. Het gewicht van elk van hen drijft hen naar de eigen plaats. Zolang de dingen niet op hun plaats zijn, zijn ze zonder rust. Maar zodra ze hun eigen plaats gevonden hebben, vinden ze rust. Het gewicht dat mij meesleept is mijn liefde, en zij is het die me overal brengt waar ik gebracht word. Uw genade doet ons ontvlammen en verheft ons. Wij branden en wij gaan vooruit, klimmend in ons hart terwijl we het lied van de trappen zingen. Uw vuur, uw goede vuur, doet ons branden en voortgaan, want we gaan naar de vrede van Jeruzalem. Wat een vreugde wanneer men me zei: we gaan op naar het huis van de Heer. De goede wil zal ons daar een plaats geven, om niets anders meer te willen dan daar eeuwig te blijven. Amor meus pondus meum. Het gewicht dat mij meesleept is mijn liefde. Deze befaamde uitspraak maakt gebruik van een gegeven uit de antieke kosmologie, volgens welke de vier elementen waaruit het universum bestaat, vuur, lucht, water en aarde, spontaan ernaar streven om hun eigen plaats te bereiken. Locus, dat ook het centrum in de betekenis van zwaartepunt vertaald kan worden, waar ze hun rust zullen vinden. De hele westerse geestelijke traditie zal deze idee overnemen. Sint Jan van het Kruis spreekt bijvoorbeeld over God als het centrum van de ziel. Dit dynamisme dat de mens naar God brengt, zoals Jezus zegt: laat de kleine kinderen naar mij komen, laat Augustinus toe om de fundamentele geestelijke houding van de christen te bepalen als inkeer. Het van binnenuit ontvangen van een God die mij meer nabij is dan het intiemste in mij, naar een andere beroemde uitdrukking van de belijdenissen, hoofdstuk 3, vers 6. De allusie op het lied van de trappen, psalm genomen uit psalm 121, vers 6, verwijst naar de psalmen reeks 120 tot 133, die gezongen worden door de vrome Jood op weg naar Jeruzalem. Het christelijk leven dat doorheen de wederwaardigheden van het bestaan door de genade gedragen wordt, is een pelgrimsliturgie die ons leidt tot de rust in God, het Jeruzalem als stad van vrede.

Hiermee hebben we natuurlijk nog niet alles gezegd over de kracht van de liefde, nog over Sint Augustinus. De schat van onze christelijke spirituele traditie is zo groot dat er in een mensenleven onvoldoende tijd is om al die rijkdom te lezen, laat staan te doorgronden. Maar laat ons dat toch zeker niet doen wanhopen of ontmoedigd worden, maar laten we met veel ijver en gezonde nieuwsgierigheid ons in die waardevolle teksten verwijlen. Vooraleer af te sluiten wil ik jullie hier nog een klein pareltje meegeven dat het overdenken meer dan waard is. In Augustinus zijn commentaar op de eerste brief van Johannes krijgen we deze befaamd geworden formule: ama et fac quod vis. Heb lief en doe wat je wilt. Luisteren we even naar de paar zinnen rond deze mysterieuze uitspraak. Het is enkel vanuit de wortel van de liefde bekeken dat men een onderscheid kan maken tussen de handelingen van de mensen. Vele dingen kunnen goed lijken, maar nochtans niet uit de wortel van de liefde voortkomen. Ook doornstruiken hebben bloemen. Sommige handelingen kunnen hard en brutaal lijken, en toch worden ze ingegeven door het verlangen iemand op te voeden. Zie hier dus een eenvoudig voorschrift dat ik je meegeef, eens en voor altijd. Heb lief en doe wat je wilt. Indien je zwijgt, zwijg dan uit liefde. Als je spreekt, spreek uit liefde. Indien je iemand terechtwijst, doe het uit liefde. Waar je vergeeft, vergeef je uit liefde. Zorg ervoor dat zich in de grond van je hart de wortel van liefde bevindt. En uit die wortel kan enkel het goede bloeien. Zie hier, beste luisteraars, een kleine eerste bijdrage van mij aan het programma van Radio Maria.

Uit de profeet Nahum. Zie, op de bergen gaan de voeten van de vreugdebode die vrede meldt. Vier, Juda, uw feesten, volbreng uw geloften. Nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken. Hij wordt volkomen vernietigd. Voorwaar, de Heer herstelt de glorie van Jacob, ja, de glorie van Israël, omdat de rovers hen hebben beroofd en hun wijnranken hebben vernield. Wee de bloedstad, een en al leugen, volgepropt met prooi, die stad die het roven nood staakte. Hoor, zweepslagen, hoor, getender van wielen, rennende paarden, ratelende wagens, ruiters op galopperende paarden, vlammende zwaarden, flitsende lansen, gewonden bij hopen, stapels doden. Er is geen eind aan de lijken, men struikelt erover. Ik begooi u met vuilnis, ik zet u voor gek en maak een kijkspel van u. Dan zal iedereen die u ziet van u weglopen en zeggen: Nineveh is neergeslagen. Wie is daar rouwig om? Waarom zou ik troosters voor u moeten zoeken? Woord van de Heer. Ik dood en maak levend. Ik sla en genees. Ik dood en maak levend. Ik sla en genees. De dag van hun ondergang komt al nader. Nabij is het treurige lot dan hen wacht. De Heer staat borg voor het recht van zijn volk. Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars. Ik dood en maak levend. Ik sla en genees. Let op, hier ben ik. Hier sta ik alleen. Naast mij bestaan er geen goden. Ik dood en maak levend. Ik sla en genees. Ik dood en maak levend. Ik sla en genees. Wanneer ik mijn bliksem met de zwaard heb gewet, mijn hand gereed is de straf te voltrekken, dan daalt mijn wraak op mijn vijanden neer. Dan zal ik hen die mij haten vergelden. Ik dood en maak levend, ik sla en genees.

De God van onze Heer Jezus Christus moge ons innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Aanvaard, Heiliger Vader, de Gaben, die wij u brengen, bij de Herdenging van de Heilige Martelaren, geef ons, uw Dienern, de Gnade, dat wij standvastig blijven in de Beleidnis van uw Naam, door Christus, unser Heer. Der Herr sei mit u. Verheft uw Hart. Bringen wij Dank an den Herr, unser Gott. Heiliger Vater, machtiger, ewiger Gott, um Recht zu tun an uw Herrlichkeit, um Heil und Genesung zu finden, sollen wir u danken, altijd und overal. Want u Martelan Sixtus, heft Christus nachgefolgt, in uw Naam beleiden, tot in Tod. Sein Blut verkündigt u große Daten, so kommt u Kracht in der Zwackheit, tot umproling, und macht Chai uns Brotheit stärk, um van u te getuigen, door Christus, onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken we u op aarde, zolang er worden zijn en zinnen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig.

Ja, Herr, heißet wirklich der Heilige, heil u schepping mit u welpreisen, want door Jesus Christus, uw Sohn, unser Herr, maakt gij alles levend en heilig, in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig, u en völlig bij jen te brengen, uit alle Nazis en Rassen en Talen, want van Ost tot West, mit door een zuivere Offergabe, hüllt worden gebracht an uw naam. We hebben deze gaven dan ook hier gebracht, om ze aan u toe te weihen. In alle Ootmoed vragen we u, ze te heiligen door uw geest, in ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarvoor het dankgebed, om uw namen te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het van zijn leerlingen en zei: Nehmet en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegengebed om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe en altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen, om mij te gedenken.

Zalig zij die genodig zijn aan de maaltijd des Herrn. Zie het Lam Gods, het wegneemt de zonden der wereld.

Dit zegt de Heer, gij zijt het, die trouw zijt gebleven in mijn beproeving. Ik verleen u een plaats in mijn koninkrijk, om in mijn koninkrijk te eten en te drinken aan mijn tafel.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Laborante Maria Schmidt hangt als verveeld rond in het ziekenhuis van de Poolse stad Brozov. Haar ogen vallen op een grote archiefkast. Nieuwsgierig kijkt de 1963 geboren zuster of haar oude dossier misschien nog bestaat. Zo'n 20 jaar geleden leed ze 15 jaar oud aan botkanker en had ze in ditzelfde ziekenhuis gelegen. Ongemakkelijk en tegelijk opgewonden glijdt de vinger langs de talloze mappen tot ze op haar naam stuit. Ze opent het dossier en leest. En daar luisteraar, laten we het voorlopig even bij. Want zij loopt nog vrolijk op deze aardkloot rond en is dan ook vooralsnog niet heilig of zalig. En daar gaat het in de heilige dag in de zon. Ja. Valentengo Bojanowski en Therese Uminska waren rijke boeren. Bezaten vele landerijen in het door Napoleon Bonaparte gestichte hertogdom Warschau. En daar zal onze zalige van vandaag, Edmund Bojanowski, op 14 november 1814 het levenslicht. Amper 4 jaar oud werd Edmund ziek. Heel ziek. Zo ziek dat zelfs dat Valentengo en Therese dachten dat hun zoontje aan zijn schepper moesten teruggeven. Nog sterker, ze dachten dat hij al dood was. In een wanhoop namen ze een toevlucht tot moeder Maria. Op wonder boven wonder het leven in het jongetje terugkeerde. Edmund herstelde. Maar echt sterk zal hij lichamelijk nooit meer worden. Later zou Edmund uit dankbaarheid zijn leven aan Maria opdragen. Werd de rozenkrans zijn favoriete gebed. Alle dagen was Edmund in de kapel te vinden. Om de Eucharistische Heer te aanbidden en te mediteren op de Heilige Schrift. Geen week ging voorbij zonder te hebben gebiecht. Vanwege zijn zwakke gezondheid huurden Valentengo en Therese leraren om hun zoon thuis te onderwijzen. Daarbij ontwikkelde zich bij hem een grote liefde voor cultuur. Na ook nog eens tuberculose overleefd te hebben, gaat Edmund 20 jaar oud naar de Universiteit van Wroclaw om taal en literatuur te studeren. Later zou hij oude volksverhalen vertalen vanuit het Servisch in het Pools. Reisde hij door het land langs vele boerderijen om oude volksverhalen voor de geschiedenis vast te leggen. Daarnaast publiceerde hij een aantal gedichten en zou hij een boek schrijven over de geschiedenis van Servië. Edmund Bojanowski ontpopte zich als was hij de tweelingbroer van de barmhartige Samaritaan. Geraakt door het vele leed dat hij op zijn weg was tegengekomen, stichtte hij verpleeghuizen en scholen voor kinderen op het platteland en in de stad. Als een cholera-epidemie uitbreekt, mijden vriend en vijand de getroffenen, uit angst zelf besmet te raken. Maar Edmund verlaat het ene huis waar het kruis van de dood als waarschuwing op de gevel afgebeeld staat, om naar het volgende te gaan. Al snel krijgt hij daarbij hulp van 3 jonge vrouwen. Beseffend dat hij dit werk zo niet kan blijven doen, ontstaat het idee van een nieuwe congregatie te vormen. En om de Polen als geopolitieke speelbal van Frankrijk, Pruisen, Rusland en Oostenrijk over meer landen verdeeld is, sticht Edmund niet 1, maar 4 congregaties. Voor deze gemeenschappen van zusters van liefde zocht Edmund jonge vrouwen die in hun eigen dorp de kinderen en de zieken moesten onderrichten en verzorgen. Daarvoor moest die vrouw dan ook eerst zelf worden geschoold. En daarbij kreeg Edmund hulp van de paters Jezuïeten. de jonge orde groeit als kool. Snel breidt het werk van de zusters zich uit. Scholen, ziekenhuizen en opvangtehuizen schieten als paddenstoelen uit de grond. Waarbij de zusters al ongewaardeerd worden door een werk van naastliefde en zorg voor kinderen, armen, zieken en ouderen. In alles wat we op deze aarde, aan alles wat op deze aarde op onze weg komt, ontmoeten we Gods genade. Zo leerde Edmund hem. Hij sprak: het is altijd dezelfde liefhebbende vader. Wiens oog op ons rust, wiens wijsheid ons bewaakt, wiens liefde ons leidt. We moeten hem altijd zegenen en danken. Bedenk dat het jullie plicht is de kleinen en de armen te dienen, als uitingen van jullie liefde voor Christus, die zich voor jullie vernederde en jullie dienaar werd. De liefde van Christus moet ons ertoe zetten deze wereld meer op God te doen lijken, menselijker te maken en het leven draaglijker. Aldus Edmund. Edmund hoopt ooit als priester van zijn zusters de mis te mogen opdragen. Maar daarvoor moet hij eerst naar het seminar. En met zijn 50 jaar oud is hij weliswaar niet heel oud, maar zeker ook niet heel jong meer. Lang geleden, als jonge jongen, had hij eerder een poging gedaan om priester te worden. Maar dat feest ging toen niet door. Zijn zwakke gezondheid maakte dat hij naar huis werd gestuurd. Nu werd hij aangenomen op het seminarium van Gnesmo. Maar zo vaak wikte ook nu weer de mens, maar God beschikte anders. Op 7 augustus 1871 vindt de Heer het genoeg en haalt hij de leek Edmund Wojnarowski, lang voor zijn wijding, hij had nog maar 2 jaar op het seminarium opzitten, naar huis zijn terug. Zijn testament was maar heel kort. Op zijn sterbed vroeg hij van zijn zusters slechts 2 dingen. Eenvoud en eenheid. Nu begon ik vandaag met te vertellen hoe de nieuwsgierige laborant Maria Smit in een oude archiefkast van het ziekenhuis van Pols Brozov haar dossier vond. Alles staat erin. Hoe ze in 1973 voor het eerst een dokter raadpleegde omdat ze zo'n pijn had in haar knie. Hoe ze uiteindelijk naar het ziekenhuis gestuurd en dat arts daar in het najaar van 1973 botkanker constateerde. En ze haar nog maar enkele maanden te leven gaven. Hoop was al een lang gepasseerd station. Maria leest hoe de arts tegen alle reden in besloten te adviseren het been te amputeren. Ze moesten immers wat. Maria Smit loopt met haar gegevens naar de afdelingsarts. Vraagt of deze even naar dit geval wil kijken. Wanneer is deze patiënt overleden? Luidde zijn onverwachte reactie. De geneesheer vertelt dat het medisch gezien onmogelijk is dat deze vrouw nog leeft. Maar dokter, die patiënt ben ik. Maria vertelt dat haar moeder weigerde toestemming te geven het been te amputeren. Hoe diezelfde nacht een overleden landgenoot Edmund Wojnarowski aan haar verscheen in een droom. Hij sprak: wees niet bang. Heb vertrouwen en alles komt goed. De zuster dienaresse van de onbevlekte ontvangenis van een van de door Edmund Wojnarowski gestichte congregaties hadden samen met haar gebeden om genezing. Op de kanker op onverklaarbare wijze als sneeuw voor de zon verdween. Enkele jaren later, in 1999, nadat 2 commissies van theologen en artsen verklaarde dat hij inderdaad het onmogelijk had plaatsgevonden. Schiet het maar eens met, ze is dan 36 jaar oud, de tranen in de ogen als zij hoort hoe Edmund Malinowski door hun landgenoot Paus Johannes Paulus II tijdens een bezoek aan Polen zalig zal worden verklaard. Maria is dan al getrouwd. Nu is ze moeder van 3 kinderen. Thuis gaat ze nog altijd af en toe bij de achtertuin om daar te bidden. Want daar staat een beeld van haar hemelse vriend. Ze zegt, sommige mensen denken dat wij het hier op aarde gemakkelijker hebben dan zij, omdat wij daar een bijzondere voorspreek hebben. Gemakkelijker? Nou, was dat maar waar. Zalige Edmund Malinowski, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan ter Maat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het vierde verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Gods engel een vraag voorlegde aan broeder Elias, die gardiaan was van een verblijf in het dal van Spoleto, en hoe hij, omdat broeder Elias hem hooghartig antwoordde, vertrok en de weg naar Santiago insloeg, waar hij broeder Bernardus trof en hem dit voorval vertelde. Kort na de oprichting van de orde, toen er nog maar weinig broeders waren en er nog geen verblijven waren gevestigd, trok Franciscus uit devotie naar Santiago in Galicië en nam hij enkele broeders met zich mee, onder wie broeder Bernardus. Terwijl ze samen op weg waren, troffen ze ergens in een stad een arme, zieke man aan. Franciscus had medelijden met hem en zei tegen broeder Bernardus: "Mijn zoon, ik wil dat jij hier blijft, om voor deze zieke te zorgen." Broeder Bernardus knielde nederig neer, aanvaarde met gebogen hoofd het gebod van de Heilige Vader en bleef daarachter. Franciscus reisde met de andere gezellen door naar Santiago. Toen ze daar waren aangekomen en de hele nacht in de kerk van Santiago hadden gebeden, werd door God aan Franciscus geopenbaard dat hij over de hele wereld vele verblijven moest vestigen, omdat zijn orde tot een groot aantal broeders moest worden uitgebreid. Na deze openbaring begon Franciscus in die streek verblijven te vestigen. En toen hij daarna langs dezelfde weg terugkeerde, trof hij broeder Bernardus weer aan waar hij hem had achtergelaten met de zieke, die intussen helemaal genezen was. In het daarop volgende jaar liet Franciscus broeder Bernardus naar Santiago gaan. Zo keerde Franciscus terug naar het dal van Spoleto, waar hij op een afgelegen plek leefde met broeder Maceus, broeder Elias en nog enkele anderen. De broeders vermeden allemaal zorgvuldig om Franciscus af te leiden en hem te onderbreken als hij in gebed was, omdat ze grote eerbied voor hem hadden en wisten dat God hem in zijn gebeden belangrijke dingen onthulde. Op een dag, toen Franciscus in het bos aan het bidden was, kwam er een knappe jonge man in pelgrimskleed aan de poort van het verblijf en klopte zo fel en gehaast en zo langdurig op de poort dat de broeders vreemd opkeken van die ongewone manier van kloppen. Broeder Maceus ging de poort openmaken en vroeg de jongeman: "Waar kom je vandaan, mijn zoon? Klaarblijkelijk ben je hier nooit eerder geweest, te oordelen naar je ongewone manier van aankloppen." Daarop vroeg de jongeman: "Hoe moet ik dan kloppen?" En broeder Maceus antwoordde: "Klop 3 keer achter elkaar, rustig, en wacht tot de broeder een Onze Vader heeft gebeden en bij je komt. Als hij in die tijd niet komt, dan klop je nog een keer." Toen zei de jongeman: "Ik klop zo hard omdat ik nogal haast heb. Ik heb namelijk een lange reis voor de boeg en ben hier gekomen om met broeder Franciscus te spreken. Maar hij is op het moment in het bos aan het bidden en ik wil hem niet storen. Haal anders broeder Elias maar even, want ik wil hem een vraag voorleggen. Ik heb namelijk gehoord dat hij een bijzonder wijs man is. Broeder Maceus ging naar broeder Elias en vroeg hem naar de jonge man te gaan. Maar broeder Elias was geïrriteerd en had er geen zin in. Nu wist broeder Maceus niet wat hij moest doen of zou antwoorden, want als hij zou zeggen, broeder Elias kan niet komen, dan zou hij liegen. En als hij zou zeggen dat deze ontstemd was en geen zin had om te komen, zou hij de jonge man misschien een slecht voorbeeld geven. Daar het even duurde voordat broeder Maceus terugkwam, klopte de jonge man nog een keer op dezelfde manier. Kort daarna verscheen broeder Maceus weer aan de poort en zei tegen hem, je hebt niet geklopt zoals ik je heb geleerd. De jonge man antwoordde, als broeder Elias niet wil komen, ga dan broeder Franciscus zeggen dat ik gekomen ben om met hem te praten. Vraag hem of hij broeder Elias naar me toestuurt, omdat ik hem niet wil storen in zijn gebed. Zo ging broeder Maceus naar Franciscus, die in het bos met zijn gezicht naar de hemel geheven aan het bidden was, en hij vertelde hem alles van het verzoek van de jonge man en het antwoord van broeder Elias. Deze jonge man was Gods engel in menselijke gedaante. Zonder van houding te veranderen of zijn gezicht van de hemel af te wenden, zei Franciscus tegen broeder Maceus, ga broeder Elias zeggen dat hij op gehoorzaamheid onmiddellijk naar die jonge man toegaat. Toen broeder Elias hoorde wat Franciscus hem opdroeg, ging hij met grote tegenzin naar de poort, maakte hem met veel drift en lawaai open en vroeg die jonge man, wat wil je? Deze antwoordde, wees niet ontstemd, broeder, zoals je kennelijk bent, want woede belemmert de geest en verhindert het inzicht in de waarheid. En weer vroeg broeder Elias, zeg op, wat wil je van me? En de jonge man antwoordde, ik vraag je of het de navolgers van het heilig evangelie is toegestaan om te eten wat hun wordt voorgezet, zoals Christus tot zijn apostelen zei. En tevens vraag ik je of het enig mens is toegestaan hun iets op te leggen wat in strijd is met de vrijheid van het evangelie. Broeder Elias antwoordde hooghartig, dat weet ik best, maar ik heb geen zin het jou te vertellen. Bemoei je met je eigen zaken. En de jonge man zei, ik zou op deze vraag een beter antwoord hebben dan jij. Broeder Elias sloeg kwaad de deur dicht en liep weg. Vervolgens ging hij echter over de vraag nadenken en begon zo te twijfelen dat hij er geen antwoord op vond. Hij had namelijk als vicaris van de orde bepaald en in tegenspraak met het evangelie en de regel van Franciscus verordend dat het geen enkele broeder in de orde was toegestaan vlees te eten. De gestelde vraag was dus bewust tot hem gericht. Toen hij er zelf niet uitkwam en bedacht dat de jonge man bescheiden was geweest en had gezegd een beter antwoord op de vraag te hebben dan hij, ging hij terug en trok de deur open met de bedoeling de jonge man over de kwestie aan te horen. Maar deze was al vertrokken, want vanwege zijn hooghartigheid was broeder Elias niet waardig met de engel te spreken. Hierna keerde Franciscus, aan wie alles door God geopenbaard was, terug uit het bos en hij berispte broeder Elias streng en met luide stem. Je doet er slecht aan, verwaande broeder Elias, om de heilige engelen die ons komen onderrichten weg te jagen. Eerlijk gezegd, vrees ik ernstig dat je door je hoogmoed buiten deze orde zult geraken. En wat Franciscus voorspelde, gebeurde later ook, want hij zou buiten de orde sterven. Op diezelfde dag en op hetzelfde uur waarop de engel vertrokken was, verscheen hij in dezelfde gedaante aan broeder Bernardus, die op de terugweg van Santiago aan de oever van een brede rivier stond. Hij groette hem in zijn eigen taal en zei: God geef je vrede, goede broeder. Broeder Bernardus, die zich verwonderde over de schoonheid van de jonge man en over het blijde gezicht waarmee hij hem in zijn moedertaal met die vredewens begroette, vroeg hem: waar kom je vandaan, beste jonge man? De engel antwoordde: ik kom van de plek waar Franciscus verblijft. Ik wilde hem spreken, maar dat kon niet, want hij was in het bos in goddelijke zaken verdiept en ik wilde hem niet lastig vallen. Nu wonen daar ook broeder Maceus, broeder Egidius en broeder Elias. En broeder Maceus heeft me geleerd om als een broeder aan te kloppen. Broeder Elias wilde echter niet antwoorden op de vraag die ik hem had gesteld en kreeg vervolgens spijt. Maar toen hij me wilde aanhoren, was het te laat. Vervolgens vroeg de engel aan broeder Bernardus: waarom steek je de rivier niet over? En broeder Bernardus antwoordde: ik ben bang als ik zie hoe diep het water is. En de engel zei: laten we samen oversteken, wees niet bevreesd. Hij nam hem bij de hand en bracht hem in een oogwenk naar de andere kant van de rivier. Hierdoor begreep broeder Bernardus dat het Gods engel was, en met veel eerbied en vreugde riep hij uit: o gezegende engel van God, zeg me uw naam. Waarop de engel antwoordde: waarom vraag je naar mijn naam, die immers wonderbaarlijk is? En met deze woorden verdween de engel en liet broeder Bernardus zo vertroost achter, dat hij de hele weg in grote vreugde aflegde. Hij onthield de dag en het tijdstip waarop de engel aan hem verschenen was, en toen hij aankwam bij het verblijf waar Franciscus met de genoemde gezellen leefde, vertelde hij hun precies wat er was gebeurd. Daardoor wisten ze zeker dat diezelfde engel op die dag en op dat tijdstip zowel aan hen als aan broeder Bernardus verschenen was. En ze dankten God. Amen. In het verhaal wat we hebben gehoord gebeurt eigenlijk iets onverwachts. Er staat onverwachts een ongenode gast voor de deur. Deze klopt op een ongekende manier, een vreemde manier. Een onverwachte gast die op een vreemde manier zich aankondigt. Het leert ons dat we tijd moeten nemen voor het onverwachte. Elke dag, elke week gebeuren er wel onverwachte dingen. Dingen die we niet hebben gepland, dingen die misschien niet zo goed uitkomen. Maar het kunnen dingen zijn van God. Het kan een engel zijn die zich meldt. En deze engel die broeder Elias wil spreken, die wil hem een andere mening geven. Dat is voor mensen nogal moeilijk. We zijn vaak bezig met ons eigen gelijk en staan we dan open voor een andere mening van een onverwachte gast. Waar bemoeit hij zich mee? Maar als je als mens niet open staat voor het onverwachte, voor een onverwachte en voor een andere mening, Hoe kun je je dan door de Heer, door zijn engelen laten sturen? Want de Heer komt altijd onverwacht. Christenen moeten leven met een zekere openheid. Zo niet, dan ben je eigenlijk hooghartig, net zoals Elias dat was. Maar als je open staat voor het onverwachte, voor de mening van de ander, net zoals broeder Bernardus in dit verhaal, dan tref je misschien iemand die je helpt over de rivier van de angst, die je bij de hand pakt en die je een veilige weg laat zien. De Heer en zijn engelen sturen je leven, maar je moet er ontvankelijk voor zijn, ontvankelijk voor het onverwachte. Ik wil je vragen om eens na te gaan waar in de afgelopen week jij iets onverwachts hebt ontvangen van de Heer. Stond je ervoor open of wees je het af? Als je ervoor open stond, welke rivier mocht je dan oversteken? En als je afhoudend was voor het onverwachte, welke kans heb je dan laten liggen? Franciscus vroeg aan zijn broeders om heel regelmatig een gebed te bidden, elke keer als zij een heiligdom, een kruisbeeld of een Mariabeeld tegenkwamen. Laten we dat gebed samen bidden. Wij aanbidden u, Allerheiligste Heer Jezus Christus, hier en in al uw kerken die er over de hele wereld zijn. En wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Joop. Deze keer voor de eerste keer vanuit de studio van Radio Maria met Pastoor Menno hier. Klaar voor alle soorten vragen die er zijn.
1: Ja, de sneeuw is weer weg, dus ik durf weer buiten.
0: Ja, dan wie weet komt de sneeuw terug.
1: Ja, je weet niet. Dan doen we het weer via de telefoon. Ik ga hem niet liggen vallen.
0: Nee, dat willen we niet.
1: Goed, we hebben nog iets gekregen. En dat gaat over een tijdje terug dat er een vraag was van iemand om kaartjes of iets voor die bij te dragen, dus je een ongeluk krijgt, dat mensen dan de hulpverleners weten dat je katholiek bent en dat je hulp van een priester nodig hebt. Nou, wij wisten toen niet waar de dingen te krijgen waren, want het is vroeger wel geweest bij het Katholiek Nieuwsblad en zo, maar dat geloof ik niet meer. Nou, we krijgen dan natuurlijk een mededeling en toegestuurd enkele kaartjes. En die worden uitgegeven door Providentia VZW, Vijfstraten 55 in Sint-Niklaas in België. En dat is een geplastificeerd kaartje en er staat op: Ich bin römisch-katholisch und wünsche in levensgevaar den Beistand eines Priesters. En dan komt het ook nog in het Frans en in het Italiaans en in het Nederlands. Dus ik ben rooms-katholiek en wens bij sterfgevaar de bijstand van een priester.
0: Ja.
1: Nou, u kunt het dus bestellen bij Providentia VZW Vijfstraten 25 in Sint-Niklaas.
0: Ja. Of u kunt zelf zoiets maken, als je een beetje handig bent.
1: Dat kan ook, maar dit is een mooi geplastificeerd kaartje.
0: Ja. Ik zou in plaats van Italiaans voor het Engels gekozen. Maar...
1: Oh, er staat geen Engels op, nee. Dat is wel raar.
0: Meer mensen spreken Engels dan Italiaans.
1: Tenzij je in Italië bent.
0: Ja.
1: Goed. Dan een beetje moeilijke vraag. Ik denk wel een belangrijke vraag. Maar ja, hij leent zich eigenlijk niet heel goed om voor de radio te behandelen. Maar we zullen het toch proberen. Er is een jonge man die zegt: ik zit met een probleem. En ik denk dat daar wel meerdere jonge mannen mee zitten. Namelijk zelfbevrediging. En hij zegt: ik probeer in kuisheid te leven. En ik ben ook een grote voorstander ervan. Maar het lukt niet. Ik doe telkens aan zelfbevrediging. En ik heb een grote afkeer van me als ik het weer verkeerd gedaan heb enzovoort. Nou, het lukt me dan een paar weken om weer braaf te zijn. En dan gaat het weer in de fout. Wat zijn nou de...
0: advies.
1: De adviezen, wat moet ik daartegen doen? Ik weet wel bidden en biechten en weet ik wat. Maar het helpt allemaal niet zo hard. En dan zegt de jongen dat hij een grote eerbied heeft voor priesters die allemaal zo in kuisheid leven. Nou, ik denk dat ik geen groot geheim verklap als ik zeg dat priesters daar evenveel moeite mee hebben. Priesters zijn ook mensen. Dus dat is helemaal geen probleem van alleen niet-priesters.
0: Mm-hmm.
1: Het is zelfs geen probleem, weet ik uit ervaring, of ook een probleem van mensen die getrouwd zijn. Ik denk dat je aan de ene kant er tegen moet strijden, proberen het niet te doen, en aan de andere kant niet moedeloos te worden als het niet lukt. Want er zijn bepaalde dingen in het leven, bepaalde zonden die je... ja, die je bijna niet kwijtraakt. Die pas in de loop der jaren minder worden. Maar die niet helemaal... Het heeft natuurlijk ook, denk ik, met de hormonen te maken en zo. In op jonge leeftijd dat het sterker is dan wanneer je ouder bent enzovoort. Alhoewel dat ook niet helemaal waar hoeft te zijn. Maar een stuk, denk ik ook, en dat klinkt dan raar... een stuk acceptatie van het feit dat het zo is... En maar telkens, als je gevallen bent, weer biechten en opstaan. Hè? En weer verder gaan. En proberen, iedere keer weer opnieuw. Dat is niet alleen met zelfbevrediging, maar ook met anderen. Als je heel gemakkelijk gauw kwaad wordt, zal ik maar zeggen. Nou, dan moet je ook iedere keer tegen vechten. Dat komt ook iedere keer terug. Dan is de vraag ook nog van deze jongeman... van hoe is het? Is het een doodzonde en mag je niet de communie? Objectief is het een doodzonde. Laten we dat vooropstellen. Objectief is het een doodzonde. Dus het is seksualiteit gebruiken radicaal tegen de bedoeling van God in. Hè, als instrument van liefde enzovoort. En dat is het dan niet. Maar ik denk dat het in de praktijk Tenzij je er een losbandige gewoonte van maakt. Maar in de praktijk, als je dus als het ware, hoe zal ik zeggen, min of meer, het overkomt je. Je kunt er niet tegenop enzovoort. Dat verminderd toerekeningsvatbaar is. En ik denk dat het dan geen doodzonde is. Maar dat betekent niet dat je er lang meer rond moet lopen, hoor. Het is wel goed om het te biechten, om dan, ja. Maar iedereen moet voor zichzelf eigenlijk een beetje beslissen of het geheel uit vrije wil enzovoort was. Want anders is het geen doodzonde. Maar ik kan dat niet in het algemeen zeggen. Ik kan niet zeggen, nou, het is geen doodzonde, dus zo werkt het niet. Objectief is het doodzonde, maar ik geloof wel dat in de praktijk lang niet altijd het doodzonde is. Vanwege het verminderde toerekeningsvatbaarheid, zal ik maar zeggen.
0: Vroeger was het advies te gaan trouwen. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, maar
0: ja, het dat zou wel een oplossing zijn.
1: Het huwelijk was een remedium concupiscentiae.
0: Precies.
1: Een geneesmiddel tegen de begeerte. Maar ik heb net al gezegd dat dat niet helemaal waar is.
0: Nee. Ja, maar in de zin omdat dat je energie in iets vruchtbaar stopt. Het is, natuurlijk, het leven gaat zoals het gaat.
1: Ja.
0: Maar dan
1: nee, maar
0: zijn
1: ik
0: er
1: denk
0: wel
1: dat,
0: om
1: dat
0: afleiding
1: het huwelijk
0: voor
1: kiezen. Kijk, er werd meer gezien het huwelijk als oplossing voor het feit dat je niet met iedereen naar bed ging, zal ik maar zeggen. Dat,
0: ja,
1: dat je dat kon kanaliseren.
0: Okay.
1: Ja. Ik denk niet dat je kunt zeggen, nou, want ook in een huwelijk,
0: ja,
1: zijn er periodes dat je niet geen gemeenschap kunt hebben. Ik bedoel, dat kan. Ik bedoel, zijn zwangerschappen schijnt het niet altijd even gemakkelijk te zijn, enzovoorts allemaal. Dus de vrouwen dat dan niet. Nou, dan kun je ook niet zeggen van, ik ga op een ander of zo. En dan komt ook de neiging tot zelfbevrediging ook weer op. Dus
0: ja.
1: Het is ook een drang waar je niet aan toe mag geven. Maar die drang kan soms wel groot zijn. Zie je, ik zit er ook mee te worstelen wat ik nou precies moet zeggen, maar
0: ja, meestal is dit een tussen vier ogen besproken.
1: Ja, in het algemeen is het
0: maar
1: een beetje
0: maar ik vermoed
1: moeilijk.
0: Dat er veel mensen zijn die mee kampen. Dus we dachten,
1: ja.
0: Het is wel een
1: ik
0: goed
1: weet,
0: idee
1: ik
0: om iets van te zeggen.
1: Ik weet ook uit de biechtervaring, uit biechtvader, dat er heel veel mensen mee zitten.
0: Ja, dus nou.
1: En niet alleen ongehuwde mensen.
0: Ja, en ik vermoed dat er geen kinderen nu aan het luisteren zijn, dus dat is allemaal goed.
1: Nee. Goed. Hier laat ik erbij, want ik weet het verder ook niet precies wat ik er zo over de radio van moet zeggen. Hier bedankt voor uw mooie programma. Bij ons doet een homo die samenwoont de woord- en communievieringen en deelt ook de communie uit. Kan dat zomaar? Ik denk dat een officiële functie in de kerk alleen maar bekleed kan worden door leken die in een goede staat van dingen zijn. Een good standing.
0: Van genade, maar ja.
1: Ja, nee, maar staat van genade, dat weet je, kun je niet zien.
0: Nee.
1: Maar wel uiterlijk, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dat je dus een good standing, zoals dat dan heet.
0: Ja. Dat je doet wat je hoort te,
1: wat je hoort te
0: doen.
1: Dus dat je niet met iemand samenwoont. Het gaat niet alleen eens voor homo, maar voor iedereen. Niet samenwonen. En ook niet gescheiden en dan weer samenwonen en zo. Die mensen zijn, die mogen wel naar de kerk komen, maar die zijn geen mensen, te weinig voorbeeldig uiterlijk, zal ik maar zeggen. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar er kan best een grotere zondaar in de kerk zitten. Ja, maar daar gaat het even niet over. Het gaat over wat uiterlijk zichtbaar is en wat dus afbreuk doet aan, ja, wat zou ik, aan de gemeenschap van de kerk, aan de buitenkant. Dat mensen denken, oh, het komt allemaal niet zo nauw, als we daartoe staan. Dus wat de vraag betreft, een homo die samenwoont en de communie vieringen leidt, dat kan echt niet. Maar het zou ook niet kunnen als het een man die was die met een vrouw samenwoont.
0: Ja.
1: En niet getrouwd is. Dat kan ook niet.
0: Ja. Het is een beetje, nog een beetje meer schandaal. Meer schandalig. Tot,
1: ja, want het een is nog natuurlijk en het andere is tegen,
0: andere niet,
1: tegen
0: en,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat is, ja. Het grote probleem is dat in de kerk er een enorme pressiegroep, buiten kerk nog meer, maar in de kerk ook pressiegroepen zijn die zeggen homoseksualiteit moeten we aanvaarden. Dat is een gewone vorm van seksualiteit. Nou, dat vindt de kerk niet. En dat heeft ze nog nooit gevonden. Dat zal ze ook nooit vinden. Maar die druk is wel heel groot in onze tijd. En maatschappelijk ben je een buitenbeentje als je dus aanmerkingen hebt op homoseksueel gedrag. Mag eigenlijk niet, hè? Dan ben je, zou je bijna in de gevangenis terecht kunnen komen, wat de staat betreft.
0: Ja, homohaat.
1: Dat is homohaat, dat mag allemaal niet. Ja. Nou, in ieder geval, de kerk haat geen homo's, maar keurt het gedrag af. Dus vindt dat die homo's een andere oplossing moeten zoeken voor hun neiging. Proberen er vanaf te komen wat in de samenleving niet mag.
0: Ja.
1: Het is heel raar, want ze zeggen dat wordt zelfs verboden om homogenezing te doen.
0: Je kunt alleen gelukkig worden als je een relatie krijgt.
1: Ja.
0: Met een andere.
1: En als je homo voelt, dan moet je homo uitleven en dan word je gelukkig.
0: Ja,
1: dat is
0: want anders word je slecht van.
1: Nou, ze ontkennen dus dat sommige mensen ook die neiging kunnen ombuigen. Dat kan ook niet iedereen hoor, maar dat schijnt toch voor te komen. Dat weet ik uit. Uit betrouwbare bron, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En in ieder geval, de kerk staat daar niet positief. Maar het is gewoon zo dat gebeurt. En bisschoppen ondernemen soms geen actie. Dat zie ik in ons bisdom ook wel. Daar gebeurt het gewoon ook. Officiële mensen, hè, sommigen zijn zelfs in de kerk min of meer getrouwd. Mag wel niet, maar het gebeurt dan. En de schijn wordt opgehouden. En alle mensen daar komen, dat is toch fijn. Wij zijn bij de tijd. En kijk, in Rome, daar zijn die homo's de Sint-Pieter ingetrokken bij het Heilige Jaar.
0: Ja.
1: Ja, en dat geeft dan van die signalen af, dus het kan. Maar zelfs wat in Rome gebeurt, is niet altijd normatief.
0: Nee.
1: Kijken naar wat de kerk altijd geleerd heeft en nog steeds leert. En niet wat sommige bisschoppen doen en wat sommige bisschoppen goed vinden. Dat is niet, klopt niet. Dus het kan niet. Ja? Dan een heel andere vraag. Kunt u onderstaande verdeeldheid eens duiden? Want hoewel de traditionele Latijnse mis, de Latijnse mis niet officieel op de gekozen agenda van het consistorie stond, bleek zij wel degelijk aanwezig via de achterdeur. Meerdere kardinalen ontvingen namelijk een schriftelijke nota van de curie-kardinaal Arthur Roche van de liturgie, waarin de zogenoemde oude mis opnieuw te negatief werd neergezet. Fel negatief. Ja, het is een geheim. Nog geen geheim in de kerk dat Arthur Roche, de door Franciscus benoemde prefect van de
0: liturgie,
1: dat hij hartstikke tegen de oude mis is. Niet een beetje, maar heel erg. En hij is ook, zit ook achter al die stukken er tegenin en zo, die officiële stukken. Misschien zit, ja. Op het consistorie zou onder de vier onderwerpen ook de liturgie zijn geweest. Maar de kardinalen hebben dat naar de volgende keer verschoven. En dan komt meneer Roche toch met een briefje.
0: Ja.
1: Wat ik heel onbehoorlijk vind eigenlijk.
0: Ja, hij dacht. Hij weet natuurlijk wel dat het een onderwerp is.
1: Ja, maar.
0: En hij dacht
1: dan zou het als de volgende keer besproken wordt. Zou het als discussiepaper ondertussen met anderen misschien aan de kardinalen gegeven kunnen worden. Maar nu is het een soort.
0: Hij wilde zijn kans niet missen.
1: Een pamfletactie.
0: Ja, dat weet ik.
1: Het is vreselijk. Die mensen die zijn zo fanatiek. Dat is
0: maar blijkbaar was dat een solo-actie. Dus het is vanuit zijn eigen. Hij heeft het zelf geprint en uitgedeeld. En hij wilde gewoon de kans
1: niet missen. Ja, maar een solo-actie. Hij is natuurlijk wel de prefect van de congregatie.
0: Ja, maar het is niet van de paus. Dus het is niet alsof hij voor de paus spreekt.
1: Dat is wel niet. Maar ik bedoel, het onderwerp stond nu niet op de agenda.
0: Nee.
1: Het is toch raar? Het is gewoon raar.
0: Was ondeugend.
1: Het is een lelijke mens.
0: Ja.
1: Een lelijke Engelsman. Nou, afijn. We kunnen er niks aan doen. Hij heeft het gedaan.
0: Ja.
1: Maar er zijn kardinalen ook not amused over sommigen.
0: Ja, zeker.
1: Volgens de Catholic Herald werd dit onder kardinalen ervaren als een ideologisch gemotiveerde aanval.
0: Ja, het is ook zo.
1: Dat klopt natuurlijk. Zelfs als een soort haatbrief tegen de traditie. Voor conservatieve kardinalen bleek verder vooral ook de Duitse synodale weg een schrikbeeld. Dat is natuurlijk al lang zo. De Duitse synodale weg is hopeloos.
0: Mm-hmm.
1: En ook kritiek op de persoon en de nalatenschap van paus Franciscus wordt opvallend openlijk geuit door de kardinalen. Ja, natuurlijk, sinds Franciscus dood is, durven ze zeggen, ja, daar klopt allemaal niks van. Ik deed dat van tevoren al. Hè. Het gaat mij om de zaak.
0: Dat betekent, u had wel gelijk.
1: Natuurlijk had ik gelijk. Ik wil niet zeggen dat ik altijd gelijk heb, maar meestal wel.
0: Maar vaak wel, ja.
1: Ja, het is natuurlijk heel onzinnig dat wij zo'n vereering voor het pausschap hebben. Dat al wat een paus zegt, dat ineens rechtstreeks van God lijkt te komen. Dat is helemaal niet zo. We moeten al wat een paus zegt wegen in het licht van de hele traditie van de kerk. Daar is hij de vertolker van. Hij is niet de vertolker van zichzelf. Een paus die ineens uit het niks zegt dat de doodstraf onchristelijk is. Nou, daar klopt natuurlijk geen fluit van. Dat hij dat allemaal zegt. Op eigen houtje, net of hij de Heilige Geest is. De Heilige Geest is in de kerk aanwezig via de overgeleverde waarheden van de traditie. En via de liturgie, overgeleverde liturgie enzovoorts allemaal. Als men ineens nieuwe geheden gaat invoeren, is men niet zeker van dat het de Heilige Geest is. Je kunt alleen terugkijkend zien wat constant is, dat is van de Heilige Geest. En soms misschien ook nieuwe dingen, maar dan moeten ze in lijn staan met de dingen uit het verleden. Als het er tegenin gaat, is het zeker niet van de Heilige Geest. Dan is het van de kwaaie geest. En die is heel krachtig in onze tijd. Goed, dan hebben we ook een man waar ik het helemaal mee eens ben. Daar wordt over gevraagd, over kardinaal Jozef Zen. Maakt gehakt van het synodale proces onder paus Franciscus en wijst op de ijzeren manipulatie die hij beschouwt als een belediging van de waardigheid van de bisschoppen. De eminentie noemt de voortdurende verwijzing naar de Heilige Geest tijdens de synode belachelijk en bijna godslasterlijk. Dat heb ik ook gezegd, hè? Iedere keer. Zen zegt dat ze verrassingen van de Heilige Geest verwachten. Welke verrassingen? Dat hij gaat tegenspreken wat hij gedurende 2000 jaar heeft geïnspireerd via de traditie van de kerk? Dat kan natuurlijk niet, dat is duidelijk. Dus hij vindt het verschrikkelijk dat die synodaliteit, dat is een hefboom voor ketterijen. Het is niet de Heilige Geest, ze willen ketterijen de kerk binnenlaten. En Franciscus was daar wel een manipulator in, mogen we gerust zeggen. Ik zei het al toen hij leefde en ik zeg het nou nog, nou die dood is. De kardinalen die wel gewoon katholiek blijven, die werden geridiculiseerd, want die hebben nog niet goed geluisterd naar wat Jezus. Ja, dat doen ze dan ook nog. Weet je wel, alle mensen die op de traditie hun beroep doen, zeggen, ja, je snapt er nog niks van. Je bent indiëtrist, zei je. Je staat met het gezicht naar het verleden. Moet naar de toekomst kijken. Zen bekritiseert dat paus Franciscus het college van de bisschoppen feitelijk heeft omzeild door ook niet bisschop een formele stem te geven. Dat is inderdaad heel erg. Dus volgens heel de kerktraditie bestaan synodes uit bisschoppen. En de leiding in de kerk wordt gegeven door bisschoppen, opvolgers van de apostelen. De rest mogen een zegje doen, maar het zijn de bisschoppen die beslissen. Dat is in het oosten zo in het westen. Ook in de orthodoxie is dat. Die hebben niet allemaal van die leken inspraak. Nee. Dat hebben ze bij de Anglikanen, maar die zijn protestant geworden. En dan zie je waar het toe leidt bij de Anglikanen. Dat zegt Zen ook. Dat zijn, die krijgen dan op een gegeven moment vrouwelijke priesters en vrouwelijke bisschoppen. En de hele zaak valt uit elkaar. We hebben nou in het hoofd van de Anglikaanse kerk is een vrouwelijke bisschop. Mm. Maar dat betekent dus wel dat het grootste gedeelte van de Anglikaanse gemeenschap, die in Afrika zit enzovoorts allemaal,
0: die vindt het niet.
1: Die hebben gezegd, we hebben niks met jullie te maken. Het valt uit elkaar.
0: Ja, maar de kerken in Engeland zijn min of meer leeg. Dus dat helpt
1: niet. Er komt
0: niet.
1: Niks. De meesten worden katholiek als ze nog christelijk zijn. Ja. Dus je ziet, dit soort zogenaamd luisteren naar de Heilige Geest leidt tot niets, tot verval. Ja, dus de moderniteit heeft geen kinderen.
0: Nee, dat is onvruchtbaar.
1: Dat is onvruchtbaar. Het zijn al die mensen die modern zijn, ook in de kerk van Nederland. Het zijn allemaal grijze koppen en hun kinderen gaan niet meer naar de kerk. Hè? Heel nooit. Ja. Dus ze hebben geen kinderen. Dat is geen vervolg. kerk sterft af met hun. En maar goed ook eigenlijk, want dat is geen kerk, dat is een onkerk. En dat is in Duitsland ook. Goed. Verder wijst de kardinaal op het inconsistentie in het einddocument. Dat wordt als deel van het magisterium gepresenteerd. Het einddocument van de synode. Een beetje een warrig document. Ik heb het niet eens gelezen helemaal. Maar... Heb jij het wel gelezen?
0: Nee. Ja. Maar het kwam op een moment, ja, wat, ik weet het niet meer, maar het is...
1: Nou, ik lees die dingen niet meer. Ik kan me er alleen maar aan ergeren en ik heb er geen, mijn geloof heeft er niks aan. Dus weg. Dubbelzinnige formuleringen, die tegenstrijdige interpretaties, dat is ook zo, dat willen ze. Paus Franciscus wilde dat. Heel veel dubbelzinnigheden, zodat iedereen eruit kan halen wat hij wilde. En dan krijg je zelfs de Anglicaan. Dan heb je binnen één kerkverband de meest vreemde tegenstelde ideeën. En dan zijn ze samen toch nog kerk. Dat is geen katholieke en geen orthodoxe opvatting van kerk. Want dan moet je het eens zijn over de leer en over de liturgie en over de leiding. Anders dan is het geen eenheid. De ecumene, daarom is de ecumene het protestanten lukt niet. Omdat er een heel verschil is. Die protestanten zeggen ja... Wij willen wel één gemeenschap, maar dan willen wij gewoon protestanten.

0: wij willen wel één gemeenschap, maar dan willen wij gewoon protestant blijven. En zo in één verband. Zoals de hervormde kerk, of hoe heet zoiets? De protestante kerk in Nederland, de PKN. Ja, die heeft mensen onder zich die orthodox protestant zijn en mensen die vrijzinnig zijn. Dat is allemaal in één kerkverband. Nou, de katholieke kerk en ook de Oosterse, die verdragen dat niet. Nee. Er moet één zijn in geloof. En als ze nadenken, dan zouden ze zeggen dat het ook niet kan. Denk maar terug aan het concilie van Nicea, 325. Als Nicea had gezegd wat die protestanten nou zeggen. Ach, laten we die verschillende opvattingen maar één. Dus de eenheid is belangrijker dan hetzelfde geloof. Nou, dan was het toen al uit elkaar gevallen in alle mogelijke splintertoestanden.
1: Ja, als je kunt bijvoorbeeld zeggen, ja, ook de Arianen hebben hun gelijk.
0: Ja.
1: Dus we kunnen samen broeders zijn.
0: Ja.
1: Wat was van de kerk geworden?
0: Was er niks van de kerk geworden. En nu wordt het ook niks van de kerk. Want je ziet dus al die, die Anglikanen, daar verdwijnt in het niks. In Engeland worden de meeste mensen katholiek die nog iets willen.
1: Ja.
0: En dit gedrag in de protestante kerk is trouwens een aansporing voor serieuze protestanten om na te gaan denken over de katholieke kerk en het katholieke geloof. Omdat dat namelijk één is. Dat wil niet zeggen dat er bij ons geen krachten zijn om het ook uit te leggen. Maar in zichzelf is het één.
1: Ja.
0: En verdraagt het dan niet.
1: Vindt het niet bijzonder dat zoiets mocht gezegd worden?
0: Wat?
1: Zoiets mocht gezegd worden.
0: Wat Sen zegt?
1: Ja.
0: Die heeft het altijd wel gezegd, maar nou, Franciscus ja, maar dood
1: bij,
0: is ergens.
1: Hij wilde graag op audiëntie bij paus Franciscus, maar hij is nooit ontvangen.
0: Nee, die werd niet ontvangen. Een man van bijna 19 jaar.
1: Ja.
0: Een man die in de gevangenis gezeten.
1: Ja, die kwam naar Rome, maar er was geen tijd voor hem. Dat was,
0: nee.
1: Maar dat het nu gewoon gezegd mocht worden, vind ik wel bijzonder.
0: Ja, dat mag natuurlijk altijd.
1: Nou.
0: Kijk, Zen heeft ook heel lang nog een zekere eerbied gehad voor de paus. Ook voor Franciscus.
1: Ja.
0: En die gaf de schuld aan allerlei andere mensen rondom hem. Maar op een gegeven moment kun je er niet meer omheen dat de paus natuurlijk daar niet helemaal onschuldig aan is.
1: Ja.
0: En dat zegt hij nou ook wel. Goed, en dan is het. Nu is mijn vraag of paus Leo dit ook zo ziet. En of dat hij het niet goed zou zijn de rotte appels, de rotte Bergoglio-appels die nog in de curie zitten te vervangen. Zoals Fernandez en Roche.
1: Nou.
0: Ja, dat zou heel hard nodig zijn. Maar ik denk dat Leo wel bezorgd is voor de eenheid. En geen al te drastische vlugge maatregelen wil nemen. Ja. Om te zorgen dat er geen splijtingen komen.
1: Maar ik vind het nog steeds. Hij heeft toegestaan dat zoiets van kanaal Zen had een privé-audiëntie met de paus voor de consistorie. Waarschijnlijk moeten vertellen, ja, ik wil dit en dit vertellen. Kan dat? Dus blijkbaar is het wel met de toestemming van de paus.
0: Ja, het gaat dus met kleine stapjes, zal ik maar zeggen. Dus
1: en ik zag vanochtend in het nieuws dat op Witte Donderdag gaat de paus niet meer naar gevangenen. Of
0: natuurlijk niet, dat is ook groot onzin.
1: Die gaat gewoon de mis doen in de kerk van de Lateranen.
0: Natuurlijk, het is. De kerk viert het triduum, wat één geheel is.
1: Ja,
0: in iedere kerk, iedere bisschop moet zijn eigen kathedraal dat vieren.
1: Ja.
0: En wat doet de paus? Doet hij niet. Die gaat ergens in een gevangenis.
1: En dan in het begin van
0: net of Witte Donderdag met gevangenissen te maken heeft.
1: Ja.
0: Oh,
1: en in het begin van de vastetijd hebben de curia heeft zo'n geestelijke oefening, zo'n retraite. Ja. Dat gaat niet meer ergens anders gebeuren op een zo'n casa, weet ik veel. Maar op het apostolisch paleis.
0: Natuurlijk.
1: Want dat is goedkoper.
0: Ja. En, die eenvoud van Franciscus was heel duur, hoor.
1: Was wel een beetje duur, ja.
0: Waarom vermaand Jezus in het evangelie als hij de laatste geneest dit niet te vertellen aan anderen? Nou, dat heb ik al dikwijls genoeg gezegd. Dat komt omdat Jezus niet wil dat men hem als Messias gaat vereren zoals de Joden dat verstonden. Namelijk als een soort aardse koning. En ze mogen hem pas tot koning kronen vlak voor zijn dood. Dan mag het in Jeruzalem als je binnentrekt.
1: Ja.
0: Daar op de Hosanna, de zoon van David.
1: Ja. Alleen de mensen kunnen hun mond niet dicht doen.
0: Dat deden ze ook niet. Ze hielden de mond. Het werd ook verteld. Dat staat ook in het evangelie.
1: Ja, dat kun je
0: mensen
1: ook
0: kunnen hun mond niet houden. Maar Jezus verbiedt het juist daarom dat het niet verkeerd opgevat wordt. Nou, dan ene Chris Vermazen. Ken ik helemaal niet, ken jij die?
1: Nee.
0: Jij leest toch het Katholiek Nieuwsblad of niet?
1: Ik lees het wel, maar ik weet niet. Kijk, ik lees artikelen, maar.

0: Ik weet niet wie het heeft geschreven.
1: Ene Chris Vermazen betoogt in het KN dat het verlaten van de kerk niet primair te wijten is aan slechte of veranderde liturgie, maar aan een diepere verschuiving in cultuur en kerkelijk handelen. De kernopdracht van de kerk is volgens Vaticaan II missionering. Christus bekendmaken aan de wereld. Een taak van het hele volk van God en niet alleen van de priesters. Vermazen stelt dat veel gelovigen de kerk verlieten omdat zij de inhoud van het geloof niet meer begrepen en omdat het kerkelijk leven loskwam te staan van het dagelijks bestaan. De liturgie mag daarom geen afgesloten wereld voor ingewijden worden. Hij waarschuwt voor klerikalisme en pleit voor een herwaardering van de leek, wiens ambt en verantwoordelijkheid na Vaticaan II onvoldoende tot ontplooiing kwamen. Daardoor gingen betrokkenheid, charismata en sensus fidei verloren. Ik geloof daar geen in ene fluit van.
0: Nee?
1: Nee, totaal niet.
0: Wat denkt u dan?
1: Ik denk dat mensen de kerk verlieten, dat heb ik zo zelf meegemaakt, in grote getalen. En dat is met name door de liturgie gebeurd. Want daar hadden de mensen het meest mee te maken. Hè? De rest, dat werd in theologenblaadjes geschreven en weet ik wat dan. Hoe kwamen de mensen met het concilie in aanraking? Via de liturgie. En in de liturgie, die heel slecht werd ingevoerd overigens, zagen mensen dat ineens alles wat van tevoren heilig was, niet meer heilig bleek te zijn. He, iedereen liep over het priesterkoor. He, want ik bedoel, het was geen klerikalisering. Ja, klerikalisering van de leek was het eigenlijk. Want alle leken die deden voor alles mee op het priesterkoor. En weet ik wat allemaal. En ze lazen voor en ze preekten. En ze preekten in een dialoog. En de gewone mensen haakten allemaal af. Gingen weg. Ik heb zoveel mensen in het begin dat ik priester was gehoord. Ik ben uit de kerk weggebleven. Omdat ze me iets wijs gemaakt hebben. En wijsgemaakt betekende van het blijkt allemaal niet waar te zijn. Het is allemaal anders. Wij dachten dat het heilig was. We mochten de hostie niet aanraken. En ineens iedereen. Hè? Het altaar was heilig. En nu ligt het vol rotzooi. De heilige vaten waren heilig. En nou hebben ze gewoon een broodmandje. Dus het stelt allemaal geen moer voor. Dat is een van de belangrijkste redenen dat de kerk leeg liep. Ze liepen leeg na de liturgievernieuwing. In grote getalen heb ik meegemaakt.
0: Maar kunt u niet zeggen dat het is een en?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben nog niet uitgepraat.
0: Ja, ja. Oh, oké. Okay.
1: Dat is een directe aanleiding. En dan is natuurlijk die secularisatie en de veranderingen in de maatschappij die juist in de jaren 60 doorbraken, die breken ook door in de kerk. De kerk leeft niet buiten de samenleving. Dus de mondigheid van de leek. Zich afvragen van is het allemaal wel waar? Vraagtekens stellen achter de bevoegdheid van de pastoren, van de bisschop en van de paus. Dat gebeurde natuurlijk, want het gebeurde ook achter de burgemeester en de regering en noem maar op. De hele secularisatie, dus de verlichting, die niet zomaar in wonderen geloofde en in mysterie enzovoort, maar alles rationeel. Nou, dat breekt ook in de jaren 60 allemaal met geweld door. Dus dat speelt ook mee. Maar wat hier gezegd wordt, de inhoud van het geloof niet meer begrepen. En omdat de kerk weer los kwam te staan van het laagste bestaan. Nee, men koos tegen het geloof. Het geloof was een belemmering. De moraal was een belemmering. Want volgens de moraal mocht je niet alles doen. En die jaren 60 was vrij, be happy. Hè? Doe wat je wilt. En de kerk die zei nee, dat waren wel priesters die zeiden dat kon. En die kregen dan ook mensen achter zich aan. Maar dat duurde niet heel lang. Want de mensen die dan het geloof verlieten en in die vrije kerken terecht, dat duurde een paar jaar en dan waren ze echt eruit. Dat was een voorstadium om de kerk te verlaten. Mm-hmm. Dat zie je overal in die moderne kerkgemeenschappen. Hè, zoals studentenecclesia's en zo. Mm-hmm. Nou, dat wel liep op een gegeven moment met
0: volgens mij bestaat er nog een.
1: Jawel, er zijn natuurlijk nog hardnekkige. Maar, maar er waren vroeger hele grote dingen, maar dat was bijna niks meer.
0: Nee, nu zijn er niet.
1: Stelt helemaal niks voor.
0: Nee.
1: Het is nog vrijzinniger dan het toen was.
0: Ja.
1: Dus ja. Ik denk dat het een heel complexe oorzaak is. Maar en ja. Klerikalisme. Wat is klerikalisme? Hier staat het ambt van de leek. Heeft het Vaticaan II het over het ambt van de leek gehad? Nog nooit van zijn leven.
0: Maar dat bestaat niet.
1: Nee, dat bestaat helemaal niet.
0: Ambt.
1: De taak van de leek is namelijk om het evangelie te brengen in de wereld. Om de arbeid te heiligen.
0: Ja.
1: Om de maatschappij te heiligen.
0: Door het leven volgens
1: door het leven te leven. Door het gezin te leven zoals het christendom. Maar niet door de plaats van de priester. Dat hebben ze gedaan, het concilie. Ze gingen op de plaats van de pastoor zitten.
0: Ja.
1: Liefst op priesterkoor. Maar dat is klerikalisering van de leek.
0: Maar dat hoor je ook vandaag. Hè? Bijvoorbeeld bij de missionaire project. Dat wij als leken moeten onze taak nemen als missionarissen in de wereld.
1: Dat is onzin. Je moet gewoon de taak als leek vervullen. En dan zijn er enkele.
0: Mm-hmm.
1: Die waren er vroeger ook. Zusters en broeders enzovoort. Die in de missie gingen werken.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik in onze samenleving zouden ook moeten. Het zou goed zijn dat wij daarbij weer religieuzen hadden. Leken religieuzen. Die zich bekommeren om de mensen aan de rand van de samenleving.
0: Wat is een leken religieus?
1: Dus geen priesters. Hè? Dus
0: okay.
1: Religieuze. Okay. Religieuzen heb je leken en clerici.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel in dit geval dus leken religieus. Dus
0: ja,
1: al die nonnencongregaties en broederscongregaties.
0: Ja.
1: Die zich inzetten voor in de tijd voor de ziekenzorg en voor de scholen enzovoort. Nou, die zouden heel hard nodig zijn. We hadden eigenlijk weer onderwijscongregaties nodig. Die katholiek onderwijs gaven. Dat hebben we allemaal opgegeven. Maar dat was missionering.
0: Dan kun je bijvoorbeeld nu als bijvoorbeeld leraar op een school. Is dat niet missionair?
1: Dat kan wel, maar je zult dat moeten institutionaliseren. Want als enige op een school lukt dat gewoon niet. Dan krijg je alles tegen je.
0: Nee.
1: Dus je moet een katholieke school hebben. En niet die katholieke scholen die er nou zijn. Je moet gewoon nieuwe katholieke scholen kunnen stichten. En dat moet je met een groep doen. Die erachter staan en die ook helemaal. Ja, dat is mogelijk geen kleinigheid. Ze praten allemaal over missionaire kerk. Ik vind dat een beetje,
0: ja.
1: Een beetje goedkoop, vind ik het eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Het klinkt allemaal mooi, maar wat betekent in de praktijk?
0: Dat je bijvoorbeeld bij de Alpha-cursus er bent als leider. Dat je, weet ik veel, aan mensen op je werk.
1: Oh, dat heet nou eens. Vroeger hadden we dat gewoon, noemden we dat gewoon medewerkers in de progie.
0: Ja, of je op je werk gaat vertellen over de kerk, dat je katholiek bent. Mensen vragen om naar de kerk te komen. Dat
1: ja,
0: soort dingen.
1: Maar dat zijn een paar mensen die dat kunnen. Het merendeel van de mensen kan dat niet. Die voelen zich niet. Als je dat te veel gaat zeggen, dan voelen ze zich allemaal tekortschieten, want dat kunnen ze niet.
0: Ja, maar daarom willen ze dat de mensen toe te rusten om dat te kunnen.
1: Ze moeten het kunnen.
0: Oké. Okay.
1: Niet iedereen is in staat om, kijk, wel het geloof voor te leven en te doen, maar daar allemaal verhalen over te houden en mensen aan te spreken. En weer, ja, zeg, hey, we zijn geen mormonen of geen Jehovah's getuigen. Dat is mooi als je dat kunt, dat is goed. Maar om dat als ideaal voor te houden, iedereen dat moet doen, dat is onzin.
0: Ja.
1: Dat is een speciale taak in de kerk. Dat zijn missionarissen. En het kunnen leken zijn, het kunnen priesters zijn, het kunnen religieuzen, het kan alles. Maar dat is geen taak voor iedereen, dat is gewoon onzin. Dat wij als parochie missionair zijn in die zin dat we ons niet richten naar binnen alleen, maar ook naar buiten proberen mensen erbij te krijgen, dat wel.
0: Ja.
1: Proberen dingen te organiseren waardoor je de interesse wekt van buitenstaanders. En nog belangrijker, dat je mensen die komen, dat je die opvangt. Dat het niet zo is dat er een paar oude mensen in die kerk zitten en als er een jongen komt, dat ze allemaal heel verbaasd aankijken, wat komt hij hier doen? Of hij gedraagt zich anders, oei, wat hebben we nou toch mee te maken? Of een koor in een prochie, dat ondertussen een beetje vergrijst is. En als er dan jongeren zijn die daar eventueel bij zouden kunnen, Ja, maar wij repeteren voor het smiddags, want dat is altijd. Want dat, ja. Nee, we gaan niet s'avonds. Nou ja, dat noem ik niet missionair.
0: Ja, dat is niet missionair. Ja.
1: Nee.
0: Nee, dan moet je gewoon s'avonds repeteren.
1: Juist, als je iets meer. Ja, maar dat soort normale dingen hebben. Ze hebben allemaal mooie verhalen over missionair.
0: Ja, ik
1: nee,
0: zag,
1: dit soort gewone dingen.
0: Bij een parochie dat ze les Hebreeuws gaven, dacht ik, oh, wat dat is wel leuk. Dat zou ik interessant vinden. Maar ja, het was op de woensdagochtend.
1: Ja, wie kan dan op de woensdagochtend Hebreeuws leren?
0: Ik niet.
1: Bovendien is er een prochie iemand die Hebreeuws kan geven?
0: Ja, het is in Tilburg en daar zijn er iets van de universiteiten. In ieder geval, dat is er wel.
1: Als ik beter opgelet had, had ik er beter bijgehouden. Had ik het misschien ook wel gekund. Ik heb 2 jaar Hebreeuws gehad.
0: Oh.
1: Dus met een Grieks-Hebreeuws ermee. Latijns-Hebreeuws gaan mee.
0: Ja, Grieks zou ik ook willen. Maar ja, het is, als er iets is, dan is het woensdagochtend.
1: Grieks zou ik wel willen geven, maar dan blijf ik dus, als ik het ga geven, blijf ik de studenten een les voor. Mm-hmm. Want het zit mij allemaal wel in mijn hoofd, maar ik heb er al lang niks mee gedaan. Latijn is makkelijker. Aha,
0: aha. Nou, in ieder geval.
1: Goed. Niet het volk heeft de kerk verlaten, maar de kerk heeft het volk verlaten. Ja. De kerk is naar zichzelf verwijzend geworden. Klerikaal, losgekoppeld. Niet langer evangeliseerd, maar moralistisch.
0: Ja, maar de kerk moet moralistisch zijn.
1: De kerk moet moralistisch zijn. Dat is de enige taak in de kerk van de wereld. De wereld kijkt naar de kerk vanwege de moraal.
0: Je moet profetisch zijn.
1: Juist. Ja. Ze hebben het dan wel over profetisch zijn. Het oude, dat klinkt wel goed.
0: Ja.
1: Maar ze zeggen, de profeten waren alleen maar moralistisch. Oeh,
0: maar kijk naar
1: moralistisch mag niet.
0: Johannes de Doper.
1: Nou.
0: Die vertelde aan Herodes dat hij niet met de vrouw van zijn broer mocht.
1: Nou, en als ik dat doe, in de prochie bewijs, ben niet missionair. Want het stoot mensen af. Dat zeggen ze dan. Dus dit is zo'n onzin. Kijk, een karikatuur van de kerk. Dat de kerk natuurlijk is het zo dat de kerk in vroegere jaren erg klerikalistisch was. Dat alles op de kleren. We hadden natuurlijk heel veel kleren. En dat daar het meeste werk op neerkwam. Maar dat klerikalisme is al voor een groot stuk verdwenen. Door het feit dat we veel minder priesters hebben. En die priesters wel beroep moeten doen op de leken.
0: Mm.
1: Maar nu krijgen we een omgekeerde zaak. Dat de leken vaak de priesters een plaats niet meer gunnen. Dat zij het in de plaats van de priester gaan bepalen. Ik bedoel, dan heb ik weer het voorbeeld van de koren. Als de pastoor een persoonlijke liturgie wil en met het koor gaat praten en zegt, we moeten toch de antwoordpsalm bidden, mm-hmm, of zingen.
0: Mm-hmm.
1: Dan zeggen we, wat doen we geen psalm, dat vinden wij niet leuk.
0: Ja, ze zingen een liedje.
1: Zingen we een liedje. Ja, maar daar gaat het toch niet over. Jij moet toch doen als koor wat voor die liturgie van belang is en niet wat je zelf leuk vindt.
0: Ja.
1: En als je op het verkeerde spoor zit, maar dat is zo moeilijk. En de pastoor, wij doen het. De pastoor heeft niks te zeggen. Wij praten ook mee.
0: Ja.
1: Nee, de pastoor is de verantwoordelijke. En dat betekent wel dat de pastoor met verstand moet leiden. Dat gebeurt ook niet altijd. Maar hij is wel de leider en de verantwoordelijke.
0: Ja.
1: En niet de leken. Dat is net, ja, dat is zo in de structuur van de kerk. Van oudsher. Vanaf het begin. En daarom is het ook zo raar dat Paus Franciscus, zuster Brambrilla, als prefect van de Godzilla, van de religieuze heeft benoemd. Dat kan helemaal niet. Een non, een leek, die de basis is van alle religieuze paters en weet ik wat dan. Kan toch helemaal niet? Hartstikke tegen het concilie, hè?
0: Hoe dan? Oh. Je moet de verhalen opnieuw beginnen.
1: Maar dus ik heb het al een paar keer gezegd.
0: Ja, dus de
1: leidingsvolmacht
0: de
1: in de kerk.
0: Clerici.
1: Die is gekoppeld aan de wijding.
0: Ja.
1: En los van de wijding is er geen. Het is heel logisch. Wie leidt de kerk? Christus.
0: Christus.
1: En Christus is aanwezig in de kerk via het sacrament van de wijding.
0: Ja.
1: En dus de bisschoppen zijn de leiders.
0: Ja.
1: En die delen gedeelte van die leiding aan de priesters.
0: Ja.
1: En dus als er leiding gegeven moet worden in de kerk, als er pastoors is,
0: ja,
1: de pastoor kan alleen maar een priester zijn.
0: Ja.
1: Maar daar beginnen ze ook, want ze vinden toch dat vrouwen meer macht moeten hebben.
0: Maar je hebt ook vrouwenkloosters. Een warm vrouw, ja, leiding
1: dat,
0: geeft.
1: Dat is
0: dan?
1: Geen sacra potestas. Dat is geen heilige geleid. Dat is een organisatorisch gebeuren.
0: En kun je niet zeggen dat zo'n zuster die baas is over alles.
1: Die heeft geen heilige macht. Dat is gewoon organisatorisch.
0: Maar ze mag wel in haar eigen klooster wel baas zijn.
1: Kijk, het gaat over... Als de priesters in zitten, zal ik maar zeggen, in die kloosters, dan is het ook weer, moet eigenlijk alweer een overste, moet eigenlijk een priester zijn.
0: Maar dat is een vrouwenklooster, dus dan kunnen ze dat niet doen.
1: Nee, ja, maar die vrouwen die hebben ook geen...
0: Er is een biechtvader ook geen vaak, maar...
1: Die hebben geen sacra potestas.
0: Oké.
1: Dat is hetzelfde als een vereniging, een katholieke vereniging. Daar kan een leek voorzitter van zijn, enzovoorts allemaal. Dus dat kan goed, dat hoeft geen priester te zijn. Maar dat heeft niks met de sacra potestas te maken, met verenigingsrechten.
0: Want dat is zoiets als de wijding van de abt, van de abdis. Bestaat dat niet?
1: Ja, dat bestaat, maar dat is een sacramentale.
0: Oké.
1: Okay. Dus net hetzelfde als het wijden van een rooskrans.
0: Ja, dat is wel toch iets anders.
1: Nee, dat is het. Het is eigenlijk hetzelfde. Het is geen sacrament, het is sacramentaal.
0: Dus
1: het verleent verder geen volmacht. Een abt wordt gekozen. En die is vanaf dat moment die gekozen en aanvaardt, is die abt. En dan wordt hij naar de hand, misschien een maand of twee maanden naar de hand, dan wordt hij gezegend. Wijding heet, maar zegening heet dat. Maar die zegening voegt niks toe, als alleen Gods genade gaat afsmeken, maar aan bevoegdheid helemaal niks.
0: Nou, je mag wel vertrouwen dat Gods genade wel daarop komen.
1: Ja, maar om nou een paus te noemen, de paus, als die gekozen wordt, ja, en hij is geen bisschop, moet hij terstond in het... conclaaf, bisschop gewijd worden, nog voordat hij aan de gelovigen wordt voorgesteld. Mm. Omdat namelijk zijn pausschap ten zeerste te maken heeft met die bisschopswijding. Mm. En dat het niet alleen een kwestie van bestuursmacht is los van de wijding.
0: Ja. Nou.
1: Maar het is in het verleden wel anders geweest. In de middeleeuwen hebben wij leken bisschoppen gehad die dan voor de wijding en zo gebruik maakten van
0: stelt u maar
1: van
0: voor,
1: wijbis.
0: Een leken bisschop.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een misvorming van de kerk. Ja. In het oosten ook nooit gebeurd.
0: Nee, dat niet.
1: Dus dat moet ook niet kunnen. En het concilie heeft daarmee afgerekend en gezegd, dat mag nooit meer voorkomen. En wie gaat het weer invoeren? Paus Franciscus.
0: Ja, ik denk leken.
1: Of vanwege feminisme, hè? Feminisme is geen katholieke deugd. Dat is een
0: ondeugd.
1: Ja, een wereldse ondeugd. Het feminisme zoals het beleefd wordt.
0: Ja, ja.
1: Dan wordt de kerk binnengehaald en daar wordt aan opgeofferd. Dus de binding tussen ambt en dingen. Dus ja, ik zag vanmorgen op internet dat bisschop Athanasius Schneider zich uitgesproken heeft.
0: Ach, en dat heb ik ook gelezen. Ja.
1: Ah ja, zich uitgesproken heeft tegen, ik moest vanmorgen eraan denken, tegen vrouwelijke lectoren en tegen vrouwelijke missionaris. En ja, ik denk dat hij gelijk heeft. Oh. Komt dat in het oosten voor?
0: Ja.
1: Vrouwen ook?
0: Zeker, dat kan. Zoals kinderen. En zeker een klooster, dan leest altijd een van de zusters voor. Nee, het is niet. Het is
1: maar in
0: ongewoon.
1: De kerk?
0: In de kerk, ja. Het is ongewoon, maar het gebeurt wel.
1: Het is ongewoon.
0: Vaak geen getrouwde vrouw, dus dat wel niet. Dat is vergeten dat je getrouwd bent, dan hoor je niet meer. Maar nee, het kan gebeuren.
1: In ieder geval, in het Westen is het de oude traditie. Het waren vroeger de lagere wijdingen, dit soort dingen. Die allemaal iets te maken hadden met het priesterschap. Al wat er op priesterschap gebeurt, is gerelateerd aan het priesterschap. En
0: ja,
1: hij
0: maar
1: zegt
0: het lezen van een eerste lezing gebeurt niet op het altaar. Het is buiten, ook in het oosten, er wordt buiten het altaar gelegd.
1: Ja, maar dit is niet buiten, het is op priesterkoor.
0: Ja, maar dat zou eigenlijk anders moeten. Het altaar is niet goed. Eigenlijk moet het een beetje buiten zijn. Maar ja.
1: Bij ons is het eigenlijk altijd geweest in het Westen dat dus het mannen deed die gewijd waren. En het had dus het was een stapje naar het priesterschap. En nog erger geldt dat voor altaardienaren. Hebben ze die in het oosten ook, vrouwen?
0: Nee, want dat gebeurt wel. Het dienen van de priester is wel in het altaar.
1: Juist. En dat toen dus mannen, omdat het gerelateerd is aan het ambt, wat alleen aan de mannen is voorbehouden. En hij zegt ook, en dat hebben we ook kunnen constateren, als je vrouwelijke missionaris hebt, missionetters, dan gaan die jongens afhaken.
0: Ja,
1: op een bepaalde
0: maar
1: leeftijd.
0: Ik las ook op internet wel een goede opmerking. Moet een bisschop zich hier mee bemoeien? Ik bedoel, het is een gedane zaak. Dus, dat is,
1: nou, dat is niet helemaal een gedane zaak. Je denkt wat iets, als iets 20 jaar bestaat dat een gedane zaak is.
0: Dat is een klein dingetje. Dus
1: ja,
0: dat,
1: maar het heeft natuurlijk
0: moet je
1: kleine
0: dat doen?
1: Dingetjes hebben.
0: Ja.
1: Grote betekenissen. Het zijn symbolische en grote betekenissen. Hij zegt, daar begint wat eindigt in de vrouwelijke bisschop in dingen. Dus
0: dat is een beetje overdreven. Hij heeft ook een paar andere opmerkingen. Zo. Hij heeft een nieuwe documentaire en zo aan me gezien. Ik vind het een beetje overdreven.
1: Ja, het opent mijn ogen.
0: Ja,
1: ik verdedig het nog niet meteen, maar ik begrijp het wel.
0: Dus denk ik, dat zijn bijzaken allemaal.
1: Het zijn geen bijzaken.
0: Groot, jawel.
1: Ben geen bijzaken. Als ik nu zeg,
0: ja.
1: Franciscus heeft het nog verder gedaan. We hadden natuurlijk sinds 72 of zoiets geen lagere wijdingen meer. Maar dus lector en acolyt waren aanstellingen. Maar die waren beperkt tot mannen.
0: Mm-hmm.
1: Je zag dus nog steeds dat het iets met de wijding te maken had. Althans, ja. Dat het daar... Nou, daar werden ze ook niet veel aangesteld. Want je mocht gewoon iemand zonder aanstelling laten lezen. En dan mocht je wel vrouwen laten lezen. Maar aanstellen mocht niet. Nou heeft Franciscus natuurlijk in zijn feministische bui... heeft die vrouwen... kunnen al aangesteld worden tot lector en acolyt.
0: Ja.
1: Dat betekent, weet je wat dat betekent?
0: Nee.
1: Want acolyten, die mogen, als er geen subdiaken is, in een oude mis, mogen subdiaken zijn. Dus met een dalmatiek. En dan krijg je dus...
0: Een vrouw als die
1: als subdiaken zou mogen zijn. Als je dat dus doet, dat is nog niet gebeurd en dat willen ze natuurlijk ook niet. Maar officieel zou het kunnen. En dan zie je dus dat het geen kleinigheid is.
0: Ja, maar dan heeft de paus Franciscus niet aan de oude liturgie gedacht.
1: Nee, maar paus Franciscus heeft nergens aan gedacht. Alleen aan rare feministen heeft hij gedacht. Maar aan de logische consequentie van theologische gedachten en liturgie, die heeft hij niet gedacht. Maar dat is dom. Net als jij dat niet doet.
0: Jawel.
1: Nee, jij deed het ook niet. Ik heb dit voorbeeld moeten geven voordat het eigenlijk het kwartje valt.
0: Oké.
1: Goed.
0: Nou, je hebt de helft van de vrouwen, denk ik, boos gemaakt. Maar...
1: Ja, maar wie maakt vrouwen tegenwoordig meteen boos?
0: De vraag
1: vrouwen,
0: is...
1: Ja, maar vrouwen, katholieke vrouwen moeten dus afleren feministisch te zijn.
0: Nee.
1: Wij waarderen vrouwen enorm.
0: Kijk,
1: dan moet ik het bij, vooral in de keuken zijn. Nee, is helemaal niet waar. En vrouwen in de kerk doen een heleboel goede dingen.
0: Ja, dan moeten ze blijven doen.
1: Tuurlijk moeten ze blijven
0: want
1: doen.
0: Want vaak is het zo dat mannen zich niet aanmelden als lector.
1: Ja, maar
0: zo.
1: Aanmelden. Je moet je ook niet aanmelden. Je moet je gewoon vragen.
0: Ja, dan ga je vragen.
1: De mensen die je aanmelden zijn meestal niet geschikt.
0: Aha.
1: Want als ze zich aanmelden en je kunt ze niet verstaan, dan raken ze ook niet meer kwijt.
0: Nou ja.
1: Die vrouw wordt helemaal wild als je zegt, we kunnen je niet verstaan.
0: Ja.
1: Ik weet uit ervaring.
0: Nee.
1: Goed. Ik geloof dat dit voldoende is. We gaan verder. Il Giornale publiceerde de uitgelekte tekst uit consistorie. Dat krijg ik weer. Ja, dat hebben we gehad volgens mij, of niet? De eenheid van de kerk wordt niet bereikt door de verdeeldheid te bevriezen. Dus daarom... Ja, fijn, we zien dat wel. Prima. Er zijn nog andere dingen binnengekomen. Krijg hier.
0: Ja, en je hebt toch nog een telefoonvragen? Oh.
1: Ja, maar ik maak eerst die blaadjes op.
0: Ja.
1: Zulk en pastorale wijze worden behandeld. Dat is mooi. Graag enkele vragen. In de eerste plaats zou ik willen vragen naar uw visie op de priesterbroederschap Sint Pius X. Ik ken verschillende jongeren die er regelmatig hun missen bijwonen. Tegelijkertijd merk ik dat onder leken die zich met deze gemeenschap verbonden voelen, soms opvattingen circuleren die afwijken wat men doorgaans binnen de kerk hoort. Dit roept bij mij vragen op om de kerkelijke status van Pius X, de geldigheid en de oorlog van het sacrament en de bijzondere vraag of het voor een katholiek geoorloofd is een missen bij te wonen dan wel of dat men het beter kan mijden. Nou, daar worden een paar dingen door elkaar gehaald, denk ik. Op de eerste plaats, de geldigheid van de sacramenten is onbetwijfeld. Dus ze zijn gewoon geldig. Ik heb hele lelijke dingen gezegd over Paus Franciscus. Maar hij heeft ongemerkt een paar goede dingen gedaan. Namelijk de Pius X broeders de bevoegdheid gegeven om biecht te worden. En zijn huwelijk te sluiten. In een gewone parochiekerk, als de pastoor ter plaatse delegeert, mag dat. Dus het verbod om daar naar de kerk te gaan is nooit gezegd. Dus je mag daar naar de kerk. Je kunt daar beter naar de kerk dan in sommige modernistische parochies.
0: Maar de vraag was of je je zondagsplicht daar vervult.
1: Ja.
0: Maar ik denk van wel.
1: Zondagsplicht vervul je in iedere kerk wat een gewone katholieke mis is. Nou, daar hebben we een katholieke mis.
0: Volgens mij dat ging.
1: Nee, dat is zo. Dat staat in de codex. Kun je in alle... Vroeger werd er wel gezegd dat je gewoon zondagsplicht niet kon vervullen in een klooster bij nonnen in de mis, zondags.
0: Waarom niet?
1: Nee, dat kon niet. Moest je in de parochiekerk doen. Dat is helemaal niet meer zo. Het is gewoon zo. In iedere katholieke misviering kun je zondagsplicht
0: maar
1: vervullen.
0: Maar als het een schismatisch is?
1: Is niet schismatisch. Iedere keer roepen ze schismatisch. Niemand noemt het schismatisch.
0: Ja, ze zijn ook
1: ze zijn onregelmatig.
0: Dat is onregelmatig.
1: Onregelmatig, ja. Maar er zijn zoveel mensen onregelmatig.
0: Ja.
1: Nou, dus dat vind ik niet zo'n probleem. Wel is een probleem dat, en daar heeft de kerk zelf schuld aan, door ontoegeeflijk te zijn in het verleden, zegt Paus Franciscus, maakt er een goede uitzondering op, maar Johannes Paulus II bijvoorbeeld heeft een harde lijn gevoerd en voor een stuk ook Pius X buiten gedreven. Door ze te drijven naar die bisschopswijding die ze eigenlijk niet wilden, zonder verlof van Rome, maar dat kon niet anders. Hun eigen bestaan werd bedreigd. Traditionele liturgie werd bedreigd als ze die bisschoppen niet wijden. Dus ze vonden dat een geestelijke noodzaak. Als de paus zich daar een beetje rekkelijker had opgesteld, en naderhand ook kardinaal Müller, mm-hmm, en met name van die ex-absurde eis dat ze ieder lettertje van Vaticaan II moesten onderschrijven. Waarom zou je niet dogmatisch bedoeld concilie moeten onderschrijven? Tenzij op punten die aansluiten bij dit. Dat doen ze ook. Aansluiten bij de, maar ze hebben bepaalde dingen waar ze vraagtekens bij zetten. Dat zijn bij Nostra Aetatis, bij de godsdienstvrijheid enzovoorts allemaal. En daar zetten ze terechte vraagtekens bij. Althans, dat zou wat beter uitgelegd moeten worden enzovoorts allemaal. En de ecumene betekent, en over de missioneringen, het feit dat er nergens meer gemissioneerd wordt, heeft met het concilie te maken. Hè? Met de uitspraak van, want ze zeggen, iedereen komt in, Franciscus ook. Iedereen die geloof leidt wel tot de hemel. Dus daar zetten zij vraagtekens bij en daar hebben ze groot gelijk in. En dat mag van mij ook. Om ze daardoor de toegang tot de kerk te ontzeggen. Als je ze buiten zet, dan betekent dat, of minder buiten zet, dat je veel meer tegenstand krijgt. En dan worden tegenkantingen worden verscherpt, meer dan nodig is. Dus ik vind de schuld van de katholieke kerk ten aanzien van Pius X is ook groot. Als ze wat rekkelijker waren geweest, zoals ze wel zijn geweest ten aanzien van de modernisten, dan was het beter geweest met Pius X.
0: Ja, maar de modernisten hebben geen bisschoppen gewijd met eigen.
1: Nee, die hebben geen bisschoppen nodig.
0: Ja, maar dat is het verschil. Want
1: ja,
0: anders,
1: zeker. Maar dan zou je toch je verstand moeten gebruiken? Ja. Is het dan zo erg om bisschoppen te wijden die gewoon katholiek willen zijn, voor de paus bidden en weet ik wat allemaal? En ze hebben gesmeekt om bisschoppen.
0: Het is ongehoorzaam. Het is wel zwaar ongehoorzaam.
1: Ongehoorzaamheid als je zegt 200 jaar geleden vroeger aan niemand in Rome de dingen. Dat deed ze zelf.
0: Zegt, ja, maar als de paus zegt, doe dat niet. Expres. Ja. En die doet het toch. Ja.
1: Ze hebben daar hele plausibele redenen voor. Ja, namelijk dat hun beweging, en dat de oude mis nog bestaat, is dankzij dat. Hè? Want omdat Pius X bleef bestaan, is Petersbroederschap opgericht.
0: Ja.
1: Nou ja, die wel voor Vaticaan II waren. Tenminste, dat zeggen ze. Dat moeten ze ook blijven zeggen. Ik zou op Pius X zou ik het ook allemaal gewoon zeggen. Want Lefebvre heeft ook alles ondertekend, hoor. Maar die was het niet overal mee eens, maar die heeft wel alles ondertekend. Nou, doe dat dan. Dat is veel verstandiger. Maar je krijgt nu binnen de Pius X zijn er natuurlijk hele harde rouwdouwers die daartegen zijn. Dus de eenheid wordt in die zin steeds moeilijker. Maar dat ligt niet alleen aan Pius X, dat ligt ook aan de kerk. Ja. En ik denk dat een paus met die mensen moet praten en niet moet zeggen dat ze het over alle punten van Vaticaan. Voor de meeste jongeren is Vaticaan II net zo lang geleden als het Concilie van Trente. Hè?
0: Ja.
1: En het Concilie van Trente is een dogmatisch concilie. Hm. Vaticaan II niet. Om te zeggen, als je Vaticaan II niet helemaal aanvaardt, dat je dan een ketter bent, is onzin. Het ligt er nou wat je voorbij. Als je de gewone katholieke dingen voorbij, maar die nieuwe wetsigheden, of je die allemaal moet aanvaarden, is maar onzin.
0: Ja, het ging over de ecumene nog een paar punten.
1: Ja, daar hebben ze moeite mee. Dat begrijp ik heel goed.
0: Ja. We hebben trouwens nog maar 1 minuut.
1: Ja. Hoe bedient een katholiek te kijken naar dieren in het bijzonder wat betreft de vraag of dieren een ziel? Dieren hebben geen ziel, alsjeblieft. Dieren, we moeten netjes zijn voor de dieren. Als we honger hebben, moeten we ze slachten, maar dat moeten we ook netjes doen. Dat mag allemaal, dat is allemaal onzin. Die weken onzin allemaal. Als we een hond hebben, moeten we daar goed voor zijn.
0: Ja.
1: Maar we moeten niet net doen of dieren mensen zijn. Dat doen mensen tegenwoordig. Dat is gewoon decadent.
0: En ze gaan niet naar de hemel als ze...
1: Nee, ja, weet ik het. Dan weet ik nieuwe hemel en nieuwe aarde. Misschien zit er ergens in een hoekje nog een beestje, maar dat weet ik niet.
0: Gelooft u in de dierenhemel?
1: Nee. Maar ik weet daar allemaal niet zo heel veel van. Daar is ook weinig van geopenbaard.
0: Ja, maar als je zegt een hond heeft geen ziel, dan kan die ook niet.
1: Nee. Dus die heeft geen eeuwig leven.
0: Nee.
1: Ja? Goed. Dan moet ik ophouden, want ik heb nog hier een hele vraag over.
0: Je hebt er nog 10 seconden, dus dan,
1: nee, dat gaat niet
0: dan
1: meer.
0: Moet ik aan het stoppen.
1: We gaan stoppen.
0: Beste luisteraar, dat is...
1: Deze moet je bewaren.
0: Ja, die ga ik bewaren allemaal. En de vragen die op de app zijn gekomen, die komen over een week, als het goed is, aan bod.
1: Ja, als de sneeuw die komt. Oh ja, dan kan het nog.
0: Ik ga via de telefoon, maar ja. Nou, beste luisteraars, het is einde van het programma De Club van Job. Het programma De Club van Job is trouwens ook op Spotify te vinden, sinds niet heel lang geleden. En ook op Apple Podcasts. Dus als je een iPhone hebt, dan kun je naar De Club van Job luisteren overal.
1: En hier er zijn allemaal statieven voor camera's. Maar of wij dan ook in de camera komen, dat weet ik
0: wel.
1: Niet. Dan moet ik mijn haren voor het goed kammen. Nou, maakt het niet uit.
0: Sowieso, maar. Ja. Nou, tot horens.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 8 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Dominicus, stichter eerst van Dominicanessen en later van Dominicanen. Een leven dat anders is gelopen dan menselijke verwachtingen konden bedenken. In zijn dorp een toren, alleen, hoog. Hoog genoeg om heel het dorp een gevoel van veiligheid te verschaffen. En in die toren een familie van een soort gekozen burgemeesters. De familie van Dominicus, bestemd om de eerste te zijn. Ook in de studie was hij nummer 1. Naar Rome toe. Mag ik naar de heidenen? Nee, we hebben je hier veel te hard nodig. Op de terugweg door Zuid-Frankrijk een ketters geworden streek. Hier trof hij zijn heidenen aan. Hij begon te preken, op zijn eigen manier. Blootvoets en met zijn doorwonde voeten preekte hij minstens zo overtuigend als met zijn mond. Ja, maar hij was toch stichter? Inderdaad, zo is hij bekend en terecht. Hoe ging dat dan in feite? Eerst stichtte hij de Dominicanessen, de meisjes die zich uit de ketterij hadden bekeerd, en daarna de Dominicanen. En dat ging zo. Hij maakte deel uit van een team van priesters onder leiding van de abt van Citeaux, de hoofdabt van alle Cisterciënsers, de abt primaat, aan wie de paus de zending had gegeven om de ketterij te bestrijden. Maar op een gegeven ogenblik bleef die zending in de lucht hangen, want de bisschop van Dominicus was naar zijn bisdom teruggereisd om nieuwe priesters te halen. De bisschop stierf en toen stond Dominicus er alleen voor. Dat werd het begin van de orde der Dominicanen. Dominicus vatte het geniale plan op de dwaalleraren na te volgen door apostolische zwerfpredikanten in armoe en volksheid. Hij wilde tegelijkertijd goedmaken wat de eenvoudige zielzorgklerus verzuimd had door te weinig onderrichting. In 1215, begin van de Dominicanerorde. Dat kan er gebeuren als mensen niet hun eigen leven zelf in handen nemen, maar zich laten leiden door de wil van God. Op zaterdag in de 18e week door het jaar luidt het inleidingsgebed. De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red uw volk, zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en een gids. De psalm spreekt over God als over de kracht van zijn volk. Hij waakt, hij redt, hij zegent, hij leidt, hij gidst. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd toen Jezus en zijn leerlingen bij het volk gekomen waren, kwam een man naar hem toe, wierp zich op de knieën voor hem neer en sprak: Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij lijdt aan vallende ziekte en is er slecht aan toe. Dikwijls valt hij in het water en in het vuur. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar die waren niet bij machte hem te genezen. Jezus gaf ten antwoord: O ongelovige en verworden geslacht, hoe lang moet ik nog bij u zijn? Hoe lang nog u verdragen? Brengt hem hier bij mij. En onder de dwang van Jezus' woord ging de boze geest uit hem weg. Op hetzelfde ogenblik was de jongen gezond. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen zij hem: waarom hebben wij hem niet uit kunnen drijven? Jezus zei hun: om uw gebrek aan geloof. Voorwaar, ik zeg u, wanneer gij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kunt ge tot deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar, en hij zal zich verplaatsen. Niets zal u onmogelijk zijn. Dit is het woord van God. Eerste geest van laten rusten bij hem. Niet in het gewone doen verder gaan. In het gewone doen zitten koren en onkruid door elkaar.
Bewegingen van de goede en van de slechte geest door elkaar. Ons gewone leven kan vervuld zijn van die verschillende stemmen, vaak luidruchtig. De boze geest is lawaaierig, tumultueus, probeert te overbluffen. De goede geest is stil, zacht. Hij trekt naar binnen toe, naar het hart, het geweten. Daarom aan het begin de geest tot rust laten komen. De geest laten rusten om hem te openen voor het werk van de Heer. Enkele passen voor de plaats waar men gaat bidden, stil blijven staan. Omhoog kijken, zien hoe hij u ziet. Dus in het besef dat men niet alleen bidt. En bidden, dat is niet iets van ons. En dan van ons uit ergens naartoe. Bidden vindt plaats binnen een verhouding die al bestaat. Een verhouding met iemand waarin wij worden opgenomen naar hem toe. En zich dan klein maken in een gebaar. En vervolgens ingaan in het gebed. Liggend, zittend of geknield. In de houding waarin men vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. En dit dan vragen als een genade voor mijn hele leven, dat al mijn bedoelingen, daden, werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus had zich eerst met zijn leerlingen van het volk afgezonderd. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en bracht hen bovenop een hoge berg waar zij alleen waren. Zoiets gebeurt ook met u wanneer u naar de kerk gaat of wanneer u gaat bidden. U zondert u af van de mensen om met Jezus samen te zijn en te zien hoe hij voor u van gedaante verandert, hoe u meer in Jezus gaat zien, hoe u door de buitenkant heen mag dringen in de lichtende binnenkant. Uit de afzondering met Jezus komt de wereld op ons af met heel haar ellende, zoals die bezeten jongen. Zij is er slecht aan toe, die wereld van ons. Een patiënt, meer vallen dan staande blijven. Vallend van de ene kwaal in de andere. De ergste kwaal is dat zij niet weet dat ze ziek is. En dat ze naar heelmeesters gaat, die de kwaal alleen maar verergeren. En dat ze zich niet wendt tot de geneesheer, die er echt iets aan kan doen. Dikwijls vindt zij zelfs bij de mensen van de kerk nog geen uitkomst. Uw leerlingen waren niet bij machte hem te genezen. En nu zegt Jezus, o ongelovig en verworden geslacht, hoe lang nog moet ik bij u zijn? Hoe lang nog u verdragen? Hier staat met even zoveel woorden dat Jezus niet graag bij de mensen is. Het staat er zwart of wit. We moeten dat niet willen wegpraten. Heer, ontferm u over mijn zoon. Hij lijdt aan vallende ziekte en is slechter toe. Dikwijls valt hij in het vuur en in het water. Heer, ontferm u. Blijkbaar kan dat door het geloof. Blijkbaar kan het geloof daartoe dienen. Zoveel van het geloof verwachten, dat ook als iemand er slecht aan toe is, het geloof meer kan dan vuur en water, meer dan dood en verderf. Wees niet bang voor vuur, voor water, voor vallende ziekte. Wees eerder bang voor rijkdom en welvaart. En Mozes drukte dat al uit toen hij de Israëlieten voor de intocht op het hart drukte Gods geboden vast te houden en met al hun kracht aan God liefde te bewijzen, want als zij God zouden vergeten, dan zou het zijn door de grote en prachtige steden. Deuteronomie 6. Het is eerder door welvaart dan door nood dat mensen God gaan vergeten.
Zorg ervoor hem niet te vergeten. Geloven is blijkbaar God niet vergeten. Ja, natuurlijk vergeten we hem wel niet helemaal, maar in het vuur van het gesprek worden we soms meegesleept of worden anderen verteerd door onze manier van spreken. Geloven is God nooit vergeten. En de plaats waar ze dit afspeelde. En het is goed om de fantasie iets te doen te geven. Dat geeft wat rust. En als er niets is om je fantasie voedsel te geven, dan gaat de fantasie zelf op zoek. En dat geeft dan weer onrust. Hier is de berg waar Jezus vandaan kwam. En de vlakte beneden. Met de menigte en de vader met zijn zoon. Leidend aan vallende ziekte. En hoe hij dan ook nog iets griezeligs had. Bezetenheid. Kortom, de ergste vorm van het kwaad. En de leerlingen, leidend aan de geestelijke ziekte van het ongeloof. Vragen om de bijzondere genade, Jezus beter leren kennen, met een innerlijke kennis, Jezus te leren kennen als de man van geloof. Dover weer. Als er iets van Jezus te leren was, dan was het wel zijn geloof. Jezus straalde dat gewoon uit. Niet alleen in het gebed. Als hij bad, dan zag je waaruit hij leefde. Dat kwam dan in het gebed tot bloei. Je zag hoe hij leefde vanuit een middelpunt buiten hemzelf. Iemand uit wie hij leefde, aan wie hij zich gaf, aan wie hij zich toewijdde. Maar hij straalde dat geloof ook uit in het leven buiten het gebed. In het gewone leven van elke dag. Je zag hoe Jezus leefde vanuit het geloof. Hoe hij leefde vanuit een kracht buiten hemzelf. Als mens stuitte hij aan alle kanten op de grenzen van eigen kracht, van zijn eigen leven. En dat eigen leven van Jezus was beperkt, zoals dat het geval is bij iedere mens. En het kwam gewoon niet in hem op om zijn goddelijke kracht te gebruiken om die grenzen te overschrijden. Om een soort supermens te worden met superkracht, een superwapen, een geheim wapen. Daar hebben ze hem wel altijd toe uitgedaagd. Ze hebben geprobeerd hem te verleiden. Kom dan af van dat kruis. Gebruik dat geheime wapen. Tot 3 keer toe heeft de duivel dat ook geprobeerd in de woestijn. Resoluut wees Jezus het van de hand. Nee, ik wil gewoon mens zijn. Ik wil mij helemaal overgeven aan de grenzen van het menselijke bestaan met lijden en dood. En het is een duivelse bekoring om meer te zijn dan mens. Om mens te zijn zonder geloof in God. Want dat liet Jezus overduidelijk aan zijn leerlingen zien, dat Jezus zelf geen gebruik maakte van de macht om zijn menselijke mogelijkheden te overschrijden, maar dat hij leefde vanuit een kracht buiten hem om het binnen de menselijke bestaansvoorwaarden te kunnen volhouden. Er zo erin te kunnen volhouden zonder eraan te gronden te gaan, zonder eraan te bezwijken of zonder opstandig te worden, zonder mismoedig te worden, zonder te verbitteren, zonder erdoor gebroken te worden. Zijn lichaam werd gebroken, maar zijn geest bleef soepel en buigzaam onder de wil van een liefdevolle God in wie hij zijn vertrouwen stelde. Het duurde lang, heel lang, tot voorbij zijn menselijke leven. Het visioen van waaruit hij leefde bleef zijn leven lang uit. Met dat verwachten gaf hij niet op. Want komen doet het beslist. En het komt niet te laat. Bezwijken zal hij niet. En wel bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt. Die leeft uit eigen kracht. Die kracht zal bezwijken.
Jezus is vol van het leven in vertrouwelijkheid met een goede, liefdevolle God. Een God die hij met een kindernaam Abba aansprak. Zelfs op het hoogtepunt van zijn lijden, in de doodsstrijd in de Hof van Olijven, noemde hij zijn vader Abba, vader. Voorwaar, ik zeg u, wanneer gij een geloof bezit, ook al is het klein als een mosterdzaadje, als je van dat geloof maar een kleine hoeveelheid hebt, zo klein als het spreekwoordelijk kleine mosterdzaadje, dan kun je tot een berg zeggen, verplaats je van hier naar daar, en hij zal zich verplaatsen. Dingen waar je als een tegen een berg opziet, ze lossen zich ineens op. Want, zegt Jezus, mijn last is licht. Het geeft je een manier van dragen erbij. Zachtmoedig en nederig. Augustinus kon zelfs zeggen dat loodzware lasten niet alleen vederlicht worden, maar dat ze zelfs in staat waren hem zelf op te lichten. Van loodzwaar en terneerdrukkend werden ze oplichtend, opbeurend. Niets zal u onmogelijk zijn, dus alles zal u mogelijk zijn. Bijna te veel om erover te beginnen. En dat betekent dat u tegen veel dingen anders moet aankijken. Wanneer je een geloof bezit, kijk je anders aan tegen bergen, tegen dingen waarvan je denkt dat je daar nooit tegenop kunt. Geloven is het niet zelf willen doen. Wil je het zelf doen, dan kun je het niet door gebrek aan geloof. Al had je maar een klein beetje, je zou zoveel kunnen. In het geloof is God met alles bezig. Je kijkt met andere ogen wanneer je gelooft. Kijk met geloof. Dat wil zeggen, kijk met Jezus mee. En niets zal u onmogelijk zijn. Tot slot langzaam eindigen. Niet ineens abrupt afbreken. Dat is kleingelovig. Je hebt je in het gebed laten opnemen in het gezelschap van goddelijke personen die jou in hun midden willen hebben. En ze houden daar niet mee op. Na het gebed, ze willen je ook opnemen met je hele leven erbij. Een goede manier om dat geheim van hun aanwezigheid te koesteren, is gesprekjes voeren, zoals de vader met zijn zieke kind, Jezus met de leerlingen, maar ook als Jezus met zijn hemelse vader, met zijn hemelse Abba, en dan sluiten met een onze vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn beden.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong, reeds door de dood getekend? Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon?
1: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
1: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Een getuigenis van diaken Christian uit Frankrijk. Nu begrijp ik waarom ik bij de radio kwam. Ik moest dichter bij de Maagd Maria komen. De tijd van 7 jaar dat ik bij Radio Maria werkte, hebben mij geestelijk verrijkt en hebben mij geholpen vorderingen te maken op mijn weg naar het diaconaat, samen met de Heer en de Maagd Maria. Mijn ouders zijn katholiek. We waren een praktiserende familie. Maar op de leeftijd van 18 jaar gaf ik mijn geloof op en verwijderde ik mij ongelukkigerwijs van de Heer. Na mijn militaire loopbaan in 1972 ben ik getrouwd. Ik ging werken bij een bank en bleef daar 7 jaar. Gedurende die 7 jaar heb ik een hoop ellende beleefd, want dat werk was niet wat ik eigenlijk wilde. Er waren op alle niveaus problemen en de collega's gingen niet goed met elkaar om. Ik kon het op den duur niet meer volhouden. Ik schreeuwde het uit naar de Heer en Hij luisterde naar mij. Nu weet ik dat Hij wel aanwezig was in mijn hart, maar dat ik mij niet van Hem bewust was. Ik nam ontslag en ging werken bij een andere bank. Vanaf dat moment begon er iets te gebeuren. Ik zag de Heer vol barmhartigheid en liefde. Ik wenste Hem absoluut te volgen. Dus zocht ik naar Hem, begon de Bijbel enthousiast te lezen en vond op deze weg ook een vriend. Hij was Jehova's getuige. Maar al gauw merkte ik dat dit niet mijn plek was, want bij hun heerste een groot schuldbesef, maar geen gevoel van liefde. Wij spraken niet over Jezus. Daar lag dus niet de oplossing van mijn probleem. Ik ging er weg. Ik bleef echter wel zoeken naar de Heer, niet alleen in het woord, maar ook in het werk. Aangezien ik op een kantoor werkte, kwamen er veel oudere mensen aan de balie en ontstonden er nieuwe relaties. Daarnaast wijdde ik mij ook aan humanitair werk. Ik gaf ondersteuningscursussen aan een vereniging voor kinderen met schoolproblemen. Dit alles betekende dat mijn leven zich langzaam verankerde in de Heer. Toch ondervond ik nog een zeker leed, omdat ik onder grote werkdruk stond. Hoe meer stabiliteit ik zocht, des te meer leed kreeg ik te verduren. Hoe meer zorgen ik mij maakte, des te meer hing ik aan de Heer. Op een avond, toen ik van mijn werk naar huis ging, was ik werkelijk uitgeput. Ik zette de radio aan en luisterde naar Radio Maria. Op dat moment werden juist de vespers gebeden. Dat raakte mijn hart heel erg diep. Ik barstte in tranen uit, wat mijzelf choqueerde. Toen aan de luisteraars werd gevraagd om de heilige mis bij te wonen, zei ik tot mezelf, waarom niet? Dus ging ik naar het klooster van Cimier, waar een mis werd gevierd voor luisteraars van Radio Maria. Deze heilige mis raakte mij ontzettend diep. Later had ik een ontmoeting met de staf van Radio Maria en langzaam maar zeker werd ik bij de radio betrokken. Elke maandagmorgen voelde ik in mijn hart een diepe vreugde om de Heer te verkondigen, te bidden en luisteraars per telefoon te ontmoeten. Ik wil Radio Maria bedanken, die op mijn levensweg waarlijk een keerpunt heeft betekend.

Valentina Nekorosheva, Oekraïne. In het pastoraal uur op dinsdag 15 maart 2022 verteld. Mijn naam is Valentina. Ik wil graag mijn verhaal van bekering en genezing delen. In 2010 viel ik en raakte zwaar gewond. Daarna kreeg ik ook nog leukemie, een ernstige bloedziekte. Door mijn val kreeg ik implantaten in mijn been en was ik aan bed gekluisterd. Ik worstelde met ingewikkelde psychologische en fysieke omstandigheden. Ik woog slechts 39 kilo en mijn huid was geel gekleurd. Gedurende deze tijd belde mijn zus en adviseerde mij om Radio Maria aan te zetten. Ik wilde er niet eens naar luisteren, maar toen ik dat wel deed, werd er net gebeden en ik had het gevoel dat iemand voor mij alleen aan het bidden was. Dat raakte me enorm en vanaf dat moment werd ik een toegewijde Radio Maria luisteraar. In korte tijd genas ik van de ziekte. Het was echt een wonder. Het eerste wat ik deed na mijn genezing was Radio Maria bezoeken. En op de dag van mijn bezoek werd toevallig het 2-jarig bestaan van Radio Maria Oekraïne gevierd. In die tijd ging ik niet naar de kerk en ontving ik ook de sacramenten niet. Maar ik vroeg aan de directeur, priester Alexei Samsonov, of ik kon biechten. Hij weigerde mij niets en zei dat ik catechismus moest gaan studeren bij Radio Maria, wat ik deed. Na de biecht ontving ik de Heilige Communie en bad ik een maandelijkse noveen. Mijn zoon heeft zich, dankzij mijn proces, ook bekeerd. Ik dank onze God van harte voor Radio Maria, een hulpmiddel om het goede nieuws te verspreiden en mijn persoonlijke weg van bekering tot het geloof.

Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Jawel, wij staan opnieuw bij het begin van een nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht langs heen de Belgische kust. Wat hebben we al heel wat mogen ontvangen hier aan de Belgische kust via de kusttram die ons helemaal van de pannen naar Knokke-Heist brengt. Vorige keer, voor zij die ondertussen al een tijdje met ons meegaan, die weten dat wij halt hebben gehouden bij het Duinenkerkje, althans dat is de tramhalte waar u moet afstappen om Onze Lieve Vrouw ter Duinen te bezoeken. Vorige keer stonden we uitgebreid stil bij de geschiedenis van deze plaats. Maar het is ook de plaats waar men een verbinding kan vinden met een grote Belgische kunstenaar. En als we zeggen Oostende, ja, dan zeggen we eigenlijk ook James Ensor. En die ligt hier buiten de kerk begraven. Wel, laten we even naar buiten gaan, toch naar het graf van baron James Ensor naderen. We gaan het even hebben over zijn leven en over een belangrijk kunstwerk, een van de belangrijkste eigenlijk, die hem echt op de kaart heeft gezet, namelijk de intocht van Christus in Brussel. En van hieruit gaan wij dan zo verder richting Oostende, waar we een bezoek zullen brengen aan de enige vrouwelijke congregatie die nog over is in Oostende, de koningin der badsteden. Dat is voor zo dadelijk. Laten we even naderen tot het graf van James Ensor en een stukje over zijn leven ontdekken.

We wandelen opnieuw even naar buiten, want zoals we daarnet al konden horen, hier vlakbij op het kerkhof ligt baron James Ensor begraven. En het nodigt ons toch uit om deze grote Belgische kunstenaar even te gaan eren en groeten door kort naar zijn graf te gaan. We gaan dat doen en terwijl vertel ik u graag een klein beetje over wie James Ensor nu eigenlijk was en een belangrijk werk dat toch te maken heeft met ook hoe hij naar Jezus Christus keek en zijn relatie met Jezus in de schilderkunst door middel van een heel beroemd werk, namelijk de Intocht van Christus in Brussel. Deze James Sidney Ensor was de zoon van een Engelse vader, James Frederick, en een Belgische moeder, Maria Catharina Hageman. En met het oog op het verkrijgen van de titel van baron, dient Ensor pas in 1929 een verzoek tot naturalisatie in. Tot dan had hij de nationaliteit van zijn vader. De familie baat een souvenir- en curiositeitenwinkel uit in Oostende en verhuurt kamers aan zomergasten. De jonge Ensor gaat naar school in het Onze Lieve Vrouw College in Oostende. In 1876 gaat hij tekenlessen volgen aan de plaatselijke tekenschool. Tijdens de lente en de zomermaanden schildert hij op roze karton tientallen kleine natuurstudies. Van 1877 tot 1880 studeert hij aan de Academie te Brussel. Hij krijgt er onder andere les van de directeur Jean Portaals. Fernand Knopf, Theo van Rijsselbergen, Willy Finch en andere toekomstige leden van de tentoonstellingsvereniging L'Essor en Les Vins behoren tot zijn medestudenten. In Brussel ontmoet hij de dichter en kunstcriticus Theo Anon, die hem introduceert in de vrijzinnige kringen van Ernest Rousseau, professor aan de Université Libre de Bruxelles, en diens jongere echtgenote, de natuurkundige Mariette Rousseau-Anon. De woning van het echtpaar is een ontmoetingsplaats voor de artistieke, literaire en wetenschappelijke elite van die tijd. De contacten die Ensor er had, hij ontmoet er wellicht onder meer Félicien Rops en Eugène de Mulder, stimuleerden zijn artistieke en intellectuele vorming. Omstreeks de periode 1886-1889 zal Ensor een aantal van zijn academische werkstukken herwerken tot groteske voorstellingen. In 1880 installeert Ensor een atelier op de zolder van de ouderlijke woning in Oostende, waar hij af en toe ook in het gezelschap van Willy Finch zal werken. Hoewel hij tot zijn dood in Oostende blijft wonen, zal hij geregeld in Brussel verblijven en actief deelnemen aan het artistieke leven in de hoofdstad. Met uitzondering van één enkele uitstap naar Londen, Nederland en Parijs reist Ensor nauwelijks. In 1881 debuteert hij bij de vooruitstrevende Brusselse kunstkring La Chrysalide. En vrij snel wordt hij door vriend en vijand erkend als een van de toonaangevende kunstenaars. De marines, stillevens, naturalistische figuurstukken en taferelen uit het leven van de jonge moderne burgervrouw, zoals de befaamde oestereetster uit 1882, behoren ongetwijfeld tot de topstukken van het Europese realisme en plenarisme. In 1883 zal Ensor samen met een aantal oud-leerlingen van de Brusselse Academie afscheid nemen van de kunstenaarsvereniging L'Essor. Ze richten de kunstenaarsvereniging Les Vins op. En deze zal een belangrijke rol spelen in de verspreiding van diverse internationale avant-gardistische bewegingen. Tussen 1885 en 1888 gaat Ensor's aandacht hoofdzakelijk naar de tekening en de ets. Onder invloed van onder meer Rembrandt, Redon, Goya, Japanse houtsneden, Brugeliaanse voorbeelden
en eigentijdse spotprinten ontwikkelt Ensor een hoogst persoonlijke iconografie en vormgeving. Hij verwerpt het Franse impressionisme en het symbolisme en legt zich toe op de expressieve kwaliteiten van het licht, de lijn, de kleur en op groteske en macabere motieven zoals carnavalsmaskers en skeletten die hij verwerkt in massataferelen

zetten die hij verwerkt in massatafereelen, zoals in de reeks De Aureolen van Christus of De Gevoeligheden van het Licht. Deze groteske metamorfoses culmineren in Ensor's meest bekende en monumentale maskertafereel, De Intrede van Christus in Brussel in 1889. En gaandeweg zouden er zich een eerste aantal successen ontwikkelen van werken die werden gekocht door belangrijke mensen, zoals de stad Oostende, of zijn succes bij de minister van Binnenlandse Zaken met de lampenist voor het Museum van de Staat zijn maar enkele voorbeelden. En daarna, vanaf 1896, zal hij zich steeds meer als schrijver gaan manifesteren. Hij was ook muzikus. Zo zal hij in 1911 het libretto en de compositie neerschrijven voor een ballet met de titel La Gamme d'Amour, een pantomime waar hij eveneens het decor en de kostuums zal ontwerpen. In 1924 werd het ballet opgevoerd in de Opera van Antwerpen. In 1917 zal hij dan naar het huis in de Vlaanderenstraat verhuizen dat hij van zijn oom had geërfd. En het is in dit huis dat vandaag het James Ensor Museum is gevestigd. Met grote dank aan het museum die deze informatie beschikbaar heeft gemaakt. Een korte biografie van het leven van James Ensor, de beroemde kunstenaar. Waar velen van ons ongetwijfeld al over gehoord hebben, maar waar het interessant is om even te blijven bij stilstaan. En u hoorde het al, een van die beroemde werken is De Intrede van Christus in Brussel, die overigens ook is opgenomen in de zogeheten Canon van Vlaanderen. Dus als Vlaming zouden we dit werk zeker moeten kennen. Het is een zeer groot werk dat men vandaag de dag kan terugvinden in de Getty Center in Los Angeles, California, de Verenigde Staten. Daar wordt het werk dus bewaard en kan men het bewonderen. Het vernieuwende van De Intrede van Christus zat eigenlijk in de manier van schilderen. Felle, expressieve kleuren, vereenvoudigde vormen en figuren. Maar ook de beeldtaal en de kritische boodschap waren eerder revolutionair voor die tijd. In dit monumentale werk interpreteerde Ensor de intocht van Christus in Jeruzalem. Uiteraard een passage die iedereen kende in het katholieke België van zijn tijd. Hij verplaatste het gebeuren naar Brussel en bracht de intocht als een carnavalsstoet met clowns, skeletten en gemaskerde figuren, symbool voor de menselijke hypocrisie. Inderdaad, de enige die geen masker draagt in heel deze compositie is Jezus zelf. Spandoeken met boodschappen als Vive la Sociale verwijzen naar de toenmalige strijd van de arbeidersbeweging om meer rechten. En centraal, eerder klein afgebeeld, staat Jezus. En eigenlijk identificeerde Ensor zich met de figuur van Jezus. Jezus werd immers net als hij verkeerd begrepen door de massa. En hij had in die zin dus een herkenning met wat Jezus heeft meegemaakt. Met dit schilderij wordt Ensor een van de voorlopers van het expressionisme, zoals we dat kennen van Edvard Munch en Vincent van Gogh. Ja, en als men het werk bekijkt, dan ziet men inderdaad een soort van carnavalsoptocht, zeg maar, waar Jezus afgebeeld, ja, u zou kunnen zeggen, bijna in het centrum toch wel, van het werk, wordt onthaald in Brussel. Het is de voorstelling van hoe Ensor dus de verwelkoming van Jezus, die in Jeruzalem natuurlijk heeft plaatsgevonden, zou plaatsgevonden hebben in Brussel, rekening houdende met het feit dat diezelfde mensen die het Hosanna uitschreeuwen en de Messias als het ware verwelkomen, die Jeruzalem binnentreedt, een paar dagen later hem zouden verraden. En dus de dragen van de maskers, het feit dat bijna iedereen eigenlijk een masker draagt,

draagt dat Ensor gebruikte als een beeld voor de hypocrisie van de mens en daar in het sterke contrast Jezus Christus, die zonder masker Brussel binnentreedt. Een korte kennismaking met de grote kunstenaar James Ensor, die hier begraven ligt. Zo, we gaan het graf van baron James Ensor verlaten en ook de Onze Lieve Vrouw der Duinenkerk achter ons laten. We gaan terug de kusttram nemen. We gaan terug naar de halte Duinenkerkje hier in Mariakerkebad, vlakbij Oostende, en gaan richting de stad en meer bepaald een beetje meer naar het binnenland, als we het zo mogen zeggen, richting Zonnelied. En dat is niet alleen de titel van een heel gekend gebed dat toegeschreven wordt aan de heilige Franciscus van Assisi. Het is tevens de titel van het kloostergebouw en de kloostergemeenschap die hier woonachtig is, de Zusters van de heilige Clara.

0: Westermaan. En beste luisteraars, ja, u hoort het al een beetje aan de akoestiek. Ik ben ondertussen ergens binnengegaan en niet zomaar ergens. Ik ben een beetje afgeweken van mijn route, 20-tal minuutjes van de halte waar ik ben afgestapt. Vinden we een hele mooie gemeenschap terug, die van de zusters Clarissen in Oostende. En ik zit ondertussen aan tafel met zuster Martien, die de abdis is van deze gemeenschap. Zuster Martien, kunt u misschien uzelf kort voorstellen aan onze luisteraars? En dan kunnen we het misschien wel eens hebben over de gemeenschap hier en hoe jullie gestalte geven aan jullie religieus leven.
1: Ik ben de zuster Martien. Ik ben sedert 1984 hier in Zonnelied bij de Clarissen. Dus dat is 41 jaar geleden. Voordien was ik vooral in de VKJ werkzaam, het Kajotsters. De oudere mensen kennen die wel. En ik heb ook verzekeringswerk gedaan. Ik werkte in een verzekeringskantoor. En toen ik mijn roeping voelde groeien, ben ik uiteindelijk hier in Zonnelied terechtgekomen.
0: U zegt uw roeping voelde groeien. Kunt u iets vertellen over hoe is dat gebeurd? Hoe bent u tot onderscheiding gekomen dat dit hetgene was wat de Heer van u vroeg?
1: Wel, zoals alle jonge mensen droomde ik van huwelijk, van kindjes. Maar in de VKJ kregen wij als leiding ook vormingsweekends. En in die vormingsweekend was daar ook telkens iets bij over de Bijbel, over het evangelie. En in het begin, ik luisterde wat die anderen daarover vertelden, hoe ze dat beleefden. En uiteindelijk hebben zij mij aangestoken om ook op zoek te gaan. Ja, die Bijbel, wat staat daarin? Wat kan ik daarmee doen? Ben dan ook beginnen zoeken naar God, wie is dat eigenlijk? Ik ging wel elke week naar de kerk. Dat was in die tijd nog heel gewoon. Vele mensen gingen nog elke week. Maar toen ben ik bewust gaan zoeken, wie is God voor mij? En als ik dan eens vrije tijd had, waar niet veel gebeurde, dan trok ik met mijn fiets naar een bos. En ik heb vooral God leren ontdekken in de stilte en de schoonheid van de natuur. En daar ben ik tot gebed gekomen. En op een bepaald moment was dat zo overheersend in mij, dat ik dacht, ja, ik moet iets kiezen in mijn leven waar ik ruimte kan geven aan gebed, aan stilte, aan natuur, aan God zoeken. En dan heb ik daar eens met een priester over gepraat en hij heeft mij op weg geholpen, een aantal adressen gegeven, maar dat is niet zo evident dat je dan zomaar naar een klooster gaat aanbellen. Ik heb er dan nog wat tijd laten overgaan. Uiteindelijk ben ik dan toch eens naar hier gekomen, omdat hier ook een gastenverblijf was. En vanuit het gastenverblijf heb ik dus van op afstand een beetje proberen te voelen, wat is dat hier, hoe leven die zusters? Ik heb dan ook een paar contacten gehad met een van de zusters. En dan voelde ik dat dat bij mijn verlangen aansloot. Uiteindelijk heb ik dan een paar weken meegeleefd. Ik kende eigenlijk toen nog niet de spiritualiteit van Franciscus en Clara, maar de zusters drukten die uit door hun levenswijze. Ik voelde dat dat beantwoordde aan mijn verlangen en uiteindelijk ben ik hier dan ingetreden. Maar het is toch een zoektocht geweest van een paar jaar. Ja, eer ik tot besef kwam van, dat is mijn weg.
0: U spreekt over de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi en natuurlijk de heilige Clara. Op welke wijze hebt u dat toen ervaren, dat de zusters in de manier waarop dat zij leven, daar gestalte aan gaven? En hoe is het verder gebeurd dat u dan toch die spiritualiteit hebt leren kennen en hebt kunnen verdiepen?
1: Ik denk dat ik dat vooral gevoeld heb in hun leven van soberheid, de verbondenheid met natuur, het gewoon zuster zijn van elkaar. Iedereen is gelijk in de gemeenschap. Ook de abdis staat midden tussen de zusters. Het eenvoudige handwerk, dan het gebed, het zoeken naar God, het zoeken naar verbondenheid met God. De natuur, die wij hebben overal grote vensters tot op de grond. De natuur komt overal binnen, langs de hangen, langs de werkplaatsen. Dus de verbondenheid met de natuur. Ja, dat was zoiets dat mij heel erg aansprak. Ja, hoe is dat dan zich verdiept gaandeweg door de vorming die we kregen op het noviciaat? Door hetgeen dat ik zelf gelezen heb. Franciscus, die kende ik eigenlijk wel al een beetje. Waarschijnlijk van de godsdienstlessen op school. Clara, die naam alleen al, moet eerlijk zeggen, dat sprak mij niet aan. Voordat ik naar hier kwam. Maar Clara is een heel boeiende vrouw. Dus die was van adel. En die heeft doorzien dat al dat verlangen naar eer, macht en bezit, dat dat eigenlijk niet gelukkig maakte. Die heeft dan de levenswijze van Franciscus ontdekt. En die wou dat ook doen, op een vrouwelijke wijze. Zij is dan met Franciscus in contact gekomen en zij is dan weggevlucht thuis. En heeft op haar manier het leven van eenvoud, van armoede, van soberheid beleefd in San Damiano, in Assisi. Zij was dus de contemplatieve tak. Franciscus die ging meer rondspreken. Hij had eigenlijk geen verblijf. Zij trokken van het een naar het ander, terwijl Clara natuurlijk ook in de middeleeuwen als vrouw in een klooster bleef. En meer de aandacht gevestigd heeft op het contemplatieve. Franciscus ook wel, maar eigenlijk was dat ook een heel contemplatief. Als je zijn gebeden leest, hij was ook heel contemplatief. Maar Clara heeft het op haar manier gedaan. En uiteindelijk, zou ik nu eerst Clara noemen en dan Franciscus. Ja. Maar ze zijn alle twee evenwaardig, elk op hun manier.
0: Dus u heeft enkele jaren van een noviciaat doorlopen, vorming gekregen. Hoe verloopt dat proces dan wanneer dat er geloften moeten afgelegd worden? Zijn er verschillende fases? Kunt u daar misschien iets over vertellen?
1: Eerst, als iemand denkt van dat zou wel iets voor mij kunnen zijn, dat zou mijn roeping kunnen zijn, dan wordt gevraagd van die persoon dat zij eerst een tijdje meeleeft, gewoon meeleeft, om te zien, is dat nu werkelijk voor mij of niet? En als dat dan blijkt na een paar weken dat dat werkelijk voor die persoon is, dan gaat die persoon terug naar haar leven, naar haar werkmidden of wat zij ook doet. En dan voor een paar maanden doet zij nog haar gewone leven van vroeger verder, om echt dat allemaal een keer te laten bezinken. En als dan blijkt, ik zou echt graag Clarisse worden, dan kan zij intreden. En het eerste jaar noemt men postulaat, dan loopt de kandidaten tussen ons, maar gewoon nog niet met een habit, gewoon met haar kleren die zij altijd draagt. En dan leert zij nog meer de levenswijze kennen. Werkt ze mee, bidt ze mee, maar ze krijgt nog geen verantwoordelijkheid. En dat noemt men het postulaat. Dat duurt een jaar. Na een jaar kan zij een aanvraag doen om ingekleed te worden. En zij doet de aanvraag en de zusters spreken daarover met elkaar. Is dat de kandidaat, wat is er positief, wat kan er nog groeien? En dan wordt er voor gestemd. Dus. En als zij gestemd wordt, dan mag zij beginnen aan haar noviciaat, dat is met een kleine plechtigheid. Bijvoorbeeld, ze wordt als novice opgenomen in de Vespers, bijvoorbeeld, krijgt ze een abijt en een witte sluier. Wij hebben een zwarte sluier. Een witte sluier als teken van dat het nog proeftijd is. Ja. En ze is dan novice voor 2 jaar. Dan wordt ze al meer in het werk ingeschakeld, krijgt ze kleine verantwoordelijkheden. Na die 2 jaar kan ze vragen om tijdelijke geloften te doen. Nog geen geloften voor het leven, maar tijdelijke geloften. En dan is dat weer dezelfde procedure. De zusters overleggen met elkaar. En als ze vinden dat de kandidaat geschikt is, mag ze beginnen aan haar tijdelijke geloften. Dat is dan weer met een plechtigheid. Dan krijgt ze een zwarte sluier. De witte sluier wordt geruild voor een zwarte sluier. En dan is ze dus voor 3 jaar verbonden aan de gemeenschap. Krijgt ze ook wel wat meer verantwoordelijkheid. Ook in het noviciaat, dat ben ik vergeten te zeggen, is er vorming, krijgt ze lessen. Ja. Bijbellessen, lessen over de spiritualiteit. Alles wat dan met vorming te maken heeft. Dus als ze tijdelijke geloften heeft, gaat die vorming nog door, maar krijgt ze al iets meer verantwoordelijkheid in de gemeenschap. En na 3 jaar kan ze dus vragen om voor altijd hier te blijven. En dan doet ze geloften voor het leven. Dus ook weer met diezelfde procedure, dus met de instemming van de gemeenschap, wederzijdse instemming. En dan krijgt ze ook de ring. Dat is dan in een grote plechtigheid eigenlijk. En ja, dan is ze eigenlijk Clarice voor het leven. Dus er gaan eigenlijk 6 jaar over. Maar nu, we zijn de constituties aan het veranderen. Als ik het goed voor heb, kan het nu tot 9 jaar gaan. Mm-hmm. Omdat, de maatschappij is zeer ingewikkeld. Ze moeten veel meer loslaten dan vroeger. Als ik gekomen ben, ik kwam van thuis. Ik was de oudste van 6 kinderen. Ik werkte, ik heb 6 jaar en half gewerkt. Maar ik kwam gewoon van thuis. En als je dat vergelijkt met jonge mensen nu, die hebben langer gestudeerd. Ze hebben een wagen, ze hebben een computer, ze hebben een gsm. Ze wonen misschien in een appartement. Ze moeten veel meer achterlaten dan wij moesten achterlaten. Voor ons was dat ook. Ja. Je moet je familie en je vrienden achterlaten. Maar achteraf krijg je op een andere manier terug. Je laat ze eigenlijk niet achter. Maar het wordt anders. Maar kandidaten die nu intreden, die stap is nog veel groter. Natuurlijk mogen ze hier wel dan een gsm hebben en een computer, maar het is allemaal op een andere manier. Mm-hmm. En het in groep leven vraagt ook veel. De jongeren zijn nu veel zelfstandiger door het feit dat ze dikwijls alleen wonen, langer gestudeerd hebben. En daarmee is die periode tussen de tijdelijke geloften en de geloften voor het leven iets langer. Ik denk dat het tot 9 jaar kan gaan, maar ik weet het niet goed van buiten. Dat is nu allemaal bezig. Dat moet nog op punt gesteld worden. Dus het is iets langer, de vormingstijd. Ja.

0: Is dat ook hetgene waar de ring, die dan als laatste wordt eigenlijk toegevoegd, zeg maar, aan de wijze waarop dat u op uiterlijke wijze gestalte geeft aan uw leven? Welk symbool is die ring dan eigenlijk?
1: Ja, dat is dus de gelofte voor het leven, het definitieve verbond, als ik het zo mag noemen. Dus die ring ontvangen we als, ja, nu ben je gebonden om te leven als Clarice. Dus in verbondenheid met God, maar ook in verbondenheid met vele mensen. Dus dat is het symbool, hè. Dus de verbondenheid beleven en een oproep eigenlijk. Die ring is eigenlijk een oproep om trouw te zijn aan dat Clarissenleven. Want dat verloopt ook met vallen en opstaan natuurlijk, zoals elk leven, hè. En die ring, dat vind ik, ja, ik zou hem niet graag kwijtgeraken.
0: Het is inderdaad een dagelijkse herinnering aan de belofte die u heeft gedaan. Maar ik wil daar toch graag nog wat dieper op ingaan, want dat was ook wat ik mij aan bedenken was. Wat u zegt is inderdaad de manier waarop dat een persoon die denkt om dit leven binnen te gaan doorloopt en dan uiteindelijk het leven zelf binnengaat. Wat doet u in periodes waar dat enthousiasme, dat vuur, dat er in het begin zeker is, wanneer dat een beetje gaat liggen? Hoe bent u daarmee omgegaan of met die periodes omgegaan?
1: Ja, inderdaad zijn er zo'n periodes. En zoals u het zelf zegt, in het begin is dat allemaal enthousiasme en vuur en het gaat allemaal vanzelf. Het eerste wat mij opgevallen is, als ik hier een tijdje was, dat is, wij volgen allemaal, al de zusters, de spiritualiteit van Clara. We hebben allemaal gekozen voor haar regel, maar wij hebben allemaal verschillende afkomst. Mm-hmm. Dus de opvoeding, de studies. We zijn allemaal verschillend. En zelfs in het beleven van de spiritualiteit, in het interpreteren van de woorden van Clara, zijn wij verschillend. Mm-hmm. En dat was in het begin, ja, als je nog jong bent, zo'n beetje verontrustend zo. Mm-hmm. Zo van, iedereen, niet iedereen, maar er wordt daar verschillend over gedacht. En ook het feit dat de zusters van verschillende afkomst waren, een eigen karakter hebben, was ook zo'n beetje verontrustend. Maar wat ik heel mooi vind, dat is, we zijn allemaal verschillend. We hebben verschillende karakters. En we blijven overeenkomen. We houden het uit met elkaar. Want wij leven heel dicht op elkaar natuurlijk. Hè. We zitten hier niet opgesloten. Ik voel mij zeker niet opgesloten. Maar we worden heel veel geconfronteerd met elkaar. En toch zien we elkaar heel graag. Mm-hmm. Wat in onze gemeenschap opvalt, is dat we eensgezind zijn. En dat is een grote kracht. Er valt wel een keer een woord, zoals in een huwelijk ook een keer een woord valt en in elke relatie. Maar dat duurt nooit echt lang. Daar gaat eigenlijk geen dag voorbij. Of dat is alweer gedaan. En in die zin, wat ik eerst zo'n beetje angst voor had, heb ik gaandeweg ontdekt als een rijkdom. Dus dat we verschillend zijn in die opvatting van de geschriften van Clara, dat we verschillend zijn van karakter. We vullen elkaar aan. Dus. En iedereen is er nodig. We kunnen niemand missen.
0: U vertelde in het kort voorgesprek dat we hebben gehad, voor we aan het interview begonnen, dat jullie jammer genoeg iemand hebben moeten afgeven van de gemeenschap. Enige deelneming, zeer zeker. En we zullen ook voor haar zielrust bidden. Met hoeveel zijn jullie nu in de gemeenschap? Met hoeveel zusters? En hoe ervaren jullie de uitdagingen van deze tijd van een gemeenschap die kleiner wordt? Ja.
1: Wij zijn nu met 10 zusters. 8 zusters zijn hier in Zonnelied. En 2 zusters zijn in een woon- en zorgcentrum. Dus vorige week is er ook iemand verhuisd naar een woon- en zorgcentrum. Dat is natuurlijk een uitdaging, dat de groep kleiner wordt. Maar we moedigen elkaar aan om verder te doen. En de groep wordt kleiner, maar hoe moet ik dat nu zeggen? Het is een uitdaging om nog meer onze verantwoordelijkheid op te nemen voor onze roeping. Mm-hmm. Om te doen wat we kunnen doen, om elkaar te dragen. Dat is vooral ook merkbaar in onze gemeenschap, dat we elkaar dragen. Door geen goede en kwade dagen. En ja, ook al is de groep kleiner, staat trouwens in de regel van Clara, of in het testament staat het. De vader heeft u verwekt als een kleine kudde in zijn kerk. Dus dat wordt nu werkelijkheid. We zijn een kleine kudde. En met die kleine kudde proberen we het te doen. We weten ook dat we niet alleen zijn in Vlaanderen. We hebben ook een Clarissenfederatie. Mm-hmm. Die natuurlijk ook brozer wordt. Maar we hebben voortdurend contact met elkaar. Elk jaar komen we samen voor een Clarissendag. Ook elk jaar voor een vormingsdag. En tussendoor hebben we ook wel contact met elkaar. Dus eigenlijk steunen we en dragen we elkaar en proberen elkaar lief te hebben. Dus de liefde is een grote draagkracht ook. Ja. Mm-hmm. Ja. En ook al zijn we met minder en weten we niet waar het op uit zal lopen, daarom is onze roeping nu niet minder waardevol.
0: Het is ook goed dat jullie niet alleen zijn, dat er nog andere gemeenschappen zijn die ongetwijfeld met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden. Hoe zit dat eigenlijk hiërarchisch in de wereld? Hè? Is er ook een soort van generale overste van de Clarissen? Hoe zit de hiërarchie een beetje in elkaar van de orde?
1: Wij hebben geen generale overste. Elke gemeenschap van Clarissen is eigenlijk autonoom. Ja. Maar in alle landen is er een federatie, een Clarissenfederatie. En die wordt geleid door een presidente. Een presidente die de gemeenschappen bijeenhoudt. Die heeft ook een federale raad. En in die federale raad worden de gemeenschappen gevolgd. Maar de presidente heeft dus geen gezag over de gemeenschappen. Het is haar taak van te voelen wat leeft er in de gemeenschap, wat kunnen we eventueel doen aan hulp als de gemeenschappen dat de mensen willen. Wat kunnen we doen aan activiteiten, wat kunnen we doen om de gemeenschappen samen te houden, ze een keer bijeen te roepen en zo. En allee, dat doet eigenlijk heel veel deugd. En dat is in elke land is dat zo, dus dat de federaties zijn. Zo generaal kapitels, dat kennen wij niet. Nee. En wij zijn eigenlijk een orde die afhangt van Rome. En nu zijn ze bezig met een internationale commissie om onze constituties een beetje na te passen aan deze tijd. Dus ze zijn daar volop mee bezig. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met internet? Dat in die constituties van Clara stond dat natuurlijk niet. Nee. En zo dingen, allee, ja, dat zou wel goed zijn. Zo'n beetje aanpassing van de constituties aan de tijd zoals die nu is. Het kan ook zijn dat heel kleine federaties bijvoorbeeld samensmelten, maar dat hoeft daarom niet. Dus elke federatie beslist zelf hoe gaan wij verder. Dus ja, die, zoals bijvoorbeeld bij de trappisten en de trappisten, die generale overste, dat is nooit geweest bij de Clarissen. Dat, ja. Nee. Wij hebben natuurlijk ook een nauwe samenwerking met minderbroeders. In Vlaanderen bijvoorbeeld, bij de vormingsdag, die hadden altijd door in september, nodigen wij ook de minderbroeders uit. Ja. Ja.
0: Jullie delen natuurlijk diezelfde spiritualiteit, dezelfde bron. Hè? Dus het is ook wel mooi dat daar ook uitwisseling is op die manier. Ja. En dankjewel voor de verduidelijking, want ik denk dat veel mensen wel automatisch bijna ervan uitgaan, een orde zal wel een generale overste hebben, maar dat is toch wel een eigenheid, denk ik, aan de Clarissen, dat niet het geval is. Als we hier in deze ruimte, wat viel mij dat onmiddellijk op, u sprak al heel vaak over de natuur, we zitten natuurlijk in Zonnelied, kan het ook anders, het is de ode aan de schepping. Laten we daar even dieper op ingaan, de natuur. U zegt, voor u was dat eigenlijk de eerste manier van contemplatie in gebed. Kunt u misschien helpen, mensen die luisteren, die wel graag wandelen bijvoorbeeld, hoe zouden zij de natuur kunnen gebruiken, of hoe heb je dat zelf ervaren, om tot gebed te komen?
1: Voor mij was dat zo thuiskomen in de natuur. Ik ging vooral naar een bos, daar de stilte proeven. De stilte, en dan hoor je soms de wind, dan het spel van de wolken. Ik had daar nog nooit op gelet, maar dat, allee, de wolken, dat is eigenlijk mooi als je daar naar kijkt. En dat doet u, allee, deed mij toch, of doet mij nu nog, ervaren van, er is iemand groter die ons draagt, die de natuur draagt, die ons draagt. Ik heb dat vooral langs de natuur leren ontdekken. Dus in de natuur komen is voor mij tot stilte komen, tot rust komen, tot innerlijke vrede komen, relativeren en u gedragen voelen. Zo, stappen in het gras bijvoorbeeld. Je stapt op stevige grond, je voelt je gedragen. Dat is vooral een gevoel van gedragen worden bij mij. Mm-hmm. Ja. En dan, doorheen die stilte, zo, ja, God, wie is dat eigenlijk? Ja, een mysterie. Ik weet niet wie God is, ik weet het nog niet. Ik zal het waarschijnlijk nooit weten. Dat is een levenslange zoektocht. Maar toch zo ervaren, er is een mysterie groter dan ons, die ons draagt. En dat mag ik vooral in de natuur ervaren. Mm-hmm. Ja.
0: In ons leven als christenen, als katholieken, wij volgen onze Heer Jezus Christus. Wie is Jezus voor u in uw leven? Hoe heeft u dat ervaren? Is daar verandering in gekomen? Kunt u daar iets over vertellen?
1: Als ik bid, dan richt ik mij meestal eerst tot de Vader. De Vader die schepper is, schepper zeg ik, schepper, die liefde is, die God is. En dan, meestal begin ik mijn dag met mij te richten tot de Vader. En dan, als voorbereiding op de Eucharistieviering, dan probeer ik een stukje evangelie te lezen van de dag. En dan kom ik natuurlijk in aanraking met Jezus. En Jezus is voor mij de wijnstok vooral, de wijnstok. En wij zijn de ranken. Dus, en wij mogen verbonden leven als rank met de wijnstok, ons voedsel ontvangen van hem. Wat mij vooral aanspreekt is het vers Blijf in mijn liefde. Dat is in het evangeliestukje over de wijnstok. En door als rank proberen verbonden te blijven aan de wijnstok, kunnen we in de liefde blijven. En dan ook wat mij aanspreekt, los van mij kunt ge niets. Dat probeer ik ook dikwijls in herinnering te brengen. Als het keer wat moeilijker wordt, als het keer duister wordt, of ik een eerdere lege periode meemaak, blijf in mijn liefde. Je moet niet veel doen, je blijft gewoon in mijn liefde. Ook al voel je die liefde niet op dat moment, in die liefde blijven. Dat is Jezus een beetje voor mij de wijnstok, de goede herder ook. Ja, degene die ons voorgaat, die voorgaat naar Galilea, dus naar de realiteit. Dus hij is al voor, als we ons zorgen maken, hij is al een eindje voor, maar we weten het niet.

0: U sprak al over het feit dat jullie eigenlijk slotzusters zijn. Is er een specifieke andere vorm van apostolaat die jullie hebben opgenomen in de loop van de jaren? Dat vandaag, want als ik me niet vergis, u sprak al over het gastenverblijf, dus dat geeft al een aanzet tot een vorm van apostolaat.
1: Ja, zeker. Het gastenverblijf vinden wij belangrijk, omdat heel veel mensen zijn op zoek naar stilte, naar rust. En ja, voor ons is dat ook een verrijking als mensen, de mensen die komen bidden meestal de gebedstijden mee, of toch enkele gebedstijden. En voor ons is dat ook, ja, aangenaam en bemoedigend dat mensen ons gebed delen, dat zij meebidden. Naast dat gastenverblijf geven wij ook ruimte aan het open contemplatief huis. Dat is hier een beweging in Oostende die verschillende activiteiten doen. Onder andere stiltedagen. 3 keer per jaar doen zij bij ons stiltedagen. Zij richten dat in. Wij geven de ruimte. En het valt op. Er kunnen maximum 10 personen, denk ik, komen per keer. Dat er altijd te veel mensen zijn die ingeschreven zijn. Dus dat wil zeggen dat heel veel mensen op zoek zijn naar stilte, naar zoeken, bidden, wat is dat? Dus de stiltedagen zijn gericht op het leren ontdekken van christelijke meditatie. En dus veel mensen zijn daar naar op zoek en komen daarop af. Ook elke maand hebben we de contemplatieve dialoog voor mensen van het Open Contemplatief Huis. Een priester bereidt dan een tekst voor en zij wisselen daar dan ronduit. En allee, dat lijkt ook zeer goed te zijn. Mm-hmm. Dus in die zin, ja, doen wij ook aan apostolaat door die ruimte te geven, door ons klooster beschikbaar te stellen voor hen. Er zijn ook enkele zusters die daar ook zelf aan deelnemen. Er komen hier ook catechesegroepen. Die vragen komen stellen over ons leven. Ja, ik denk ook door ons manier van zijn, alleen je voelt dat aan mensen, ons leven is niet gericht op prestatie, mm-hmm, op heel veel realiseren, op grote werken, maar ons leven is meer een manier van zijn. En door die zijnswijze zeggen mensen soms dat we iets uitstralen naar de maatschappij, naar hen. Dus door onze manier van zijn is dat ook een vorm van apostolaat. Dus laten zien een leven waarin je zoekt naar stilte, naar inkeer, waarin je God zoekt. Dat kan ook een mensenleven vervullen. Mm-hmm. En dat is ook gewoon door te zijn Een apostolaat naar de mensen toe. Kijk, zoiets kan ook gelukkig maken. Ja, mm-hmm. En een leven vervullen.
0: U zegt, u bent in het jaar 85, als ik me niet vergis, 84. Ja. Heeft u gemerkt, we zitten eigenlijk in de periode van, laten we zeggen, een 20-tal jaar na het Tweede Vaticaans Concilie. Heel veel religieuzen hebben er ooit dan toch voor gekozen om ofwel het habit aan te passen of af te leggen. Jullie hebben dat niet gedaan. Is daar ooit sprake van geweest? Is daar discussie over geweest? Heeft u daar iets van meegenomen op het moment dat u binnenging, zeg maar?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is zo, degenen die het afgelegd hebben, dat zijn meestal de apostolische congregaties. Ik kan daarbij mij wel iets voorstellen. Dus zij stonden in scholen, in ziekenhuizen, opvangtehuizen en zo. En misschien was dat praktisch wel een hinder met zo'n lang habit en een sluier om hun werk te doen. Ik weet het niet. Maar wij hebben eigenlijk een ander leven, hè. Dus wij komen 4 keer per dag samen in de kapel om te bidden. We hebben natuurlijk ook werkkledij. Wij doen niet alles met dat abijt aan. Wij doen de keuken. Er is een zuster die in de pottenbakkerij werkt. We werken in de tuin. Dus we hebben ook werkkledij. Maar voor onze samenkomsten in de kapel dragen wij ons gebed en onze sluier. En ik denk niet dat er daar al ooit iemand vragen rond gehad heeft. Zouden we dat niet veranderen? Mm-hmm. Het hoort er gewoon bij. Mm-hmm. Ja, ja.
0: Mm-hmm. Ik moet zeggen dat iedere keer als ik een zuster in gebed zie, dan word ik er zelf ook blij van. Want het is echt een teken. Het is een teken van jullie leven, van jullie identiteit ook. En u maakt eigenlijk al een hele goede opstap, want dat was mijn volgende vraag. Kunt u ons vertellen hoe een dag eruit ziet in het klooster? Hoe is de dag van een Clarisse?
1: Wij staan op 's morgens om 6:00. En dan, als we klaar zijn, hebben we eerst persoonlijke meditatie. Tot 7:15. We kunnen dat doen in de kapel of op onze eigen kamer. We hebben ook nog een huiskapel. Of in de zomer kunnen we dat eventueel ook buiten doen. Dus er is ruimte om te kiezen waar doe ik mijn meditatie. Mm-hmm. Dus 7:15 zijn we allemaal in de kapel. En dan hebben we de loden of het morgengebed. En dan, dat wordt gevolgd door de eucharistieviering om 8:00. Daarna ontbijten wij in stilte. En daarna gaan we samen naar de keuken om alles voor te bereiden, zodanig dat degene die moet koken, alleen moet koken. Dus dat, ik wil zeggen, groenten schoonmaken, de afwas doen, de afdroog. Er is ook iemand die de refter klaarzet. En als dat gedaan is, gaat iedereen naar haar persoonlijk werk. We hebben een pottenbakkerij, een gostiebakkerij. Dan is er de tuin, we hebben een grote tuin. Onze gebeiten moeten hier ook gemaakt worden, onze sluier. Dus wat naaiwerk, strijkwerk, de was moet gedaan worden. Er moeten boodschappen gedaan worden. De vuilbakken moeten verzameld worden. Dus allemaal kleine werkjes moeten allemaal gedaan worden. Dus de huishoudelijke werken tot 11:30. Dan komen wij terug samen voor het middaggebed. En het middaggebed wordt gevolgd door het middagmaal. En dan wordt er voorgelezen. Iemand leest voor, zodanig dat we wat lectuur opnemen. En dat we wat meeleven met wat er in de maatschappij allemaal gebeurt. Aan mooie dingen ook. Na het middagmaal hebben we de recreatie. Dan zitten we samen en zitten we gezellig te praten. Voor het ogenblik zijn we eigenlijk sjaals aan het breien. Mm-hmm. Voor een organisatie. Het Berrefonds noemt dat. Dat is een fonds dat opgericht is door iemand die een kindje verloren heeft. En dat fonds, dat vangt mensen op die bijvoorbeeld een kindje doodgeboren hebben bij de geboorte. En die geven dat een koesterpakket, noemt men dat. En ze vragen nu om sjaals te breiden voor leerkrachten, kinderen van de lagere school, kinderen van de kleuterschool, als daar bijvoorbeeld een kindje sterft. En dat is een koesterpakket. En ze vragen onder andere sjaals ook. Het zijn ook vlindertjes bij. En ik weet niet wat allemaal. Dat is een heel pakket. Mm-hmm. En wij zijn daar nu aan meehelpen. En dat stimuleert om de recreatie zo levendiger te houden. Want als je dag na dag met elkaar leeft, dan ja, weet je niet altijd wat zeggen. Je vertelt de nieuwsjes van familiebezoeken en van vrienden en zo. Maar zoiets, ja, dat bindt ook de gemeenschap aan elkaar. Dus na de recreatie hebben wij dan, wij noemen dat geestelijke lezing. Of men zegt ook wel eens lectio divina. Dus iedereen mag dan zelf kiezen. We hebben een bibliotheek ook. Wat zij wil lezen, dus een boek in verband met verdieping van de Bijbel of met de spiritualiteit of iets anders. Dus iedereen neemt de boek naar eigen keuze en daar kunnen we zo ongeveer 45 minuten met bezig zijn. Mm-hmm. En dat is ook nodig omdat wij zoveel gebed hebben om ons gebed te verdiepen, een beetje een achtergrond. Dus dat is ook elke dag en daarna is terug werktijd tot 5:00. Om 5:00 hebben we dan de vespers of het avondgebed. En dat wordt gevolgd door aanbidding. Dus dan zijn we samen in de kapel voor meditatie. Tot 6:15, dan is het avondmaal. En na het avondmaal hebben we nog wat vrije tijd. De meesten volgen dan het nieuws. Mm-hmm. En dan gaan we rond 7:45, ja, 7:45, de dagsluiting doen in de kapel. Dan is de dag gedaan en in de avond zijn we vrij. En ja, iedereen bepaalt zelf wanneer ze gaan slapen. De ene wat vroeger, de ander wat later. Het voornaamste is dat we daar zanderdaags 7:15 terug zijn. Ja.
0: Misschien bij wijze van besluit van ons interview. We zijn Radio Maria. Ja, we hebben natuurlijk een grote liefde, devotie ook voor onze lieve vrouw. Kunt u iets vertellen over de rol van Maria in uw leven als Clarisse?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, voor mij is Maria eerder een bescheiden plaats. Als je kijkt in het evangelie, staat er eigenlijk niet zoveel over Maria. Een bescheiden plaats, zeg ik, maar ook tegelijkertijd een heel belangrijke plaats. Haar houding, haar gelovige houding, in alle bescheidenheid, zie de dienstmaagd van de Heer, vind ik heel belangrijk. Dus het weinige dat van haar gezegd is, is heel diepgaand. Er wordt weinig over gezegd, maar het is veel betekenend. Dus ik moet zeggen, zij is eerder op de achtergrond in mijn leven, maar haar draagkracht is heel stimulerend voor mij. Dus met de Mariafeesten, zo, die evangelieteksten, haar Magnificat. Ik vind dat heel sterk. Het is een heel sterke vrouw. Een bescheiden vrouw, maar die in stilte en vanop de achtergrond heel veel verwezenlijkt. Mm-hmm. Ja, ja. Ook voor Clara, voor de heilige Clara, was Maria heel belangrijk. Dus op een bepaald moment zegt ze in een van haar brieven dat wij, zoals Maria, Jezusdragers kunnen zijn. Dus Jezus in ons hart kunnen dragen. En ze staat dan open voor dat groot mysterie. Dus wat groter is dan de wereld, dat heeft Maria in zich gedragen. Mm-hmm. En zo kunnen wij dat even goed doen, op een geestelijke manier, door haar voetsporen te volgen. Dus in die zin, ja, ook voor Clara was Maria heel belangrijk, ook eerder op de achtergrond, maar als een sterke kracht, godsdrager zijn, zoals Maria.
0: Ja, zuster Martine, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u gegeven heeft aan de luisteraars van Radio Maria. Wij wensen jullie allemaal nog heel veel zegen in jullie mooie religieuze leven, in al het werk dat jullie hier doen. En hopelijk treffen we elkaar eens op een andere gelegenheid.
1: Ja, dank u wel. En het was voor mij ook een uitdaging om zo spontaan te vertellen van wat mij beroert, van wat ik probeer te beleven. Maar aan de andere kant is dat deugddoend. Ja, dat voedt mij ook, van dat ik bewust bij stil te staan, want je beleeft dat dag na dag en je doet maar verder, maar ja, je denkt daar natuurlijk niet elke dag over na en dat doet deugd om dat weer een keer aan te scherpen, waar het eigenlijk essentieel om gaat. Dus dank u wel.

En zo, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering vandaag, waar we te gast waren bij de zusters Clarisse van Zonnelied, hier in Oostende. Een volgende keer gaan we verder de stad wat verkennen en brengen we een bezoek aan de zeer mooie Sint-Petrus- en Pauluskerk, die er veel ouder uitziet dan ze in werkelijkheid is, maar dat ontdekken wij in een volgende aflevering. En van daaruit gaat het verder. Gaan we over het water naar onze volgende halte en dan zullen we halt houden in de Visserskapel van Bredene. Een plaats die we eerder mochten bezoeken in een andere aflevering van Pelgrim in Eigen Land. En daar zullen we opnieuw een aantal bijzondere ontmoetingen mogen ontvangen. Dat is voor een volgende keer. Graag tot dan.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Het was lang geleden dat ze zich op God had gericht en haar ziel stil had laten zijn, in overgave. Ze had de teugels van zeggenschap uit Jezus' handen gewrongen, haar leven in eigen handen genomen sinds ze ontdekt had dat haar vader nog leefde, omdat ze bang was geweest dat God haar niet zou geven wat ze het liefst wilde. Bang dat hij haar de vader naar wie ze zo hunkerde zou ontzeggen. Aan de wortel van deze onbezonnen jacht, die overijlde sprong in onnadenkend najagen, school deze simpele waarheid. Caroline vertrouwde er niet op dat God ja zou zeggen. Hij had haar hele leven haar vader ontzegd. Waarom zou hij nu van gedachten veranderen? Ze had Theo verraden, haar eigen leven in gevaar gebracht, Ferox in haar dwaasheid meegesleept, haar arme tante dodelijk ongerust gemaakt om deze eenvoudige reden. Ze vertrouwde meer op zichzelf dan op God. Als je je door het vlees laat leiden, kun je niet meer geleid worden door de Heilige Geest. Zo had Priscilla gezegd. Nou, Caroline was er klaar mee zich door het vlees te laten drijven. Ik wil door de Geest geleid worden, zei ze tegen Priscilla. Priscilla stak haar natte hand uit en drukte Caroline's trillende vingers. Zo zal het zijn. Die avond laat kon Caroline de slaap niet vatten. Op een gegeven moment sloop ze de trap af, hunkerend naar de vredige rust van Priscilla's verrukte binnenplaats. Ze was juist op de bank bij de fontein gaan zitten, toen ze een silhouet zag op de bank tegenover haar. Geschrokken sprong ze op. Ik ben het maar, zei Theo zacht. Ik wilde je niet laten schrikken. Ik zal weggaan. Caroline deed een stap terug, omdat ze Theo niet wilde storen. Zij moest de laatste zijn die hij wilde zien. Blijf, zei hij, terwijl hij ook opstond en naar haar toe kwam. Ze zag de geheimzinnige papyrusrol in zijn hand geklemd. Nog steeds bezig met je liefdesbrief? Zijn mond vertrok. Het is geen liefdesbrief. Hij stak een hand uit om haar uit te nodigen weer te gaan zitten en voegde zich bij haar op de smalle bank. Ze voelde de warmte van zijn lichaam waar ze elkaar bijna aanraakte en trok haar benen in, stopte de ene voet achter de andere. Vertel eens over die Kushit, zei hij. Ze keek met een ruk op. De Kushit? Je noemde hem een krijger. Waarom denk je dat? Hij had littekens op zijn wangen en voorhoofd. In Kush ontvangen jonge jongens die krijger willen worden vaak zulke sneden om hun moed te bewijzen. En ook veel soldaten dragen die littekens. Herkende je hem? Ze fronste haar voorhoofd. Hij kwam me bekend voor, maar ik kan het niet plaatsen. Theo vouwde de rol strakker op. Taharka zegt dat een dergelijke krijger niet zo goedkoop is om in dienst te nemen. Kennelijk heb je een heel hooggeplaatste vijand gemaakt. De koningin, als ik ernaar moet raden. Maar waarom? Weet ze dat je je vader op het spoor bent? Ze zag me met Sesen op mijn laatste dag in Meroe. Als Sesen mijn vader is, of weet wie het is, zou de Kandake weten dat ik er dichtbij was om hem te vinden. En dat is genoeg voor haar om je dood te willen. Genoeg om een moordenaar de halve wereld over te sturen. Het schijnt zo, Theo. Ze slikte. Als hij wist waar hij me vandaag kon vinden. Theo knikte. Ja, hij weet waar je verblijft. Dat is bij mij ook opgekomen. Hij moet ons gevolgd zijn vanuit Puteoli. Ik wil niet dat je er ongerust over bent. Hoe vastbesloten hij ook is, hij kan je geen kwaad doen als je in dit huis bent. Hij zou langs te veel mensen heen moeten komen. Ze blies uit en liet zijn geruststelling haar binnenste vullen. Ik wil niet dat iemand om mij kwaad wordt aangedaan. Zijn gezicht verhardde. Niemand wordt kwaad aangedaan. Carilliné keek in zijn flitsende ogen en geloofde hem. Heb je iets vreemds opgemerkt? Vroeg ze. Afgezien van het feit dat iemand je probeerde te vermoorden. Precies. Een getrainde krijger wordt helemaal uit Koesch naar Rome gestuurd. Maar hij maakt geen gebruik van zwaarden, dolken, pijlen, spiesen of pijlen. Hij slikte een lach in. Ik geloof dat ik snap wat je bedoelt. De eerste keer probeerde hij je te verdrinken. En toen poogde hij je te verpletteren onder een reusachtige stenen pot. Voor beide gevallen geldt, als het hem gelukt was, zou niemand kwaad opzet hebben vermoed. Het zou telkens een ongeluk hebben geleken. Precies. Hij trok een wenkbrauw op. Ik ben onder de indruk. Waarvan? Je opmerkzaamheid. Hij wreef met een vinger over zijn kin. Dat kan in ons voordeel werken. Als zijn opdracht is om de moord op jou op een ongeluk te doen lijken, wordt hij beperkt in de manieren waarop hij je kan aanvallen. We zullen je beter kunnen beschermen. Ze zaten een ogenblik zwijgend naast elkaar. Theo zuchtte. Carilliné, ik heb vanmiddag ruwer tegen je gesproken dan mijn bedoeling was. Ze keek op. Ik begrijp het. Als ik was omgekomen, had jij je verantwoordelijk gevoeld. Je hele leven zou je die last hebben meegedragen. Zijn kaak ontspande iets. Als je dat wist, waarom heb je het dan gedaan? Ik dacht er niet aan totdat ik je gezicht zag, toen ik het opbiechte. Theo, je moet weten dat ik mijn woord aan jou nooit meer zal verbreken. Of ik mijn vader nu vind of niet, wat er ook op het spel staat, ik zal je dat niet nog eens aandoen. Theo ademde in, tikte een paar keer op de rol in zijn hand en grinnikte toen. Het lijkt wel of er een vloek op me rust. Wat voor vloek? Om altijd gebonden te zijn aan eigenzinnige vrouwen. Voordat ze kon vragen wat hij met die cryptische opmerking bedoelde, was Theo in de schemering verdwenen. Wat voor vrouwen? Toen verspreidde zich een trage glimlach over haar gezicht. Theo voelde zich gebonden aan haar. De volgende ochtend ging Carilliné naar de kleine keuken in de hoek van de binnenplaats om Lolia te helpen met het klaarmaken van warme tarwepannenkoeken. Als bevrijde slavin was Lolia meer een lid van de familie dan een bediende en ze voelde zich vrij om over iedereen de baas te spelen, inclusief Aquila. Goeie help, zei ze, terwijl ze met haar houten lepel naar hem zwaaide toen hij de keuken binnenkwam om een paar dadels te pikken. Moet je die kringen onder die ogen zien? Ze zijn diep genoeg om een haag aardbeien in te planten. Gisteren vond je me nog knap, zei Aquila, terwijl hij zonder excuses een halve pannenkoek achterover drukte. Lolia probeerde hem een tik op de rug van zijn hand te geven, maar hij was haar te vlug af. Dat was voordat je de hele nachten opbleef om aan de tent van een of andere ongeduldige kerel te werken. Eén hap van jouw tarwepannenkoeken en ik ben weer het ventje. Hoor ik iets over pannenkoeken? Zei Theo vanuit de deuropening. Lieve help, we worden aangevallen door barbaren, riep Lolia. Waar is Priscilla als ik haar nodig heb? Je denkt toch niet dat ik me in de buurt van de keuken zou wagen als Priscilla er was, wel? Theo stak zijn hand uit naar de halve pannenkoek die Aquila had laten liggen. Caroline lachte. Ze is een schat van een vrouw. Waag het niet om iets kritisch over haar te zeggen. Ik wil het niet hebben. Een schat van een vrouw, hè? Theo pakte een dadel en stopte die in zijn mond voordat Lolia met haar ogen kon knipperen. Ik zal je zeggen dat ze me een keer zo hard heeft geslagen dat ik bijna mijn tanden kwijt was. Ik heb wekenlang met een blauwe plek op mijn wang gelopen. Zeur je nu nog steeds over dat ongelukje? Zei Priscilla achter hem. Elke keer als ik de kans krijg. Theo grinnikte. Caroline keek van de een naar de ander. Je hebt toch niet... Tenminste, Priscilla zou nooit... Jawel, dat zou ze wel. En ze heeft het gedaan ook, zei Theo. Het is inderdaad waar, zei Aquila. Je had het gegil moeten horen over die delicate lippen. Hij bukte om de delicate lippen te kussen. Ik bloos nog als ik eraan denk. Priscilla tikte hem op de schouder. Het was allemaal voor de goede zaak. Caroline trok een wenkbrauw op. Mag ik meegenieten? Van de zaak die leidde tot mijn mishandeling. Zeker niet, zei Theo, terwijl hij zijn hand uitstak naar een volgende pannenkoek. Ik zal jou mishandelen als je die neemt, siste Lolia, waarop iedereen achteruit de keuken uitdeinsde. Priscilla ging hun voor naar de binnenplaats. Eigenlijk hielp Theo het leven van onze vriend Paulus te redden, zei ze tegen Caroline. Hij mag dan nu een saaie oude handelaar zijn, maar er is een tijd geweest dat hij zijn hand er niet voor omdraaide om tegen de muren op te klimmen en stiekem door ramen naar binnen te glippen. Dat was het makkelijkste. Die klappen van jou deden me beseffen dat een leven vol avontuur ook te veel gevaren inhield voor mijn soort, zei Theo. Priscilla lachte. Caroline stopte een lok naar achter haar oor. Theo had geholpen het leven van een van de beroemdste leiders van de kerk te redden. Dat was nog een mysterie over Theo om aan haar lange lijst toe te voegen. Een uur later vertrokken Theo en Taharka voor de verkoop van zeep aan meerdere termen en Lolia ging boodschappen doen voor het middagmaal, terwijl Priscilla en Aquila zich terugtrokken in de werkplaats. Zo bleef Caroline alleen met haar bergen, de bergen die ze niet kon verzetten. God was haar bergenverzetter. Caroline ging aan zijn voeten zitten en gaf die bergen aan hem terug. En daarna vermaakte ze zich in Priscilla's tuin. Ze gaf water, ruimde dode bloemen op, verzamelde kruiden voor Lolia's baksels, veegde de vloeren en maakte zich in het algemeen nuttig voor haar gastgevers. Met hard werken zou ze haar vader niet vinden en geen antwoord krijgen op de puzzel van de Cushitische moordenaar die achter haar aan zat. Maar het kalmeerde wel haar ziel. U luisterde naar hoofdstuk 20 uit de roman Juweel van de Nijl, geschreven door Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Carilinee droogde de beker met trillende handen af. Ze dacht aan Natemahar en de manier waarop hij zijn hele ziel blootlegde voor God als hij bad en op hem wachtte. Ze dacht aan Hermione, die zelf in de kleinste dingen om Jezus' leiding vroeg. Aan Mariamne, die nooit eigengereid in actie kwam zonder Gods bevestiging. Aan Theo, die in zijn mast klom om alleen te zijn met God.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het vierde verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Gods engel een vraag voorlegde aan broeder Elias, die gardiaan was van een verblijf in het dal van Spoleto, en hoe hij, omdat broeder Elias hem hooghartig antwoordde, vertrok en de weg naar Santiago insloeg, waar hij broeder Bernardus trof en hem dit voorval vertelde. Kort na de oprichting van de orde, toen er nog maar weinig broeders waren en er nog geen verblijven waren gevestigd, trok Franciscus uit devotie naar Santiago in Galicië en nam hij enkele broeders met zich mee, onder wie broeder Bernardus. Terwijl ze samen op weg waren, troffen ze ergens in een stad een arme, zieke man aan. Franciscus had medelijden met hem en zei tegen broeder Bernardus: "Mijn zoon, ik wil dat jij hier blijft, om voor deze zieke te zorgen." Broeder Bernardus knielde nederig neer, aanvaarde met gebogen hoofd het gebod van de Heilige Vader en bleef daarachter. Franciscus reisde met de andere gezellen door naar Santiago. Toen ze daar waren aangekomen en de hele nacht in de kerk van Santiago hadden gebeden, werd door God aan Franciscus geopenbaard dat hij over de hele wereld vele verblijven moest vestigen, omdat zijn orde tot een groot aantal broeders moest worden uitgebreid. Na deze openbaring begon Franciscus in die streek verblijven te vestigen. En toen hij daarna langs dezelfde weg terugkeerde, trof hij broeder Bernardus weer aan, waar hij hem had achtergelaten met de zieke, die intussen helemaal genezen was. In het daarop volgende jaar liet Franciscus broeder Bernardus naar Santiago gaan. Zo keerde Franciscus terug naar het dal van Spoleto, waar hij op een afgelegen plek leefde met broeder Marcellus, broeder Elias en nog enkele anderen. De broeders vermeden allemaal zorgvuldig om Franciscus af te leiden en hem te onderbreken als hij in gebed was, omdat ze grote eerbied voor hem hadden en wisten dat God hem in zijn gebeden belangrijke dingen onthulde. Op een dag, toen Franciscus in het bos aan het bidden was, kwam er een knappe jongeman in pelgrimskleed aan de poort van het verblijf en klopte zo fel en gehaast en zo langdurig op de poort dat de broeders vreemd opkeken van die ongewone manier van kloppen. Broeder Marcellus ging de poort openmaken en vroeg de jongeman: "Waar kom je vandaan, mijn zoon? Klaarblijkelijk ben je hier nooit eerder geweest, te oordelen naar je ongewone manier van aankloppen." Daarop vroeg de jongeman: "Hoe moet ik dan kloppen?" En broeder Marcellus antwoordde: "Klop 3 keer achter elkaar, rustig, en wacht tot de broeder een Onze Vader heeft gebeden en bij je komt. Als hij in die tijd niet komt, dan klop je nog een keer." Toen zei de jongeman: "Ik klop zo hard omdat ik nogal haast heb. Ik heb namelijk een lange reis voor de boeg en ben hier gekomen om met broeder Franciscus te spreken. Maar hij is op het moment in het bos aan het bidden en ik wil hem niet storen. Haal anders broeder Elias maar even, want ik wil hem een vraag voorleggen. Ik heb namelijk gehoord dat hij een bijzonder wijs man is. Broeder Maceus ging naar broeder Elias en vroeg hem naar de jonge man te gaan. Maar broeder Elias was geïrriteerd en had er geen zin in. Nu wist broeder Maceus niet wat hij moest doen of zou antwoorden, want als hij zou zeggen, broeder Elias kan niet komen, dan zou hij liegen. En als hij zou zeggen dat deze ontstemd was en geen zin had om te komen, zou hij de jonge man misschien een slecht voorbeeld geven. Daar het even duurde voordat broeder Maceus terugkwam, klopte de jonge man nog een keer op dezelfde manier. Kort daarna verscheen broeder Maceus weer aan de poort en zei tegen hem, je hebt niet geklopt zoals ik je heb geleerd. De jonge man antwoordde, als broeder Elias niet wil komen, ga dan broeder Franciscus zeggen dat ik gekomen ben om met hem te praten. Vraag hem of hij broeder Elias naar me toestuurt, omdat ik hem niet wil storen in zijn gebed. Zo ging broeder Maceus naar Franciscus, die in het bos met zijn gezicht naar de hemel geheven aan het bidden was, en hij vertelde hem alles van het verzoek van de jonge man en het antwoord van broeder Elias. Deze jonge man was Gods engel in menselijke gedaante. Zonder van houding te veranderen of zijn gezicht van de hemel af te wenden, zei Franciscus tegen broeder Maceus, ga broeder Elias zeggen dat hij op gehoorzaamheid onmiddellijk naar die jonge man toegaat. Toen broeder Elias hoorde wat Franciscus hem opdroeg, ging hij met grote tegenzin naar de poort, maakte hem met veel drift en lawaai open en vroeg die jonge man, wat wil je? Deze antwoordde, wees niet ontstemd, broeder, zoals je kennelijk bent, want woede belemmert de geest en verhindert het inzicht in de waarheid. En weer vroeg broeder Elias, zeg op, wat wil je van me? En de jonge man antwoordde, ik vraag je of het de navolgers van het heilig evangelie is toegestaan om te eten wat hun wordt voorgezet, zoals Christus tot zijn apostelen zei. En tevens vraag ik je of het enig mens is toegestaan hun iets op te leggen wat in strijd is met de vrijheid van het evangelie. Broeder Elias antwoordde hooghartig, dat weet ik best, maar ik heb geen zin het jou te vertellen. Bemoei je met je eigen zaken. En de jonge man zei, ik zou op deze vraag een beter antwoord hebben dan jij. Broeder Elias sloeg kwaad de deur dicht en liep weg. Vervolgens ging hij echter over de vraag nadenken en begon zo te twijfelen dat hij er geen antwoord op vond. Hij had namelijk als vicaris van de orde bepaald en in tegenspraak met het evangelie en de regel van Franciscus verordend dat het geen enkele broeder in de orde was toegestaan vlees te eten. De gestelde vraag was dus bewust tot hem gericht. Toen hij er zelf niet uitkwam en bedacht dat de jonge man bescheiden was geweest en had gezegd een beter antwoord op de vraag te hebben dan hij, ging hij terug en trok de deur open met de bedoeling de jonge man over de kwestie aan te horen. Maar deze was al vertrokken, want vanwege zijn hooghartigheid was broeder Elias niet waardig met de engel te spreken. Hierna keerde Franciscus, aan wie alles door God geopenbaard was, terug uit het bos en hij berispte broeder Elias streng en met luide stem. Je doet er slecht aan, verwaande broeder Elias, om de heilige engelen die ons komen onderrichten weg te jagen. Eerlijk gezegd, vrees ik ernstig dat je door je hoogmoed buiten deze orde zult geraken. En wat Franciscus voorspelde, gebeurde later ook, want hij zou buiten de orde sterven. Op diezelfde dag en op hetzelfde uur waarop de engel vertrokken was, verscheen hij in dezelfde gedaante aan broeder Bernardus, die op de terugweg van Santiago aan de oever van een brede rivier stond. Hij groette hem in zijn eigen taal en zei: God geef je vrede, goede broeder. Broeder Bernardus, die zich verwonderde over de schoonheid van de jonge man en over het blijde gezicht waarmee hij hem in zijn moedertaal met die vredewens begroette, vroeg hem: waar kom je vandaan, beste jonge man? De engel antwoordde: ik kom van de plek waar Franciscus verblijft. Ik wilde hem spreken, maar dat kon niet, want hij was in het bos in goddelijke zaken verdiept en ik wilde hem niet lastig vallen. Nu wonen daar ook broeder Maceus, broeder Egidius en broeder Elias. En broeder Maceus heeft me geleerd om als een broeder aan te kloppen. Broeder Elias wilde echter niet antwoorden op de vraag die ik hem had gesteld en kreeg vervolgens spijt. Maar toen hij me wilde aanhoren, was het te laat. Vervolgens vroeg de engel aan broeder Bernardus: waarom steek je de rivier niet over? En broeder Bernardus antwoordde: ik ben bang als ik zie hoe diep het water is. En de engel zei: laten we samen oversteken, wees niet bevreesd. Hij nam hem bij de hand en bracht hem in een oogwenk naar de andere kant van de rivier. Hierdoor begreep broeder Bernardus dat het Gods engel was, en met veel eerbied en vreugde riep hij uit: o gezegende engel van God, zeg me uw naam. Waarop de engel antwoordde: waarom vraag je naar mijn naam, die immers wonderbaarlijk is? En met deze woorden verdween de engel en liet broeder Bernardus zo vertroost achter, dat hij de hele weg in grote vreugde aflegde. Hij onthield de dag en het tijdstip waarop de engel aan hem verschenen was, en toen hij aankwam bij het verblijf waar Franciscus met de genoemde gezellen leefde, vertelde hij hun precies wat er was gebeurd. Daardoor wisten ze zeker dat diezelfde engel op die dag en op dat tijdstip zowel aan hen als aan broeder Bernardus verschenen was. En ze dankten God. Amen. In het verhaal wat we hebben gehoord gebeurt eigenlijk iets onverwachts. Er staat onverwachts een ongenode gast voor de deur. Deze klopt op een ongekende manier, een vreemde manier. Een onverwachte gast die op een vreemde manier zich aankondigt. Het leert ons dat we tijd moeten nemen voor het onverwachte. Elke dag, elke week gebeuren er wel onverwachte dingen. Dingen die we niet hebben gepland, dingen die misschien niet zo goed uitkomen. Maar het kunnen dingen zijn van God. Het kan een engel zijn die zich meldt. En deze engel die broeder Elias wil spreken, die wil hem een andere mening geven. Dat is voor mensen nogal moeilijk. We zijn vaak bezig met ons eigen gelijk en staan we dan open voor een andere mening van een onverwachte gast. Waar bemoeit hij zich mee? Maar als je als mens niet open staat voor het onverwachte, voor een onverwachte en voor een andere mening, Hoe kun je je dan door de Heer, door zijn engelen laten sturen? Want de Heer komt altijd onverwacht. Christenen moeten leven met een zekere openheid. Zo niet, dan ben je eigenlijk hooghartig, net zoals Elias dat was. Maar als je open staat voor het onverwachte, voor de mening van de ander, net zoals broeder Bernardus in dit verhaal, dan tref je misschien iemand die je helpt over de rivier van de angst, die je bij de hand pakt en die je een veilige weg laat zien. De Heer en zijn engelen sturen je leven, maar je moet er ontvankelijk voor zijn, ontvankelijk voor het onverwachte. Ik wil je vragen om eens na te gaan waar in de afgelopen week jij iets onverwachts hebt ontvangen van de Heer. Stond je ervoor open of wees je het af? Als je ervoor open stond, welke rivier mocht je dan oversteken? En als je afhoudend was voor het onverwachte, welke kans heb je dan laten liggen? Franciscus vroeg aan zijn broeders om heel regelmatig een gebed te bidden, elke keer als zij een heiligdom, een kruisbeeld of een Mariabeeld tegenkwamen. Laten we dat gebed samen bidden. Wij aanbidden u, Allerheiligste Heer Jezus Christus, hier en in al uw kerken die er over de hele wereld zijn. En wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Maleachi. De dag van de Heer. Zie, ik zend mijn bode voor mij uit om de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt, de bode van het verbond, naar wie gij met vreugde uitziet. Zie, hij komt, zegt de Heer van de legerscharen. Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande als hij verschijnt? Want hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zal zich neerzetten, hij die het zilver smelt en reinigt. De levieten reinigt en loutert hij als goud en zilver. Dan zullen zij de Heer weer hun offergave brengen zoals het betaamt. Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem aan de Heer behagen, evenals in de dagen van weleer, in de vroegere jaren. Dan kom ik tot u om recht te doen, om als een voortvarend aanklager op te treden tegen de tovenaars, de echtbrekers, de mijnedigen, tegen degenen die de dagloner zijn verdiende loon onthouden, die de weduwe en de weegs verdrukken, die de vreemdeling opzij dringen, tegen al degenen die mij niet vrezen, zegt de Heer van de legerscharen. Voorwaar, ik, de Heer, ik ben niet veranderd, maar gij, zonen van Jacob, gij weet van geen ophouden. Sinds de dagen van uw vaderen zijt ge van mijn voorschriften afgeweken en hebt gij ze niet onderhouden. Keer terug tot mij, dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de legerscharen. Gij vraagt, hoe moeten wij dan terugkeren? Een mens mag God toch niet bestelen? En toch, gij besteelt mij. Gij vraagt, hoe bestelen wij u dan? In de tienden en de verplichte bijdragen. Gij zijt toch door de vervloeking getroffen, en toch blijft ge mij bestelen, heel het volk. Brengt de tienden van alles naar het voorraadhuis, zodat er in mijn woning voedsel is. Stelt mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de legerscharen, om te zien of ik de luiken van de hemel niet voor u openzet en of ik niet de zegen over u uitstort, meer dan gij kunt opnemen. Dan verjaag ik voor u de veelvraten, zodat die de vruchten van uw akkerland niet meer kunnen vernielen en de wingerd op het veld niet onvruchtbaar voor u blijft, zegt de Heer van de legerscharen. Dan zullen alle volken u gelukkig prijzen, omdat ge een begenadigd land zult zijn, zegt de Heer van de legerscharen. Uw woorden ergeren mij, zegt de Heer. Gij vraagt, wat was er in onze gesprekken dan tegen u gericht? Gij hebt gezegd, het is zinloos God te dienen. Wat winnen wij ermee dat wij zijn geboden onderhouden en voor de Heer van de legerscharen in boetekleren lopen? Het is immers zo dat wij degenen die God trotseren gelukkig prijzen. Degenen die kwaad doen, gaat het voor de wind, en degenen die God verzoeken, brengen het er goed af. Toen spraken degenen die de Heer vrezen met elkaar, en de Heer heeft geluisterd en het gehoord. En voor zijn aangezicht werd een gedenkschrift opgesteld aangaande hen die de Heer vrezen, hen die zijn naam eerbiedigen. Zij zullen mijn eigendom zijn, zegt de Heer van de legerscharen, op de dag die ik ga maken. Dan zal ik hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart wanneer die hem dient.
Dan zult ge opnieuw het verschil zien tussen de rechtvaardige en de boosdoener. Tussen degene die God dient en degene die hem niet dient. Want weet wel, hij gaat komen. De dag die zal branden als een oven. Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. Die dag gaat komen. Steekt hen in brand, zegt de Heer van de legerscharen. De dag die wortel nog tak van hen overlaat. Maar voor u die mijn naam vreest, gaat de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult ge dansen naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan, en gij zult de boosdoener vertrappen. Ze zullen stof onder uw voetzolen zijn. Op de dag die ik ga maken, zegt de Heer van de legerscharen. Tweede lezing uit verschillende geschriften over de geschiedenis van de orde der predikbroeders. Hij sprak met God of over God. Dominicus was een man van zulk een eerbare levenswandel en hij werd gedreven door zo'n vurige ijver voor God dat men hem zonder enige twijfel een waarachtig vat van deugd en van genade mag noemen. Hij bezat een grote gelijkmoedigheid die slechts verstoord raakte wanneer hij ontroerd werd door gevoelens van ontferming en barmhartigheid. Zoals blijdschap van hart ook het gelaat blij maakt, zo getuigden zijn welwillend uiterlijk en vriendelijk gelaat van innerlijke rust en vrede. Waar Dominicus ook was, overal toonde hij zich in woord en daad een man van het evangelie. Overdag was niemand beminnelijker en opgewekter in de omgang met broeders en metgezellen. 'S nachts niemand meer volhardend in waken en bidden. Behalve met God in het gebed en over God sprak hij weinig. Hij raadde dit ook zijn broeders aan. Hij had de gewoonte God bovenal te smeken, hem een waarachtige liefde te schenken, om zich te wijden aan het heil van de mensen. Want hij meende pas werkelijk een lidmaat van Christus te zijn, wanneer hij zich met alle kracht zou inspannen om de zielen van de mensen te winnen. Daarin nam hij de Heer Jezus Christus, ons aller verlosser, ten voorbeeld, die zich geheel voor ons heil heeft geofferd. Voor dit werk stichtte hij de orde der predikbroeders, zoals de voorzienigheid het had voorbeschikt. Menigmaal spoorde hij de ordebroeders in woord en geschrift aan vlijtig te lezen in het Nieuwe en Oude Testament. Hij zelf droeg altijd het evangelie van Matthäus en de brieven van Paulus bij zich. Door deze met grote toeleg te bestuderen, kende hij ze bijna geheel van buiten. 2 of 3 maal werd hij tot bisschop gekozen. Maar hij weigerde iedere keer, want hij wilde liever met zijn broeders in armoede leven dan waar dan ook het bisschopsambt bekleden. Het sieraad der maagdelijkheid bewaarde hij onbevlekt tot het einde toe. Hij verlangde gegeeseld te worden en wenste zelfs voor het geloof in Christus in stukken gehouden te worden en te sterven. Gregorius de IX getuigde van hem. Ik heb een man gekend die geheel volgens de apostolische regel leefde. Hij deelt in de hemel zonder twijfel in de heerlijkheid der apostelen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

0: Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen? Vragen wij Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden? En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars? Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid en mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 8 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Dominicus, stichter eerst van Dominicanessen en later van Dominicanen. Een leven dat anders is gelopen dan menselijke verwachtingen konden bedenken. In zijn dorp een toren, alleen, hoog. Hoog genoeg om heel het dorp een gevoel van veiligheid te verschaffen. En in die toren een familie van een soort gekozen burgemeesters. De familie van Dominicus, bestemd om de eerste te zijn. Ook in de studie was hij nummer 1. Naar Rome toe. Mag ik naar de heidenen? Nee, we hebben je hier veel te hard nodig. Op de terugweg door Zuid-Frankrijk een ketters geworden streek. Hier trof hij zijn heidenen aan. Hij begon te preken, op zijn eigen manier. Blootsvoets en met zijn doorwonde voeten preekte hij minstens zo overtuigend als met zijn mond. Ja, maar hij was toch stichter? Inderdaad, zo is hij bekend en terecht. Hoe ging dat dan in feite? Eerst stichtte hij de Dominicanessen, de meisjes die zich uit de ketterij hadden bekeerd, en daarna de Dominicanen. En dat ging zo. Hij maakte deel uit van een team van priesters onder leiding van de abt van Citeaux, de hoofdabt van alle Cisterciënsers, de abt-primaat, aan wie de paus de zending had gegeven om de ketterij te bestrijden. Maar op een gegeven ogenblik bleef die zending in de lucht hangen, want de bisschop van Dominicus was naar zijn bisdom teruggereisd om nieuwe priesters te halen. De bisschop stierf en toen stond Dominicus er alleen voor. Dat werd het begin van de orde der Dominicanen. Dominicus vatte het geniale plan op de dwaalleraren na te volgen door apostolische zwerfpredikanten in armoe en volksheid. Hij wilde tegelijkertijd goedmaken wat de eenvoudige zielzorgklerus verzuimd had door te weinig onderrichting. In 1215, begin van de Dominicanerorde. Dat kan er gebeuren als mensen niet hun eigen leven zelf in handen nemen, maar ze laten leiden door de wil van God. Op zaterdag in de 18e week door het jaar luidt het inleidingsgebed. De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red uw volk, zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en een gids. De psalm spreekt over God als over de kracht van zijn volk. Hij waakt, hij redt, hij zegent, hij leidt, hij gidst. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd toen Jezus en zijn leerlingen bij het volk gekomen waren, kwam een man naar hem toe, wierp zich op de knieën voor hem neer en sprak: Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij lijdt aan vallende ziekte en is er slecht aan toe. Dikwijls valt hij in het water en in het vuur. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar die waren niet bij machte hem te genezen. Jezus gaf ten antwoord: O ongelovige en verworden geslacht, hoe lang moet ik nog bij u zijn? Hoe lang nog u verdragen? Brengt hem hier bij mij. En onder de dwang van Jezus' woord ging de boze geest uit hem weg. Op hetzelfde ogenblik was de jongen gezond. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen zij hem: waarom hebben wij hem niet uit kunnen drijven? Jezus zei hun: om uw gebrek aan geloof. Voorwaar, ik zeg u, wanneer gij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kunt ge tot deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar, en hij zal zich verplaatsen. Niets zal u onmogelijk zijn. Dit is het woord van God. Eerst de geest van laten rusten bij hem. Niet in het gewone doen verder gaan. In het gewone doen zitten koren en onkruid door elkaar.
Bewegingen van de goede en van de slechte geest door elkaar. Ons gewone leven kan vervuld zijn van die verschillende stemmen, vaak luidruchtig. De boze geest is lawaaierig, tumultueus, probeert te overbluffen. De goede geest is stil, zacht. Hij trekt naar binnen toe, naar het hart, het geweten. Daarom aan het begin de geest tot rust laten komen. De geest laten rusten om hem te openen voor het werk van de Heer. Enkele passen voor de plaats waar men gaat bidden, stil blijven staan. Omhoog kijken, zien hoe hij u ziet. Dus in het besef dat men niet alleen bidt. En bidden, dat is niet iets van ons. En dan van ons uit ergens naartoe. Bidden vindt plaats binnen een verhouding die al bestaat. Een verhouding met iemand waarin wij worden opgenomen naar hem toe. En zich dan klein maken in een gebaar. En vervolgens ingaan in het gebed. Liggend, zittend of geknield. In de houding waarin men vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. En dit dan vragen als een genade voor mijn hele leven, dat al mijn bedoelingen, daden, werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus had zich eerst met zijn leerlingen van het volk afgezonderd. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en bracht hen bovenop een hoge berg waar zij alleen waren. Zoiets gebeurt ook met u wanneer u naar de kerk gaat of wanneer u gaat bidden. U zondert u af van de mensen om met Jezus samen te zijn en te zien hoe hij voor u van gedaante verandert, hoe u meer in Jezus gaat zien. Hoe u door de buitenkant heen mag dringen in de lichtende binnenkant. Uit de afzondering met Jezus komt de wereld op ons af met heel haar ellende. Zoals die bezeten jongen. Zij is er slecht aan toe, die wereld van ons. Een patiënt, meer vallen dan staande blijven. Vallend van de ene kwaal in de andere. De ergste kwaal is dat zij niet weet dat ze ziek is. En dat ze naar heelmeesters gaat die de kwaal alleen maar verergeren. En dat ze zich niet wendt tot de geneesheer die er echt iets aan kan doen. Dikwijls vindt zij zelfs bij de mensen van de kerk nog geen uitkomst. Uw leerlingen waren niet bij machte hem te genezen. En nu zegt Jezus, o ongelovig en verworden geslacht. Hoe lang nog moet ik bij u zijn? Hoe lang nog u verdragen? Hier staat met even zoveel woorden dat Jezus niet graag bij de mensen is. Het staat er zwart of wit. We moeten dat niet willen wegpraten. Heer, ontferm u over mijn zoon. Hij lijdt aan vallende ziekte en is slechter toe. Dikwijls valt hij in het vuur en in het water, Heer, ontferm u. Blijkbaar kan dat door het geloof. Blijkbaar kan het geloof daartoe dienen. Zoveel van het geloof verwachten, dat ook als iemand er slecht aan toe is, het geloof meer kan dan vuur en water. Meer dan dood en verderf. Wees niet bang voor vuur. Voor water, voor vallende ziekte. Wees eerder bang voor rijkdom en welvaart. En Mozes drukte dat al uit toen hij de Israëlieten voor de intocht op het hart drukte Gods geboden vast te houden en met al hun kracht aan God liefde te bewijzen, want als zij God zouden vergeten, dan zou het zijn door de grote en prachtige steden. Deuteronomie 6. Het is eerder door welvaart dan door nood dat mensen God gaan vergeten.
Zorg ervoor hem niet te vergeten. Geloven is blijkbaar God niet vergeten. Ja, natuurlijk vergeten we hem wel niet helemaal, maar in het vuur van het gesprek worden we soms meegesleept of worden anderen verteerd door onze manier van spreken. Geloven is God nooit vergeten. En de plaats waar ze dit afspeelde. En het is goed om de fantasie iets te doen te geven. Dat geeft wat rust. En als er niets is om je fantasie voedsel te geven, dan gaat de fantasie zelf op zoek. En dat geeft dan weer onrust. Hier is de berg waar Jezus vandaan kwam. En de vlakte beneden. Met de menigte en de vader met zijn zoon. Leidend aan vallende ziekte. En hoe hij dan ook nog iets griezeligs had. Bezetenheid. Kortom, de ergste vorm van het kwaad. En de leerlingen, leidend aan de geestelijke ziekte van het ongeloof. Vragen om de bijzondere genade, Jezus beter leren kennen, met een innerlijke kennis, Jezus te leren kennen als de man van geloof. De overweging. Als er iets van Jezus te leren was, dan was het wel zijn geloof. Jezus straalde dat gewoon uit. Niet alleen in het gebed. Als hij bad, dan zag je waaruit hij leefde. Dat kwam dan in het gebed tot bloei. Je zag hoe hij leefde vanuit een middelpunt buiten hemzelf. Iemand uit wie hij leefde, aan wie hij zich gaf, aan wie hij zich toewijdde. Maar hij straalde dat geloof ook uit in het leven buiten het gebed. In het gewone leven van elke dag. Je zag hoe Jezus leefde vanuit het geloof. Hoe hij leefde vanuit een kracht buiten hemzelf. Als mens stuitte hij aan alle kanten op de grenzen van eigen kracht, van zijn eigen leven. En dat eigen leven van Jezus was beperkt, zoals dat het geval is bij iedere mens. En het kwam gewoon niet in hem op om zijn goddelijke kracht te gebruiken om die grenzen te overschrijden. Om een soort supermens te worden met superkracht, een superwapen, een geheim wapen. Daar hebben ze hem wel altijd toe uitgedaagd. Ze hebben geprobeerd hem te verleiden. Kom dan af van dat kruis. Gebruik dat geheime wapen. Tot 3 keer toe heeft de duivel dat ook geprobeerd in de woestijn. Resoluut wees Jezus het van de hand. Nee, ik wil gewoon mens zijn. Ik wil mij helemaal overgeven aan de grenzen van het menselijke bestaan met lijden en dood. En het is een duivelse bekoring om meer te zijn dan mens. Om mens te zijn zonder geloof in God. Want dat liet Jezus overduidelijk aan zijn leerlingen zien, dat Jezus zelf geen gebruik maakte van de macht om zijn menselijke mogelijkheden te overschrijden, maar dat hij leefde vanuit een kracht buiten hem om het binnen de menselijke bestaansvoorwaarden te kunnen volhouden. Er zo erin te kunnen volhouden zonder eraan te gronden te gaan. Zonder eraan te bezwijken. Of zonder opstandig te worden. Zonder mismoedig te worden. Zonder te verbitteren. Zonder erdoor gebroken te worden. Zijn lichaam werd gebroken, maar zijn geest bleef soepel en buigzaam onder de wil van een liefdevolle God in wie hij zijn vertrouwen stelde. Het duurde lang, heel lang, tot voorbij zijn menselijke leven. Het visioen van waaruit hij leefde bleef zijn leven lang uit. Maar dat verwachten gaf hij niet op. Want komen doet het beslist. En het komt niet te laat. Bezwijken zal hij niet. En wel bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt. Die leeft uit eigen kracht. Die kracht zal bezwijken. Jezus is vol van het leven in vertrouwelijkheid
met een goede, liefdevolle God. Een God die hij met een kindernaam Abba aansprak. Zelfs op het hoogtepunt van zijn lijden, in de doodsstrijd in de Hof van Olijven, noemde hij zijn vader Abba vader. Voorwaar, ik zeg u, wanneer gij een geloof bezit, ook al is het klein als een mosterdzaadje, als je van dat geloof maar een kleine hoeveelheid hebt, zo klein als het spreekwoordelijk kleine mosterdzaadje, dan kun je tot een berg zeggen, verplaats je van hier naar daar en hij zal zich verplaatsen. Dingen waar je als een tegen een berg opziet, ze lossen zich ineens op. Want, zegt Jezus, mijn last is licht. Het geeft je een manier van dragen erbij. Zachtmoedig en nederig. Augustinus kon zelfs zeggen dat loodzware lasten niet alleen vederlicht worden, maar dat ze zelfs in staat waren hem zelf op te lichten. Van loodzwaar en terneerdrukkend werden ze oplichtend, opbeurend. Niets zal u onmogelijk zijn, dus alles zal u mogelijk zijn. Bijna te veel om erover te beginnen. En dat betekent dat u tegen veel dingen anders moet aankijken. Wanneer je een geloof bezit, kijk je anders aan tegen bergen, tegen dingen waarvan je denkt dat je daar nooit tegenop kunt. Geloven is het niet zelf willen doen. Wil je het zelf doen, dan kun je het niet door gebrek aan geloof. Al had je maar een klein beetje, je zou zoveel kunnen. In het geloof is God met alles bezig. Je kijkt met andere ogen wanneer je gelooft. Kijk met geloof. Dat wil zeggen, kijk met Jezus mee en niets zal u onmogelijk zijn. Tot slot langzaam eindigen, niet ineens abrupt afbreken. Dat is kleingelovig. Je hebt je in het gebed laten opnemen in een gezelschap van goddelijke personen die jou in hun midden willen hebben. En ze houden daar niet mee op na het gebed. Ze willen je ook opnemen met je hele leven erbij. Een goede manier om dat geheim van hun aanwezigheid te koesteren is gesprekjes voeren, zoals de vader met zijn zieke kind, Jezus met de leerlingen, maar ook als Jezus met zijn hemelse vader, met zijn hemelse Abba, en afsluiten met een onze vader.

Het is nog maar kort geleden dat wij, zusters en broeders, het feest hebben gevierd van de gedaanteverandering van de Heer. Daar zo boven op die berg, waar Jezus plotseling totaal verandert en in gesprek is. En die leerlingen, die weten niet wat hun overkomt. Nee. Maar ja, zouden wij dat wel weten dan als ons zoiets zou gebeuren? Afijn, het is de Heer zelf die bij en met je wil zijn. Hè? Die zich op een hele bijzondere manier aan je kenbaar maakt. Ook als gewoon gelovige. Je kan allemaal wel eens zo'n diepe ervaring hebben. Dat je echt voelt van... De Heer is bij mij. Hij is met mij. Hij laat me niet los. En dat je een diepe verbondenheid voelt op dat moment met Hem. En dan kan je denken, ja Heer, sta altijd bij me. Wees altijd met mij. En daarvan zingt Tenebrae met het Engels Kamerorkest en dat alles onder lijn van Nigel Short, Stay with me, Lord.